0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest, nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij de schietpartij zou ook een omstander geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben de voorbije avond tienduizenden mensen actie gevoerd. Ze eisen nieuwe verkiezingen en willen de anticorruptieprotestbeweging van de voorbije maanden nieuw leven inblazen. Die beweging ontstond in november vorig jaar na de dood van 15 mensen. Die kwamen om het leven toen een dak van een vernieuwd treinstation instortte. Al snel werd de Servische regering verantwoordelijk gesteld en beschuldigd van corruptie. Daarom willen de actievoerders dat die aftreedt en er opnieuw verkiezingen worden georganiseerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de voorbije avond zware explosies gemeld. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een grootschalige aanval met Russische ballistische raketten. De bevolking wordt opgeroepen om te schuilen in de schuilkelders. De Oekraïnse luchtmacht meldt een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een hypersonische middellange afstandsraket. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
1: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. En in de hoogste klasse van het voetbal in de Euro Playoffs zijn rellen uitgebroken bij de wedstrijd tussen Standard en Charleroi. Standard verloor die wedstrijd met 0-2. Er werd gevochten en er kwamen ook vuurpijlen terecht op het veld. Ook sommige spelers waren betrokken bij de rellen. En na de wedstrijd bleef de sfeer buiten het stadion ook nog grimmig. De trainer van Standard, Vincent Euvraar, betreurt het geweld.
3: Ik denk dat het... En triest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
1: Het was uiteindelijk Racing Genk die de Euro Playoffs kon winnen door de wedstrijd tegen OH Leuven te winnen met 0-2. Daardoor kan Racing Genk volgende week nog een barragewedstrijd spelen om Europees voetbal. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de JBL Sense Lite draadloze oortjes voor maar 77 euro.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en zou ook overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd door hem ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De zaak kwam aan het licht nadat een vriendin van de vrouw de politie waarschuwde. Het slachtoffer wilde uitdrukkelijk dat de hoorzittingen op de rechtbank openbaar waren. Ze zou naar eigen zeggen geïnspireerd zijn door Gisèle Pelicot. Pelicot raakte wereldwijd bekend door haar getuigenis tegen haar echtgenoot, die haar bijna 10 jaar lang misbruikte, drogeerde en liet misbruiken door tientallen mannen. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
3: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat dat geëerd wordt.
1: Op het festival liever werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut kreeg de prijs liever voor beste scenario. De hoofdprijs op het filmfestival van Cannes, de Gouden Palm, werd dan weer uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mungiu.
4: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized. And if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden tegen de ochtend. Is er lokaal kans op nevel of mist? Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en zou ook overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
3: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. Bij een grootschalige Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Volgens de lokale overheid werden verschillende woongebouwen en ook een school geraakt. Er ontstond ook brand. De Oekraïnse president Zelensky had eerder nog gewaarschuwd voor een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Een vrij nieuwe hypersonische middellange afstandsraket is dat. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Valentin Campagne was blij met de bekroning.
4: Like a dream, like a lucid dream. And like a really big, big, big accomplishment. Voilà, with Lucas, the three of us. Voilà, it feels like this. Wonderful.
2: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. De hoofdprijs, de Gouden Palm, werd uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mungiu.
5: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
2: En in het boksen heeft de voormalige Nederlandse kickbokskampioen Rico Verhoeven niet voor een verrassing kunnen zorgen in de wedstrijd tegen de Oekraïnse wereldkampioen Oleksandr Usyk. Verhoeven is een nieuwkomer in het boksen zelf en leek even op weg om Usyk te verslaan, maar werd net aan het einde van de 11e ronde toch knock-out geslagen. Usyk blijft daardoor kampioen zwaargewicht bij de boksbond WBC. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen, plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
0: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest, nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. Bij een grootschalige Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Volgens de lokale overheid werden verschillende woongebouwen en ook een school geraakt. Er ontstond ook brand. De Oekraïnse president Zelensky had eerder nog gewaarschuwd voor een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een vrij nieuwe hypersonische middellange afstandsraket. Op de Filipijnen zijn de reddingsdiensten op zoek naar tientallen bouwvakkers na de instorting van een gebouw van 9 verdiepingen. Het gebouw was in opbouw, ook de stijgers zouden ingestort zijn. De ramp zou gebeurd zijn tijdens hevig stormweer. De reddingsactie verloopt moeizaam, een 20-tal arbeiders kon al gered worden. Voorlopig zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gemeld. En op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Valentin Campagne was blij met de bekroning.
3: Like a dream, like a lucid dream. And like a really big accomplishment. Voilà, with Lucas, the three of us. Voilà, it feels like this. Wonderful.
1: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. De hoofdprijs, de Gouden Palm, werd uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mungiu.
4: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized. And if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Daarbij zijn een dode en 13 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van Kiev. Hij zegt dat een school en enkele flatgebouwen geraakt zijn. Op het filmfestival van Cannes hebben de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen twee militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne speelden die militairen. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een geweldige bekroning, zegt regisseur Lucas Dont.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad Van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
1: Een andere Belg, actrice Virginie Efira, kreeg in Cannes de prijs voor beste actrice. Sport Racing Genk heeft de Europe Playoffs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag stak het nog Standaar voorbij. Genk won met 0-2 tegen OH Leuven en Standaar verloor thuis tegen Charleroi met 0-2. Na de match op Standaar braken rellen uit. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaar uit en die bestormden het veld. De trainer van Standaar, Vincent Huvraar, betreurt het geweld.
3: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
1: De voetbalcompetitie valt intussen in de plooi. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd om Europees voetbal. En SK Lommel speelt volgend jaar na bijna 25 jaar weer in de hoogste klasse. Lommel kwam als beste uit twee barragewedstrijden tegen Dender. Het weer nog. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag dan wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Ook een voorbijganger raakte bij het incident gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man met psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de acteurs uit de film Coward van regisseur Lucas Dont in de prijzen gevallen. De Belg Emmanuel Macquia en zijn Franse tegenspeler Valentin Campagne werden samen verkozen tot beste acteur. Ook bij de actrices waren er twee winnaars en één van die twee is de Belgische Virginie Efira. In het voetbal heeft Genk de Europe Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standaard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Op Standaard braken zware rellen uit. Toen spelers van Charleroi na de match de supporters van Standaard gingen uitdagen, bestormden die het veld. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

15:50 komt Evelientje uit het bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Vijf na 11:30 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:50 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt mijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt mijn lichaam dronken, al de kleuren worden rood.

een zoekgraat te stopen. Zeep zucht en ze lacht er tot de bloot. Ze wast mijn vuile haren en ze lacht zich bijna dood. Zeep zucht en ze lacht er tot de bloot.

Om 16:55 neem ik afscheid met een zoen. You know I love you darling, want we zullen het nog eens doen. Om 16:55 komt er een man terug van kantoor. Met moe gewerkte hersens en twee propjes in zijn oor. Schat, zucht ze, en ze lacht er tot bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze denkt, ach, idioot. Schat, zucht ze, en ze lacht er tanden.

vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En dat ze lekkere bed.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. Het Witte Huis ging een tijd in lockdown en president Trump was er op dat moment ook. De schoten waren te horen toen een journaliste van ABC net verslag uitbracht van bij het Witte Huis.
2: That president Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig voor de gezondheid. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar drinken mensen ook minder kraanwater. Maar minister van Omgeving Jo Broens heeft onlangs beslist dat het drinkwater pas over 3 jaar aan strengere Europese normen moet voldoen. Dat maakt mensen ongerust, zegt Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
3: Natuurlijk, als er problemen zijn met drinkwater en de minister stelt eerder de norm in vraag dan de vervuiling, dan heeft dat uiteraard een negatieve impact op het vertrouwen van mensen. En dat merken we ook heel sterk op de cijfers vanuit West-Vlaanderen, waar dat in de rest van Vlaanderen 1 op 10 geen vertrouwen heeft in het kraanwater, is dat in West-Vlaanderen 15%. Dus dat is een helft meer.
1: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een absolute verrassing, zegt onze filmkenner Lieven van Gils.
4: Iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Niemand had dat verwacht, dat die 2 met die prijs zouden gaan lopen. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van streken weg van de straat. Dat is echt wel zijn verdienste.
1: Ook bij de actrices waren er 2 winnaars en ook daar was een Belgische bij, de 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. In het voetbal heeft Genk de Europe Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standaard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Genk speelt volgende week nog een wedstrijd om Europees voetbal af te dwingen. Op Standaard braken na de match zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standaard uitdagen en die bestormden het veld. Binnen en buiten het stadion was het een hele tijd onrustig. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Ruud Roets.
7: Een heel goeiemorgen. Blij dat je er ook bent vandaag.

0: Bruno Mars en Just Might. Alweer een zware aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht. Verschillende gebouwen zijn geraakt en er viel minstens ook één dode. Bruno Beekman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent in Odessa. Wat weten we al over die aanvallen van vannacht?
1: Je noemde het een zware aanval. Het zou wel eens de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog kunnen zijn. Met Kiev als ultiem doel. Hè. Dus er werden drones afgeschoten, ballistische raketten. We hebben trouwens vannacht hier in Odessa ballistische raketten letterlijk zien voorbijvliegen toen ze werden afgeschoten vanuit de Krim op 300 kilometer van hier. Maar er zijn dus woongebouwen geraakt, een grote markt, een shoppingcenter. 1 dode, 21 gewonden volgens de burgemeester. Maar het valt te vrezen dat dat aantal zal groeien.
0: Ja, er waren waarschuwingen hè, dat er een grootschalige aanval op komst was. Was dit dan te verwachten?
1: Absoluut. Het is ondertussen dag 1550 van deze oorlog. En ja, er zijn elke dag aanvallen, maar niet zo'n grote als die vannacht. En met Kiev dus als een centrale punt. Het was te verwachten, want ja, veel mensen van het Russische ministerie van Defensie en ook president Poetin had gisteren al aangekondigd dat ze wraak zouden nemen voor het bombardement van het Oekraïnse leger 2 dagen geleden op, volgens de Russen dan, een studentenverblijf en een college in het bezette gebied Lugansk. In het stadje Starobilsk.
0: Ja, dus we wisten dat er iets zou gaan komen. Is het hiermee afgerond voor vandaag, denk jij? Of is dit enkel het begin en verwacht jij vandaag nog meer aanvallen?
1: We zijn er altijd klaar voor hier. Hè. Er zijn geen rustige momenten, want ja, Rusland bombardeert ook overdag en 's nachts, dus er is geen verschil meer. Voorheen was het vooral 's nachts, maar vandaag is het ook overdag. Dus de mensen zijn er hier altijd op hun hoede voor, hè. Ja. Voor die aanval. Ja.
0: Hij zegt in Odessa, wij hebben de raketten zien overvliegen. Was deze aanval vooral gericht op Kiev?
1: Enkel op Kiev, want ik heb ook nog al gesproken vanochtend met mensen in Kharkiv in het oosten van het land, hier in Odessa, maar ook in het westen. En het lijkt erop dat ja, de wraak was geconcentreerd op Kiev.
0: Ja, de hoofdstad. Er was ook speculatie op voorhand over die Oreshny-raket. Ook daarmee was gedreigd. Weten we of die ook gebruikt is?
1: Volgens het Oekraïnse ministerie van Defensie wel, maar we hebben altijd een tweede bron nodig natuurlijk. De Oreshnik-raket, in het Nederlands Hazelaar, is een ultrasnelle middellange afstandsraket die uitgerust kan worden met een nucleaire lading. Ze heeft een bereik van ongeveer 5500 kilometer en ze is onmogelijk te onderscheppen, want ze vliegt heel snel, 6100 kilometer per uur. Bijvoorbeeld, ze zou België vanuit Rusland op een kwartier bereiken. Dus volgens de Oekraïnse bronnen, ja, is die raket afgeschoten, maar daar hebben we nog meer informatie over nodig. De Oreshnik-raket is eigenlijk ja, het Russische toverwoord voor angst. Hè. Als ze echt angst willen aan mensen angst willen inboezemen, dan wordt die Oreshnik als altijd vernoemd. Ja. Er zijn er trouwens, maar de Rusland heeft er maar 5 tot 6 van. En ze proberen dit jaar, in 2026, er opnieuw 5 tot 6 per jaar te produceren. Dus ze hebben er niet veel. Wat nogmaals aanwijst dat die ja, enkel op speciale aangelegenheden, zoals de wraak van gisteren, zou gebruikt worden. Dat is ook, Ruud, denk ik, ja, om vooral de haviken in Rusland een beetje tevreden te stellen. Want ik volg elke dag ook het Russisch nieuws. Mm-hmm. En ja, president Poetin die krijgt zijn informatie over wat er aan het front gebeurt van het ministerie van Defensie. En ondertussen is al veel te vaak gebleken dat eigenlijk ja, complete leugens zijn. Hè. Zo zijn er een aantal steden in Oekraïne die volgens het Russisch ministerie van Defensie al zijn ingenomen, terwijl dat helemaal niet het geval is. En toen ik gisteren naar het Russische nieuws hier in Odessa keek, dan werd dat heel raar aangekondigd. Hè. Dus er werd eerst gezegd van ja, de Oekraïners hebben dat gebouw, dat studentenverblijf in Starobilsk, gebombardeerd. Iets wat de Oekraïners trouwens niet ontkennen. Alleen zeggen de Oekraïners dat het geen studentenverblijf was, maar het was een heel belangrijk dronecentrum, dat Rubicon heet. Maar dus in het nieuwsitem zien we eerst een compleet vernietigd gebouw. En dan krijgen we een close-up van Starobilsk College. Zonder dat we enige schade zien. Dan als getuige wordt een meisje van 21 jaar, dat zogezegd onder het puin zou zijn gehaald, wordt opgevoerd. Maar er wordt geen één slachtoffer getoond. Nee. Dus daarop is het nog steeds wachten. Hè. Dus er is heel veel skepsis. Bijvoorbeeld de Russische militaire analist Ruslan Leviev, die werkt voor het Conflict Intelligence International, die zegt van ja, Rusland maakt er ook een gewoonte van bijvoorbeeld om studenten uit te nodigen naar de bezette gebieden om ze warm te maken voor de drone-industrie. Mm-hmm. Zou dat erachter kunnen zitten? En dat is het grote probleem. Het is onmogelijk te verifiëren, ja. Maar als we afgaan op de voorbij 4 jaar zien we dat Oekraïne toch, ja, vooral ook in bezette gebieden, in hun eigen land, burgerslachtoffers proberen te vermijden in tegenstelling tot Rusland.
0: Ja, we weten al langer inderdaad dat deze oorlog zeker ook een informatieoorlog...
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?

0: Alaska, die is dood. En die is vervangen door de geest van Peking. Maar Xi Jinping, ze hebben heel weinig over Oekraïne gepraat. Dus op dit moment kunnen we jammer genoeg stellen, Rut, dat die onderhandelingen helemaal stilstaan.
1: Ja, en zien we aanvallen ook vannacht weer op Kiev. Bruno Beekman in Odessa, dankjewel voor je verslag van daaruit.
0: Graag gedaan.

0: More, more, more van Carmel. In het voetbal was er gisteravond de ontknoping in de Europe Playoffs, de vroegere Playoff 2. Standaard begon als leider aan de slotspeeldag, maar het is Racing Genk dat de Europe Playoffs heeft gewonnen. Genk won met 0-2 op het veld van Oud-Heverlee Leuven, terwijl Standaard verloor met 0-2 tegen Charleroi. Bij Genk zijn ze natuurlijk tevreden dat ze de playoffs alsnog gewonnen hebben, al overheerste bij trainer Nicky Haai en toch vooral het gevoel van opluchting.
1: Ik denk dat we een hele goede eerste helft spelen. Maar tweede helft vallen we te veel terug. Is er te weinig druk op die bal. Voetballen we ook niet meer. Te veel die lange bal. Ja, en dan komen zij terug in de wedstrijd. En je weet, als dat doelpunt moet vallen, dan wordt het heel weer spannend. Gelukkig dat op het andere veld dan wel 0-2 staat op dat moment. En dan spelen we die wedstrijd wel uit. Maar oef is wel het juiste woord misschien.
0: Ja, winst in de Euro Playoffs. Maar Genk is nog niet zeker van Europees voetbal volgend jaar. Het moet eerst nog een baragewedstrijd spelen tegen de nummer 5 uit de Champions Playoffs. En dat wordt AA Gent of KV Mechelen. Wordt sowieso een uitmatch voor Racing Genk. Maar dat ligt de Limburgers dit seizoen wel, zegt de aanvoerder Brian Heijnen.
2: De uitmatchen zijn op zich altijd wat moeilijker. Maar goed, het is gelijk gezegd, we doen het verrassend beter op verplaatsing. En het is nog eentje en we gaan alles geven om die goed af te sluiten.
0: Ja, alles geven. Genk haalde het dus Standaard niet. En na het afluiten van die wedstrijd ontspoorde het helemaal in Luik. Er ontstonden vechtpartijen, hooligans kwamen het veld opgelopen, gooiden met vuurpijlen en spoten ook brandblussers leeg. Een absolute schande was.

0: Dat zegt de trainer van Standaard, Vincent Euvraar. En hij legt de verantwoordelijkheid voor de rellen bij de spelers.
1: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld. Die de fans geprovoceerd hebben, waaruit dan een reactie is gekomen van de supporters. En ik denk dat spelers zich moeten concentreren op de kwaliteit van hun spel. Dat als ze de wedstrijd winnen of verliezen, dat ze allebei aan hun eigen kant de supporters moeten gaan groeten. En dat provocatie op dat moment volledig uit een bozen is. En dat vind ik het meest triestige aan deze avond.
0: Ja. Eerder op de avond was er ook al de wedstrijd tussen Dender en Lommel. In die wedstrijd werd bepaald wie volgend seizoen in eerste klasse zou voetballen. En dat is Lommel geworden. Lommel won vorige week met 3-2. En een gelijkspel op het veld van Dender was gisteren dan genoeg om na 23 jaar na het faillissement te promoveren naar de hoogste voetbalklasse. Matthias Pieklak, de doelman van Lommel, was de matchwinnaar voor de Limburgers met een paar belangrijke reddingen. En meteen na de match keek heel uit naar het feestje.
2: Je komt heel veel emotie bij los. Je ziet die tijd wegtikken. En je denkt van zo het. En dan komt die laatste bal nog. Waar ik nog die redding doe. En dan heb je ook het gevoel van ja, dit was de laatste kans. Die pak je dan. En dan is gewoon aftellen tot de laatste fluitsignaal. En dan meteen ja, heel veel emotie die loskomt. Er staan nog wel wat verplichtingen op ons te wachten. Ik denk straks in Lommel sowieso. Dat er wel duizenden mensen op ons staan te wachten. Ik heb gehoord dat er wel heel veel mensen staan op ons te wachten. Zeker nu. Ik denk dat er ook wel nog gaan bijkomen. En dan morgen zullen er ook alweer verplichtingen zijn ongetwijfeld. Dus we gaan nog wel even door vandaag, denk ik.
0: Ja, vandaag is er nog meer voetbal met de slotspeeldag in de Challenger Pro League. De eerste vier plaatsen daar liggen al vast. Club Brugge is kampioen, dat weet je. Straks om 6:30 neemt Club het in eigen huis op tegen AA Gent. En dat speelt voor de vijfde plaats. Als Gent het minstens even goed doet als KV Mechelen, dat op bezoek gaat bij STVV, dan plaatst het zich voor de barragematch om Europees voetbal tegen Racing Genk. En die slotspeeldag in de Champions Playoff is uiteraard te volgen bij Radio 1 en op de website van Sportza. Zo meteen nog meer sport, de Enhanced Games, verbeterde spelen. Dat is voor na deze.

0: Evenemens en Helena Kazaarken, Nederlands.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: In Las Vegas gaan dus vandaag de Enhanced Games van start. De verbeterde spelen, toch volgens de organisatoren. Deelnemers mogen zowat alles gebruiken om beter te presteren. Ook doping. En of dat allemaal ethisch en veilig is, dat is maar de vraag natuurlijk. Hans van de Wegen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Sportjournalist, onder andere voor de Morgen, gespecialiseerd in dopingdossiers. Wat is het idee achter deze Enhanced Games?
3: Het uiteindelijke idee achter deze Enhanced Games is ervoor zorgen dat mannen van mijn leeftijd en iets jonger producten gaan kopen die deze atleten, tussen aanhalingstekens, ook hebben gebruikt. Dat is uiteindelijk de idee daarachter. Het is geen sportevent om op televisie te krijgen, want er worden geen televisierechten verkocht. Ook niet om tickets te verkopen, want de tickets zijn gratis. Het is eigenlijk één grote commerciële bedoeling. En er zit natuurlijk ook een filosofie achter, dat is die van het transhumanisme.
0: Ja, als jij zegt het is een commerciële bedoeling, wie zit daarachter misschien? Wie organiseert dat?
3: Dat zijn tech-miljardairs die hun geld hebben verdiend in Silicon Valley. De twee grote originele initiatiefnemers zijn Peter Thiel, die is bekend als een van de mede-investeerders bij Elon Musk. Elon Musk zit er ook onrechtstreeks achter met een of andere investeringsmaatschappij. En Christian Angermayer, beide zijn van Duitse afkomst, maar hebben allebei de Amerikaanse nationaliteit. Dat zijn de twee grote investeerders. Dat zijn mensen die goed die miljoenen kunnen ophoesten zonder veel problemen. Dat is een beetje zakgeld voor hun. Ja. Om dat nu te organiseren.
0: En wie doet daaraan mee? Waarom zou je daaraan meedoen?
3: Ja, een aantal atleten doen daaraan mee, omdat ze zeggen van ja goed, als wij hier een wereldrecord kunnen vestigen met een drijvend pak en met doping, dan krijgen we $1 miljoen. En een van die mensen die meedoet, er is er eigenlijk maar één topatleet die meedoet, dat is Ben Prout, die is in Parijs tweede geworden op de 50 meter vrije slag. Mm. Die zegt van goed, als ik hier $1 miljoen kan weghalen, dan is dat meer dan dat ik ooit in mijn hele zwemcarrière hebt verdiend.
0: Ja,
3: dus
0: maar daar
3: dat
0: staat
3: is eigenlijk de reden.
0: Tegenover, als hij daaraan meegedaan heeft, dan mag hij nooit meer meedoen aan officiële sportcompetities.
3: In principe niet. Hè. World Aquatics, dus de Wereldzwembond, heeft hem uitgesloten. Heeft elke deelnemer die daar de start neemt uitgesloten van ooit nog deel te nemen. Maar goed, het zou kunnen dat die gasten dan naar een of andere rechtbank stappen en toch nog gelijk krijgen. Denk ik niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat die zijn meestal, als je ziet wie er meedoet, zijn meestal mensen die voorbij hun prime zijn.
0: Ja.
3: James Magnussen bijvoorbeeld in Australië. Dat is ook iemand die al jaren roept dat hij van alles en nog wat wil proberen. Er is vorig jaar een wereldrecord gebroken, heel eventjes, door een Griek die eigenlijk bijna niemand kent, behalve mensen die echt in het zwemmen zitten. Maar dat heeft niet lang gestaan, gelukkig. Het is dan weer verbroken geworden door iemand zonder pak en zonder doping.
0: Ja, want dat dus, is wel de intentie, om daar een wereldrecord te zetten, om daar boven te gaan. Maar wat is dat waard als je dat met allerlei hulpmiddelen doet?
3: Het is niks. Nee, het is niks waard. Sportief gezien is het niks waard, behalve dat je daar geld mee verdient. En voor de organisatoren, dat ze dan kunnen aantonen dat de mens eigenlijk zichzelf niet mag laten beperken door allerlei regeltjes uitgevaardigd door wat zij noemen illustere bonden als het Internationaal Olympisch Comité, Wereld Antidoping Agentschap en de Wereldsportbonden. Die zeggen dan, je mag dit niet, je mag dat niet. Zij zeggen, de mens mag alles, dus de mens mag ook doping nemen. En je zei daar in je intro, ze mogen ongeveer alles nemen. Dat is niet helemaal het geval, want het is in principe onder begeleiding van dokters die zeggen hoeveel ze mogen nemen. Het probleem is alleen dat zij dat niet kunnen controleren. Dus die atleten die kunnen eigenlijk, als ze bijvoorbeeld ik zeg maar iets EPO zouden doen of steroïden, kunnen zij het dubbele nemen.
0: Ja, dat wat het misschien ook medisch onverantwoord of zelfs gevaarlijk maakt.
3: In theorie is doping zeer gevaarlijk. In de praktijk bewijst doping dat het... zijn er eigenlijk nog bijna geen doden gevallen van doping. Hè? Dat is een zeer controversieel standpunt, maar de literatuur en de wetenschap geeft dat ook aan. Je gaat er niet onmiddellijk van dood, maar gezond is het natuurlijk niet. Het is veel gezonder om op een normale manier sport te doen. Maar ja, goed, die atleten die zeggen van voor deze korte tijd zal het wel geen kwaad kunnen. Ja, ja. En wellicht hebben ze daarin gelijk. Ja.
0: Wij bellen jou als sportjournalist, hè, om naar deze Spelen te kijken, maar dit valt toch niet onder sport, of toch?
3: Nee, het valt niet onder sport. Ik zei in het begin, het is ook een filosofische stroming,
0: ja,
3: die daar achter zit. Ja,
0: het
3: transhumanisme, dat zijn mensen die dus vinden dat de mensen niet meer moet ziek worden, ook niet meer moet sterven. En iedereen vindt dat natuurlijk ook wel, dat we niet meer moeten ziek worden. Maar zij willen alle soorten middelen gebruiken om daar beter van te worden. En ze hebben natuurlijk... In het land waar het wordt georganiseerd, in de Verenigde Staten, hebben ze natuurlijk een hele beweging achter zich die dat ook allemaal fantastisch vindt. Ze hebben ook een president achter zich die dat fantastisch vindt, want de organisatoren hebben duidelijk aangegeven dat het dankzij de herverkiezing van Donald Trump is dat dit event kan doorgaan. Van Donald Trump is geweten, dat is al beschreven ook, dat hij meer dan waarschijnlijk aan de anabole steroïden zit. Vandaar dat hij zo veel fitter is dan bakweg een Joe Biden. Maar dat is heel dat kader is totaal anders dan als wij gewend zijn in de sport. Dat transhumanisme, dat zijn mensen die vinden dat je desnoods twee benen mag afwijzen, twee nieuwe benen erop zetten enzovoort. Dat gaat al wel een beetje ver natuurlijk. Ja. Maar het is een totaal aparte wereld waar wij niet in thuis zijn blijkbaar.
0: Nee, en dankzij jou weten we wel wat die Enhanced Games inhouden. Hans van de Wegen, sportjournalist, dankjewel daarvoor.
3: Graag gedaan.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
5: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is half acht. Een heel goede morgen. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Bij het incident is ook een voorbijganger gewond geraakt en de mensen in het Witte Huis, onder wie ook president Trump, moesten een tijdje in lockdown gaan. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man met psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de acteurs uit de film Coward van regisseur Lucas Dont in de prijzen gevallen. De Belg Emmanuel Macquia en zijn Franse tegenspeler Valentin Campagne werden samen verkozen tot beste acteur. Bij de twee winnende actrices was ook een Belgische, Virginie Efira, 49 jaar. En in het voetbal heeft Genk de Euro Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standaar met 0-2 verloor tegen Charleroi. Op Standaar braken na de wedstrijd zware rellen uit. Toen de spelers van Charleroi na de match de supporters van Standaar gingen uitdagen, bestormden die het veld. En vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw 30 graden, ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Pas vanaf woensdag wordt het wat minder warm.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Roets.

0: Merel en Baby.
1: De ochtend.
0: Later deze ochtend, iets na negen, komt PvdA-kopstuk Peter Mertens langs. Hij heeft een boek geschreven, De laatste dagen van het oude normaal. En dat gaat over de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten, over defensie en pensioenen en over de verhouding tussen de overheid en het bedrijfsleven. En laat dat nu ook het onderwerp zijn van de blik van Björn Soenes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Jouw zondagse analyse, zoals altijd te lezen op vrtnieuws.be, de blik van Björn. Het gaat over het kapitaal en de Amerikaanse staat onder Donald Trump. Hoe dat steeds meer samenvalt. En ik denk een goed voorbeeld daarvan is deze man.
3: This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
0: Elon Musk, de baas van Tesla en SpaceX, man die bij de start van de tweede termijn van Donald Trump een opvallende rol kreeg in zijn regering, hè?
2: Dat klopt, het lijkt nu al lang geleden, maar hij was een beetje de architect, de bestuurder van Doge, het departement van government efficiency, dus dat de overheid moest gaan trimmen, afslanken, en in eerste instantie werd daar met de enige verwondering en bewondering door sommige bedrijfsleiders naar gekeken van eindelijk de overheid een beetje ontvetten, maar het bleek al gauw een soort ideologische afrekening te zijn met de diepe staat. Ambtenaren werden in grote drommen naar huis gestuurd, tienduizenden van hen. Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking werd afgeschaft, ministerie van Onderwijs werd afgeschaft, belastingambtenaren werden naar huis gestuurd. En het vreemde was, de man die dat deed, die de indruk wekte de overheid te willen trimmen, die wil tegelijk met zijn bedrijven zoveel mogelijk samensmelten met de overheid. Hij wil eigenlijk de overheid vervangen. Dus wat doe je dan als techniek? Dan moet je eerst zeggen dat de overheid op niets trekt. Dat die overheid zijn taak niet doet. Dat de overheid veel te veel middelen heeft. Mm. En dan vervang je gewoon die overheid. Hij smelt ermee samen. Kijk naar zijn satellieten. 95% van zijn satellieten van SpaceX zijn de satellieten van Amerika. Starlink is een belangrijke speler geworden bij het Amerikaanse leger en bij andere legers, soms zelfs de scheidsrechter tussen conflicten zoals in Oekraïne en Rusland. Dus de macht van het privébedrijf of van de privébedrijven van Musk valt steeds meer samen met de macht van de staat. Dus politieke, persoonlijke en kapitaalsmacht worden versmolten en ondertussen wordt er gezegd, gaan we de overheid een beetje trimmen.
0: Ja. En zo zet je de onafhankelijkheid van die staat ook onder druk. Je noemt in jouw stuk, Björn, het Witte Huis een soort van handelspost. Vorige week zagen we dat inderdaad de president op zijn trip naar China geen ministers mee had, wel zakenmensen.
2: Well, ja, het klopt. Het valt steeds meer samen. Hè. De president is de lobbyist voor de bedrijven. De bedrijven zijn de lobbyist om beleid te beïnvloeden van andere mogendheden. Denk aan Mark Zuckerberg en Elon Musk die de regelgeving in Europa moeten verwoesten als het gaat over digitale privacy. Dat hun techbedrijven meer macht en meer armslag kunnen krijgen. Geen boetes meer krijgen in Europa. Ze worden geholpen door die president. Maar het vreemde is, Donald Trump heeft zich altijd voorgesteld als de man die het moeras ging dreggen.
0: Ja.
2: De politiek ging zuiveren van politiek geïnspireerde ambtenaren of ambtenaren die gingen bepalen zonder dat ze verkozen waren hoe de staat moest bestuurd worden en ging dat droogleggen en ging dat dreggen, dat moeras. Maar we zien dat het moeras eigenlijk een veel dieper moeras is geworden, want De loyale ambtenaren die eigenlijk in principe onpartijdig het bestuur uitoefenen, zijn vervangen door loyale medewerkers, ideologische medestanders, waardoor de overheid eigenlijk gebruikt wordt als een soort persoonlijk instrument, een soort lange arm van de president zelf. Je ziet dat bij justitie, hè, waarbij justitie wordt gebruikt om tegenstanders te vermorzelen, aan te klagen. Dus een ministerie dat onpartijdig moet zijn, wordt gebruikt voor persoonlijke politieke doeleinden. Belastingdiensten worden afgestuurd op politieke tegenstanders. Dus je ziet dat die scheiding tussen een overheid die regels die goedgekeurd zijn door het parlement moet uitoefenen en de uitvoerende macht begint weg te vallen. De staat wordt eigenlijk geaccapareerd voor persoonlijk gewin.
0: Hebben we dit al eerder op deze schaal gezien?
2: Het is ooit wel gebeurd. Het meest corrupte regime voor Donald Trump was in begin jaren 20 onder president Warren Harding. Toen werden ook gronden verkocht aan bedrijven om er olie te boren. Maar dat waren dan gronden van de federale overheid. Er werden dan steekpenningen gegeven. Dat werd toen heel corrupt genoemd. Maar nu, net van de week, Rut, is er een voorbeeld van een fonds dat is opgericht om genoegdoening te geven aan mensen die zich onterecht berecht voelen door justitie van een vorige regering. Bijvoorbeeld de bestormers van het Capitool. Om daar uit die pot te graaien. Geld dat van de belastingbetalers komt. En in ruil krijgt de president en zijn eigen familie, zijn eigen zoons, immuniteit van vervolging door de belastingen. Ook al zijn daar heel veel vragen rond te stellen. Dat is natuurlijk heel corrupt.
0: Dat is het inderdaad ook. Het is niet altijd altruïsme of met het doel om de economie, de Amerikaanse economie dan te versterken. Het gaat vaak ook over zijn eigen familie bij Donald Trump.
2: Ja.
0: Valt deze evolutie nog te keren?
2: Alles valt te keren, maar kijk, in het begin werd daar verbouwereerd naar gekeken, maar het gaat steeds verder. Vroeger werd dat in de duik gedaan, bij wijze van spreken, zo'n dingen, en journalisten achterhaalden dat dan. Maar nu wordt het open en bloot, ongegeneerd, zonder gêne, zonder schroom, zonder schaamte gedaan. Want zelfs partijgenoten van Donald Trump zeggen nu, we weten niet of we dat eigenlijk wel willen, dat belastinggeld wordt gebruikt om aan vrienden uit te delen. Dat is de wereld op zijn kop. Dus het gaat heel ver. En met het trimmen van die overheidsinstanties, ministeries en zo, is men zo ver gegaan dat een medewerker van Donald Trump, zijn begrotingsdirecteur, zegt, we willen het zo hard en zo intens doen dat er een generatie nodig is om dat weer recht te zetten. Dus ze doen het zo diep dat er veel tijd zal nodig zijn en vooral veel poging tot het herwinnen van vertrouwen om dit recht te zetten.
0: En dat valt allemaal te lezen in jouw blik van Björn Björnsoenis. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Welcome back van John Sebastian. De Gouden Palmwinnen mag dan niet gelukt zijn, maar aan Belgische winnaars was er voor de rest geen gebrek op het filmfestival van Cannes. Prijs voor de beste mannelijke hoofdrol ging naar Emmanuel Macchia en Valentin Campagne. Dat zijn de beide hoofdrolspelers in Coward. Een verrassing op veel vlakken, omdat ze de prijs met twee winnen, maar omdat ze grote kleppers zoals Javier Bardem bijvoorbeeld ook achter zich laten. En vooral, de twee hadden voor deze film amper ervaring. Regisseur Lucas Dont kwam Emmanuel Macchia gewoon ergens tegen, vroeg hem naar een casting te komen en voilà. Het voelt alsof het niet verdiend is, maar ik ben wel blij dat de prijs voor ons allebei is, zei Macchia.
1: Moi, je me sentais pas du tout légitime à être récompensé pour oui, comme interprétation masculine, mais quand j'ai entendu nos deux prénoms, j'étais vraiment content quoi, qu'on soit appelés tous les deux et que ce soit pas un de nous deux. Parce que c'est grâce, enfin, on s'est vraiment aidé. Oui. Et sans l'autre, on n'aurait pas pu y arriver, quoi.
0: Lucas Dont was tevreden met de erkenning voor zijn acteurs.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat dat geëerd wordt.
0: En ook de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol mochten twee actrices delen. Een van hen is de Brusselse Virginie Efira. Ze kreeg de prijs voor haar rol in Soudan. Een film die hoop geeft in een wereld waar die er soms niet is, vertelt ze. Een akkoord, een film van meer dan 3 uur, ja, maar je verruimt er wel je blik mee.
3: Je trouve que ce film est d'une beauté supérieure. Je trouve qu'il est important, qu'il a le courage de regarder à l'endroit de l'espoir, quand tout est un peu désespéré. Je trouve qu'il a une portée magnifique. On peut se dire, ok, 3h15 en japonais, en français. Mais si on y va, on gagne quelque chose de supplémentaire. Un regard sur le monde qui a grandi.
0: Beste scenario was voor de film Notre Salut van Emmanuel Maar, een Franse regisseur die in Brussel woont en werkt. Maar de hoofdprijs van de avond die kunnen we als Belgen dus niet claimen. De Gouden Palm was voor de Roemeense film Fjord van regisseur Christian Mungiu. Hij wou een duidelijke boodschap brengen met zijn film. We hebben het hier vaak over empathie en begrip voor elkaar, maar we zouden dat beter wat vaker toepassen.
4: My feeling is that today the society is split. It's divided. It's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
0: Straks na 8:30 bellen we nog met onze filmman Lieve van Gils. Hij was er gisteravond ook bij in Cannes. En zometeen Fred Brouwers, want morgen start de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor Cello.

0: Freedom van Jordan Rakei. Ik zei het al, het zijn hoogdagen voor muziekliefhebbers, want morgen start de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. En het is een jubileumjaar, want de wedstrijd bestaat 75 jaar. En Fred Brouwers was heel lang de stem en het gezicht van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor de VRT. En we blikken heel graag met hem terug.
1: Dames en heren, in Vlaanderen en in Nederland, ik groet u allen zeer. En u weet, de tijd vliegt snel, bijzonder snel, want wij zitten al aan de laatste en zesde finale avond.
2: Ik ben begonnen in 1978, dus ik denk dat ik het een 35 jaar gedaan heb.
3: Wordt u daar nog op aangesproken? Herkennen mensen uw stem van toen?
2: Absoluut. Wordt er heel veel als je ergens komt. Elisabeth Concours en een aantal figuren natuurlijk die de mensen aanspraken. Volonda uiteraard. Ben ik al wel beu uitgelegd. Maar goed, nee, dat is toch wel iets wat bij mensen is blijven hangen.
4: Eerste prijs, Pierre Volonda.
2: Ik zat daar echt voor 100% helemaal in. Al die finalisten, mensen heel vaak die uit het buitenland kwamen en ook voor de eerste keer in een vreemde stad waar ze niemand kenden. En ik was daar toch wel eens een aanspreekpunt voor, omdat wij toen heel veel contact met hen hadden. We gingen die opzoeken bij hun gastfamilie, een hele dag soms, je zag die regelmatig. Dus er ontstond, zal ik maar zeggen, een zekere band met die mensen. En dan kon je ze ook nog eens aan het werk zien en horen live. Dus je was daar heel nauw bij betrokken. Komt daarbij dat, god, ja, die week is toch altijd een feest. Je hebt de mooiste concerto's en andere werken met 12 heel, heel knappe muzikanten. Ja, meer moet je niet hebben. En dat is voor mij eigenlijk altijd de basis geweest van het genieten van die wedstrijd. De muziek, het feest. Wie er dan 1 of 12 was, kon mij eigenlijk een beetje minder schelen. Je komt natuurlijk meer van die mensen tegen, want er zijn er toch heel wat die carrière maken en dan terugkomen om hier bij ons in de zalen te concerteren. Dus een Marie-Nicole Lemieux bijvoorbeeld, daar had ik echt een heel goed contact mee.
3: Canadese zangeres, hè?
2: Canadese mezzo, een hele open en vrolijke dame. Als ik die nadien tegenkwam, dan drukte zij me altijd tegen de volle borst. Ah, Freddy! Die wedstrijd kan voor een aantal mensen een springplank zijn, uiteraard. Maar je moet naar het totale beeld kijken. Als ik nu zie hoeveel jonge muzici er afstuderen elk jaar, alleen bij ons bijvoorbeeld. Die mensen die willen allemaal een podium halen. Maar het aantal podia stijgt niet. Ik zou zelfs zeggen, het vermindert. Dus die grote groep mensen die klaarstaat om die podia te bestormen, die moeten echt wel strijd leveren om daar te geraken. En dan is het idee van ze zijn goed of ze zijn net iets beter, maar een deel van het verhaal. Want ze zijn momenteel, laten we wel zijn, allemaal zo goed. Daar zijn geen knoeiers meer bij, die halen het nooit. Dus je moet op een of andere manier in de belangstelling komen. Dat kan zijn door een beetje raar gedrag. Een celliste die begint te zingen, daar blijft men over spreken. Maar je moet je natuurlijk nu toch op een of andere manier etaleren. En een wedstrijd is daar, zeker een wedstrijd van dit niveau, is daar een van de middelen en mogelijkheden van. Als ik bekijk hoe mensen vroeger het podium opliepen zonder contact met het publiek, gezicht, blik naar beneden gericht, zitten en spelen, dat kan natuurlijk niet meer. Als je nu die mensen ziet opkomen, die kijken de zaal in van hier ben ik, ik ga eens laten horen wat ik kan. Ook dat speelt mee. Ik Ik heb zo vaak de opmerking gekregen van mensen die dat dan blijkbaar toch niet goed doorhebben van, ja, weer maar één Belg in de finale. Of dit keer geen Belg. Of nog nooit een winnaar. Ja, maar dat zou ook zeer onnatuurlijk zijn. Wij zijn dus inderdaad zo'n klein land met heel veel talent. En als je dan ziet hoe wij de laatste paar decennia echt regelmatig finalisten hadden. Twee finalisten soms. Tweede plaatsen, derde plaatsen. Dan vind ik dat wij het fantastisch goed doen. Wat dat betreft hoeven wij ons nergens aan anderen te spiegelen.
0: Fred Brouwers over de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Morgen begint dus de finale, 6 avonden lang. Telkens met 2 fantastische cellisten en het Belgian National Orchestra live te volgen op Clara Canvas en VRT Max. Hier op Radio 1, zometeen het nieuws en daarna naar Frankrijk, Cannes voor het filmfestival en Parijs voor Roland Garros. En na de grote aanval op Kiev vannacht gaan wij dadelijk toch ook eens kijken naar de rol van Wit-Rusland in dit hele conflict.
5: Vanavond op VRT1.
6: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het zijn zo die minuut stilte 's ochtends. Die generatoren overal. Je voelt zo onderhuid zitten wat hier oorlog is.
5: Op VRT1 in Reizenwaas terug naar Oekraïne arriveert Tom in de stad Lviv. Op VRT Canvas begint de serie Un Prophète over een jonge migrant in de gevangenis. En op VRT Max vind je hopelijk wat meer comfort in Château Plankaert. Alvast veel kijkplezier.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Oh nee, hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
11: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
12: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
13: Leuke video!
12: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
14: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
15: Tartaratata.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Het leven van Gitta van den Boer begon in het weeshuis van moeder Teresa in India. Ze werd geadopteerd en is ondertussen zelfmoeder van een tweeling. Tegelijk is ze bezeten door het ondernemerschap. Hoe ze haar leven aanpakt, vraag ik haar straks in Touché.
5: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Volgens president Trump zitten de onderhandelingen met Iran in de laatste fase. Op het filmfestival van Cannes zijn een Belgische acteur en actrice bekroond. En in het voetbal wint Genk de Europe Playoffs. Bij concurrent Standaar breken rellen uit. De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels afgerond zijn. Trump postte op sociale media dat de laatste details besproken worden en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de Straat van Hormuz opnieuw opengaat voor de scheepvaart. Pauline Lambert, is een akkoord tussen de VS en Iran dan echt dichtbij nu?
18: Ja, dat is moeilijk in te schatten, ondanks die optimistische toon van de Amerikaanse president. Want we krijgen verschillende boodschappen vanuit de VS en Iran over die onderhandelingen. Volgens Amerikaanse bronnen is Iran bereid om toegevingen te doen over zijn kernprogramma. En dat is heel belangrijk, want de VS zegt dat Iran een kernwapen probeert te ontwikkelen met dat nucleair programma. En dat is ook een van de redenen die Trump heeft gegeven om oorlog te voeren tegen Iran.
0: Wat zeggen ze aan Iraanse kant?
18: Iraanse bronnen, ja, die zeggen dan weer dat er nu niet over dat kernprogramma wordt gepraat en dat de nadruk vooral ligt op het stoppen van de oorlog en het opheffen van Amerikaanse sancties tegen Iran. Het lijkt er dus een beetje op dat beide kanten proberen te benadrukken dat zij hun slag aan het thuishalen zijn, maar het is eigenlijk nog heel mistig of er nu uiteindelijk echt een akkoord uit de bus zal komen, wat daar precies zal instaan. Ook over die straat van Hormuz bijvoorbeeld, niet onbelangrijk. Het kan ook nog dat het toch nog misloopt op het einde, want de boodschap dat een deal dichtbij is, is ook al eerder gekomen zonder resultaat.
13: Dankjewel, Paulien. En terwijl die berichten over het overleg binnenliepen, heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis in Washington. Geheimagenten hebben hem neergeschoten en hij is later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. De schoten waren te horen toen een journaliste van ABC net live verslag uitbracht.
19: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
13: Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. Nog maar een maand geleden was er een schietpartij tijdens een diner met de correspondenten van het Witte Huis. Toen moest de president geëvacueerd worden. 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit onderzoek van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar drinken mensen ook minder kraanwater. Maar minister van Omgeving Jo Broens heeft onlangs beslist dat het drinkwater pas over 3 jaar aan strengere Europese normen moet voldoen. Dat maakt mensen ongerust, zegt Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
20: Natuurlijk, als er problemen zijn met drinkwater en de minister stelt eerder de norm in vraag dan de vervuiling, dan heeft dat uiteraard een negatieve impact op het vertrouwen van mensen. En dat merken we ook heel sterk op de cijfers vanuit West-Vlaanderen, waar dat in de rest van Vlaanderen 1 op 10 geen vertrouwen heeft in het kraanwater, is dat in West-Vlaanderen 15%. Dus dat is een helft meer.
13: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een absolute verrassing, zegt onze filmkenner Lieven van Gils.
21: Iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Niemand had dat verwacht, dat die 2 met die prijs zouden gaan lopen. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van streken weg van de straat. Dat is echt wel zijn verdienste.
13: Bij de actrices waren er ook 2 winnaars en ook daar was een Belgische bij. De 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. In het voetbal heeft Genk de Europe Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standaard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Op het einde van de match hoorde keeper Luca Brugmans van Genk dat het er goed uitzag.
22: Helemaal op het einde was er een corner en ik hoorde Zaka schreeuwen. Standaard is dat verliezen. Dus ja, sindsdien wist ik het wel een beetje. Maar natuurlijk blij dat je daar zekerheid in hebt. En ja, volgende week gewoon opnieuw 4 clean sheets op rij. En laten we daar de 5 van maken.
13: Genk speelt volgende week nog een wedstrijd om Europees voetbal af te dwingen. Standaard greep daar dus naast. En na de match braken zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standaard uitdagen. En die bestormden het veld. Trainer Vincent Huvraar van Standaard betreurt het geweld, maar wijst naar Charleroi als aanstoker.
23: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
13: Binnen en buiten het stadion van Standaard was het een hele tijd onrustig. En SK Lommel speelt volgend jaar na bijna een kwart eeuw weer in de hoogste klasse. Het was over 2 baragewedstrijden beter dan Dender. De vreugde bij Lommel is enorm, zegt voorzitter en oudspeler Harm van Veldhoven.
24: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, onderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag om geen rol. We zijn terug.
13: Lommel kwam 6 jaar geleden in handen van dezelfde eigenaar als Manchester City. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag wat minder warm. Dit nieuws begon met de gesprekken tussen de VS en Iran. Volgens president Trump zijn de onderhandelingen met Iran bijna afgerond. Maar hoe ver ze echt staan om de oorlog te stoppen is niet duidelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De Ochtend.
1: Met Rut Roets.
0: Goedemorgen. Na een zware nacht in Oekraïne met een aanval op Kiev verruimen wij zo dadelijk onze blik. Welke rol speelt Wit-Rusland in deze oorlog? En wat betekent het voorstel van de Duitse bondskanselier Merz om van Oekraïne een geassocieerd lid te maken van de Europese Unie?

0: Softcell en Torch. Vannacht lag Kiev onder vuur. We hoorden het hier net al journalist Bruno Beekman vertellen dat het mogelijk wel eens de zwaarste aanval zou kunnen zijn sinds het begin van de oorlog. We hoorden de voorbije dagen de Oekraïense president Zelensky waarschuwen, hè, dat Rusland plannen zou hebben om een nieuw offensief te gaan lanceren. Hij zei, de Russen zouden kunnen oprukken via Wit-Rusland en op die manier naar Kiev gaan. Oekraïne heeft de voorbije dagen ook versterking gestuurd naar de grens met Wit-Rusland. Peter Vermeers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoogleraar politieke studies aan de KU Leuven, Oost-Europa-kenner ook. Er waren ook die berichten eerder deze week over Russische militaire oefeningen in Wit-Rusland. Vannacht was er die aanval die op het eerste zicht niet van daaruit leek te komen, maar is er inderdaad een soort toegenomen bedreiging voor Oekraïne, ook vanuit het noorden?
1: Dat is wat Oekraïne zegt. En Oekraïne heeft denk ik wel gelijk om zich zorgen te maken, want de ontwikkelingen zijn natuurlijk niet min. Er zijn serieuze militaire oefeningen geweest in Belarus de afgelopen weken. De geheime dienst, militaire intelligentie van Oekraïne heeft nieuws op kunnen rapen dat er scenario's in voorbereiding zijn dat er een aanval vanuit Belarus zou voorbereid worden. Dus het zijn zorgwekkende tijden wat dat betreft. Maar ik denk ook dat het zorgwekkende tijden zijn voor Lukashenko en Belarus, dus de dictator van Belarus op dit moment, omdat hij al heel lang de indruk probeert te wekken dat hij niets met die oorlog te maken heeft. Hij is natuurlijk tot over zijn oren zit hij erin in vast en hij is onversneden medeplichtig. Maar hij wil de indruk wekken, ook ten opzichte van zijn eigen bevolking, dat hij een onafhankelijke speler is.
0: Ja, maar dat is hij niet.
1: Dat is hij niet. Hij zit aan de ene kant gebonden aan Poetin. Er is een enorme protestbeweging tegen hem ontstaan, tegen Lukashenko in 2020. Hij heeft die protesten neergeslagen met de hulp van Poetin. Zonder Rusland was hij vandaag niet meer aan de macht.
0: Ja.
1: Zo simpel is het. En dus met andere woorden, hij is schatplichtig aan Rusland, aan Poetin, aan het Kremlin. En hij voelt zich vaak gedwongen om Poetin naar de mond te praten. Maar tegelijkertijd wil hij naar de bevolking toe en naar het Westen, naar de Verenigde Staten dan in het bijzonder, de indruk geven dat er met hem wel te onderhandelen valt.
0: Ja, want hoe zit dat met de bevolking en misschien bij uitbreiding ook met het leger? Wat is hun positie ten opzichte van die oorlog?
1: Ja. Militaire specialisten zeggen dat uiteindelijk de kans dat Lukashenko zijn leger inzet om mee te gaan vechten in Oekraïne, dat die kans heel laag is, omdat op het terrein dat leger het verschil niet kan maken. En bovendien zou het een enorm risico voor Oekraïne dat die kans heel laag is, omdat op het terrein dat leger het verschil niet kan maken. En bovendien zou

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's.
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Radio 1 live.
3: Groot.
4: Want het is natuurlijk één ding, je eigen leger laten meevechten. Een andere zaak is toegang geven en de weg gewoon openleggen.
3: En dat is wat hij tot nu toe heeft gedaan. Ja. En daar komt hij mee weg. En tegelijkertijd probeert hij met Amerika te onderhandelen over sanctievermindering. Want hij heeft wel sancties gekregen van de EU, van de VS, met betrekking tot het onderdrukken van zijn eigen bevolking, politieke gevangenen, noem maar op. Maar ook omwille van zijn medeplichtigheid in die oorlog.
4: Ja, want meneer Van Meers, Rusland heeft bij het begin van de oorlog 4 jaar geleden alles geprobeerd om via Wit-Rusland naar Oekraïne te gaan, naar Kiev te gaan.
3: Ja.
4: Dat is toen niet goed gelukt.
3: Als je kijkt op de kaart, dan zie je dat de dichtstbijzijnde grens vanuit het oosten, als je vanuit Kiev kijkt, dat de grens met Belarus is. En inderdaad, dat was het plan van Poetin. Hè. We gaan meteen Kiev innemen. Vanuit die noordelijke flank. En dat is niet gelukt. Dat is nu een vrij zwaar bewaakte regio. En de kans dat op nog eens opnieuw zou geprobeerd worden is denk ik klein. En de kans dat het zou lukken is heel erg klein.
4: Mm-hmm.
3: Nog kleiner.
4: Ja.
3: Maar het zou kunnen zijn dat Lukashenko zich op een bepaald moment gedwongen voelt om toch daar iets te gaan doen. De enige reden waar ik mij, die ik me kan voorstellen waarom dat zou gebeuren, dat soort scenario's, zou zijn strategisch om een andere wending aan het verloop van de oorlog te geven, die momenteel nu wel ergens in een soort van padstelling terechtgekomen is.
4: Ja, een andere wending, inderdaad. Het leidt wel de aandacht af van andere streken in Oekraïne natuurlijk.
3: Precies,
4: Oekraïne heeft die informatie van, wij weten dat er in Wit-Rusland van alles aan het gebeuren is, bekendgemaakt. Wat hoopt Oekraïne daarmee te winnen? Want we spreken inderdaad al over 5 verschillende mogelijke scenario's.
3: Ja, ja.
4: Wat is de winst voor Oekraïne?
3: Oekraïne maakt dat bekend, denk ik, om de instapkost, om het nu maar even zo te zeggen, voor Belarus, voor Lukashenko, om die hoger te maken. Ja. Lukashenko heeft altijd gezegd, ik ga geen eigen militaire acties initiëren. Maar er zijn nu wel die oefeningen en dergelijke. Ik ga alleen maar acties ondernemen als ik word aangevallen van buitenaf. Mm-hmm. Oekraïne is niet van plan om Belarus aan te vallen, dat is wel zeker. Maar Oekraïne wil ook niet dat er opnieuw aanvallen komen vanuit Belarus. Vandaar is het denk ik ook wel strategisch slim om daar nu ruchtbaarheid aan te geven, zodanig dat het duidelijk wordt dat het dat Belarus daarmee, als dat zou gebeuren zijn, min of meer strategisch voordeel zou verliezen.
4: Ja. En nee, Adam heeft Zelensky ook gesuggereerd dat vanuit Wit-Rusland kan je ook NAVO-landen aanvallen. Polen, de Baltische Staten, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar daar. Hè?
3: Klopt, er zijn daar 3 belangrijke EU-grenzen, hè, met Polen, met Litouwen en met Letland. En als je kijkt, de hoofdstad van Litouwen, Vilnius, ligt ook heel dicht bij de grens van Belarus. En daar zijn ook al drones gesignaleerd enzovoort. Daar is men zeer alert voor wat er allemaal gebeurt. En daar zit de angst er wel in dat er daar iets verkeerd zou kunnen lopen.
4: Ja, want het is een dunne grens inderdaad tussen iets dat echt gebeurt en iets dat gesuggereerd wordt. Rusland heeft bijvoorbeeld ook al gezegd dat Oekraïne vanuit die Baltische landen drones afvuurt. De informatieoorlog is daar ook heel erg over bezig. Hè?
3: Ja. Ja, je zou kunnen zeggen dat de oorlog met de Baltische landen, met Polen, in zekere zin al bezig is. Dan niet op militair vlak, maar wel op vlak van desinformatie.
4: Ja.
3: En
4: daardoor ook een beetje chaos misschien.
3: Ja, en dat komt Rusland wel goed uit. Hè. Als er wrevel ontstaat in bijvoorbeeld Litouwen met betrekking tot die drones. Ja, waar komen die drones vandaan? Zijn het Oekraïnse drones die gehackt zijn?
4: Ja.
3: Wat is er hier precies aan de hand? Dan creëer je chaos en politieke instabiliteit. En elke politieke instabiliteit binnen de EU komt het Kremlin goed uit en zal door Poetin worden uitgebuit.
4: Tot die politieke instabiliteit, laatste premier is ook opgestapt omwille van wat daar allemaal aan het gebeuren is.
3: Mm-hmm.
4: Wat is uw inschatting? We hebben nu die aanval vannacht gezien op Kiev. Moeten we toch onze ogen ook goed gericht houden op Wit-Rusland?
3: Zeker, het is een cruciale speler in het hele verhaal. Omwille van de strategische ligging alleen al. Het is een

0: puzzelstukje tussen Rusland en de EU en Oekraïne in. En Lukashenko probeert het zo slim mogelijk te spelen door zich afzijdig te trachten te houden van alle kanten.
1: Ja.
0: Maar je voelt dat hij steeds meer in het nauw komt natuurlijk. Hè. Hij wordt gedwongen om Rusland te ondersteunen aan de ene kant. Aan de andere kant probeert hij zijn vel te redden door met de Amerikanen te onderhandelen. Met als inzet het vrijlaten van die politieke gevangenen.
1: Mm-hmm.
0: En hij probeert dan aan zijn sanctieregime ook te ontsnappen.
1: Ja. Peter Vermeers, hoogleraar politieke studies aan de KU Leuven Oost-Europa-kenner. Dankjewel voor uw analyse vanmorgen.
0: Veel plezier.

0: Het zesde metaal.
1: De ochtend.
0: In Parijs wordt vandaag het toernooi Roland Garros op gang gemapt. Tweede Grand Slam van het tennisseizoen en meteen ook twee Belgen al in actie straks. Gilles Mullemans in Parijs, goedemorgen.
2: Hey, dag Ruud, goedemorgen.
0: Het gaat goed met het mannentennis in ons land, denk ik. Zizou Bergs, vorig jaar de doorbraak van Raphaël Collignon, de opmars nu van Alexander Bloks. Ja. En zij zijn ook alle drie van de partij in Parijs.
2: Ja, ze zijn er alle drie, dus dat is heel fijn om te zien. Vorig jaar was enkel Zizou Bergs er en nu zijn toch ook Raphaël Collignon en Alexander Bloks erbij. Collignon had vorig jaar een duimblessure. En Alexander Bloks, zei het al, hè, dat is de exponent van een beetje die revival in het Belgische mannentennis. Staat plots 36e van de wereld na heel goede voorbereidingstoernooien. Halve finale gehaald op het toernooi van Madrid. Dat is het niveau net onder die grensslamtoernooien. En hij is ambitieus, Alexander Bloks. Hij zegt in interviews, ik wil de nummer 1 van de wereld worden. Dat is een beetje atypisch Belgisch, denk ik, maar wel heel fijn.
0: Ja.
2: En op zijn 21ste is hij een beetje de hoop, laat ons zeggen, toch, van het Belgische mannentennis.
0: Toch wel onze Belgische troef dan, want bijvoorbeeld Zizou Bergs, die heeft wel veel meer ervaring, hè?
2: Wel, absoluut. Ik denk dat ze alle drie voorbij de eerste ronde kunnen. De loting op dat vlak is redelijk gunstig. En daarna komen ze alle drie, als ze doorgaan, in principe een top 10 speler tegen. Alex de Minaur, Ben Shelton, Alexander Zverev. Dat zijn de drie toppers die wachten op onze drie Belgen in de volgende ronde. Dus de eerste ronde is gunstig voor hen. En daarna wordt het moeilijk. Maar ik denk dat Alexander Bloks, want dat is je vraag, is hij een beetje de hoop.
0: Mm.
2: Ik denk dat hij denkt dat hij kan stunten in de tweede ronde. Ja. Hij heeft geweldig veel vertrouwen. Heeft getoond dat hij kan winnen van topspelers op de voorbereidingstoernooien. Dus ik denk dat hij zelf gelooft van, ik kan het misschien.
0: En dat zelfvertrouwen is al een deel van het werk.
2: Ja, absoluut.
0: David Goffin, jammer genoeg niet zijn afscheidsjaar, maar hij is er niet.
2: Nee, hij is er niet bij. Hij was er wel bij, want hij heeft de kwalificaties gespeeld. En hij heeft echt een prachtig afscheid gehad op Cours Suzanne Lenglen. Dat is een beetje het tweede court hier op Roland Garros. Speelde de eerste kwalificatieronde, won die. Er zaten heel veel Belgen in dat stadion. Ook heel veel Franse supporters die naar hem kwamen kijken. Als een van de bekendste spelers in die kwalificatietabel. Hij won die wedstrijd op zijn 14e Roland Garros. In 2012, niet vergeten, hier doorgebroken. Toen als kwalificatie. Speler tot in de vierde ronde geraakt, tegen zijn grote idool Roger Federer gespeeld. Weet je nog die wedstrijd? Daar won hij een set van toen. Dus dat was zijn grote doorbraak. En nu, 14 jaar later, heeft hij dan echt een speech gegeven na die eerste kwalificatiewedstrijd. Geweldig applaus gekregen.
0: Ja.
2: Hij was heel emotioneel, dus eigenlijk was dat zijn afscheid. Hij is er nu niet bij op de hoofdtabel, maar hij heeft wel zijn moment gehad.
0: Het is ook een bijzondere band natuurlijk, hè, met Roland Garros, inderdaad.
2: Ja.
0: Voor de vrouwen kijken we uit naar Elise Mertens?
2: Ja, absoluut. Hè. We kijken de laatste jaren altijd uit bij de vrouwen naar Elise Mertens. Ook zij zou de eerste ronde moeten kunnen doorraken. Mm. Daar heeft ze een makkelijke loting. En daarna wordt het een beetje kijken. Zitten er wel wat goede speelsters in haar deel van de tabel? Dus dat is altijd wat afwachten. Vorig jaar ging ze er hieruit in de eerste ronde tegen de nummer 361 van de wereld. Dat was toen echt een verrassing.
0: Ja.
2: Dat had ze niet verwacht. De 8 edities ervoor heeft ze altijd minstens de derde ronde gehaald. Dus dit is echt een toernooi dat haar ligt, dat ze graag speelt, waar ze altijd goed presteert. Dus van Elise Mertens wordt veel verwacht en ze gaat opnieuw dubbelen ook.
0: Ze speelt hier
2: met haar dubbelpartner Zhang. Daarmee won ze de Australian Open. En ze wil nog Roland Garros winnen, want van alle Grand Slam toernooien is dat het enige dat ze nog niet kon winnen in dubbel. Dus dat zit wel ergens in haar hoofd.
0: Ja, dan heeft ze een klavertje 4 rond.
2: Ja,
0: Hanne van Winkel, die maakt haar debuut. Maar dat belooft wel moeilijk te worden, heb ik begrepen.
2: Ja, dat wordt moeilijk. Ja. Nog zo'n jonge speelster, Hanne van de Winkel, 22 jaar. Er zijn drie debutanten voor ons op dit toernooi. Bloks, Collignon en dan nog Hanne van de Winkel bij de vrouwen. Ze speelt tegen de ervaren Amerikaanse Madison Keys. Die naam zegt je misschien wel iets. Ze is een Amerikaanse speler, won de Australian Open. Dat wordt zeer, zeer moeilijk. Maar Hanne van de Winkel klopte in de Billie Jean King Cup, de landencompetitie, klopte tegen Amerika Iva Jovic. Dat is ook een Amerikaanse speelster. Dus ja, ze heeft het wel met die Amerikaanse speelsters. Ja. En daar is ook wel van geweten, Amerikanen spelen niet zo graag op gravel. Die hebben daar allemaal hardcourt liggen in de USA. Dus, dus op dat vlak heeft ze wel een streepje voor. Maar als ze die wedstrijd zou winnen, zou echt, ja,
0: dat zou echt een stunt zijn. Ja, ja, maar absoluut. We houden van stunts, dus dat zou goed zijn.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Als we dan eventjes ook nog snel kijken naar de topfavorieten. Yannick Sinner, mogen we hem al opschrijven als winnaar? Of wordt het toch spannender?
2: Ja. Ja, je noemt Carlos Alcaraz niet, want die is er niet bij. Nee. Hij heeft een polsblessure. En ik zou kunnen zeggen, je kan zo'n toernooi nooit voorspellen. Maar eigenlijk moet ik zeggen, ja, Yannick Sinner gaat Roland Garros winnen. Want er is geen andere naam waarvan je kan zeggen, die gaat hem kloppen. Hij is aan een geweldige reeks bezig. Heeft al een paar maanden niet meer verloren. Heeft nu zijn 9e Masters 1000 toernooi gewonnen. Dat is het toernooi onder het Grand Slam niveau. Won in Rome, in Italië, in zijn land. Hij heeft dus al die toernooien al gewonnen op zijn 24ste. En als je dat vergelijkt, Roger Federer en Nadal, die hebben dat nooit gedaan. Enkel Djokovic heeft die alle 9 gewonnen. En als hij nu nog Roland Garros wint, dan heeft hij ook alle Grand Slams gewonnen. Dus dan heeft hij eigenlijk op zijn 24ste al het tennis een beetje uitgespeeld.
0: Ja, moet hij enkel nog
2: een Olympische titel binnenhalen. Ja. Maar om het maar te kaderen, ja. Rafael Collignon is 24, onze landgenoot. Die staat op zijn eerste Grand Slam hier. Wel, Sinner is er ook 24. En als hij wint, dan heeft hij alles gewonnen.
0: Ja. verschil moet er zijn.
2: Verschil moet er zijn.
0: Heel kort nog bij de vrouwen. Naar wie kijk je daaruit?
2: Ja, daar is het zeer, zeer moeilijk. Bij de mannen is het één naam. Ja. En bij de vrouwen kan je er 5 of 6 opnoemen. Je hebt Coco Gauff, de Amerikaanse titelverdedigster. Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld. Iga Swiatek, die al 4 keer won hier. Elina Rybakina, de Kazachse, die weer in vorm is. Maar je kan echt moeilijk één naam zeggen, omdat er niemand van die kanshebbers, daar kan je van zeggen, zij is echt in de vorm van haar leven op dit moment, dus zij zou moeten winnen. Die naam is er niet, dat maakt het zeer interessant, maar bij de vrouwen echt onmogelijk te voorspellen.
0: Ligt minder voor de hand. Dan gaan we gewoon luisteren naar jou, Gilles Meulemans in Parijs.
2: Heel, heel fijn.
0: Dank je wel.
2: Dank je.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
0: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
0: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
4: is. Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
0: 8:30, een heel goedemorgen. De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran om de oorlog te stoppen grotendeels afgerond zijn. Volgens Trump is er onder meer een akkoord dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat voor de scheepvaart. Of de gesprekken echt al zover gevorderd zijn en of er een akkoord van komt, dat blijft wel onduidelijk. Op het filmfestival van Cannes zijn 2 Belgen bekroond tot beste acteur en actrice. De jonge Emmanuel Macchia speelde zijn allereerste filmrol in Coward van regisseur Lucas Dond. En samen met zijn tegenspeler deelt hij nu de prijs voor de beste acteur. En de Belgische Virginie Efira won samen met een Japanse de prijs bij de vrouwen. En in het voetbal heeft Racing Genk de Euro Playoffs gewonnen door OH Leuven te verslaan met 0-2. Terwijl concurrent Standaard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Op Standaard braken zware rellen uit toen de spelers van Charleroi na de match de supporters van Standaard gingen uitdagen, bestormden die het veld. Dag Bram, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Wordt het even mooi vandaag als gisteren?
8: Ja, zeker wel. En dat het warm gaat worden, dat hoef ik misschien niet te vertellen. Misschien wel hoe warm het wordt. 27 tot 30 graden is dat vandaag. Ook aan zee gaan ze net 30 graden halen. Vooraleer daar in de loop van de namiddag een zeebries ontstaat en het een aantal graden koeler zal worden in de loop van de namiddag. We hebben wat hoge wolkenvelden in de Ardennen, ook wat stapelwolken, maar dus vooral zeer veel zon. Ook vanavond en vannacht vrijwel helder weer. Minima tussen 11 en 16 graden. En we zitten in een standvastige weersituatie. Hè. Dus ook morgen en overmorgen dat zeer warme en zeer zonnige weer. Morgen is dat met temperaturen tot 29 graden. Dinsdag wordt de warmste dag. Dan halen we zowat overal 30 tot 31 graden. En dan wordt het wat koeler op woensdag. 20 tot 23 graden dan met wat meer wind. Ook wat meer wolkenvelden, maar het blijft droog. Donderdag vrij zonnig en tot 25 graden. En dan klimt het kwik weer ietsje hoger op vrijdag, 26 graden. En ook het weekend ziet er nog zomers warm uit.
0: Goed zo, dankjewel.
9: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
10: Radio 1. De Ochtend.
11: Met Ruud Roets.

0: wordt het dus niet vandaag. De Jayhawks en Save It for a Rainy Day. Een zware aanval op Kiev vannacht, dat vertelde journalist Bruno Beekman hier vanmorgen vroeg vanuit Odessa.
1: Het zou wel eens de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog kunnen zijn, met Kiev als ultiem doel. Hè. Dus er werden drones afgeschoten, ballistische raketten. We hebben trouwens vannacht hier in Odessa ballistische raketten letterlijk zien voorbijvliegen toen ze werden afgeschoten vanuit de Krim op 300 kilometer van hier. Maar er zijn dus woongebouwen geraakt, een grote markt, een shoppingcenter. 1 dode, 21 gewonden volgens de burgemeester. Maar het valt te vrezen dat dat aantal zal groeien.
0: Ja, dat is ondertussen al gebeurd. Dat aantal is al opgelopen, minstens 4 doden nu. Van vredesonderhandelingen kan je op dit moment eigenlijk niet meer spreken. Maar op het grotere toneel lijkt er wel iets te bewegen, want de Duitse bondskanselier Merz deed afgelopen week een opvallend voorstel. Hij wil dat Oekraïne een geassocieerd lid wordt van de Europese Unie in afwachting van volwaardig lidmaatschap. Want dat laatste gaat nog lang duren. Een en ander schreef hij in een brief aan Europese Commissievoorzitter von der Leyen en Europees Raadsvoorzitter Antonio Costa. En dus is zo'n geassocieerd lidmaatschap misschien wel een soort van tussenoplossing, een creatieve, innovatieve tussenoplossing. Rob Heijerbout, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Europa-verslaggever op onze redactie. Maar dan moeten we wel goed begrijpen wat we daaronder moeten verstaan. Wat bedoelt Merz met dat geassocieerd lidmaatschap?
2: Wel, hij zegt, ja, de Oekraïnse president, Oekraïnse ministers, die zouden dan mee mogen vergaderen met de Europese collega's, maar niet mee stemmen, dus niet mee beslissen. Oekraïne zou ook een eurocommissaris krijgen, maar die zou daar wat moeten rondlopen, want die gaat geen bevoegdheid krijgen en ook niet mogen meestemmen. Ze krijgen ook europarlementsleden, maar ook die mogen niet meestemmen. Ze krijgen een soort assistent bij het Hof van Justitie. Geen geld voor Oekraïne uit het Europees budget, maar wel veiligheidsgaranties van de EU-landen. En dat laatste, dat is misschien wel waar het allemaal om draait, in het kader van als er ooit onderhandelingen met Rusland zouden komen over vrede, dan wil Rusland garanties dat iemand hen helpt wanneer Rusland zich niet aan dat akkoord zou houden. De NAVO, lid worden van de NAVO, dat is een beetje uitgesloten. Mm-hmm. En dus ziet Merz dat geassocieerd lidmaatschap met EU-veiligheidsgaranties als een soort oplossing.
0: Bestaat dat al, dat geassocieerd lidmaatschap?
2: Nee, want op dit ogenblik is het zo, je bent lid van de Europese Unie of je bent geen lid van de Europese Unie. Er bestaat geen tussencategorie. Het is ooit wel voorgesteld, herinner ik mij, in 2013 door een groep politici, onder andere Guy Verhofstadt zat daarbij. Maar dat was dan eerder om een soort voorstel uit te werken voor landen die niet tot de kern van Europa zouden behoren. Omdat ze daar ofwel niet welkom zijn, zoals Turkije, of omdat ze eruit willen. Zoals het Verenigd Koninkrijk toen het geval was. Het was een soort alternatief voor de Brexit. Mm. Maar meer dan een idee op papier is dat geassocieerd lidmaatschap eigenlijk nooit geweest.
0: Nee, nu duikt dat idee concreter terug op. Hoe is daarop gereageerd vanuit de Europese kant?
2: Eigenlijk eerder negatief, omdat iedereen een beetje verrast was dat Merz daarmee afkwam. Er is geen overleg over geweest met andere lidstaten, met Frankrijk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus de timing was ook een beetje ongelukkig, omdat er net op de laatste Europese top in Cyprus aan Zelensky de boodschap was gegeven van: kom niet steeds opnieuw af met die vraag om snel lidmaatschap. Want Zelensky wil eigenlijk al in 2027 Oekraïne lid laten worden van de Europese Unie. Dat is volgend jaar, dat razendsnel is. Mm-hmm. Maar Oekraïne moet natuurlijk eerst aan allerlei voorwaarden voldoen. Dus dat idee, dat plan van Zelensky was eigenlijk, er was eigenlijk vriendelijk tegen hem gezegd van stop daarmee met dat te vragen. Maar nu komt Merz met dat voorstel. Hij dwingt eigenlijk iedereen weer tot reageren. Er zijn ook nog juridische bezwaren. Heb je daar geen verdragswijziging voor nodig? En ook, welk signaal geef je nu eigenlijk aan Oekraïne? Want op dit ogenblik zeggen we, we vragen dat je allerlei hervormingen doet en op het einde van de rit krijg je als beloning lidmaatschap. Maar nu zou Oekraïne door dat geassocieerd lidmaatschap in een soort eeuwige wachtkamer terecht kunnen komen, waar de druk om dan te hervormen misschien gaat verminderen. En bovendien, het wordt een soort wachtkamer exclusief voor Oekraïne, want over Albanië en Montenegro en Noord-Macedonië, dat zijn ook kandidaatlanden, al langer dan Oekraïne, daar spreekt Merz eigenlijk niet over. Die zouden geen geassocieerd lidmaatschap krijgen. Dus heel veel bedenkingen en bezwaren toch wel.
0: Ja, ja, dan is het ook interessant om eens te kijken hoe ze in Oekraïne reageerden op dit voorstel.
2: Gisteren, dus voor die aanval van Rusland, heeft Zelensky gereageerd met boodschaps op sociale media, ook een brief aan Europese leiders. Hij zegt, het is een unfair voorstel. Wij zouden eigenlijk geen stem hebben in het hele verhaal. En dat is niet wat we willen, zegt hij. Dat is niet waarom de Oekraïners al 4 jaar lang vechten tegen Rusland. Ze hebben op 28 februari 2022, 4 dagen na de Russische invasie, lidmaatschap aangevraagd. En daarvoor zijn ze eigenlijk zich aan het verdedigen tegen Rusland. En het is het volledige lidmaatschap dat we willen, zegt Zelensky, en niets anders.
0: Ja, alleen dat volledige lidmaatschap, dat is een werk van lange adem voor Oekraïne.
2: Ja, absoluut. Dus een land moet zich compleet hervormen. Vergt ingrijpende maatregelen. De strijd tegen corruptie, een groot probleem in Oekraïne. Werk van lange adem. Misschien is er nu wel een soort stroomversnelling op komst. Want tot nu toe blokkeerde Hongarije, de vorige premier Orbán, eigenlijk elke volgende stap in dat onderhandelingsproces. Maar nu is er een nieuwe premier en de verwachting is dat binnenkort de 27 landen het licht op groen gaan zetten om die onderhandelingen naar een volgende fase te brengen. Dus dan komt dat lidmaatschap dus toch wel een klein beetje dichterbij, maar het gaat nog een lange weg worden. En dus zoekt men naar allerlei manieren om daar een mouw aan te passen. En daar past dat voorstel van Merz een beetje in.
0: Ja, creativiteit. Maar het is wel zo dat als Oekraïne zou toetreden, dat ook de EU natuurlijk voor uitdagingen stelt. Want ook binnen de Europese Unie moet er dan gekeken worden naar hervormingen.
2: Ja, met Oekraïne erbij, met Moldavië erbij, met nog een aantal landen van de Balkan erbij. Ja, dan weet je dat de Europese Unie, zoals ze op deze manier op dit moment functioneert, zich moet hervormen. Ja. Je moet iets doen aan die regel van de unanimiteit, je moet iets doen aan de begroting enzovoort. En op dat vlak blijft het nu al jarenlang oorverdovend stil. De Europese Commissie ging met voorstellen doen om de Europese Unie te hervormen, maar er gebeurt helemaal niets. De plannen worden steeds uitgesteld. De uitbreiding ligt zo gevoelig in de publieke opinie in de Europese Unie dat men zich er gewoon niet aan waagt. Er zijn altijd wel ergens verkiezingenopkomst waardoor politici vragen van laten we het vooral niet over uitbreiding hebben, want dat ligt gevoelig. Volgend jaar in Frankrijk bijvoorbeeld. En dat is toch een beetje een gebrek aan durf, vind ik, van de huidige generatie Europese leiders die wel vaak zeggen de Europese Unie zit in een moeilijke situatie. En nu, dat komt omdat de vorige leiders hun huiswerk niet gedaan hebben en Europa hebben laten verzwakken. Maar op dit ogenblik zijn zij het eigenlijk ook zelf die een beetje hun kop in het zand steken. Want ze zeggen, ja, Oekraïne, dat is een geopolitieke noodzaak, die uitbreiding, dat Oekraïne erbij komt. Maar als het dan erop aankomt om de Europese Unie zelf te hervormen en klaar te maken om nieuwe leden op te vangen en uit te leggen aan een bevolking waarom dat nodig is, ja, dan doen ze eigenlijk op dit ogenblik niet veel.
0: Rob Herbout, dankjewel voor vanmorgen.
2: Graag gedaan.

0: het zou niet mogen zijn van Noordkaap.
1: De ochtend.
0: Geen gouden palm voor Lucas Dont op het filmfestival in Cannes, maar wel twee Belgische acteurs die met een hoofdprijs naar huis mochten en een Frans-Belgische film die de prijs voor beste scenario in de wacht sleepte. Dat is toch een feestje, lieve Van Gils. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Ruud.
0: In Cannes, ben je daar al wat bekomen van die Belgische viering?
2: Ja, intussen wel, maar het was toch wel af en toe in de armen pitsen bij elkaar gisteren. Het was toch wel schrikken. Je moet weten, er worden 2500 langspeelfilms van over de hele wereld ingezonden. En er belanden er uiteindelijk 22 van in competitie. En daar zitten films bij vanuit Amerika, vanuit Japan, vanuit Korea, vanuit een heleboel Europese landen. En de drie eerste prijzen gisteren, die gingen meteen allemaal naar Belgen, Ruud, of naar halve Belgen. Maar van 1 naar 2 snotneuzen. Ik zeg dat met alle respect natuurlijk, want het zijn twee raspaardjes, die jongens, maar dat zijn wel rookies, hè. Die waren ook bloednerveus. Ik heb ze hier klaar zien staan op de rode loper, donderdagavond. Die stierven van de zenuwen.
0: Ja.
2: Dat kon je zien. Lucas is dan met hen wat beginnen te dansen. Want hij voelde dat in de auto. Ze worden dan met een limousine opgepikt aan hun hotel. En dan naar de Rode Loper gevoerd. En hij zei, ik besefte die twee. Die wisten niet meer hoe ze zich moesten gedragen. Is dan wat beginnen te dansen. En dat werkte wel.
0: Dat werkte gelukkig. Maar, ja, want we moeten toch even zeggen. Het zijn die twee hoofdrolspelers van Coward. Die hebben eigenlijk geen amper filmervaringen.
2: Maar nee, dat is het hem net. En die gaan dan hier op het nota bene grootste, belangrijkste en meest glamoureuze filmfestival ter wereld met die acteerprijs lopen die ze dan delen. Ze kloppen hier, Ruud, kleppers als Javier Bardem bijvoorbeeld of Sebastian Stan, die waren hier ook in de running. Dus het is bijna gênant, zou je kunnen zeggen. Nu komen dus die namen Valentin Campagne en Emmanuel Macchia. Mm. Die komen hier dit jaar op de palmarès te staan. Maar dat is dan ook weer geen toeval, hè? Dat is ook nog de verdienste van Lucas Dont, toch wel. Dat is een pluim die hij op zijn hoed mag steken, want zo doet hij dat. Hij gaat, hij kijkt rond. Emmanuel Macchia, die heeft hij ergens in een school gezien en daar dan aangesproken en gevraagd of hij een casting zou willen komen doen. Ja. Dus hij gaat zo te werk en wordt daarvoor beloond. Niet met een gouden palm.
0: Nee.
2: Niet met een gouden palm. Maar dat prikt een beetje.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen. Maar dat toont ook hoe hij inderdaad werkt, hè, en hoe hij dat mooiste altijd haalt uit die jonge acteurs. Ook bij de vrouwen, beste actrice een van de twee, want het is ook een gedeelde prijs, Virginie Efira. Ook een Belgische.
2: Ja, klopt. Heeft intussen ook wel de Franse nationaliteit, maar is in Schaarbeek geboren, lang in België gewoond en dan naar Parijs verhuisd. Ze deelt die prijs met de Japanse Tao Okamoto. Maar inderdaad, wij kennen haar hier amper. Maar in Frankrijk is zij een superster. Heeft nog niet zo lang geleden het filmfestival ook eens gepresenteerd. Belgische roots. Ik heb haar naar aanleiding van die film All of a Sudden, of Soudain in het Frans, ook geïnterviewd. En toen gaf ze toe van dat stukje België in mij, dat gaat nooit verdwijnen. Ik zal me ook altijd een beetje een Belgische voelen. En zeker in Frankrijk, zegt ze. Alhoewel de Fransen haar intussen echt wel helemaal hebben
0: omarmd.
2: Ja.
0: Beste scenario voor Notre Salut, Frans-Belgische film. Wat maakt dat scenario, of bij uitbreiding die film, zo goed?
2: Ja, dat is een film die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. En die gaat over het regime van Vichy. Dus we zitten daar in Zuid-Frankrijk. En het gaat over een man die zich naar boven toe werkt. En dat is heel documentaire stijlachtig gefilmd. Een film die heel erg lang duurt. En in het begin vraag je je af, waar gaan we hier helemaal mee naartoe? Maar hij landt dan toch wel, mooi. En de regisseur, Emmanuel Maar, is dus ook een halve Belg, Fransman die veel in Brussel woont en werkt. En die film is ook gemaakt met Belgisch geld. Notre Salut heet die. En is gebaseerd op brieven die zijn grootouders naar elkaar schreven. Dus met dat scenario heeft hij de jury in Cannes toch kunnen bekoren.
0: Ja. Je zei het piekt een beetje, Gouden Palm, dus niet voor Coward, ja. Wel voor Fjord.
2: Ja.
0: Het is moeilijk in te schatten voor ons als Belgen natuurlijk ook, maar jij hebt heel veel gezien. Terechte winnaar?
2: Ik vind het een terechte winnaar. Ja. Ja, het is de tweede Gouden Palm voor Christian Mingiu, de Roemeense regisseur. Het gaat over een gezin, een streng religieus Roemeens-Noors gezin dat in een afgelegen Noors dorp gaat wonen. Ze voeden hun kinderen heel streng op. Hoofdrollen worden gespeeld door die Sebastian Stan, die dus geklopt is door ons twee jongens voor die acteerprijs, en Renate Rijnsen. En ze worden dan op een gegeven moment verdacht van kindermishandeling. Daar komt een proces van. En daar komen conflicten van. Dus een film die gaat over opvoeden, over culturele verschillen, ook over de impact van de overheid op het privéleven van de mensen. En het mooie aan die film is dat die geen pasklare antwoorden geeft. Je blijft de hele tijd afvragen, wie's kant moet ik hier nu kiezen? Mm-hmm. Dus er is niet heel erg duidelijk wat er precies is gebeurd. Wat is goed, wat is kwaad? En het is een film die mij althans heel erg aan het denken heeft gezet. Ja? Ik vind het een verdiende winnaar.
0: En dat zijn allemaal films waar wij dan in het najaar kunnen van gaan genieten. Lieve Van Gils, in Cannes, dank je wel om op te staan voor ons.
2: Met veel plezier. Dag. Met veel plezier. Dag.

0: Dus Tom Lama maakt zich klaar voor de marathon van Reinaert vanmiddag. En zometeen maakt hij ook nog even tijd voor ons. Dat zal na 9:30 zijn. Zometeen is er meer de ochtend.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
7: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
6: Meer merk.
7: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
6: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
8: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
9: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
10: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
11: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
12: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
13: Wow, die werken echt superhard.
12: Ja, dat is de bouw, hè?
13: Maar gaan die daar zelf wonen?
12: Nee.
13: En gaan die daar ook niet werken?
12: Nee, nee.
13: Waarom doen die dan zo hard hun best?
12: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
13: Ook als het voor iemand anders is.
12: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
14: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
15: Vlaanderen, de toekomst is hier.
16: Update beschikbaar.
15: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
16: Update voltooid.
15: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Volgens president Trump zitten de onderhandelingen met Iran in de laatste fase. Er was vannacht een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En op het filmfestival van Cannes zijn een Belgische acteur en een actrice bekroond. Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran om de oorlog te stoppen grotendeels afgerond zijn. Trump postte op sociale media dat de laatste details besproken worden en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat voor de scheepvaart. Pauline Lambert, is een akkoord tussen de VS en Iran nu echt dichtbij?
19: Ja, dat is moeilijk in te schatten, ondanks die optimistische toon van de Amerikaanse president. Want we krijgen verschillende boodschappen vanuit de VS en Iran over die onderhandelingen. Volgens Amerikaanse bronnen is Iran bijvoorbeeld ook bereid om toegevingen te doen over zijn kernprogramma. En dat is belangrijk, want de VS zegt dat Iran een kernwapen probeert te ontwikkelen met dat programma. En het is ook een van de redenen die Trump heeft gegeven om oorlog te voeren tegen Iran.
0: Wat zeggen de Iraniërs daarover?
19: Ja, in Iraanse bronnen klinkt het dan weer dat er nu niet over dat kernprogramma wordt gepraat en dat de nadruk vooral ligt op het opheffen van Amerikaanse sancties tegen Iran. Het lijkt er dus op dat beide kanten proberen te benadrukken dat zij hun slag aan het thuishalen zijn. Maar het is eigenlijk heel onduidelijk of er dus uiteindelijk een akkoord zal komen en wat daar dan precies in zal staan, ook over die straat van Hormuz. Want Iraanse media melden ook net dat Iran de controle over die straat niet zomaar zal opgeven. Het kan dus zeker nog mislopen op het laatste moment, want dat is eerder ook al gebeurd.
0: Dankjewel, Pauline. Bij het Witte Huis in Washington is een man beginnen te schieten aan een controlepost. Geheimagenten schoten hem daar daarop zelf neer en de man is aan zijn verwondingen overleden. Het zou iemand met psychische problemen geweest zijn. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. President Trump was op dat moment in het Witte Huis. Daar moest iedereen een tijdje in lockdown gaan. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Volgens de burgemeester zijn daarbij 4 doden gevallen. Bruno Beekman is in Odessa, in het zuiden van Oekraïne, en zag de raketten overvliegen op weg naar Kiev.
20: Het zou wel eens de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog kunnen zijn, met Kiev als ultiem doel. Hè. Er werden drones afgeschoten, ballistische raketten. We hebben trouwens vannacht hier in Odessa ballistische raketten letterlijk zien voorbijvliegen toen ze werden afgeschoten vanuit de Krim op 300 kilometer van hier. Maar er zijn dus woongebouwen geraakt, een grote markt, een shoppingcenter.
0: 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit onderzoek van de Gezinsbond. In 6 op de 10 gezinnen wordt wel kraanwater gedronken. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar zijn de mensen er duidelijk minder gerust op. De plek waar mensen wonen en hun opleidingsniveau spelen een rol, zegt Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
21: Ook hier komt West-Vlaanderen weer naar voren, waar dat 50% fles water drinkt, waar dat voor de rest maar rond de 37% zit. We zien ook dat mensen met een hogere opleiding eerder kraanwater zullen drinken. Daar komt dat overeen met een onderzoek in Nederland, waar blijkt dat kinderen en mensen met een lagere opleiding gemakkelijker beïnvloed worden door online informatie, vaak valse informatie, die kraanwater in slecht daglicht stelt.
0: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een grote verrassing, zegt regisseur Lucas Dont.
22: Ik denk voor hun 2 is dat natuurlijk life-changing. Emmanuel heb ik gevonden in zijn agricultuurschool. Dus die jongen die had een andere carrière gepland. Maar ik denk dat hij dan misschien toch nu 2 keer ook gaat nadenken. Hè. Ik denk dat er zoveel getalenteerde mensen op deze planeet rondlopen. En dus ik denk dat ik altijd op zoek ga naar wie denk ik dat deze rollen echt met de grootste passie gaat kunnen brengen.
0: Bij de actrices waren er ook 2 winnaars en ook daar was een Belgische bij, de 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. De hoofdprijs, de Gouden Palm, ging naar de film Fjord van een Roemeense regisseur. In het voetbal heeft Racing Genk de Europe Playoffs gewonnen door OH Leuven te verslaan met 0-2, terwijl concurrent Standaard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Genk speelt volgende week nog een wedstrijd tegen Gent of Mechelen om Europees voetbal af te dwingen. Op Standaard braken zware rellen uit toen spelers van Charleroi na de match de supporters van Standaard gingen uitdagen, bestormden die het veld. SK Lommel mag na 23 jaar weer naar de hoogste voetbalklasse. Het was over 2 barragewedstrijden beter dan Dender. De vreugde bij Lommel is enorm, zegt voorzitter en oudspeler Harm van Veldhoven.
23: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, onderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag allemaal geen rol. We zijn terug!
0: Lommel kwam 6 jaar geleden in handen van dezelfde eigenaar als Manchester City. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wat minder warm. Dit nieuws begon met de gesprekken tussen de VS en Iran. Volgens president Trump zijn de onderhandelingen met Iran bijna afgerond. Maar hoe ver ze echt staan om de oorlog te stoppen is niet duidelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
24: Je krijgt van mij de resultaten van de lottotrekking van gisteravond, zaterdag 23 mei. 2, 4, 19, 26, 36 en 40. Dat zijn de winnende nummers en het bijkomende nummer was 33.
25: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
17: Radio 1.
18: De Ochtend.
17: Met Ruud Roets.
24: Goedemorgen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie in Congo, waar het ebola-virus zich snel verspreidt, zeer zorgwekkend. Hoe is het werken voor hulpverleners daar? Dat zoeken we nog uit voor 10 uur.
26: Telkens als je

0: met jou. Floris Francis Arthur, een wolfje. Het is zondagochtend en dat geeft ons de ruimte om eens wat uitgebreider in een boek te duiken. En deze week verschijnt het nieuwe boek van Peter Mertes, socioloog, Kamerlid, algemeen secretaris voor PvdA en ook voorzitter geweest natuurlijk van de partij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De laatste dagen van het oude normaal, zo heet uw boek. En u maakt daarin de koppeling tussen de geopolitieke situatie van vandaag, complex genoeg, en het alledaagse leven. Een uurtje geleden was collega Björn Soenes hier te gast. Hè, en hij maakte zich zorgen in zijn columnblik van Björn over de verwevenheid tussen het bedrijfsleven en de overheid in de Verenigde Staten. En dat is iets waar het ook in uw boek over gaat. Hè, die nauwe band die er is tussen de industrie, tussen grote bedrijven en de staat. Dat is iets wat u ook bezorgt.
1: Dat bezorgt mij zeker. Hè. En als je dat dan inderdaad ziet in de Verenigde Staten, zeker rond het nieuwe kabinet van Trump, de grote techbedrijven, maar ook de grote wapenbedrijven opnieuw, die zich eigenlijk vermengelen met de politieke macht. Zo'n militair-industrieel complex als in de VS, dat bestond in die mate niet in Europa. En dat is eigenlijk in oprichting. En vooral het tempo in Duitsland baart mij zorgen, want dat is echt wel nieuw. Hè. Is tegen heel snel tempo Duitsland aan het militariseren naar 153 miljard euro per jaar uitgaven. Dat is waanzinnig veel. En dan krijg je grote bedrijven in Duitsland, zoals Rheinmetall, die ook steeds meer politieke macht krijgen. En dus die verwevenheid tussen grote militaire bedrijven die veel geld gaan uitgeven, gegarandeerd geld van de staat en staatsmacht, dat is niet zo goed voor de democratie. Eisenhower destijds zei dat zelfs al. Van kijk, als je iets te grote militair-industrieel complex hebt, dan lever je in op democratie.
0: Ja. Langs de andere kant, we leven in die heel complexe geopolitieke tijd. Misschien is het logisch dat landen gaan nadenken over hoe moeten we ons hierin gedragen, hoe moeten we ons hierin verdedigen. En is het logisch dat er geld naar defensie gaat, terwijl dat jarenlang veel minder was?
1: Het is zeker logisch dat Europa en alle continenten beginnen na te denken van hoe ons te gedragen in deze snel veranderende wereld.
0: Daar zegt u het.
1: In een wereld waarin dat de oorlogen blijkbaar ook opnieuw toenemen, presidenten worden gekidnapt, geopolitieke belangen worden aangevallen, bijvoorbeeld in Iran. Dus dat er over defensie wordt nagedacht, logisch. Maar defensie is nog iets anders dan een gigantisch leger uitbouwen dat ook offensief gaat tussenkomen in het Midden-Oosten, dat offensief gaat tussenkomen in de Sahel, in Congo. Als ik kijk naar die uitgavenlijstjes die nu op tafel liggen, dan gaat dat niet alleen maar over de defensie van Europa, hè, die nodig is, maar dan gaat dat ook over offensief materiaal, over kruisraketten, over fregatten, over dure F-35's die als bedoeling hebben niet Europa te verdedigen, maar wel om economische belangen in de Sahel, in Congo, in de Golf te verdedigen.
0: Ja, omdat, zegt u, die analyse maakt u, er zoveel meer speelt, namelijk de Verenigde Staten die hebben hun rol als wereldleider zien afkalven. Ja. En dat is de reden waarom er nu plotseling zoveel spanningen zijn. Omdat de Verenigde Staten een beetje wild om zich heen aan het slaan zijn.
1: Inderdaad, ik denk dat dat
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of
3: twee! Dan kan ik mezelf volgen!
4: Of is dat vals?

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
3: Meer merk.
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
0: Radio 1. Live.
4: Groenland opnieuw de dreigementen en de druk verder gaat opvoeren. Dus er is ergens een supermacht die in het begin van decline, van neergang is in het begin, hè, want het is nog altijd een gigantische supermacht. Maar dat baart ons zorgen eigenlijk.
5: Ja. En u verwijst naar dat moment, de val van de Sovjet-Unie. U schrijft ook ergens in uw boek, toen de Sovjet-Unie nog bestond, dan hielden die twee blokken, Verenigde Staten, Sovjet-Unie, elkaar meer in evenwicht. Heeft u dan heimwee naar die periode?
4: Nee, die is voorbij. Dus ik denk, je kan gewoon niet terug naar een verleden. Maar ik heb wel bezorgdheid rond het feit dat er de tegenmachten dat die opnieuw op te bouwen zijn. Hè? Want er was wel een tegenmacht. Ik schrijf ook letterlijk, het was geen yin en yang en zo verder. Maar er was een tegenmacht binnen de Verenigde Naties. Er was een tegenmacht binnen het internationaal rechtssysteem. En dat lijkt nu af te kalven. Mm-hmm. Maar nogmaals, wij gaan er niet naar terug. Dat is volstrekt onmogelijk om daar naar terug te gaan. Maar dat betekent niet dat het gevecht voor het internationaal recht centraal te zetten, het gevecht om de uitgangspunten van de Verenigde Naties centraal te zetten, dat erg belangrijk blijft. Want ik hoor steeds meer politici ook zeggen, we zijn nu eenmaal in een andere periode, we zijn terug in 1880, hè, dat zijn de woorden van Friedrich Merz, kanselier van Duitsland. Mm-hmm. We zijn in een imperialistisch momentum. Maar ik denk juist al in een momentum als deze is het belangrijk om internationaal recht en de Verenigde Naties en dat kader te verdedigen.
5: Hoe moet Europa zich daarin gedragen?
4: Ja, ik denk dat Europa een andere koers moet varen dan alleen maar het wagonnetje te zijn achter de locomotief van de VS.
5: Gebeurt dat niet al op dit moment? Ja, bijvoorbeeld als het ging over Groenland, heeft Europa wel die vuist gemaakt en duidelijk gemaakt van niet alles kan hier zomaar?
4: Ja, ik denk dat dat een opwekmoment was, een wakker worden moment van Europa. Er was een heel klein vuistje dat Europa toen heeft gemaakt, een heel klein contingentje met soldaten die naar Groenland zijn gestuurd, die de dag nadien al terug zijn gekomen. Maar het was wel een belangrijk moment.
5: Symbolisch was het belangrijk.
4: Ja, het was symbolisch belangrijk. En dan, denk ik, is nu de discussie hoe moet Europa zich in het geheel gedragen. En dan denk ik, moet Europa niet kopiëren wat de VS doet en moet Europa niet een leger opbouwen dat in de Sahel gaat tussenkomen om uranium te gaan halen, om in Congo kobalt te gaan halen. Europa gaat op een andere manier met het globale zuiden overweg moeten kunnen.
5: Ja, tegelijkertijd, als we op het Europese continent blijven, heb je daar die oorlog in Oekraïne, vannacht zwaarste aanval volgens Bruno Beekman sinds het begin van de oorlog op Kiev. Hoe moet Europa zich opstellen ten opzichte van Rusland? Hoe moeten wij ons daarvoor houden? Want bijvoorbeeld in uw boek zegt u ook, door ons af te keren van Rusland, duwen we onszelf in de armen van Amerika, van Amerikaans gas bijvoorbeeld ook. Ja. Moet Europa het gesprek met Rusland aangaan?
4: Maar ik denk, dialoog gaat sowieso belangrijk blijven. Dat was ook tijdens de zwaarste dagen van de Koude Oorlog destijds belangrijk. Dat zijn de initiatieven die in Helsinki zijn genomen om op een bepaald moment wel ergens een brug te hebben, om zelfs met je ergste vijand te spreken. Want wij hebben nu al 4 keer meer vliegdekschepen, 3 keer meer artillerie, 2 keer meer tanks dan Rusland vandaag heeft. En dus de oplossing ligt niet om ons 8 keer meer te bewapenen qua vliegdekschepen en zo verder. Er komt een limiet aan de bewapening die ten koste gaat bovendien van de sociale zekerheid. We gaan ook een...
5: Terwijl wij natuurlijk wel voortdurend horen dat er van alles te weinig is als het gaat over defensie. Hè?
4: Ja, maar dat is in de geschiedenis echt wel een rode draad, hoor. Als het van die defensie grote bedrijven afhangt, is er altijd te weinig materiaal. Het grote probleem is, als je zo'n groot apparaat creëert, dan heeft dat ook oorlog nodig. Hè? Want hoe meer kruisraketten, hoe meer wapens er worden geproduceerd, die moeten dan ook ergens gebruikt worden. Ja. Dus er is ook een druk naar oorlog, hoe groter je die machine maakt.
5: Dus u zegt, dialoog is nodig. Daarin volgt u onze premier, die dat eigenlijk ook aanhangt. Kan dat met Rusland? Want er zijn natuurlijk in het verleden al pogingen geweest van presidenten Erdogan, Macron, Trump, om dat gesprek aan te gaan. Maar daar is de voorbije jaren weinig uitgekomen, toch?
4: Inderdaad, ik denk ook dat er een poging moet zijn die volhardend is. Hè. Jammer genoeg is die

0: Poging van april 22, dus net in het begin van de oorlog, die door Turkije, geen vriendelijke natie, laat dat duidelijk zijn, maar toch is genomen, vooral blijkt dan door de Britten getorpedeerd en zoveel. Er zijn blijkbaar ook een aantal krachten in Europa die de oorlog ook willen blijven laten voortduren. Dus ik ben blij met alle initiatieven, ook van onze premier, heel duidelijk, die zeggen van oké, maar wij moeten op het einde van de rit wel aan tafel gaan zitten om een of andere uitweg te bieden. In de Koreaanse oorlog destijds heeft men 500 keer een poging moeten doen om tot een einde te komen. Dus er gaat geen andere oplossing zijn dan dat. Want diegenen die denken dat je met een totale oorlog kan winnen, ja, die gaan veel verliezen.
1: En moet dat dan vanuit Europa met één stem? Of moeten dat individuele landen zijn? Hoe ziet u dat?
0: Ik denk dat het niet slecht zou zijn moest er eenstemmig kunnen gesproken worden. Maar als dat niet het geval is, omdat er sommige krachten blijkbaar die oorlog willen verder zetten, denk ik dat een coalition of the willing, maar dan over de peace willing, van diegenen die naar een vrede willen streven, dat die dat zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld Oostenrijk, Ierland in Europa, die zijn niet bij de NAVO, die besteden 1,5% aan bewapening en verdediging. Die verdedigen zichzelf echt goed en die hebben een andere defensielogica dan die van de NAVO. En dus Oostenrijk, Ierland, maar ook ons land, die zouden allemaal initiatieven kunnen nemen om die gesprekken op gang te
1: brengen. Om dat op gang te krijgen. Laten we ook eens naar ons eigen land kijken. Hè. Ik lees ook in uw boek om de crisis die er vandaag is te bezweren. Wereldwijd is een socialistisch Europa de oplossing, geen imperialistisch Europa waar u zelf al naar verwees. In ons land zitten de socialisten in de regering. U begint al te lachen. Maar het is vooruit een partij die pleit voor een overwinstbelasting. Jullie hebben zelf altijd gepleit voor miljonairstaks. Dat moet u tevreden stellen dan toch?
0: Maar de discussie rond miljonairstaks en overwinstbelasting stelt mij zeer tevreden. Het feit zelf dat deze regering kiest om op alle mogelijke departementen te besparen, behalve op defensie, en om 34 miljard uit te laten geven om Trump tevreden te stellen binnen die NAVO-normen. Hè? Want België komt van 3,5% van bewapening in 2017, springt nu naar 2%, dat is 12 miljard, en belooft om naar 3,5% te gaan, dat is naar 22 miljard. Ja. Dat is allemaal met vooruit, hè? Van 3,5% naar 22 miljard. En waar gaat dat geld vandaan komen? Bij de pensioenen, bij de mensen, bij de sociale zekerheid, bij de ziekenfondsen, het remgeld. Dus die 14 nationale betogingen die er vandaag dit jaar zijn geweest tegen dit beleid, dat is ook wel, zijn ook betogingen tegen de rol van vooruit in de regering.
1: Los van die investeringen in defensie, waren die besparingen of zijn die besparingen natuurlijk ook nodig om het systeem in stand te houden, om ervoor te zorgen dat die pensioenen er altijd zullen blijven zijn?
0: Nee, volgens mij is in essentie, als je nu de kapitaal shift bekijkt binnen de tabellen van de regering, dan is er een kapitaalshift van sociale zekerheid naar defensie. Hè. Dus de grote verschuiving vandaag, trouwens niet alleen in België, hè, ook in Nederland, ook in Duitsland, is dat er overal bespaard wordt ten gunste van de uitgaven in het leger. In Duitsland gaat men naar 153 miljard per jaar. En dus wij moeten ons wel de vraag stellen, een goede sociale zekerheid, een dak boven uw hoofd, goed onderwijs, goede cultuur en zo verder, dat is ook een verdediging. Hè? Dat zijn ook onze democratische zaken die wij hebben opgebouwd gedurende jaren, die wij mee moeten verdedigen. En we kunnen dat niet allemaal afbreken ten gunste van dat militair-industrieel complex.
1: U vindt het belangrijk om daar aandacht aan te besteden, vandaar ook uw boek, Laatste Dagen van het Oude Normaal, waarin u de analyse maakt, uw ideologie ook nog eens goed kan uitleggen. Hoe zit dat binnen de partij? Is iedereen mee? U weet wat ik ga zeggen. Hè? De voorbije maanden zijn er verschillende mensen vertrokken ook. Op het Europese vlak, Waals parlementslid, Brusselse parlementsleden. Is de dialoog binnen de partij open genoeg?
0: Ik heb het gevoel van wel, maar goed, iedereen moet zelf spreken. Hè. Er zijn inderdaad het laatste jaar 4 Franstalige verkozenen vertrokken. Ik zie weinig band tussen die 4. Er zijn om 4 heel verschillende redenen. Uiteraard
1: allemaal zeggen ze wel, ja, die strenge partijtucht, die hiërarchische structuur van de partij, dat maakt ons niet gelukkig.
0: Nee, omdat men op een bepaald moment een andere keuze maakte om bijvoorbeeld naar de MR over te gaan, in het geval van Youssef Andiche, of naar de PS over te gaan. Dus dat men vanuit de PTB een keuze maakt om naar een andere partij te gaan. Oké, dat is voor de rekening van die mensen. En dat doet ons pijn, laat dat wel duidelijk zijn. Dat is niet leuk, dus wij hebben er veel debatten over. Maar globaal gezien hebben wij een levende democratie in al die basisgroepen en al die lokale werkingen die we hebben. Wij hebben een partij die nu op meer dan 200 plaatsen is opgebouwd. En als de vraag is, loopt er van alles mis? Zeker en vast, er loopt van alles mis in de PvdA. We zijn eigenlijk een vrij nieuwe partij op het terrein. Dus we hebben afdelingen die fantastisch werk doen. We hebben afdelingen die soms wat stronkelen. We hebben leidingen die soms goed werken. We hebben leidingen die soms niet goed werken. Maar dat, denk ik, is een partij in volle groei altijd, hoor.
1: En dan zijn er Kamerleden die boeken schrijven. Dat bent u onder andere de laatste dagen van het oude normaal. Peter Mertens, dank u wel voor uw tijd vanmorgen.
0: Dank u wel.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal.

0: Het is onze Vox-tip. Chaka Khan en Chaxilla in China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn minstens 82 mensen omgekomen. Op het moment van de ontploffing bevonden zich bijna 250 mijnwerkers onder de grond. Cindy Huygen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Correspondent, we spreken jou in China, dus bij jou is het al wat later op de dag. Hoe staat het ondertussen met die reddingsoperatie?
1: Ja, het aantal is nu op 82 gezet en dat is interessant, want gisteren, de eerste keer dat dit nieuws naar buiten kwam, werd er gezegd minstens 90 mensen zijn overleden. Maar dat hebben ze later in de avond teruggedraaid naar 82 doden. En de autoriteiten daar zeggen dat dat komt omdat het een te grote chaos was toen het nieuws net naar buiten kwam om echt een goed aantal te brengen. En nu staat het nog steeds op 82. Er zijn nog 2 vermisten en nog 120 mensen in het ziekenhuis. Dus dat aantal kan zeker nog wel oplopen.
0: Ja, hoe is dit eigenlijk kunnen gebeuren? Was er een probleem met die mijn?
1: Er was zeker al een probleem. Het stond al bekend als een mijn met grote veiligheidsrisico's. Vorig jaar zouden er zelfs al 2 boetes zijn aangegeven aan de beheerder van de mijn. En dat blijkt dus niet voldoende opgelost te zijn. Bovendien zouden er ook van die mensen, van die 247 mijnwerkers, dat zou een te hoog aantal arbeiders zijn, waarvan er zelfs een paar zonder een GPS-apparaat de mijn in gingen. En een GPS-apparaat is juist handig tijdens zo'n ongeluk voor de reddingwerkers om de mensen te vinden. Dus dat zijn allerlei problemen die voor deze grote ramp hebben gezorgd. En het is de grootste mijnramp sinds 2009 in China.
0: Ja, is dat ook waarom de eigenaars en de veiligheidsverantwoordelijken gearresteerd zijn?
1: Dat is vermoedelijk het geval. Het is niet precies duidelijk wie er als gearresteerd zijn. De verwachting is ook dat er een paar lokale autoriteiten gearresteerd zullen worden. Want de grote baas, president Xi Jinping, heeft gezegd dat hij alles op alles wil stellen. En dat er grondig onderzoek moet komen in wat er nu is gebeurd. En dat heeft er alles mee te maken dat steenkolen een van de belangrijkste energiebronnen zijn nog van China. Het verbruikt nog steeds voor ruim de helft van alle energiebronnen gebruikt nog steeds steenkool. Vorig jaar was er zelfs een recordhoogte aan de steenkoolproductie. Ja. Paar maanden van dit jaar is dat een beetje omlaag gegaan. Maar de verwachting is dat dat weer omhoog moet gaan van het olie en gas dat daar normaal van gekomen zou komen. En nu ook een beetje de vraag is hoe lang die levering nog door kan gaan.
0: Ja, bijzonder zware mijnramp daar in China. Cindy Huygen, dankjewel voor jouw verslag van daaruit.
2: Op de snelweg in Waasmünster gebeurde waarschijnlijk een mirakel.
3: Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stil stond.
4: De kans om dat te overleven is eigenlijk echt heel klein.
2: En opnieuw was Robert Schumann erbij, een van de stichters van de Europese gemeenschap. Zijn bitprentje lag op de achterbank van Europa-kenner Hendrik Vos.
5: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schumann.
2: Hendrik Vos was op weg naar het Vaticaan om Robert Schumann heilig te verklaren. Is het gelukt?
5: Misschien kan ik u helpen.
2: Beluister de allerlaatste aflevering, samen met alle anderen van Het Mirakel van Schumann op VRT Max. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 9:30. Goedemorgen. De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen over een deal met Iran bijna afgerond zijn. Een onderdeel van de overeenkomst zou gaan over de heropening van de zeestraat van Hormuz. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran ook akkoord gaan om toegevingen te doen over zijn nucleair programma, maar Iraanse bronnen spreken dat dan weer tegen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Volgens de burgemeester was het een vreselijke nacht. Er zijn 4 doden en tientallen gewonden gevallen. Er zijn onder meer woongebouwen en een winkelcentrum geraakt. En de Waalse voetbalderby tussen Standard en Charleroi is op zware rellen uitgedraaid. Standard verloor met 0-2 en maakt geen kans meer op Europees voetbal. Toen spelers van Charleroi de supporters gingen uitdagen, bestormden die het veld en was het een hele tijd onrustig binnen en buiten het stadion. Niet standaard dus, maar Genk won uiteindelijk de Europe Playoffs. Genk versloeg OH Leuven met 0-2. En ook vandaag wordt het zonnig en erg warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Morgen en overmorgen blijft dat ook zo. Vanaf woensdag wat minder warm.
7: Radio 1. De ochtend.
6: Met Ruud Roets.

0: You Got the Love van Florence and the Machine.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Straks loopt de Bourla-schouwburg in Antwerpen vol voor de Reinaardmarathon van auteur Tom Lanois. Vanaf 3:00 deze namiddag mag het publiek een meeslepende literaire lezing verwachten. Een literair spektakel, denk ik, rond de schelmenfiguur Reinaard de Vos. Begint om 3:00 vanmiddag, het loopt tot 11:00 vanavond. Tom Lanois, goedemorgen.
3: Ja, die 11:00 hopen we. Het kan ook 11:30 worden. Maar, maar wel 11:30 s'avonds, niet 11:30 morgen vroeg.
0: Nee, dat is niet de bedoeling. Want u toerde natuurlijk eerder al rond langs theaters, bibliotheken met Reinaard, productie gebaseerd op uw jongste boek. Maar ja. Nu dus eenmalig een theatermarathon.
3: Ja, op Pinksterzondag, niet toevallig. Want het is op Pinksterzondag dat koning Nobel alle dieren bij elkaar roept. Niet dat ik mij wil vergelijken met koning Nobel. En dat was toen der tijd, we spreken nu in 1250. Hè? Mm-hmm. 50 jaar voor de Gulden Sporenslag was dat ontzettend godslasterlijk. Dat de wereldlijke macht zoiets deed. Dus al die... Het is echt ongelooflijk, al die grappen en al het slechtste in de mens wat zo'n dierenepos naar boven haalt om er dan eens flink mee te lachen. En ook heel erg, nou ja, het is inderdaad heel Vlaams, hè. Het is echt onze... Het is echt hier helemaal gegroeid. En tegelijk is het ook in het origineel al een taalspektakel. Is echt, dat wou ik eens een taalradicaal spektakel op de planken van de geliefde Bourla. Dus ja. dat er zoveel mensen zijn die bij dit weer, we hebben 500 mensen die dat willen gaan meemaken. Dat is ik weet niet meer hoeveel we gaan eindigen, maar er zijn er 500 die beginnen.
0: Voilà, als u het niet trekt tot morgenmiddag 11:30, dan komt het wel goed, denk ik. Ja. De Bourla was voor u belangrijk, hè? Niet alleen dat het op Pinksteren zou zijn, maar ook dat het daar zou kunnen plaatsvinden.
3: Wel, er zijn verschillende redenen. Eén, dat is natuurlijk de prachtigste schouwburg waar ik ooit heb mogen spelen. Dat is niet eens chauvinisme. Maar twee, daar is de laatste marathon van Ten Oorlog, die grote Shakespeare-bewerking die ik ooit mocht maken voor Luc Perceval, mm-hmm. Blauw Maandag Compagnie met Jan de Cler als Richard Moddefokker de derde. Mm-hmm. Het laatste uur van die voorstelling, dat is de laatste keer dat gespeeld is in België daar. En twee, misschien nog belangrijker, ik wil absoluut in de voorstelling nu eer bewijzen aan iemand wiens naam we niet kennen, en dat is een echte schande. Lon Landau was de eerste decor- en kostuumontwerper, professioneel, die Vlaanderen ooit gekend heeft. Werkte vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Heeft schitterende tekeningen gemaakt voor veel producties, maar ook een Reinhardt-bewerking in 1938.
0: Ja, ja. Ja.
3: Gemaakt door Joris Diels, de grote theatervernieuwer, die dan weer voor mij de inspiratiebron was voor een roman van mij, De Draaischijf, over culturele collaboratie. Ja. Maar ik heb dus het werk van die man ontdekt, Lon Landau, bij de research naar dat boek. En dat blaast je gewoon weg. Die tekeningen zijn door het Letterenhuis, ons geliefde Letterenhuis, prachtig bewaard. En dus die gaan mee en zijn, ja, we gaan een hommage brengen tijdens de voorstelling aan hem.
0: Ja.
3: Waarom kennen we die naam niet?
0: Ja. Na vandaag en na vanmorgen in elk geval wel. Bourla, renovatie uitgesteld voor de tweede keer.
3: Heel vriendelijk dat ze dat hebben willen doen.
0: Ja.
3: En volgend jaar weer. Hè. Dus eigenlijk zou ik misschien elke keer op Pinksterzondag my own private Matthäus Passion kunnen starten. Dat zien we morgen wel. Ik moet eerst zien hoe het mezelf bevalt eigenlijk.
0: Ja,
3: maar goed,
0: want
3: die Lon Landau die uiteindelijk dan in concentratiekampen terecht is gekomen, 35 is geworden, is voor mij toch ook heel belangrijk dat we dat samen met dan natuurlijk dat geweldige meesterwerk uit de middeleeuwen en dan helemaal naar hier gecatapulteerd via, mag ik hopen, ook mijn taal. Daar draait het eigenlijk allemaal om.
0: Ja. Wat mogen mensen verwachten vanmiddag?
3: Ik weet niet wat ze moeten zelf verwachten, maar ik ga dat ook niet verklappen natuurlijk. Maar wie mij al zien optreden heeft, weet dat ik zal wel redelijk klassiek beginnen als literaire lezing. Mm-hmm. Maar dus dat is iets wat helemaal, hoop ik, op mijn kleine lijf geschreven is. Dat is een kruising tussen voordracht, satire, lezen. En heel af en toe, ik ben een mislukte acteur, maar dus heel af en toe iets wat op acteren lijkt. En dan toch wel, ja, we zitten in de Bourla, je kan niet een aantal theatermiddelen gebruiken met dan trouwens die technische ploeg. Het is sowieso ontroerend dat er 500 mensen hun gezin, gezondheid en prachtige weer willen verwaarlozen en trotseren. Ja. Maar dus de Bourla zelf, die supposter, die technische ploeg, ik ben zo opgetogen. Iedereen werkt mee, iedereen kijkt er naar uit. En dus we gaan wel, maar wat we precies doen, dat ga ik niet verklappen.
0: Nee,
3: natuurlijk.
0: Nee. Maar tussendoor is er wel tijd om wat water te nemen, naar het toilet te gaan.
3: Er zijn pauzes. Ja, je moet een beetje compassie hebben met je publiek, natuurlijk.
0: Compassie, dus, goed woord.
3: Er zijn drie pauzes, waarvan één grote eetpauze, waar ik zelf de gerechten mee ook bepaald heb. Dat is natuurlijk varkenswangetjes bereid met Reinhardbier, bijvoorbeeld. En dan er zijn vegetariërs, tegen mijn goesting een beetje, maar goed als slagerszoon, maar die krijgen een veggie. Maar enfin, ik heb me helemaal uit kunnen leven, ook in alles rond heel die voorstelling. Dus ik ben nu helemaal klaar. Ik heb lekker geslapen, ondanks de warmte. Ik sta klaar om eraan te beginnen.
0: Wilde ik nog vragen, wat brengen de komende uren nog om optimaal in vorm te zijn tegen 3 uur?
3: Ja, niet repeteren. Ik ben voorbereid. Repeteren, dat is
0: zwijgen,
3: een misvatting.
0: Misschien ook.
3: Nee, je moet je stem opwarmen. En zwijgen is sowieso een moeilijke voor mij. Dat lukt niet helemaal. Maar dus, vooraf al genieten. En dan los mogen gaan op dat schitterende podium.
0: Ja, genieten samen met 500 andere mensen.
3: Dat ga ik zeker doen.
0: Tom Lanois, vanmiddag in de Bourla Schouwburg in Antwerpen om 3 uur. Dank je wel.
3: Dank je wel.

0: Sanne Bosse en Pretend.
1: De ochtend.
0: Zeer zorgwekkend, zo noemt de Wereldgezondheidsorganisatie de situatie in Congo, waar het ebola-virus zich snel verspreidt. Vermoedelijk zijn er al meer dan 850 mensen besmet geraakt en al 204 overleden. Ook in Bukavu, in de Congolese provincie Zuid-Kivu, is de voorbije dagen voor het eerst een besmetting vastgesteld. Anke Dumé, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent directeur van de hulporganisatie Mamas for Africa. U bent daar op dit moment niet zelf, hebt wel contact met de hulpverleners ter plaatse. Ja, hoe is daar gereageerd op dat eerste geval?
2: Wel, gisteren was er toch best wel een vorm van paniek al bij de mensen in Bukavu. Het leek alsof het ebola-virus ver weg was. De provincie Ituri, de provincie Noord-Kivu. Maar zoals u al terecht zei, er is ook al een geval gesignaleerd in Zuid-Kivu. En vanmorgen is er ook een bevestiging geweest van een tweede geval in Zuid-Kivu. Ook vlakbij de miljoenenstad Bukavu in het gebied van Kabare.
0: Ja, maakt dat de mensen bang? Ja, ik hoor u zeggen paniek. Langs de andere kant, het komt bovenop alle andere miserie die daar ook al is, hè?
2: Ja, absoluut. Het maakt de mensen bang, net omdat er zoveel miserie is. En ja, omdat dus hulpverlening heel erg moeilijk is. U moet weten, door het conflict met M23 is de gezondheidszorg sinds meer dan een jaar sowieso erg verzwakt. Er is bovendien een hele zware logistieke procedure, logistieke nachtmerrie mag ik misschien wel zeggen. De luchthavens van Bukavu en Goma zijn gesloten. De banken zijn ook al sinds het begin van het conflict, begin 2025, gesloten. Er zijn zware administratieve procedures voor hulporganisaties die door M23 geïnstalleerd worden, die procedures, om hulp op het terrein te krijgen. Dus de grenzen zijn ook gesloten met Rwanda op dit moment. We zitten echt op de grens met Rwanda wanneer we over Goma en Bukavu praten. Ja. Dus mensen zitten vast in de miserie, in het geweld, en dit komt er bovenop.
0: Bovenop. Wat kunnen de plaatselijke ziekenhuizen doen op dit moment?
2: Wel, de ziekenhuizen kunnen eigenlijk weinig doen. Het is te zeggen, ze zijn natuurlijk gewend in Congo om met virussen om te gaan. Dus er is een basisgezondheidsvoorziening die aanwezig is, of basismateriaal dat aanwezig is. Maar men heeft de hulp van internationale organisaties nodig. En de toegang is heel erg moeilijk. Bovendien is er ook een gebrek aan fondsen het laatste jaar. Bijvoorbeeld het INRB, dat is een Congolees instituut dat onderzoek doet naar dit soort virussen. Dat was gefund door USAID. Ja. En die Amerikaanse fondsen zijn weggevallen. Dat is niet overgenomen door de Congolese autoriteiten. En natuurlijk al helemaal niet door de bezettende rebellengroeperingen. Dus er is een enorme verzwakking en uitholling van de gezondheidszorg op dit moment in Oost-Congo.
0: Ja, terwijl net op dit moment is het belangrijk om goed te gaan opsporen en behandelen. Ik lees hier en daar dat bijvoorbeeld dat er niet eens voldoende tests aanwezig zijn om op een goede manier deze variant te kunnen opsporen van het ebola-virus?
2: Nee, want we zitten met een nieuwe variant. Daar is dan helemaal onvoldoende materiaal voor aanwezig. En bovendien moet u weten dat heel wat gebieden ingesloten zitten tussen strijdende groepen. Enerzijds het Congolese leger en de Bazalendo, anderzijds de M23-beweging, waar zelfs geen basismedicatie meer aanwezig is. Dus zelfs, en dat is de realiteit, een paracetamol is niet meer aanwezig. Mm-hmm. Laat staan de noodzakelijke medicatie om een zieke die besmet is met het ebola-virus te behandelen.
0: Wat kunnen jullie als hulporganisatie daar dan vandaag betekenen?
2: Nu, wij zijn een organisatie die focussen op seksueel geweld. En dat seksueel geweld neemt alleen maar toe. Een chaotische situatie zoals nu, waar paniek is bij de bevolking en ook heel groot wantrouwen bij de bevolking, dat leidt natuurlijk alleen maar tot, helaas, tot nog meer vrijgeleide voor seksueel geweld. Wij blijven aanwezig op het terrein. Mm-hmm. Wij hebben een team van 50 mensen, dat zijn Congolezen, die kennen het terrein, die spreken letterlijk en figuurlijk de taal en die blijven alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen te helpen. En uiteraard maken wij deel uit van een platform, een groter platform van NGO's en hulporganisaties en delen we intensief elk uur van de dag informatie met die verschillende organisaties.
0: Wat noodzakelijk is, want we spreken nu, u zei één geval gisteren, vanmorgen een ander bevestigd geval. Ja. Dat zijn nog hele lage cijfers en we zouden gemakkelijk kunnen zeggen, oké, dat komt wel weer goed. Maar het kan ook heel snel keren.
2: Ja, het kan zeker snel keren. En wat ik al zo net aanhaalde, er is ook een heel groot wantrouwen bij de bevolking op het platteland ten aanzien van hulporganisaties. U moet weten, die mensen zitten al zo lang in een spiraal van, of in een context van geweld vast. Strijdende partijen waar zij nu sinds begin 2025 het slachtoffer van zijn, zij vertrouwen eigenlijk niemand meer. Zij vertrouwen dus ook de hulporganisaties niet. Er is bovendien heel veel desinformatie. En u hebt ook de verhalen gelezen dat er gezondheidscentra, dat daar brandstichting is geweest, dat mensen die in aanraking zijn geweest met de besmette gevallen, dat die gaan vluchten, dat die zich onttrekken aan controles. Dus ook dat is een probleem dat enorm is. Dus er is geen controle over de verspreiding van het virus.
0: En daarom zegt de Wereldgezondheidsorganisatie ook dat de situatie dus zeer zorgwekkend is. Anke Dumé, directeur van de hulporganisatie Mamas for Africa. Dankjewel voor de tijd vanmorgen.
2: Graag gedaan. Fijne zondag.

0: One Day I'll Fly Away van Randy Crawford. Meteen het einde ook van deze ochtend. Herbeluisteren, u weet de weg, VRT Max of de Radio 1-app. Een mooie zonnige dag, geniet van de zon en ook van de schaduw.
1: Uitgesproken in Compagnie Merkpool.
2: Mensen denken van acteren dat dat ook een vorm van liegen is. Maar je voelt eigenlijk heel duidelijk op een set als je niet in de scène zit en als je het gevoel hebt dat je slecht aan het presteren bent, dan zeg je wel eens als acteur van ach, ik had het gevoel dat ik aan het liegen was. Acteren is het gevoel hebben dat iets echt is.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Wanneer zijn we er geweest in?
4: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
3: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
4: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
3: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
4: Een oorlog die een zware tol eist.
5: So you lost your limbs.
3: Yeah.
4: En die een hele generatie tekent.
6: Every flag represents a fallen soldier.
3: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
4: Goh. Reizen Waas terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
7: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
8: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
9: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
10: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
11: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
12: Die tijdsregistratie bedoelt je?
11: Ja.
12: Daar kan ik u bij helpen.
13: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
14: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
15: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
16: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
17: Ekili met QUI-NLL.
16: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
18: Het leven van Gitta van den Boer begon in het weeshuis van moeder Teresa in India. Ze werd geadopteerd en is ondertussen zelf moeder van een tweeling. Tegelijk is ze bezeten door het ondernemerschap. Hoe ze haar leven aanpakt, vraag ik haar straks in Touché.
1: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Rusland heeft vannacht een grootschalige aanval met raketten en drones uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er zijn woongebouwen en een winkelcentrum geraakt. 4 mensen zijn gestorven en 10 gewond geraakt. Volgens president Zelensky is er een bijzonder krachtige raket voor gebruikt, vertelt Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
20: De Oreshnik-raket, in het Nederlands Hazelaar, is een ultrasnelle middellange afstandsraket die uitgerust kan worden met een nucleaire lading. Ze is onmogelijk te onderscheppen, want ze vliegt heel snel, 6100 kilometer per uur. De Oreshnik-raket is eigenlijk het Russische toverwoord voor angst. Als ze echt mensen angst willen inboezemen, dan wordt die Oreshnik altijd vernoemd.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen over een deal met Iran bijna afgerond zijn. Een onderdeel van de overeenkomst zou zijn dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran ook toegevingen willen doen over zijn nucleaire programma, maar dat spreken Iraanse bronnen dan weer tegen. In Pakistan zijn 10 doden en gewonden gevallen bij een bomaanslag vlakbij een treinspoor. Een passagierstrein reed voorbij en ontspoorde voor een deel. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door een groep die die provincie wil afscheuren van Pakistan. Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de Belgische film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Het zijn de Fransman Valentin Campagne en de jonge Belg Emmanuel Macquiat, die voor het eerst acteerde in een film. De Gentse regisseur Lucas Dont is trots, ook al grijpt hij zelf naast de hoofdprijs de Gouden Palm.
2: De realiteit is natuurlijk dat je daar inderdaad naast hebt. Maar ik ben iemand die graag ambitieus is en die graag meedoet om te winnen. Dat geeft mij adrenaline, dat geeft mij energie. Maar die ook, denk ik, heel goed kan verliezen. In de zin van, ik zie het als een heel grote eer dat die twee hun performances beloond is vandaag. Want zij zijn het hart van de film. Ik vind het zelfs echt de juiste prijs voor de film, oprecht.
0: De Gouden Palm ging uiteindelijk naar de film Fjord van een Roemeense regisseur. De Waalse voetbalderby tussen Standaar en Charleroi is op zware rellen uitgedraaid. Standaar verloor met 0-2 en maakt geen kans meer op Europees voetbal. Toen spelers van Charleroi de supporters gingen uitdagen, bestormde die het veld en was het een tijd onrustig binnen en buiten het stadion. Niet Standaar, maar Genk won uiteindelijk de Europe Playoffs. Genk versloeg OH Leuven met 0-2. Het blijft vandaag zonnig en erg warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. En vanaf woensdag wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: De Eucharistieviering komt vandaag vanuit de Sint-Pieterskerk van Leuven. Organist is Joris Verheijden. En de celebrant is Dieter Verpoest.

0: Goede mensen, hartelijk welkom in deze Eucharistieviering. Hier in deze kerk of waar u ook met ons meebidt. Thuis, in de auto, op kantoor. We zijn alle samengebracht rond die ene Heer, rond de ene Geest, rond de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade en vrede vanwege God, onze Vader en onze Heer Jezus Christus. Goede mensen, van harte, een zalig hoogfeest van Pinksteren. Zoals wij 50 dagen geleden een nieuwe paaskaars ontstoken hebben aan het paasvuur, brandt hier vandaag voor het altaar het Pinkstervuur. Het Pinkstervuur dat mensen in beweging zet. Vandaag vieren we ook het geboortefeest van de kerk. Een kleine groep apostelen werd een grote gemeenschap van mensen die in Jezus voetspoor willen gaan. En zo zijn ook wij hier samen. Vanuit diezelfde begeestering, vanuit diezelfde bezieling. Maar wij weten dat wij die begeestering en bezieling niet altijd kunnen overdragen. En daarom willen wij bij het begin van deze viering om Gods barmhartigheid bidden.
1: Heer, zend uw geest die vernieuwt wat verstard is en geneest wat gewond is. Heer, ontferm u over ons.

Heer, zend uw geest die thuisbrengt wat verdwaald is en eenmaakt wat verdeeld is. Heer, ontferm u over ons.

Mogen de algoede en trouwe God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons zo geleiden op de weg naar het eeuwige leven. Amen.

0: Laat ons bidden. Eeuwige, altijd aanwezige God, vandaag voltooid gij het paasmysterie van uw Zoon. Gij zendt uw Pinkstergeest over uw kerk en leert uw gelovigen de taal verstaan van uw liefde. Laat ons verademen in uw geest, het goede smaken door zijn wijsheid en vreugde vinden in zijn vertroosting. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de Handelingen van de Apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren alle bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak. En heel het huis waar ze gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich in tongen verdeeld op ieder van hen neerzette. Ze werden alle vervuld van de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in vreemde talen, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van

Venzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Woord van de Heer.

Verheerlijk mijn ziel, de Heer. Wat zijt ge groot, Heer mijn God. Hoeveel is het wat gij gedaan hebt, Heer? De aarde is vol van uw schepsels.

Neemt gij hun geest weg, dan komen ze om en keren terug tot de aarde. Maar zendt gij uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt gij uw schepping weer nieuw.

de roem van de Heer blijven eeuwig bestaan. Hij vindt zijn vreugde in al zijn schepsels. Mogen mijn woorden hem aangenaam zijn, dan zal ik mij in de Heer verheugen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar slechts één geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld, tot welzijn van allen. Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoevele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van één en dezelfde geest. Door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één geest. Woord van de Heer.

In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand de zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." Woord van de Heer.

Ze begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de geest hun ingaf. Goede mensen, wanneer we een aantal verzen verder zouden lezen, dan zouden we horen hoe de inwoners van Jeruzalem de eerste apostelen ervan verdachten dronken te zijn. Maar ze zijn niet dronken door een teveel aan wijn, maar wel dronken van liefde. Op Pinksteren ervaren ze een beweging, een begeestering, een bemoediging die ze nooit eerder hebben ervaren en die hen tot veel in staat stelt. Hoe groot is het contrast wel niet met diezelfde gemeenschap van apostelen vlak na de dood en verrijzenis van Jezus. Ze hebben zich opgesloten, uit angst voor wat anderen van hen zouden zeggen. En de gesloten ramen en deuren waarachter ze zich verschuilen, zijn een veruitwendiging van een afgesloten hart. Een hart dat angstig is. Een hart dat zonder Jezus geen toekomst meer ziet. Goede mensen, hoeveel zijn er niet in deze wereld die hun hart hebben afgesloten uit angst voor teleurstelling? Uit verdriet vanwege bepaalde dingen die in het verleden gebeurd zijn. Uit schaamte misschien, omdat ze zichzelf niet kunnen of durven zijn. Soms bouwen we muren rond onszelf zonder het goed te beseffen. We houden afstand. We tonen niet meer wat er echt in ons leeft. En net daar gebeurt Pinksteren. Net daar kan die geest komen die ons in beweging zet. Want er zijn veel mensen die vastzitten in routines, in bepaalde denkbeelden, in het eigen gelijk en die van daaruit niet meer naar anderen kunnen toegaan. Het is die geest die vastgeroeste ideeën en gewoontes teniet doet, die voor verandering zorgt, die niet vertrekt vanuit het eigen gelijk, maar vanuit de vraag: wat kan ik op dit moment voor een ander doen? Op Pinksteren worden mensen in beweging gezet. Ze laten de angst vallen. Ze laten de beslotenheid achter zich om naar buiten te treden, om de eerste stap te zetten, om vergevingsgezind, mild, liefdevol en vol overtuiging te zijn. Maar een beweging, goede mensen, is inhoudsloos wanneer ze niet bezield wordt. We hoorden in de eerste lezing dat de apostelen bezield waren met het vuur van de Heilige Geest. Er is iets of iemand die hen in vuur en vlam zet, waardoor ze niet anders kunnen dan spreken over de grote daden van God. Goede mensen, ook ons hart kan in vuur en vlam worden gezet door bepaalde ontmoetingen, gebeurtenissen. Iemand die of iets dat ervoor zorgt dat wij niet anders kunnen dan blij getuigen van de boodschap die Jezus geeft en Jezus is. En wat zet ons dan in vuur en vlam? Ons gezin? De mensen tot wie we gezonden zijn? Misschien gebed of liturgie of een goed gesprek? Maar zo zijn er ook bezielde mensen die een grote betekenis krijgen voor ons. En ongetwijfeld kennen we wel zo'n mensen die ons op de een of andere manier bijblijven. Een leerkracht, onze ouders, onze grootouders, een goede vriend of vriendin, of misschien wel een toevallige ontmoeting, iemand van wie een kracht uitgaat. En het gaat niet zozeer om wat men doet, maar wel om hoe men is. Wel, die bezieling, goede mensen, komt van de Heilige Geest. En ook wij worden geroepen om op onze beurt bezielde mensen te zijn. Elk op onze manier, zoals Paulus het ook schrijft in zijn brief aan de Korintiërs waaruit we zo net hoorden. Elk met een eigen charisma. De een zo en de ander anders. Maar samen vormen we het lichaam van Christus, die ene kerk. En wanneer wij op onze manier Pinkstermensen zijn, dan krijgen we ook een bemoediging om in Jezus' naam vrede uit te dragen. In de evangelielezing hoorden we hoe Jezus de Heilige Geest over zijn leerlingen blaast. Hij blaast hen de Heilige Geest in, zoals ook God de levensadem in de mens heeft geblazen. Wel, zo zorgt de Heilige Geest ervoor dat wij in zijn naam ook leven kunnen doorgeven. Hij zet de apostelen op weg en zendt ook ons uit. Hij bemoedigt ons
om mensen troost te geven, om naar mensen toe te gaan, om zijn geest van liefde en vergeving uit te dragen als één lichaam van Christus. Goede mensen, we hebben het misschien wel moeilijk met de Heilige Geest. Niet alleen in ons persoonlijk gebed, maar ook in de liturgie. Want we bidden wel tot God als Vader en als Zoon, maar een rechtstreeks gebed tot de Heilige Geest is eerder uitzonderlijk. En het is niet vreemd, want de Geest ontsnapt aan ons. Hij ontglipt ons, het is iets ontastbaar. Maar tegelijkertijd wel iemand die ons in beweging zet. Laten we daarom dit Pinksterfeest aangrijpen, om telkens opnieuw begeesterd te zijn. Om te vragen dat Gods Geest over ons komt, zodat wij bewogen, bezielde en bemoedigde mensen mogen worden die tot veel in staat zijn. En dan zullen ook wij een taal kunnen spreken die iedereen verstaat. De taal van de Heilige Geest, de taal van de liefde.

0: Laten wij nu rechtstaand ons geloof uitspreken in een God die zich ook geopenbaard heeft als Heilige Geest. Ik geloof in een God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Wij geloven dat God ons steeds nabij is. En vanuit dat geloof durven wij een aantal voorbeden voor hem uitspreken.
1: Kom, Heilige Geest, over uw kerk, over Paus Leo en over allen die geroepen zijn om vandaag het evangelie te verkondigen. Dat zij woorden van leven vinden voor de mensen van deze tijd. Kom over allen die in het spoor van Jezus willen leven. Laten wij bidden.

0: Kom, Heilige Geest. Kom over onze wereld. Dat er een einde komt aan haat en geweld. Aan oorlog en onderdrukking. Dat de muren die mensen van elkaar scheiden, eindelijk worden gesloopt. Laten wij bidden. Kom, Heilige Geest, over allen die in nood verkeren. Schenk troost aan wie bedroefd zijn. Geef uw vrede aan onze wereld. Laat er voor alle mensen toekomst zijn. Menswaardig leven voor iedereen. Laten wij bidden. Kom, Heilige Geest, over onze gemeenschap, over oud en jong, over zieken en gezonden, over ieder van ons. En wees er ook voor onze overledenen, die verhuisd zijn van de wereld naar het hart van de mensen die van hen houden. In deze viering bidden wij speciaal voor de heer Edgar Goedleven en mevrouw Gert Cox Gommers. Heer, wil al onze overledenen vasthouden. Laten wij bidden.
1: Trouwe God, Gij schenkt ons uw geest, de trooster en helper. Wij vragen u, luister naar ons bidden. Schenk uw geest aan uw kerk en deze wereld, aan alle mensen, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

En bid dan, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard mag worden door God, de Algoede Vader. Heer, vervul nu de belofte van uw Zoon. Laat de Heilige Geest de diepe zin onthullen van dit offer en onze toegang tot de waarheid ontsluiten door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verhef uw hart en brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon uw kinderen zijn geworden, hebt gij op deze dag de Heilige Geest geschonken om het paasmysterie te voltooien. Hij was met uw kerk op het eerste Pinksterfeest. Alle volken heeft hij de ware God doen kennen. Alle talen heeft hij eengemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit liet toejuichen zonder einde.

Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Zie naar ons die hier voor u verzameld zijn om in gemeenschap met heel de kerk de heilige Pinksterdag te vieren, waarop gij de Heilige Geest in tongen van vuur over de apostelen hebt uitgestort. Wij vragen u door hem die ons heden de geest der waarheid schenkt, stort uw geest nu uit over deze gave, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij het brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat Hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redden van de dood. Wij danken u, omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. We hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Leo, onze bisschop Luc en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting van de verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Paulus schrijft dat het de Geest is die ons leert bidden, die ons doet zeggen, Abba, Vader. En met Jezus' woorden durven wij dan ook bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, terwijl we hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wij bidden u, let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij met ieder van u. En geef elkaar ook een deugd, een teken van Gods vrede.

En zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het gebroken brood, deze beker wijn, Jezus Christus zelf die wegneemt al wat fout en zondig is in deze wereld. En bidden wij in alle nederigheid: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam en bloed van Christus bewaren ons voor het eeuwige leven. Amen.

Laat ons bidden. Heer, uw geest heeft de apostelen bevestigd om de zending voor te zetten van uw Zoon en overal op aarde zijn boodschap te verkondigen. Zend uw geest ook over ons. Beziel deze gemeenschap met ijver en geestdrift om waar ook ter wereld te getuigen van de grote daden die gij hebt verricht door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Goede mensen op Pinksteren, mogen ook wij bewogen mensen worden die bezield zijn om ook bemoedigd Gods blijde boodschap verder uit te dragen. Wanneer wij de taal van de liefde spreken, leven wij in de geest. En daartoe zegenen ons die algoede en trouwe God. God, de Vader van alle licht, heeft op deze dag over de leerlingen zijn geest uitgestort en hen verlicht. Mogen hij ook u de vreugde schenken van zijn zegen en u in overvloed de gave van de geest verlenen. Amen. Mogen het wonderbaar vuur dat over de leerlingen is gekomen ook uw hart reinigen van alle kwaad en u verlichten door de stralen van zijn helder licht. Amen. Mogen hij die in de belijdenis van één geloof de verscheidenheid van tongen en talen tot eenheid heeft gebracht, ook uw volharding schenken in het geloof. Amen. En zegen u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaan we...

0: De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de Sint-Pieterskerk van Leuven. En zometeen praat ik met ondernemer Gitta van den Boer. Dat is voor In Touché, zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Volgens Iran zijn er toch nog enkele knelpunten die een vredesakkoord met de Verenigde Staten in de weg staan. De voorbije uren gaven de Amerikanen aan dat een akkoord waarschijnlijk in de loop van vandaag rond zou zijn. Maar volgens Iran moet een eventuele deal eerst nog de goedkeuring krijgen van de regering en uiteindelijk de geestelijke leider Ayatollah Khamenei. In Pakistan zijn zeker 19 doden en 70 gewonden gevallen bij een bomaanslag vlakbij een treinspoor. Een passagierstrein reed voorbij en ontspoorde voor een deel. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door een groep die provincie wil afscheuren van Pakistan. Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust, al lijkt het op dit moment iets minder druk dan gisteren. Op de treinen zijn er in elk geval voldoende zitplaatsen, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Het is toch wel rustiger dan gisteren, met op heel wat treinen richting de kust waar er toch nog wel voldoende vrije zitplaatsen op zijn. En dat dankzij toch wel die 24 extra treinen die vandaag nog rijden, maar ook nog morgen. En er toch wel voor zorgen dat we de reizigers zo goed mogelijk kunnen spreiden over die verschillende treinen.
0: De Waalse voetbalderby tussen Standaar en Charleroi is op zware rellen uitgedraaid gisteravond. Standaar verloor en maakt daardoor geen kans meer op Europees voetbal. Supporters bestormden het veld en het bleef een hele tijd onrustig. Standaar-supporter Eddy Jansis was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
4: Toen de goal gemaakt werd, werd redelijk wat geprovoceerd vanuit de spelers zelf van Charleroi. En op het moment dat je ziet dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden. Dan eindigt de wedstrijd en gaan de Charleroi-supporters bij hun eigen supporters vieren. En pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen. En dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
0: Het weer zonnig, erg warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag pas wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de E40 van Brussel naar de kust 25 minuten filegolven tussen Wetteren en Brugge. En op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht door Werken.
6: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Radio 1.
2: Touché.
1: Met Friede Lesage.
0: En met Gitta van den Boer. Welkom.
7: Dank u, Friede.
0: Hoe gaat het?
7: Goed. Heel blij hier te mogen zitten. Ik ben voor mij heel vereerd met de uitnodiging.
0: Het was een heel drukke maand mei, hè?
7: Ja, het was een spittige maand.
0: Zegt de onderneemster in Gitta van den Boer.
7: Ja, inderdaad. Ja. En ook een beetje de mama.
0: Alles samen is veel in de maand mei.
7: Ja, mei, we worden gezegend met supermooie feestdagen. En die plannen we dan voor elkaar, denk ik, allemaal zo vol. Omdat we alles wat we moeten vieren en te feesten hebben, bij elkaar hebben. En dan bij ons komt er dan Interclub bij. En daarbovenop zijn we in het bedrijf met nieuwe boekhoudsystemen, nieuwe webshop, allerhande andere uitdagingen op technisch vlak. Dus het was, het was lekker pittig, maar oké, we zijn.
0: Je staat al iets meer dan 10 jaar aan het hoofd van de Chalo Company. Chalo, dat is chai thee en dat ben ik trouwens nu aan het drinken. Ik heb zelden gasten die mij zelf het drankje voorschotelen. Wat ben ik aan het drinken op dit moment?
7: Je drinkt nu een masala chai, of een masala chai latte. Waarin chai latte is eigenlijk een drankje, een Indisch drankje van origine, gebaseerd op zwarte thee. In dit geval uit Assam, dat is voor de mensen die in India niet zo thuis zijn. Naast Darjeeling, de thee die meer bekend is uit India. En dan eigenlijk hebben de Engelsen de Indiërs geleerd om melk te drinken in hun thee. En ja, Indiërs zouden geen Indiërs zijn als ze daar niet een waaier aan kruiden aan zouden toevoegen. Dus masala betekent eigenlijk mix van kruiden. Vandaar dat mensen dat al wel eens kennen van chicken tikka masala ergens te kunnen eten. Dus in onze masala is dan gember, peper, kardemom en kaneel in wat dat u momenteel van geniet. En dan is het voor de Indiërs zo dat zij hun smaakpapillen en hun kruiden extra zien benadrukt worden door er suiker aan toe te voegen. Dus met suiker uit het suikerriet van Solapur.
8: Je bent een goede verkoopster.
7: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om het verhaal te vertellen, want daarom ben ik er ooit mee begonnen.
8: Ja, ja.
7: Dus dat vind ik heel, heel plezant en heel belangrijk.
8: Het drankje wordt niet alleen overal gedronken, maar ja, die koffiebar, die poppen ook overal op. Je hebt er zelf ondertussen ook een, ja, op Linkeroever in Antwerpen. Kan jij zelf die hype verklaren? Wat is dat toch, dat die koffiebars nu overal vol zitten?
7: Goh, ik denk dat mensen op zoek zijn naar, naar echt community. En ik denk dat degene, de koffiebars destijds, ze noemden dat destijds third wave of coffee. Dat was eigenlijk het momentum waarin men na de grote ketens en mensen echt op zoek gingen naar de origine van die koffie, het verhaal van die koffie. En dan spreek ik 2010, die tijd, waarin dat mensen zelf gingen koffie aankopen, groene koffiebonen gingen aankopen en dan zelf gingen roosteren om het verhaal te kunnen vertellen, om eigenlijk hun eigen consumenten te kunnen educeren, inspireren en hun passie te kunnen doorgeven. En ik denk dat daar heel, heel veel mooie barista-verhalen uit zijn gekomen die geslaagd zijn, waardoor dat er ook heel veel bewoog op die markt. En wij nu niet meer zozeer op café gaan, maar het een koffiebar noemen, waarin we dat ook wel die shift zien, dat ook in die koffiebar naast die echt specialty koffie met die verhalen en bepaalde zuurtegraden en zo, men toch op zoek gaat naar, terug naar dat eigenlijk die plaats een plaats is voor early adopters, waar mensen die nieuwe dingen zoeken en geïnspireerd willen worden om lekker te eten naartoe kunnen, omdat daar eigenlijk wel de plaats is voor de nieuwe trends in niet alleen drinks, maar ook in food. En ik denk dat ze daar een hele mooie rol in spelen. En op dit moment denk ik dat degenen die echt die community uitbouwen en er zijn voor elkaar, met runners en echt feestjes morgens, dat die het het beste doen. En,
8: het is een extra plek geworden, hè, naast je eigen huis, om je eigen koffiebar te hebben waar je naartoe trekt om een beetje te werken, om je vrienden te zien, om besprekingen te doen.
7: Ja, het is echt
8: zoveel
7: meer.
8: Het is zo een beetje de plek
7: dan
8: geworden.
7: Effectief. Ja. Het is echt zoveel meer geworden dan een bar. Maar mensen komen inderdaad ook of om te werken of om elkaar te zien. En die mix van ervaringen in die ene plaats, ja, dat maakt ook, dat geeft het eigenlijk altijd wel een toffe vibe. En zeker als je dan nog generaties door elkaar er kan hebben. Dus dan is het helemaal schoon, vind ik zelf. Ja.
8: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
7: Goed, als een enthousiaste, energieke persoon. Iemand die heel graag tussen de mensen is. En daar heel veel energie uit haalt. En moeilijk nee kan zeggen. Een bepaalde onrust over mij heb. En aan de andere kant heel graag het goed wil doen. En het goed wil doen niet alleen voor mezelf, maar vooral voor de mensen rondom mij. Dat maakt het wel eens moeilijk.
8: Iemand met een missie ook, mag ik dat zeggen?
7: Ja, een ongelooflijke drang naar engagement. Ik heb het heel moeilijk om nee te zeggen tegen initiatieven als een oude raad of een soort bestuursfunctie, om een engagement nee te zeggen. Ja, dat is echt een uitdaging voor mij. Ja.
8: En iemand die zich ook afvraagt, hoe kan ik tegelijkertijd een goede mama zijn, een goede partner, een goede vriendin en een goede onderneemster?
7: Ja, dat heb ik mezelf inderdaad aangedaan. En dat is iets waar ik elke dag opnieuw dezelfde struggle in heb. Maar dat is een toffe, chaotische struggle. En ik denk dat je, als je het allemaal wilt, ik denk dat daar het wel het fijne in zit. Ik blijf wel erachter staan dat ik alles wil. En dan is het elke dag de zoektocht. En het avontuur ook van hoeveel kan je voor wat betekenen en voor wie betekenen. En ik denk dat de mensen rondom mij dat ook wel weten en voelen van... Ja, ze zal er wel voor gaan om te doen wat ze kan.
8: Mm-hmm. En het geeft je, denk ik, ook energie, want je straalt.
7: Ja, het geeft me energie. Maar wat ik wel merk, is dat ik toch een beetje meer nood heb ook aan die rust. Om op te laden. Dus ik ben ook wel ondertussen een beetje meer bezig met mijn gezondheid. En bijvoorbeeld mijn slaaphygiëne probeer ik op te letten. Door bijvoorbeeld 2 keer in de week echt met mijn kinderen op hun uur mee te gaan slapen. Omdat ik dan echt letterlijk kan bijtanken om dat vatje terug leeg te tanken zoveel mogelijk. Dus ja.
8: Gitta van den Boer, welkom in Touché.
7: Dank u.

0: d'amour, bref et intense. Je te regarde. Qu'est-ce que tu attends?
1: Quatre mains van Deus, Gita van den Boer. Het lijkt me het ideale nummer om ons gesprek mee te beginnen. Het laat wel op, hè, dit nummer.
2: Absoluut. Ik vind het een heerlijk nummer. Het heeft die power en het is Belgisch. Ik ben absolute fan van Deus en ook van Mauro. En,
1: het is Belgisch, zeg je. Is dat belangrijk voor je?
2: Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat wel. Ik ben een grote fan van Belgische muziek te blijven volgen. Omdat ik dat interessant vind om... Zowel voor ondernemers als voor muziek, als voor theater, ook de Belgische cultuur goed te volgen. Ja.
1: Ja, ja. Ondertussen is het 11 jaar geleden dat je met de Cialo Compagnie bent begonnen. Van waar kwam het idee om iets te doen met chai thee?
2: Ja. Ik zeg altijd tijdens een pitch van zoals je kan vermoeden ben ik niet in België geboren. En ik ben destijds, als ik kleine uk was, 1,5 jaar ongeveer, geadopteerd uit India, uit Calcutta, door de Vreugdezaaiers en de Missionaries of Charity. En ik had altijd doorheen mijn leven een beetje een... ik was altijd bezig, heel druk bezig met alles, met het leven. Studeren, gaan werken. En ik had wel een fascinatie voor India, maar ik had geen... nood aan rootsreis. Ik heb dat een beetje in Pandora's doos gelaten. En ik ben dan toch zo tijdens mijn studies en vooral richting het ouderschap ooit beginnen denken van, ik wil daar wel naar.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen...
5: Tweede

0: die beslissing maken. Ik had een goede job en ik dacht, ja, als ik dit nu niet doe, zelfs mijn leidinggevende heeft mij eigenlijk gepusht om het te doen. En dan heb ik een vliegtuigticket geboekt en heb ik beslist om vrijwilligerswerk te gaan doen. Want ik wou, ja, daar iets terugdoen. Ik wou impact maken. Dus ik ben dan een reisblog, een soort blog begonnen. Dat was toen in die tijd, gitainindia.be. En ik heb een benefiet opgezet in mijn eigen studentencafé om centjes in te zamelen, een rekening geopend en mensen laten kavaatjes drinken en liedjes laten kiezen. Dus dat is wel mooi hier. Voor het goede doel. En dat geld wou ik dan zelf gaan afgeven en iets mee doen om daar letterlijk zelf goed mee te doen.
1: Ja, en wat wou je doen met die centen?
0: Ja, dat...
1: Aan wie wou je dat geven?
0: Ik wou dat geven aan waar het nodig was. En in mijn... Naar mijn gevoel op voorhand was dat ook de organisatie waar ik ging helpen. Mm-hmm. En ik had een stevig centje mee. En tot mijn grote verbazing, toen ik dan de vraag of de aankondiging deed dat ik die centjes op zak had, vertelde men mij, ja, wij zijn een nieuwe kapel. We hebben een nieuwe kapel gebouwd. En we hebben daar nog een tapijt nodig voor de zustertjes om op te bidden. En daar was ik compleet van slag, ja. Dus dat was absoluut niet mijn bedoeling. Dus ik heb dan beslist om dat in een gesprek met mijn papa, een telefoongesprek, beslist van dat niet te doen. Ik was daar enorm door aangedaan. Ik begreep dat echt niet, hoe dat kon. En dat bracht mij ook tot waarom ben ik dit hier aan het doen? Want dit is absoluut niet waarom ik ben gekomen. Maar ja, hij zei, ja, je bent hier nu. En nu gaat het verder moeten. Dit is wat ik u voor gewaarschuwd had, zeiden mijn ouders. En maar hup, en vooruit met de geiten.
1: Waar is het budget dan naartoe gegaan?
0: naar een waaier aan initiatieven die ik eigenlijk zelf heb genomen om het toch in die instelling te laten gebruiken. Dus we hebben ondergoed en kleren gekocht.
1: Wat echt nodig was.
0: Ja, voor de dames in de instelling. En anti-luizen producten en een hele anti-luizen event georganiseerd. En als ook, en dat is het meest schrijnende, heb ik penicilline kunnen kopen voor een dame die eigenlijk anders het niet gehaald had. Mm-hmm. En dus die strijd heeft daar wel, die heb ik intern wel moeten strijden. En ik heb mij wel echt moeten verzetten tegen eigenlijk de organisatie waar ik zelf een beetje, ja, bleek achteraf een beetje water naar de zee kwam dragen. Maar dat is de inherentie van wat je daar gaat doen. En dat weet je niet voor je vertrekt.
1: Dus maar dit heeft allemaal niks met chai thee te maken.
0: Nee, inderdaad.
1: Hoe is dat dan op je pad gekomen?
0: Tijdens dat vrijwilligerswerk, Friedel, hadden wij 's morgens konden wij naar de mis. Ik weet niet of je ooit in Calcutta bent geweest, maar dat is een gigantisch, luide, intense stad. En juist tijdens zo'n eucharistieviering was er stilte, omdat de ramen daartoe waren. En dus ik ging daar naartoe, mochten vrijwilligers ook komen. En daarna was er een soort ontbijt en kregen wij een sneetje brood en een drankje. En dat drankje, dat zag eruit als iets als chocomel en rook heel speciaal. En dat werd zo een beetje onze go-to. En als wij dan pauze hadden met de vrijwilligers, dan kregen we terug dat drankje. Totdat wij iemand mij vertelde, ja, dat is chai. Dat is masala chai. En ik dacht, maar ik heb dat al gedronken in Kopenhagen. Dat is niet hetzelfde. Dat lijkt daar zelfs niet meer op. En toen is eigenlijk die wereld van de traditionele Indische chai voor mij opengegaan. En met dat ik dan ontdekte van, ja, oei, dat is zo ver van die traditie en van zo'n mooi iets dat India te bieden heeft. En de Indiërs die over heel de wereld zich verspreiden, waarom nemen ze dat niet mee? Waarom dragen ze dat niet uit? Maar ze nemen dat wel mee en ze maken dat zelf. Maar ze dragen dat niet uit, want daar zijn ze heel bescheiden in.
1: En daar voelde jij de onderneemster in jou naar boven komen?
0: Ja, en ik dacht, dat verhaal, dat moet ik dan misschien wel vertellen, want daar kan ik misschien toch impact in maken.
1: Met dat verhaal. Op welke manier maak je dan nu impact, denk je?
0: Goh, ja, we dragen een klein steentje bij, denk ik, we hebben dat zeker bijgedragen door dat product de aandacht te geven die het verdient. Omdat ik daar straks zei, koffie, mensen gingen op zoek naar het verhaal achter de koffie, de koffieboer en ook de origine van die koffie. Ik vind als je in een zelfgerespecteerde barista of een zaak bent met die ambitie, dat je daar dan ook een echte chai naast verdient te staan met een goede kwaliteit. Maar vooral

0: gemaakt in origine en met de uitleg die, ja, mm-hmm. die het nodig heeft.
1: Dus je werkt met Indische theeplantages?
0: Ja, ik werk recht. We produceren echt alles. We laten alles uit India, uit de verschillende delen van India samenkomen. We maken de blend ter plaatse en verschepen dan naar de wereld. In de meeste instantie naar de haven van Antwerpen. En verdelen het zo in Europa. We verdelen vanuit UK in UK. En dat is hetgeen dat het heel... We hebben een heel tof product gemaakt. We focussen ons op de bars, op de hospitality, alles wat out of home is. En de mensen thuis, die graag genieten van een minder cafeïne bevattend drankje. Maar het allerbelangrijkste voor mij is, en daar word ik heel vaak op gechallenged, is het moet rechtstreeks uit India komen. En we werken met cafeïne thee. Dus we gaan niet werken met een soort witte thee die uit een andere origine komt voorlopig. Het is echt mijn missie om die Indische chai wereldwijd op de kaart te zetten. Omdat dat drankje aan zich en die receptuur dat verdient.
1: En hoe zijn de werkomstandigheden op dit moment in die theeplantages?
0: Ja, die blijven. De werkomstandigheden zelf blijven, denk ik, beter. Die worden beter. Met de tijd dat ik in India kom, verbetert er heel veel. Ik zie ook veel meer vrouwen in een leidinggevende functie. Maar het telen van die thee zelf, ja, dat blijft een heel gevoelige materie. Dat dient specifieke handelingen te hebben die je met heel veel zorg moet toedienen.
1: Heb je daar zelf rechtstreeks invloed op? Van hoe er wordt gewerkt op de theeplantages?
0: Wij hebben invloed op op de manier waarop er wordt geteeld, op de gewassen die worden, ja, op hoe dat die gewassen worden behandeld, of eventueel bio of niet bio worden geteeld.
1: En wie er werkt?
0: En wie er werkt, daarom dat we ook proberen zoveel mogelijk minstens één keer om de twee jaar ter plaatse te gaan, om dat te gaan bekijken, om dat te gaan onderzoeken. Wat ik wel heel fijn vind, is dat sinds Narendra Modi dan prime minister is dat eigenlijk alle betalingen bijvoorbeeld zijn nu wel op rekening. Dus die cashstromen van daarvoor, die zijn teniet gedaan. Dus die man is heel hard zich aan het inzetten voor zowel de gelijkheid en de kansen, maar ook voor hygiëne, wat ook heel belangrijk is, voor zuiver water. En daar zie je wel de impact van. India is gigantisch aan het evolueren en gaat een hele grote macht worden. Mm-hmm. Maar het gaat wel in het product aan zich, de uitdaging blijven om dat goed te sourcen.
1: Ja, want het is jouw product. In hoeverre geef je hen nu iets terug? Hoe zie jij dat, die balans?
0: Ja, wij proberen echt te werken met die authentieke principes. Dus voor mij is dat fair principle een hele belangrijke. Waarin dat wij een eerlijke prijszetting doen. En ons niet laten meesleuren door de meeslepen door de dynamieken die er in Europa zijn. Ik heb letterlijk telefoon gekregen al een aantal keer van een conculega die mij echt verwijt van een tijd echt te goedkoop te zijn geweest. En dan hebben we echt pas met onze eigen leveranciers gekeken van oké, als die prijzen dan aangepast worden, dan gaan we wel zorgen dat dat in verhouding is. En het is mijn ultieme droom om er zelf iets te kunnen opzetten rond women empowerment of educatie van die dames die daar echt op die plantages hun werk doen. Maar misschien is die missie, ik hoop dat die missie achterhaald wordt door de feiten en door de evolutie. En dat we dat ik dat niet hoef te doen, maar dat India voor zichzelf zorgt. En dat zijn ze heel mooi aan het doen. Dus ik ben op dat gebied wel heel trots op mijn geboorteland.

0: Lauryn Hill en Every Ghetto, Every City. Ze kijkt terug naar haar jeugd in South Orange, New Jersey. Geeta van den Boer, in hoeverre is dit nummer voor jou herkenbaar?
1: Goh, ik vind het een mooi nummer, omdat ik veel sympathie heb voor de manier waarop zij inderdaad echt haar verhaal brengt in haar muziek. Dat vind ik altijd schoon. En het is herkenbaar, omdat ik zelf ook een beetje ben weggetrokken uit... de Limburgse klei, om het zo te zeggen. En dan misschien ook een beetje uit India. Maar vooral, ik ben opgegroeid in Limburg en ik woon nu in de grote of naast de grote stad. En ik heb heel veel liefde voor waar ik ben opgegroeid. Dus ja. Dat is zeker mooi uit het nummer ook mee te nemen.
0: Jouw geboorteplek is India. Weet je eigenlijk waar precies je geboren bent?
1: Ik weet het sinds mijn reis. Weet ik waar ik geboren ben. Terwijl er op mijn identiteitskaart staat er Calcutta. En dat is de eerste keer dat ik dat ga vertellen. Maar blijkbaar ben ik geboren in Patna. Wat echt wel een heel eind daarvan weg is. En is er een nonnetje, om het zo te zeggen, verantwoordelijk om mij... die heeft mij opgevangen en geanalyseerd dat ik het niet ging halen als ik niet de nodige zorg ging toegediend krijgen. En daardoor ben ik in Calcutta beland, bij de Missionaries of Charity, in hun afdeling daar. Dat heet Shishu Bhavan, het huis van de kinderen. En dat is... goed gekomen. Ja.
0: En wat weet je over je geboorte? Wat is daarover verteld tegen jou?
1: Destijds niet veel. Ik denk dat mijn ouders hebben mij altijd heel open en heel eerlijk alles gezegd wat dat zij wisten. Maar ze wisten heel weinig. Dat ik bijvoorbeeld de naam van een ander kindje, een jongetje, riep in mijn slaap de eerste weken, maanden. En dat ik dat zij dachten dat ik echt ondervoed was. Omdat ik echt opgezwollen zwaar stond. En dat jongetje, dat bleek een kindje van in het tehuis te zijn geweest. Want ze hebben dan zo brieven te schrijven naar uw huis. En dan hebben ze ook dat onderzoek laten doen. En dan hebben ze meteen verteld van... ja, nee, ze gaat zeker niet ondervoed zijn. Want ze at alles wat er mogelijk was om te eten. En ik stak blijkbaar ook nog een kleine portie wat ik kon vinden onder mijn oksels en in mijn elleboogpitten. Om later te kunnen opeten als ik dat nodig had. Dus survival van de fittest is wel iets wat ik leer.
0: Dat is een klein hamstertje.
1: Ja.
0: Dus en die zuster die jou heeft gevonden... Ja. Heeft zij jou gevonden?
1: Ja, dat weet ik niet echt. In India heb je geen vondelingenschuif. Wat ik weet is dat er dat ik ben achtergelaten met een briefje bij. Met een voornaam van mijn mama. Van mijn biologische mama. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan op een of andere manier daar niet toe komen om dat mij terug te herinneren. Dat verhaal is mij één keer verteld op een moment dat ik daar helemaal niet klaar voor was in India. Omdat ik echt heel duidelijk ook had gemeld... Hè, want je komt dan terug in je eigen weeshuis en dan ben je one of their children. Wat dat een ongelooflijke mooie eer en een mooie ervaring was. Ook voor hen. Maar ik ben daar op een gegeven moment overdonderd geweest door een dame, een zuster, die dus alles was gaan opzoeken. En mij een verhaal vertelde dat ik niet kon plaatsen, waar ik denk ik een heel deel van niet heb meegekregen. Maar het goede was, dus ik kom uit Patna en het mooiste was, die zuster was nog in leven. En dus ik ben die gaan bezoeken, die zuster Kalpana. En die heb ik ontmoet, terwijl ik toen in een gigantische strijd met mezelf zat, want we hadden dus de ontluizenactie opgezet. En dat zou betekenen, als ik die zuster ging ontmoeten, dat ik die zelf niet kon bijwonen. En dan hebben de mensen die als vrijwilligers, vriendinnetjes rondom mij zich geschaard en gezegd, Gita, dit kan je niet doen. Hè. Je moet nu die kans grijpen en je moet die zuster gaan ontmoeten. We gaan met u mee. Je gaat dat moeten doen, want dat is... ik was te rationeel of ook te emotioneel om dat potje open te trekken.
0: Maar je hebt ze ontmoet.
1: Maar ik heb ze ontmoet.
0: En hoe was die ontmoeting?
1: Dat was ongelooflijk. En zij was super dankbaar. Dus de dankbaarheid die ik zelf had... die helemaal omzweemd of zwerft was door emotie, omdat ik zo overdonderd was, overweldigd was. Zij had die heel bewust, zij ging daar heel bedachtzaam mee om. Ze vond dat zo'n eer dat ik die effort deed om tot bij haar te komen. En ze was zo trots over waar ik dan het al had gebracht. En ik, echt prachtig. We hebben wat gewandeld en chai gedronken samen. En zij was zo trots, omdat ze zei, was echt in een hele slechte staat. Ik ben echt heel blij dat je alles gedaan hebt dat nodig was. En ik ben heel trots op mezelf. En je bent nog maar het tweede, en dat heeft mij vooral geraakt. Ik was nog maar het tweede kindje dat zij ooit heeft teruggezien. En wij gaan met z'n allen geadopteerde kinderen naar onze roots zoeken. Of wij gaan dan terug naar ons geboorteland. Maar wij gaan zo snel voorbij aan die mensen en aan de mogelijkheid dat die mensen die destijds voor ons gezorgd hebben, daar gewoon nog kunnen rondlopen. En dat is iets onwaarschijnlijk, vind ik. Mm-hmm. Ik heb dat helemaal vanzelfsprekend genomen. Daar was ik heel boos voor op mezelf.
0: Zij heeft ervoor gezorgd dat je in het weeshuis van moeder Teresa bent beland in Calcutta.
1: Ja.
0: Moeder Teresa is een begrip, hè? Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Ja. Ze is de stichteres van de missionarissen van Naastenliefde. Heeft ook een bepaalde band met België. Ze is hier een paar keer geweest. Ja. Hoe was dat voor jou dan als kind om moeder Teresa en haar verhaal te leren kennen?
1: Ja, heel een beetje complex ook wel, want je bent daar dan geweest, maar je hebt wel, ik was anderhalf jaar, dus je leeft eigenlijk op wat mensen nu vertellen. Op wat
0: die herinnering heb jij niet natuurlijk.
1: En ik heb die herinnering niet. Maar en dan met een ongelooflijke drang om daar op een gegeven moment ook iets mee te doen, om daar meer van te begrijpen. En bij mij is dat dan door in actie te schieten, maar ook door het op een gegeven moment ook een beetje te weg te vegen. Want het is ook wel moeilijk, want je wordt wij gingen vroeger veel naar de kerk. En dan werd ik soms zo aangesproken van amai zeg, maar ze kan al goed Nederlands. Hè? En goh, wat de mensen voor jou gedaan hebben, dat kan je echt nooit meer goed maken. En daar kan je als klein kind niks mee. Dus je legt heel veel druk op een kind, terwijl je daar waarschijnlijk ook die bedoeling niet hebt met dat te zeggen. Maar ik heb dat wel heel hard binnengepakt. Mm-hmm. Van, ik moet hier goed presteren, ik moet het goed doen. Ik heb iets goed te maken.
0: Zo. En hoe keek jij als kind? Dat begrijp ik. En hoe keek jij als kind naar moeder Teresa?
1: Als een voorbeeld, moeder Teresa en Lady Diana, en dan het feit dat die ook zo samen op tv kwamen, dat waren echt, ja, dat was het goede doen. Hè. Ik wou ook bij Artsen zonder Grenzen. En, dus dat was een voorbeeld, een idool, maar ook aan de andere kant, je weet zo weinig en je wilt gaan zoeken en kennis helpt u niet iets verwerken of zo.
0: Mm-hmm. Hoe was het voor je ouders, jouw adoptieouders, om jou te gaan halen in India? Wat hebben ze daarover verteld?
1: Ik ben geadopteerd via de Vreugdezaaiers. Dat is een adoptieorganisatie die, dat vind ik eigenlijk al een heel goed positief iets, die altijd werkt met de procedure dat je nooit jouw eigen kinderen mag gaan halen ter plaatse.
0: Mm-hmm.
1: Dus zij laten eigenlijk de vrijwilligers of vaak ouders van andere adoptiekinderen geven zij de kans om die reis te doen, om dan bijvoorbeeld per 5 mensen namen zij dan 7 kindjes mee. Die zij daar dan gingen halen, waarvan de juridische procedure beëindigd was en die dan officieel mee mochten geadopteerd worden.
0: Dus de eerste ontmoeting was hier.
1: Was op de luchthaven, ja. En waar ik prachtige foto's heb van een hele familie, ongelooflijk, een hele familie die klaar is om, denk ik vooral, een heel zwaar hoofdstuk af te sluiten, waarin mijn ouders 13 jaar hebben gezocht naar oplossingen. Medisch, emotioneel, samen. En tot in die mate moeten hebben paters de priesters en leidinggevende in uw werk moeten schrijven dat zij een goede ouder zouden gaan zijn. Dus ik denk dat daar heel veel heel veel zat op dat moment. Van, ah, ze komt eindelijk. En het was dan ook nog juist 9 maanden na de aankondiging dat ik bij hen kwam. Dus ik heb maar ik weet van niet beter. Dus ik heb mijn voeten op tafel gelegd en die flessen aangepakt en beginnen drinken. Dus allee, ik denk dat dat de grote emotie voor hen was. Voor mij, denk ik.
0: Maar het emotioneert jou ook wel heel erg, hè? Het emotioneert jou ook heel erg.
1: Nu, omdat ik zelf mama ben geworden. En ik denk. Vanaf het moment dat ik zelf aan kindjes ben beginnen denken, ben ik daar veel harder bij gaan stilstaan. Zelfs als ik het vrijwilligerswerk startte, hoewel ik daar aankwam en het eerste dat ik zag op de trappen waar ik zelf achter had gewoond, dat is zo een trapje en dan heb je zo een tralietje, dat is echt zo een mooie poort. En daar zaten twee mensen uit Zwitserland te wachten op de ontvangst en het ontmoeten van hun kind. En dan heb ik wel gezien hoe het was voor die andere kindjes om één kindje te zien vertrekken, wat ongelooflijke indruk op mij heeft nagelaten. Want dat één kindje was helemaal opgekleed, helemaal klaar voor, en dat wist helemaal niet wat er te gebeuren stond. En die mensen hadden zoveel emotie, hadden zoveel drang om dat in hun armen te sluiten, dat je zo'n kind uiteraard compleet overweldigt. Dus, en die andere kinderen huilend achterlaten, moet ook verscheurend zijn. Dus dat vind ik heel mooi aan de vreugdezaaiers, dat ze dat gezien hebben van, dat gaan we niet doen. Want je gaat ineens ook een trauma meegeven aan die ouders van, ja, we hebben er maar eentje meegenomen en al de anderen blijven achter.

0: Vonda Shepherd met Searching My Soul. Het werd bekend door de soundtrack van de serie Ally McBeal over het leven van een jonge advocaat, Gitta van den Boer. Veel betekenende tekst, hè? Ja. Searching My Soul.
1: Absoluut, absoluut.
0: Everything is gonna be alright.
1: Heerlijk, hè? Schoon, hè? En ook dat absoluut prachtige serie. Echt een icoon voor mij. Ik heb er heel veel goede herinneringen aan. Ook omwille van de mensen met wie ik het heb gekeken. Ik heb vooral veel meegenomen over haar. Wat ik heel mooi vond aan die serie, is dat zij ongelooflijk ambitieus is. En dat zij toch in een wereld van dynamieken zichzelf die ambitie probeert waar te maken met toch schoonheid voor de mensen en voor wie ze zelf ook wilt worden. En dat vind ik heel mooi. En die serie had ook prachtige muziek. Ze had echt gewoon een superleuke vibe en prachtige acteurs in. Ja.
0: Ambitie, laten we het daar even over hebben.
1: Ja.
0: Je bent ambitieus, hè?
1: Ja, ik ben ambitieus. Ik ben ambitieus omdat ik in mijn missie zeker. En onbewust heb ik een hele grote drive om het goed te doen.
0: Ja, want wat wou jij worden toen je 18 was? Wat had jij in je hoofd?
1: Ik ben zoveel willen worden. Ik wou in eerste instantie wel echt arts worden. Mm-hmm. Ik ging geneeskunde doen. Ik heb mijn Rome-reis, zoals ze bij ons in Limburg zeiden, opgegeven om fysica en chemie bij te studeren. Om mijn toelatingsexamen te gaan doen. En ik heb mij, zoals er wel vaker gebeurt in mijn leven, heb ik mij daar laten uitpraten, juist ervoor. En dat is iets waar ik toch nog altijd mee zit, een beetje. Het is goed gekomen, maar ik had zo graag... ik wou echt arts worden. Om dan ofwel trauma, ofwel de spoed, ofwel... dat wist ik eigenlijk niet goed. Maar het idealisme in mij riep ook wel artsen zonder grenzen en al die dingen. Dus ik denk dat die ambitie vaak aan mijn idealisme is gelinkt.
0: En in hoeverre zit er nu toch nog een soort arts in jou? Ben jij bezig met het goed voelen van de mensen?
1: De arts zit... ging ook, want mijn mama zei altijd... hoe ga jij nu in hemelsnaam ooit arts zijn? Jij wilt niet naar bloed kijken of... hoe, maar voor mij gaat de arts ging dat over dat zorgende. Over zorgende voor mensen. Over een plek geven om te luisteren. Juist waar de huisartsen geen tijd voor hebben nu. Maar dus ik heb dat helemaal gevonden in wat we nu hospitality noemen. En ik ben ook na mijn studies ben ik dan nog psychologie gaan studeren. Dus ik ben daar toch wel naar blijven zoeken. Naar die searching my soul. Mm-hmm. Naar plaats geven voor mensen om zich goed te voelen. Om hun verhaal kwijt te kunnen. En ik ben zo blij dat ik naast mijn merk ook die flagship heb kunnen openen. Echt een chai bar, een plaats waar mensen zich thuis kunnen voelen. En ik ben heel trots dat daar alle generaties naast elkaar zitten. En ik was daar emotioneel van, omdat dat echt iets is dat mij raakt. En omdat ik daar heel graag ben. Heel graag mensen gewoon een lekker koffietje maken en vragen, hoe is het? Wat gaat het doen vandaag?
0: Daar gaat het echt over, hè? Ja. Bij jou. Hospitality, die gastvrijheid. Ja. Die we een beetje kwijt zijn gespeeld.
1: Ja, in die schermen van we gaan bestellen. Mag je daar bestellen. Hier mag je een QR-code scannen. En dan krijg je dat opgediend. En als je vraagt, mag ik nog iets drinken? Dan komt iemand anders, want die is dan verantwoordelijk voor de afwas. Ja, dat vind ik wel jammer. En ik denk dat we daar het niet op gaan winnen. Ik denk dat degenen die het nu winnen in hospitality zijn echte mensen die een community bouwen, of minstens, en daar ga ik heel hard in, is wij willen alleen maar lieve mensen. Ik heb geen ervaren barista's nodig die mooie tekeningetjes kunnen maken. Ik wil echt gaan voor... Wij hebben lieve, gastvrije mensen nodig. Die mensen die plaats geven, die geduld hebben met mensen, tolerant zijn voor mensen. En dan gaan we uit die passie voor wat je doet wel die drang hebben om die tekeningetjes te kunnen gaan maken. Dus dan ga ik met veel plezier mijn goede mensen inschrijven voor opleidingen. Dat vind ik ongelooflijk. En ik heb een ongelooflijk mooi team kunnen bouwen. En ik ben heel blij dat team zichzelf voedt met andere mensen. Van lieve, warme mensen. En dat is heel schoon.
0: Het is heel bijzonder hoe jij dit nu zegt. Want dan denk ik, ja, de centen zijn van ondergeschikt belang.
1: Ik denk op dat moment of op dat gebied misschien een beetje... dat is voor mij de moeite, de moeilijkheid in de balans tussen ondernemer en die impact maken. Ik ben nooit ondernemer geworden voor die centen. En ik denk dat die missie mij vaak in de weg staat.
0: Is dat zo? Ja.
1: Daarvoor, ja. Ja? Omdat als ik daar heel eerlijk in ben, is dat ik altijd die moeilijke weg kies. Maar ik wil daar wel trouw aan blijven. Ik denk dat voor mij is het veel belangrijker. Ik heb dat ook in mijn vorige professionele ervaring moeten merken. Ik kan heel hard voor iets gaan, maar ik moet wel in de spiegel kunnen blijven kijken. En ik moet u kunnen vertellen, Friedel, waarom dat ik daarvoor ga. En ik begeleid dan IT'ers die in hun ervaring op verschillende projecten gingen werken. En ik kon die mensen alleen maar plaatsen op een project waarvan ik wist, ja, die gaan daar zich goed voelen. Of ik kon iemand heel slecht dwingen om een project aan te nemen dat waarvan zij ook aangaven dat dat hun niet ging liggen.
0: Heb je vaak het advies gekregen om een andere weg in te slaan? Om meer financieel te denken?
1: Ja, nog heel veel. Ik denk de keuze die we maken om onze producten in India te maken, met alle geopolitieke uitdagingen die er zijn en ook logistieke issues die we hebben met accijnzen en douane-instanties in België, die het ons heel, heel moeilijk maken, zou de keuze heel gemakkelijk kunnen zijn, maar ik wil daar voorlopig echt niet van afwijken. Uh-huh. En dan zal het anders zijn, of met iemand anders. Maar ik heb die beslissing genomen om die missie te halen. En als ik die visie niet kan vasthouden, dan zal dat misschien niet met mij zijn.
0: Jouw chai bar heet ook atelier en galerie.
1: Ja.
0: Wat zegt dat over jouw liefde voor kunst?
1: Goh ja, kunst. Ik word al blij, ik ga op het puntje van mijn stoel zitten als ik nog maar aan kunst denk. Maar kunst zit heel breed. Ik ben altijd iemand geweest die van woorden heeft gehouden. Ik heb heel veel gelezen als kind. De werkdruk ontneemt me dat nu een beetje. En ik ben altijd gefascineerd geweest door beelden. En door schone vormen en tekeningen en schilderijen.
0: Dat is ook te merken aan jouw logo, hè?
1: Ja.
0: Kan je het omschrijven?
1: Mijn logo is is geïnspireerd op Hanuman. Ik wou eigenlijk in eerste instantie een olifantje, die ik ook draag, Ganesha. Omdat Ganesha het goede in het hindoeïsme vertegenwoordigt. Succesvol en gelukkig zijn. Maar ik daag je uit, Friedel, om een olifant te tekenen die zowel schattig als rebels is. Want ik wou wel een heel traditioneel iets uit India brengen op een moderne en speelse, toch een beetje titeltje rebelse manier. Het is een aapje geworden. Het is een funky aap en hij lacht. Hij heeft zo'n beetje een ironisch lachje van ja, wacht maar. En ik vind dat dan wel heel mooi representeert waar wij voor staan.
0: Ja. Maar is het ook qua beeld, qua graphic design gelinkt aan iets uit de kunstwereld voor jou?
1: Voor mij is hem gelinkt aan aan mijn voorliefde voor pop art en street art. En hij zit daar schoon tussen. Maar ik kan even goed genieten van mensen zoals de Jasmondi Garage, hoe dat die hun iconische logo's hebben gemaakt. Ik ben vooral een van de mooiste werken in mijn dat ik al van in levende lijven heb mogen zien, is The Bear van Warhol. Die hangt in Los Angeles. En die is eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk de rofzagvlek. En dat vind ik schoon aan kunst. Je maakt ervan en je ziet erin wat je zelf wilt. En dat vind ik het fascinerende en schone aan kunst. Is iedereen maakt zijn eigen verhaal achter elk beeld of kunstwerk dat je ziet. En dat gun ik onze klanten ook. En daarom zal ik ook liever iets meenemen in de plaats van een magneet. Een klein kunstwerkje van een lokaal iemand. Of ondertussen zelfs een kleine Herman Brood die in onze zaak hangt. Of een fotograaf die het goed doet. Een Belgische fotograaf, van die dan te steunen en die een plaatsje te geven, in een beetje een podium te geven.
0: Ja, Beth Carter mag denk ik ook langskomen met,
1: zeker.
0: Met haar beelden.
1: Ja, Beth Carter is een Engelse kunstenares die mythologische figuren, ik heb zelf Grieks-Latijn gestudeerd, of gedaan in mijn humaniora, en ik had een fantastische, charismatische leraar voor mijn Grieks, en die heeft mij de liefde voor de mythologie, en wat ik mooi vind, is dat die mythologie technologie, die wordt vaak heel geportretterend uitgebeeld. En Beth Carter heeft daar op een of andere manier in haar beelden een heel kwetsbare toets aan te geven. En ze heeft een Minotaur bijvoorbeeld gebeeldhouwd in brons. Een enorm beeld is dat. Maar die is zo kwetsbaar. Die heeft zo'n sterk lichaam. Ongelooflijk.
0: Dus een menselijk lichaam, zo lijkt het toch. Lichaam. Maar met een hoofd van een
1: van
0: stier.
1: De stier. Ja. Ja, van de stier.
0: Die en die combinatie geeft een heel bijzonder beeld. Hè?
1: Ja, absoluut. Dat is prachtig. Die stier die heeft zijn hoofd naar beneden. En die zoekt eigenlijk de moed een beetje, het lijkt alsof hij de moed zoekt om de krachten te kunnen gaan gebruiken.
0: Reis jij om kunst te gaan kijken?
1: Ik reis om mijn klanten te ontmoeten en het verhaal achter de zaak die zij zijn begonnen, of om mijn missie verder uit te dragen. En ik zal wel in elke reis zoeken naar de 5 minuten kunst. Ja, ja? En ik probeer mijn kinderen dat ook echt mee te geven. Ja, ik vind dat heel schoon, tof, ja. Heel tof ook. Heel even ontsnappen en mooie dingen kijken. Ja.
0: Dat je een teamspeler bent is ook duidelijk. Komt dat uit de sport bij jou?
1: Ja, ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn ouders alle twee heel veel engagement namen. En in een dorp waar volleybal, of in een stad, sorry, in Hamond-Achel, de stad van toen destijds echt een goede volleybalploeg, waarin ik helemaal ben meegezogen, dat mijn jeugd heel mooi gevormd heeft. Wij waren altijd aan het volleyballen, ofwel in de club of in de schoolvolleybal op kamp. En daarnaast scouts, verenigingsleven leren kennen. En daarin leer je ook die engagementen voor elkaar zorgen. En ik vind dat iets. Ik ben heel blij dat ik dat heb meegekregen in mijn jeugd.
0: In hoeverre ben je nu nog een sporter?
1: Ik ben nog altijd een sporter. Ik vind mezelf geen goede teamspeler meer. Dus ik durf geen engagementen in volleybal aan te nemen. Omdat wekelijks engagement moeilijk is. Maar ik ben beginnen tennissen. En ik ga zo meteen gaan wij onze laatste interclubontmoeting spelen. Ik speel in een club, in een teampje waarin ik de oudste vandaag ben. En ook fysiek niet in de allerbeste conditie ben, maar ik vecht.
0: Dat zeg jij zelf.
1: Ja, dat zeg ik zelf.
0: Ja, ja. Ik heb nog Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Wat betekent dit nummer voor jou?
1: Goh, ik vind dat een prachtig nummer. Dat is een nummer, dat is een beetje de officieuze soundtrack van Big Little Lies. En dat nummer heeft ook die kwetsbaarheid en dat troostende wel. Maar wat ik heel mooi vind, is het verhaal eigenlijk achter Big Little Lies komt uit het productiehuis van Reese Witherspoon. Mm-hmm. En de Legally Blonde dame die zo onderschat is geweest, maar haar weg in Hollywood echt naar de top gedaan heeft, eigenlijk door op een heel innovatieve manier een boekenclub te starten. En mensen eigenlijk te vragen, wat vind je nu zo goed aan die boeken? Zeg mij eens welke goede boeken dat er zijn. En daar heel veel community rond te doen. En daar meteen de rechten van kopen van de boeken die eigenlijk daar uit het beleken goed uit te komen. En op een ongelooflijke manier heel duidelijk kiest voor vrouwen, sterke vrouwen in de hoofdrollen. Dus de verhalen van sterke vrouwen in de hoofdrol te brengen. Ongelooflijke dame. Ze slaagt er ook in om mooie andere vrouwen mee te engageren om die rollen te spelen. Dus ik denk dat ze daar heel gigantisch in slaagt. De Morning Show en andere. Grote fan.

0: Michael Kiwanuka met Cold Little Heart, bekend uit Big Little Lies. Zometeen praat ik verder met Gitta van den Boer.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Home again.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft afgelopen nacht zware Russische aanvallen moeten doorstaan. Iran is minder overtuigd dat er snel een vredesakkoord aankomt dan de VS. En Standard en Charleroi mogen sancties verwachten na de voetbalrellen van gisteravond. Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er in en rond de stad zeker 4 doden gevallen en meer dan 80 gewonden. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev aangevallen is met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman is in Oekraïne.
9: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op alle mogelijke infrastructuur. Dus de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters, zonder onderscheid. Het lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. En ik zeg het als ik met de mensen ginder praat, zoals vanmorgen, ja, ze zijn helemaal van hun stuk hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend.
0: Rusland zegt dat het een vergelding was voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat bezet is door Rusland. Oekraïne zegt dat in het gebouw een drone-eenheid van Rusland gevestigd was. De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was nochtans verwacht dat er veel mensen zouden proberen door de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit 1 centraal punt aangestuurd voor zulke interventies aan de kust, zegt Anne Berger van de federale politie.
10: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
0: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat er pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plaatse onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust. Er zijn weer 24 extra treinen ingelegd. Op elke gebruikelijke trein volgt er 5 minuten later al een volgende naar de kust om de reizigers te spreiden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
11: Het is eigenlijk zo wat het drukste moment van de dag voor de treinen die aankomen aan de kust. Al merken we wel dat het toch wel iets rustiger is dan gisteren, met op een heel aantal treinen waar er toch nog voldoende zitplaatsen op zijn. Voor wie straks met de trein terug naar huis wil, dan blijft het toch wel druk, vooral tussen 5 en 8 uur 's avonds. Dus als je straks naar huis wil, probeer dat na 8 uur te doen.
0: Op de weg is het voorlopig wat minder druk ook dan gisteren. Volgens Iran zijn er nog 1 of 2 knelpunten die een vredesakkoord met de Verenigde Staten in de weg staan. De voorbije uren gaven de Amerikanen aan dat een akkoord dichtbij was en snel aangekondigd zou worden, maar Pauline Lambert, dat is nog altijd niet gebeurd.
2: Nee, na de optimistische toon van Trump vanmorgen komt er nu vanuit Iraanse staatsmedia toch heel wat tegengas. Trump zei dat de straat van Hormuz opnieuw zou opengaan, zonder daar meer details bij te geven. Maar Iran zegt nu dat dat niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn als voor de oorlog en dat Iran ook op verschillende manieren de controle over de straat zou behouden. Iran zegt ook dat de straat van Hormuz weer open zal gaan pas als de VS een blokkade van Iraanse havens daar stopzet. Maar volgens Amerikaanse bronnen zou het net andersom zijn en moet Iran eerst de straat weer openen voor de blokkade wordt opgeheven. Klinkt dus als een discussiepunt. En Iraanse bronnen ontkennen ook nog steeds dat er in het akkoord dingen staan over het kernprogramma van Iran. En dat was net een belangrijk punt voor de VS. Het is dus afwachten of ze eruit zullen komen.
12: Oké, dankjewel Paulien. Opnieuw is een wedstrijd tussen Standaar en Charleroi helemaal ontspoord. Gisteravond verloor Standaar en daarna werd het veld bestormd. Standaar-supporter Eddy Jansis was erbij in het stadion en voelde al tijdens de voetbalmatch dat de sfeer gespannen was.
13: Op het moment dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden. Dan eindigt de wedstrijd en gaan de Charleroi-supporters bij hun eigen supporters vieren. En pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen. En dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
12: Olivier De Wilde, het is bij beide ploegen en supportersgroepen fout gelopen. Daar komen sancties van.
14: Ja, het bondsparket en de politie van Luik zullen hun werk hebben. Hè, wat er na de match gebeurde op het veld, in de tribunes en ook op de parking. Het voorlopige bilan na een trieste voetbalavond is dat 6 mensen gearresteerd werden en 4 politieagenten gewond raakten. Zowel de hooligans van Standaar en Charleroi die het veld betraden krijgen ook een stadionverbod van minstens 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt is moeilijk te voorspellen, maar dat er sancties zullen volgen, ja, dat is zeker. Hè. Voor Standaar hing er trouwens al een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren boven het hoofd. Dat er daar wellicht nog 2 of 3 bij. En misschien krijgt Charleroi ook een dergelijke straf. Maar dat de spelers en de sportieve staf meededen aan het tumult, ja, dat speelt wel een rol in het bepalen van de strafmaat.
12: Dankjewel voor de uitleg. Erg zonnig vanmiddag. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. Dit nieuws begon met een massale Russische aanval op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad kreeg 600 drones en bijna 100 raketten te verwerken. Rusland zegt dat het een vergelding was voor een Oekraïnse aanval eerder deze week. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Op de E40 van Brussel naar de kust ruim een half uur filegolven tussen Erpenmeren en Oostkamp. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht doorwerken.
16: Update jezelf.
17: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
18: Radio 1. Nee.
19: Met Friede Lesage.
15: En met Gitta van den Boer. Iets meer dan 10 jaar geleden trok ze voor het eerst naar haar geboorteland, India. Niet om te zien waar haar wiegje stond, maar om de kleuren en de geuren op te snuiven. De ondernemer in haar kwam terug met het merk Chalo. Een chai latte die sindsdien op vele plekken te drinken is. Hoe combineert ze het ondernemerschap met het moederschap? Hoe blikt zij terug op haar adoptie? En welke moeder wil ze zijn voor haar tweeling? Dit is Touché met Gitta van den Boer.

0: Fucking Perfect van Pink. Geeta van den Boer, ja, je moet al meteen lachen.
1: Ja.
0: Ja, die Fucking Perfect. Dat is wat, hè? Dat is wel een ding, denk ik, bij jou.
1: Ja. Ja, ja, dan kan het. Mijn vriend zei er straks, ik belde hem op weg naar hier en zei, allee, de perfectionist in u zal tevreden zijn met hoe je onderweg bent. Alle voorbereidingen gedaan, alle vragen beantwoord en nu gewoon gaan en op tijd zijn. Ja. En
0: ik, ja, je was zo, trouwens perfect op tijd.
1: Controle.
0: Maar hoe streng ben jij voor jezelf?
1: Super streng, ja. En ik kan daar niet. Ik weet ook niet van waar dat komt.
0: Echt?
1: Maar ik vind nooit dat. Het is nooit goed genoeg. En het erge is. Ik ben nooit. Ben ook snel ontevreden over hoe ik dat dan doe. Ik vul dat dan in voor anderen. Dat zij dat dan ook niet goed vinden voor wat dat ik voor hen heb gedaan. Dus daar maak ik mezelf echt heel ongelukkig mee van tijd tot tijd.
0: Ja. En je weet niet van waar dat kan komen. Dat goed willen doen.
1: Dat is toch een soort ambitie en impact maken. En ik denk ook een beetje die opvoeding toch een beetje. Mijn papa, je best doen is niet goed genoeg. Hè. Je moet beter dan je best doen. Hè. Je kunt zoveel bereiken, maar je moet er wel heel hard voor werken. Dus misschien ook een beetje van, als je er niet hard genoeg voor gewerkt hebt, kan het resultaat ook niet goed genoeg zijn.
0: Uh-huh.
1: Dat een beetje.
0: Denk je dat op een of andere manier de adoptie dat ook mee heeft in de hand gewerkt? Dat er veel van jou verwacht wordt?
1: Ja, dat is een beetje dat verhaal van dat kindje dat daar staat te luisteren naar iemand zegt, dat kan jij nooit meer goed maken. Dus daar heb ik ergens iets voor mijzelf gecreëerd van, laat ze dat maar zeggen. Maar het zal ze wel laten zien, denk ik. Ik denk dat mijn kleine mini-me of zo, zoals Nina Mouton zegt, daar mijn blauwe plek zit van, ik ga ze het wel laten zien. Ik ga het waard zijn dat er voor mij die toekomst toch weggelegd is. Maar dat is wel een doosje van Pandora dat ik niet gemakkelijk open. Waar ik zelfs met mijn beste vriendinnen eigenlijk niet over praat. Wel over
0: die bewijsdrang. De, bewijsdrang. Ja.
1: Over dat willen waard zijn van wat mij eigenlijk overkomen is. Van te mogen geadopteerd zijn. We gaan het gewoon zo noemen dan, denk ik.
0: Ja, is dat het gevoel dat bij jou gevoed is, dat je dankbaar moet zijn?
1: Ja, dat, hè. Ja, maar niet door mijn ouders, hè, want die hebben daar nooit. Mijn ouders die hebben mij opgevoed alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Welke kleur ik heb en als er iets mis is, dat dan is omdat als mensen kijken, is dat omdat je schoenen niet gebonden zijn of je broek open staat of omdat je je aanstelt. Maar niet omdat je er anders uitziet. Dus daar hebben zij echt wel heel hard hun best gedaan, vind ik, om daar helemaal geen onderwerp van te maken. Maar dat onderwerp schuilt wel inherent in elk geadopteerd kind, denk ik.
0: Is dat zo?
1: Ik vrees een beetje wel. En ik denk ook dat we daar allemaal anders mee omgaan. Maar ik heb daar wel nooit. Dat is nooit een rem geweest voor mij op iets van wat ik. Dat is ook nooit een excuus geweest voor mij. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Dat ik wel de zelfzekerheid of de energie of ook niet het medelijden heb gekregen. Of, men heeft dat nooit gevoed bij mij. Mm-hmm. En ik denk wel dat heel krachtig is.
0: Het is wel een gespreksonderwerp, hè? Want de huidige interlandelijke adopties worden afgeschaft in 2027. Op dit moment is er een uitdoof scenario en in de loop van 2027 zou er een nieuwe wetgeving komen als het over adoptie gaat. Het systeem is te kwetsbaar, er is een te groot gevaar voor misbruik en houdt te weinig rekening met het kind. Heb jij dat ook zo aangevoeld? Herken jij daar dingen in?
1: Er zijn twee zaken. Ik wil eerst het zware vertellen, omdat ik vind dat het. Er zijn heel veel kinderen rondom mij, of van destijds, als je gaat zoeken, als je geadopteerd bent en je gaat zoeken naar iets van groepen of fora, dan kom je helaas wel heel snel terecht bij heel ongelukkige verhalen. Of heel bij mensen die niet per se ongelukkig zijn, maar wel vind ik. De kaart trekken om misschien bepaalde zaken in hun leven daaraan toe te wijzen. aan die blauwe plek. Maar ik vind wel dat we allemaal, ik ben daarin wel heel sterk van mening dat dat niet altijd terecht is. Omdat ik vind dat je wel zelf je leven moet maken. En in heel dat nurtures nature debat ben ik wel heel, ik heb uit India mee dat ik graag wellicht spicy eet. Ik hou niet van koud eten. Ik wil warm eten, als het kan, 4 keer per dag. Maar ik ben niet, ik voel mij niet weggetrokken uit, of uit.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
2: Radio 1 live.
3: Voor de ouders en voor mij. Maar er zullen altijd op elk pad zijn er en in elke situatie zijn er mensen met slechte bedoelingen of mensen die niet per se slechte bedoelingen hebben, maar wel opportuniteiten zien en daar gebruik van maken.
4: We moeten het ook bekijken in de tijd. Hè? Jij bent geadopteerd begin jaren 80, een andere tijd dan nu uiteraard. Ja. Hoe werden ouders die geadopteerde kinderen hadden opgevangen of hoe ben jij opgevangen in die tijd? Bestond daar iets?
3: Wij hadden 2 keer per jaar. Het woord is gewoon het woord. Voor mij was dat Bruine Kindjesdag. En dat was als er eigenlijk een vanuit die adoptieorganisatie eigenlijk een samenkomst werd georganiseerd, waarin dan de ouders met elkaar konden verbinden, verhalen vertellen, ervaringen delen, waar voor ons als geadopteerde kindjes was dat op dat moment wel iets waar dat we echt met dat was gewoon, dan speel je met de bruine kindjes, dan komen alle bruine kindjes uit bepaalde regio's bij elkaar.
4: En hoe was dat voor jou?
3: En ik, ook al werd je dan toch wel wat bevriend met bepaalde kinderen van ouders die je meer zag, maar ik, dat was iets. Dat was een heel raar gegeven. Hè? En ik kijk daar wel met plezier op terug. Want op zich waren dat hele toffe momenten. Maar er had wel op dat gebied denk ik wel dat we beter hadden kunnen doen. Daar was niks voor ons als kinderen om daarover te praten. Wat dat ik wel herinner is dat mijn papa heeft een debat geleid als ik bijna 13 was, denk ik. Dat was de laatste keer dat hij dat georganiseerd heeft. Of mede georganiseerd heeft. En dan was er een spreker, een prof van de universiteit. Die kwam spreken over hechting en adoptie en het opgroeien van geadopteerde kinderen. En dan was er dus daarna een Q&A. En in die tijdens die Q&A stond er een vrouw, recht vergeet nooit meer. En dat die zei dan, mijn kind is 13. Ze had dezelfde leeftijd, exact als ik. En ze zei, die is daar niet mee bezig. En die gaat, ik heb schrik dat hij dan dat niet goed gaat komen. En dan werd er gereageerd, natuurlijk ieder zijn mening. Dan moet je echt actie ondernemen en therapie. Maar ik vergroot het heel hard uit nu. Maar ik herinner me wel dat ik echt ben opgestaan en heb je geroepen, papa. En dat ik het woord heb genomen en heb gezegd van, hey, kom aan. Als je goed in je vel zit, laat de mensen dan rust. Ik denk, iedereen krijgt op een gegeven moment de rekening gepresenteerd. Waarmee ik bedoel, iedereen, op een gegeven moment gaat dat vlammetje toch branden en wordt dat aangewakkerd door wie we zijn en waar komen we van.
4: Wanneer is dat bij jou gebeurd? Hoe oud was jij toen je besefte dat je mogelijk geadopteerd was?
3: Ja, ik heb dat altijd geweten. Ik weet niet beter als dat ik dat wist. Maar van zodra dat je in een soort puberteit komt...
4: En dat je vragen begint te stellen.
3: Ja.
4: Is dat bij jou aan de hand geweest?
3: Ja, in mijn lichaam of zo. Corporent of zo. Ik heb dat niet heel erg geuit. Dus ik heb daar door boekjes te lezen en verhalen. Ik ga dan zoeken naar verhalen. Maar ik was wel bang om die doos te openen, omdat ik in mijn omgeving wel een aantal kinderen zag terugkeren uit zo'n roetsreis. Want dat is mij ook aangeboden. Maar als je wil, dan gaan we naar uw geboorteland, dan gaan we daar kijken. En er waren zoveel mensen die eigenlijk tijdens hun adolescentie, waarin je zo kwetsbaar bent, dat dan ook nog eens gingen er bovenop doen. En dan echt wel... fysiek of mentaal niet top zijn teruggekomen, ga ik het noemen. Maar dat is kort door de bocht. Maar bij hele zware verhalen van biologische ouders te hebben ontmoet en daar geen weg mee te kunnen redden.
4: Had je het anders gedaan als je psychologische begeleiding had kunnen hebben op dat moment?
3: Ik niet. Ik sowieso niet, denk ik. Wat ik wel denk, is dat je... Als je dan dat forum en die plaats creëert voor ouders, waar ik heel hard van overtuigd ben dat dat nut had voor hen, dan denk ik wel dat we daar wel iets meer engagement in hadden kunnen zoeken, of zouden zoeken, moest ik het doen, dan zou ik een initiatief nemen om die kinderen

0: ook te laten vertellen en om die ook een forum te geven om daarover te praten. Hoe voelt dat om nu omringd te zijn tussen al die andere kindjes uit India? En geeft dat soms zaken op de speelplaats? Of hoe voelt jij je soms als mensen zeggen, ja, ik lijk op mijn zus en ik lijk op mijn papa. En wij laten in de familie, is er een kindje geboren en wij gaan daar naar kijken en een kraam bezoeken en mijn mama is zwanger. En ja, dat zijn allemaal onderwerpen waar ik geen antwoord op had en waar ik heel ongelukkig van werd, als ik heel eerlijk ben. Maar ik stak dat gewoon weg. En ik dacht, ja, maar ik ben toch gelukkig en er is toch niks met mij. En kom aan, voort. We doen voort. Hè? Maar als ik denk dat iedereen daar wel nood aan heeft en aan dat gesprek. Elk kind heeft recht. Ook kinderen die opgroeien zonder papa of zonder alleen in een andere soort gezinssituatie. We moeten daar wel over praten. We moeten wel met onze kinderen inchecken.
1: Is het nu nog een gespreksonderwerp tussen jou en je adoptieouders?
0: Oeh, nee. Nee, dat is het eigenlijk ook. Zij hebben mij altijd de ruimte gegeven om dat te bespreken. En daarmee hebben we dat ook nooit gedaan of zo. Nee, we hebben dat wel gedaan. Maar ik, de rem zit daar op mij en niet op mijn mama of op mijn papa. Ik wil hen dat. Ik vind dat is een ondankbare. Daar zit een ondankbaarheid aan dat onderwerp.
1: En dat wil je niet zijn. Bedoel je dat?
0: En dan ben ik, dan is dat niet goed. Hè? Nee. En dan gaan we dat. Nee, dan is dat. Dan gaat dat pijn doen. En als dat gaat pijn doen voor hen, dan ga ik hun kwetsen misschien. En als je hun gaat kwetsen misschien, dan ga ik hun. Dan ben ik geen goede dochter. Allee, ik ben het nu heel overdreven aan het zeggen. Maar dan ben je. Ja, dan ga ik hun. Wie zou zijn ouders gaan pijn doen?
1: Want het is een vreemd thema, hè? Want een kind moet natuurlijk niet dankbaar zijn. Het is vreemd dat ze jou dat opleggen.
0: Ja. Ja, de wereld legt u dat dan op. Hè? De wereld die helemaal niet begrijpt wat adoptie is. Hè? Want laat staan wat het is om een geadopteerd kind met een andere huidskleur in uw gezin te verwelkomen. Waarin ik was een beetje. Ik denk dat wij allemaal met z'n allen, hè, want ik spreek nu uit mijn ervaring, maar wij waren met z'n allen wel een beetje een bezienswaardigheid hè, in die tijd. Als je in zo'n dorp. In een dorpsomgeving moet ik zeggen, want het was een stad. Hè, want mensen van Hamond Achel gaan heel kwaad zijn op mij. Maar als je in een dorpszetting bent en iedereen kent elkaar en ineens komt er een kindje van ver. Dat was echt. Mensen kwamen echt kijken dat mijn ouders op een gegeven moment zeiden van ja, ze slaapt, want ze hadden daar ook geen nood of energie voor om dat te tonen. Plus, die mensen hebben zo een ongelofelijke weg afgelegd om zo ver te geraken, om dat kindje te kunnen verwelkomen, dat zij ook die rust verdienen om daar dan van te genieten. Dus laten mensen toch met rust. En gewoon genieten toch.

0: Gentro en The Great Luna van Moondog Junior. Die eerste band van Stef-Camille Carles. Gita van den Boer. En je hebt een bijzondere mededeling voor Stef-Camille Carles. Als het over dit nummer gaat.
1: Ja, ik heb het hem zelf ook mogen vertellen.
0: Is het waar?
1: Het lied heeft mij geïnspireerd om mijn dochter Luna te noemen. Ja, ik krijg er terug kippenvel.
0: Terwijl je wel een tweeling op de wereld hebt gezet, hè?
1: Ja, er is ook nog een jongen, maar dat maakt hij zelf heel duidelijk. Dus hij wordt altijd, hij zoekt zijn plaats, zeker.
0: Maar daar had je niet meteen een naam voor.
1: Nee, ja. Om eerlijk te zijn waren we het niet eens. Maar ik was toen, op het moment dat ik heb gehoord en heb ontdekt dat ik zwanger was van een tweeling. Die jongensnaam heeft altijd in mijn hoofd gezeten. En het was vooral het feit van een jongen te gaan krijgen. Dat was iets anders, dat was nieuw voor mij. Daar had ik iets, maar daar zal ik zelf eens iets over vertellen. Maar en dan, dat nummer heeft mij... Er is een versie van dit nummer dat heel traag en heel schrijnend is.
0: De akoestische versie.
1: De akoestische versie. What We're Going To Do About You... En dan, ja, die Luna, die betoverde mij. En dat was echt de eerste keer dat ik het nummer... En ik heb het plat gedraaid tijdens de zwangerschap. Ik heb heel veel gereisd tijdens mijn zwangerschap. En ik had dus heel vaak Luna in mijn hoofd. Ja. Ja. En daar is hem gelukkig in gevolgd. Dus ik ben heel dankbaar aan de papa dat hij dat mogen beslissen. Ja.
0: Wou je graag moeder worden?
1: Ja... En ik wou heel graag moeder worden, maar ik was altijd bang om dat niet te kunnen worden. Dat heeft altijd in mij gespeeld. Ik heb er heel veel angsten over gehad. En daarmee ben ik er eigenlijk ook op een gegeven moment heel bewust mee gaan bezig zijn. Van, ik moet daar nu over beginnen praten. Want als ik er nu niet over ga beginnen praten, dan gaat het te laat zijn. Want als ik... ook problemen ga hebben, zoals mijn mama en papa, dan ga ik de tijd niet meer hebben om ze alsnog te krijgen. Ik ben er heel... het is een heel zwaar onderwerp geweest in mijn hoofd. Ik heb daar nooit over gesproken, maar ik leef heel hard ook in mijn hoofd en dat heeft altijd zwaarte gehad. Ik heb dat altijd op een of andere manier geweten dat mij... dat dat geen gemakkelijk traject ging zijn.
0: Mm-hmm. Ja. En hoe moeilijk was dat traject?
1: Ja, dat
0: zwangerschap?
1: Dat was pittig. Om te horen op een afspraak... eigenlijk gewoon een bloedname. Om dan ten eerste vind ik ook wel als koppel de stap te zetten... om toch eens ergens te gaan luisteren. En onderzoek te doen, vond ik heel moeilijk om aan te brengen bij mijn partner. En dan, bij de resultaten van dat onderzoek, kon hij niet meer bij zijn, want hij had een andere afspraak. Ik vergeet het nooit. En die dame, die gynaecoloog, die zegt tegen mij... ja, mevrouw, ja, uw bloed heeft uitgewezen. U gaat dan geen kinderen kunnen krijgen. Nou ja, dat gaat niet. En daar was de kous mee af. En dan kan u dit doen en dan kan u dat doen, maar het gaat dan niet gaan. Dat zie ik zo in uw bloed. En ik herinner mij dat ik kon alleen maar denken van... hoe kan u dit tegen iemand die ooit arts wou worden... en voor mensen wou zorgen, dat zo zeggen. Ik zit hier helemaal alleen. Ik kan hier nergens naartoe. Ik kan hier zelfs niet bellen, want die zit op een afspraak. Hoe doe je dit met iemand dat zo te melden? En dan, gelukkig is het goed gekomen, ben ik bij mijn eigen gynaecoloog terechtgekomen die mij naar een fertiliteitsspecialist heeft gestuurd. Die meteen ook zei, mijn eigen gynaecoloog, van kijk Gita, we gaan daar, ik kan je opereren. Dat is allemaal maakbaar. We gaan daarvoor gaan. We gaan daar een project van maken. En we zijn nu augustus, of juli waren we. En we gaan nu opereren in augustus. En in september, of in oktober, gaan we IVF gaan doen. En we gaan dat gewoon doen, kom. En dan ga jij kindjes krijgen. We gaan dat doen. En die man, dat is ongelooflijk, want ik heb dat is effectief in die periode. En ik heb 4 keer IVF gedaan. En ik ben iemand die niet kan stilzitten en geen rust kan vinden. En ik heb het ook een klein beetje moeilijk met autoriteit. En mij aan de regels houden als ik moet stilzitten. Dus ik heb dan besloten van dat na 4 keer hebben we gezegd, oké, 5e keer en dan niet meer. Om er dan toch nog eentje over te houden voor als het ooit de moed zou terugkomen. En die 5e keer zijn wij gewoon met heel onze klik naar Pukkelpop getrokken. Spuitjes in de zak, wijntjes in de hand, ik ga daar heel eerlijk in zijn. En gewoon mijn ding gedaan, omdat het moest nu op mijn manier, want ik kon het niet meer. Mijn lichaam was op, ik was mentaal op. Ondertussen was ik mijn mooie job kwijt. Ik had een bedrijf gestart. Mijn product ging gelanceerd worden. Het ging allemaal in een stroomversnelling. En ik ging naar India trekken en naar in het oosten rondreizen om andere producenten te zien. Dus ik had het eigenlijk allemaal voor elkaar en we gingen het allemaal doen. En toen kwam de melding, ja zeg, u bent dan zwanger. Maar die reis, dat gaan we niet doen, hè, want dan ga ik niet instaan voor de gevolgen en ga ik u niet meer begeleiden. Dus ik ben elke keer als er goed nieuws komt, een beetje voor een hele zware dilemma gezet. En ik ben dan terug met die gynaecoloog gaan praten. En die heeft mij de moed gegeven om de moed te hebben om te kiezen voor wat ik wel wou. Hij zei, ja Gita, als je wil wat je wil, dan moet je wel die reis doen. Maar je gaat ermee moeten leven dat als er iets misgaat, dat mensen en jijzelf ook gaan moeten geconfronteerd worden met het feit, misschien gaat dat daardoor zijn dat je toch bent gaan reizen met die prille, fragile zwangerschap. Maar als het fout zou gaan, gaat het fout. En als het goed gaat gaan, daar kunnen we alleen maar voor zorgen doordat je de dag voor je vliegt nog eens bij mij binnenkomt. En dan ga ik je nakijken en dan ga ik je een go geven. En dan, als je dan gaat, dan weet je, komt wel goed. Ik kan in de spiegel kijken. En mijn partner toen vond dat, kon daar ook mee leven. En ik ben dan zelf alleen gegaan, omdat dat op zich maar ook weer voor een go ging gaan. En daar heb ik dan de melding gekregen. Ze zijn oké. De vruchtjes, die 2 in uw buik, daar was ik dan helemaal niet klaar voor opnieuw. Maar wel heel gelukkig, want ik wist dat ik dat waarschijnlijk nooit meer ging doen. Dus ik ben heel blij dat mijn kinderen elkaar hebben gevonden in die buik.
0: Hoe oud zijn ze nu?
1: Ze zijn 10.
0: En in hoeverre lijken ze op jou?
1: Heel hard van binnen. En in wie ze zijn, hebben ze alle 2 een hele grote portie mini-me. Uiterlijk zijn ze, mijn dochter, ja. Ik noem ze een beetje, in de winter is die echt doorschijnend. Dus als ze geboren werd, vond ik dat heel speciaal. Dat ik opnieuw met de witte mama en de witte papa, als bruin meisje, 2 witte kindjes op de wereld heb gezet.
0: Want dat is ook wel bijzonder natuurlijk, hè? Jij kan je spiegelen aan je kinderen en omgekeerd, dat heb jij zelf niet kunnen doen.
1: Nee, dat is... Ja.
0: Is dat een gemis? Dat jij niet weet in hoeverre je lijkt op je biologische ouders?
1: Ik denk, het gemis zit hem niet op wie ik lijk. Nu is die wonde wel geheeld, die is toe nu. Omdat mijn eigen kinderen de sikaplast zijn van dat litteken dat toen ontstaan is. Want ik heb daar, die drang is wel weg. Ik zie dat zij op mij, iedereen... Ziet dat die 2 mijn kinderen zijn. Die hebben mijn vorm van ogen, de vorm van hun neus is de mijne. En ze roepen, ik denk dat de reden is waarom ze 20.000 keer per dag mama roepen, dat het toch maar duidelijk zou zijn. De moment dat ik heel klein was, dat zij juist geboren waren en ik met een buggy over de dijk of in de stad wandelde met een vriendin, dat waren wel de momenten waarvan ik mijzelf de nanny voelde. En ook werd aangesproken, mijn vriendinnen werden altijd aangesproken als zijnde de mama. Omdat die dan, de kindjes, en hoe oud zijn ze al, of dit of dat. En
0: dus dat mensen dachten, jij bent een nanny.
1: Ja, maar ik heb dat ook in mijn hoofd zo groot gemaakt, denk ik. Omdat dat juist mijn litteken was van mijn mama, die zei ook altijd, zie je, ze lijkt toch als 2 druppels water op mij. Hè? Dat zei mijn mama altijd om de olifant uit de kamer te halen. Dus dat is wel iets dat we hebben, dat heb ik wel van haar meegekregen, om dat dan met humor wel weg te lachen en ook de mensen op hun gemak te stellen. Mm-hmm. Ja, maar ik heb het veel moeilijker gehad in de momenten dat ik heel graag zwanger wou worden of heel graag mama wou worden, dat ik geen aansluiting had. Ik denk dat is de eenzaamste periode uit mijn leven geweest. Mm-hmm. Dat je, ook al doe je dat met twee, want ik wil dat zeker niet onder stoelen of bankjes steken, dat we effectief wel maar twee waren, maar dat is in mijn leven wel een heel eenzaam proces geweest, ook omdat mijn ouders heel graag grootouders wilden worden en ik hen daarin niet wou teleurstellen. En ik hen op een gegeven moment letterlijk heb moeten zeggen van alsjeblieft, stop met daarop te hopen, want ik weet niet of ik het u ga kunnen geven. Het is helaas Murphy terug. Ik had het u niet willen wensen en ik vind het heel erg dat jullie dat proces nog eens moeten meemaken. Ik heb daar ook heel weinig over verteld. Omdat ik ook dat gevoel had van dat, ja, ik wou dat niet nog eens terug bij hen leggen, wat zij al hadden mee moeten maken. En ik heb dat zelf ook heel, heel, vooral innerlijk verwerkt. Er is heel weinig plaats voor mensen die zoeken naar een moederwens of een papawens om daarover te praten. Want als je die uit, ja, dan wordt dat een onderwerp. En dat is een onderwerp dat je heel moeilijk kan. Dan ga je telkens terug moeten uitleggen. Ja, we zijn nu daar. En ah ja, het gaat lukken misschien. Ja, ik weet niet. Allee, dus, en ook het IVF-project. Want dat is geen traject, dat is een project. Dat is zo omstreden. Mensen in mijn omgeving hebben mij gezegd, als ik zei, ja, ik ga dat doen, of ik overweeg met mijn partner om dat te doen, van, ga dat toch niet doen? Want, oei, sorry. We gaan dat toch niet doen, want het gaat dan heel zwaar worden en gaat je hormonen gaan helemaal van slaaf gaan. En hoe gaat je werk hier dan kunnen doen? En ik ben daar heel hard in mijn eigen ziel moeten gaan kijken van, ja, wat ga ik dan zeggen tegen mezelf? Ik heb dan, ja, 10 jaar verder, ik heb geen kinderen, want ik wou niet dik worden. Of ik wou niet moedswings hebben. Hallo, allee, wat is dat nu? Tuurlijk wel, let's go.
0: Dan moet je er iets voor over hebben, natuurlijk.
1: Ja, ja. Tuurlijk, je had er alles voor over.
0: Voilà.
1: En als ik je nu zie, tuurlijk, amai, zo dankbaar, blij. Mm-hmm. Ja,
0: je reist graag met hen, hè? Dat is jouw manier van hen op te voeden, om roadtrips met hen te maken, te zorgen dat ze mee in jouw, letterlijk in jouw voetsporen kunnen volgen?
1: Ja, liefst dat ze zelf, dat zij voorop lopen. Ik laat ze mee kiezen ook. Ik vind het reizen met kinderen onderweg zijn is zo een schoon moment. Samen, wat wij doen, is dat is eigenlijk een beetje door een noodzaak ontstaan. Omdat we, ja, de centen misschien op dat moment ook niet hadden om grote reizen te gaan maken. En dan zijn we met de camionet. Ik heb een Chalo-camionetje. En dan kan je met 3 van voor zitten. En dan een tentje erin. En wat chai stalen. En op dat moment ook een levering naar klanten. En dan van klant tot klant en vriendin tot vriendin die in Frankrijk en dan zo naar Spanje. En we hebben ondertussen ook Denemarken gedaan. We doen elk jaar wel zo'n tripje. En de kinderen vinden dat heerlijk. En mijn klanten, mijn community weet ondertussen ook, ik post daar ook wel wat over in socials. Maar zo die momenten in zo'n busje samen op een rij. Ja, je bent dicht bij elkaar. Je ziet een heel groot venster de wereld. Je maakt dingen mee. Onderweg maak je altijd dingen mee. Dan slaap je in een camping. Dan slaap je in een hotelletje. Dan kan je gewoon met die camping, met dat busje op het strand. Heerlijke momenten. Samen heel hard luidkeels zingen. En hun ding laten kiezen. Waar gaan we eten? Hoe gaan we eten? Ik in het mijne. En ik kan hun laten zien wie mijn klanten zijn. En mijn klanten laten zien wat voor mij betekent een familiebedrijf te hebben. En hoe ik dat probeer te combineren. Dat is een onmogelijke combinatie om mama te zijn met het bedrijf dat ik heb. Maar ik wil dat heel goed doen. Ik wil eerst een goede mama zijn. En ondertussen ook een goede vriendin zijn, maar een goede mama zijn. En dan, als het, dan zal ik misschien in deze periode een minder op een andere ondernemer zijn. Ik ben geen. Ik kan niet meer 11, 12 uur per dag werken. Ik neem die keuze echt om er nu voor hun te zijn. En om het verwijt te vermijden om te horen van, Je was er niet voor ons. Je zou er. Ik was er heel hard en ik ben er. En ik vind het een eer om met hun dat allemaal te mogen doen. En dat zij dat leuk vinden. En om in zo'n mooie, warme community van Specialty Coffee te zitten. Ja, dat is prachtig. Ja, tof.

0: Comme il faut. Met een prachtig liefdeslied is dit, hè? Madrid, ja. Gitta van den Boer. Wat hoor jij in dit nummer?
1: Nostalgie. Nostalgie en de schoonheid van liefde. Dat liefde vooral intimiteit is. En thuis voelen, thuis komen bij iemand is. En dat dat na al die jaren nog kan spelen. En dat dat... En dat ik het met een hele dankbare blik kan kijken naar mijn lief nu. Die ik zoveel jaren geleden ook kende. En al elkaar heel intens kenden en graag zagen. Maar nooit iets mee gedaan hebben eigenlijk. Tot wanneer, ja, 3 jaar geleden ongeveer. En wij zijn nu 3 jaar samen in ook weer een bijna onmogelijk verhaal. We wonen ver van elkaar. Hij 3 kinderen, ik 2 kinderen. Maar we doen het toch werken. En we halen alles uit de kan met de bodem erbij, zei ik gisteren op communiefeest tegen een vriend van mij. Als we wel samen zijn. En dat zal er wel voor zorgen dat we het ook halen. Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Waarin geloof jij?
1: In troost, in de maakbaarheid van dat je er altijd toch nog wel iets op te zeggen hebt. De laatste reactie, zo het laatste woord een beetje. Uh-huh. Je kan altijd daar toch nog een betekenis aan geven. Aan alles wat u overkomt of wat dat je wel of niet goed gedaan hebt.
0: In India is zowat 80% van de bevolking hindoe, hè?
1: Ja.
0: Is dat een religievorm van leven die jou ook inspireert op een of andere manier?
1: Ik heb er wel echt iets mee. Ik heb mijn eindwerk in mijn secundaire er ook over gemaakt. Weer die fascinatie, maar toch doosje toe. Hè? Want stel je voor dat je dat zou maken over adoptie. Maar ik heb er heel veel... De kleuren... De geuren, de manier waarop zij met wierook en geuren omgaan en met offers. Maar vooral de vrijheid. Het schone aan hindoes is dat zij ook een kerstboom zetten. Allee, ik denk dat daar heel veel mee gezegd is. Maar de tolerantie die daarmee samengaat. Interpreteer het maar op uw manier. En doe maar uw eigen ding. En misschien is dat morgen anders. En dan nemen we een andere god. En er zijn ook boze goden. En er zijn ook slechte, maar die hebben ook iets goed in hun. Misschien moeten we dan onderzoeken waarom dat die dan hebben gedaan wat ze doen. Dus dat vind ik wel, dat vind ik belangrijk. En ook, ja, vooral zo die vrijheid van te mogen geloven vandaag dit. En in die end in het goede, in die hoop. Mm-hmm. Van...
0: Ze geloven ook in reïncarnatie, hè?
1: Ja, ja. Ja, daar geloven ze ook in. Ja. En ze hebben een hele speciale vorm van die in te zetten, vind ik dan. Ik ben op de Ganges tijdens die vrijwilligersreis wel Varanasi gaan bezoeken. En Varanasi is de stad van de Ganges, waar ze de mensen dus nog echt ritueel cremeren, zal ik het noemen. En dan in de Ganges de assen uitstrooien. Met heel veel lawaai en allee, liederen en... indrukje, maar op een gegeven moment valt alles stil. En dus die reïncarnatie staat voor die hoop en voor er is nog meer. En eigenlijk komt dat ook wel overeen met christendom, denk ik. Want wij geloven ook allemaal op onze eigen manier in het hiernamaals en in het leven na de dood. En dat we er dan wel iets van gaan kunnen maken. Want dat is toch uiteindelijk is het allemaal een beetje karma. En we kunnen het nog rechtzetten. Ook daarna nog. Dat vind ik wel... iedereen mag eens in de fout gaan. En ook soms heel hard. En dan is er nog een tweede kans. Mm-hmm.
0: Iedereen verdient die hoop.
1: Iedereen verdient die tweede kans. Ja,
0: ja. Ja. Jij bent nu 46, hè? Oh. Weet je eigenlijk je exacte geboortedatum?
1: Nee. Ja, dat weet ik niet. Ik weet dus niet meer wat mij toen verteld is. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik een echte vis ben. Geen vislijk, want mensen zien mij wel snel, denk ik, door de kleuren en hoe ik sta en hoe ik een luide, dragende stem heb. En over het algemeen heel enthousiast ben en veel energie heb als iemand heel zelfzeker, maar ik ben een heel gevoelig persoon. Ik ben een valse extravert, denk ik. Dus ik heb heel veel nood aan toch die rust eens een keer, omdat ik echt in mijn hoofd leef.
0: Mm-hmm. Maar hebben ze dan een datum op jouw identiteitskaart?
1: Er staat een datum op. Ja. En ik denk dat hem klopt, maar ik weet het niet. Door het verhaal te horen, het Padma-verhaal te horen, ben ik er wel van overtuigd. En ik weet ook mijn originele naam. En ik weet ook de voornaam van mijn mama ergens. Dus het feit dat ik dat weet, heeft mij ook rust gegeven over die datum. En om eerlijk te zijn, maakt ook behalve het feit dat je dan je horoscoop of je sterreteken en vooral je... ik kom er eventjes niet op. Zo persoonlijkheidstestgewijs daar wel vaak nood aan hebt. Daarom vind ik het wel, heb ik het altijd belangrijk gevonden. Mm-hmm. Maar nu, ja, ik zeg het, is dat eigenlijk niet meer zo belangrijk. Ik heb mijzelf wel een beetje gevonden ondertussen, denk ik.
0: Wat zou je echt nog willen in je leven?
1: Ik wil heel graag dat dat mijn kinderen een heel mooi leven kunnen uitbouwen. Ik hoop van harte dat mijn ouders nog lang mogen leven. Mijn papa is 83 jaar en ik hoop echt nog heel veel. Die ziet er nog fantastisch uit en die voetbalt nog met mijn zoon. Dus ik hoop dat die het nog heel lang kunnen doen. We nog heel leuke momenten samen hebben. En ik hoop ook voor mezelf dan rust te vinden in alle betekenissen van het woord. Ja, omdat ik vooral in mijn hoofd en in mijn hart daar zeker nog niet ben. Sorry.
0: Okay.
1: Maar ik ben er wel aan het geraken, denk ik. Ik ben aan het vertragen. En ik durf meer voor mezelf te kiezen. En voor de mensen die ik graag heb. En daar is die vriend wel heel veel betekenisvol in. Omdat hij mij dat wel toelaat. En zijn die kinderen ongelooflijk. Dus ik hoop dat we dan samen ervoor kunnen zorgen dat die aap, dat klein apetje daar, dat klein rebels apetje, dat die nu kan hem al stappen, maar dat hem ook goed gaat lopen en dat hem ook zijn eigen toekomst tegemoet kan rennen.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Ja, maar all in. Ik heb gisteren het op een kaartje geschreven voor mijn vormsel van mijn tweede metekindje. Ga maar all in, want lightning might strike. En ik bedoel dat in de positieve zin. Ik heb haar tuinhandschoenen gegeven, of hoe noem je dat, werkhandschoenen. Mm-hmm. En ik heb gezegd, meisje, maakt uw handen maar vuil. Want dan kun je echt wel hele mooie dingen bereiken.
0: Zit ook in het nummer dat ik nog wil laten horen van The Fray. How to save a life.
1: Ja.
0: Dat doe je voor jezelf, hè?
1: Ja, dat doen we zelf. Dat doen we zelf.

0: How to Save a Life. Dat heb je gedaan, Gitta van den Boer. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit intense gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel, Friedel.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max. Uitgesproken in Compagnie Merkpool.
3: Mensen denken van acteren dat dat ook een vorm van liegen is. Maar je voelt eigenlijk heel duidelijk op een set als je niet in de scène zit en als je het gevoel hebt dat je slecht aan het presteren bent, dan zeg je wel eens als acteur van ach, ik had het gevoel dat ik aan het liegen was. Acteren is het gevoel hebben dat iets echt is.
2: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
4: Op de snelweg in Waasmünster gebeurde waarschijnlijk een mirakel.
5: Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stil stond.
6: De kans om dat te overleven is eigenlijk echt heel klein.
4: En opnieuw was Robert Schumann erbij, een van de stichters van de Europese gemeenschap. Zijn bidprentje lag op de achterbank van Europa-kenner Hendrik Vos.
7: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schumann.
4: Hendrik Vos was op weg naar het Vaticaan om Robert Schumann heilig te verklaren. Is het gelukt?
7: Misschien kan ik u helpen.
4: Beluister de allerlaatste aflevering, samen met alle anderen van Het Mirakel van Schumann op VRT Max.
8: Wanneer zijn we er geweest in?
9: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
8: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
9: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
8: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
9: Een oorlog die een zware tol eist.
10: So you lost your limbs.
9: Ja. En die een hele generatie tekent.
11: Every flag represents a fallen soldier.
8: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
9: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
12: Bij VAR krijgt je merk
13: meer aandacht.
12: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Oh, ik snap er niks van.
16: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
14: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
17: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
18: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
17: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
18: Aspe, het slotakkoord.
17: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
19: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
20: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
21: Flexijobbers aannemen?
20: Ja.
21: Natuurlijk.
22: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
2: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Oekraïnse hoofdstad Kiev kreeg afgelopen nacht zware aanvallen te verduren van Rusland. Iran is minder overtuigd dat er snel een vredesakkoord aankomt dan de VS. En Standard en Charleroi mogen sancties verwachten na de voetbalrellen van gisteravond. Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er 4 doden gevallen en meer dan 80 gewonden. Er vielen ook 4 doden in en rond de stad. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is Kiev aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman vanuit Odessa.
1: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op alle mogelijke infrastructuur. Dus de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters, zonder onderscheid. Het lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. En ik zeg het, als ik met de mensen ginder praat, zoals vanmorgen, ze zijn helemaal van hun stuk hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend. Dus dat toont inderdaad aan dat het gewoon een heel losgeslagen houding was van Rusland vannacht.
0: Rusland zegt dat dit een vergelding was voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat is bezet door Rusland. Oekraïne zegt dat het in het gebouw een drone-eenheid van Rusland was gevestigd. De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was nochtans verwacht dat er veel mensen zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit één centraal punt aangestuurd voor interventies aan de kust, zegt Anne Berger van de federale politie.
13: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
0: In Herent in de buurt van Leuven is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jonge man van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, zegt Julie Plevoets van het parket.
21: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jonge man van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoerd worden.
0: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Volgens Iran is er nog discussie over 1 of 2 punten van een mogelijk vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump gaf de voorbije uren aan dat de onderhandelingen in een laatste fase zaten en dat er snel een akkoord zou worden aangekondigd. Maar Pauline Labert, dat is nog altijd niet gebeurd.
23: Nee, want na de optimistische toon van Trump vanmorgen komt er nu vanuit Iraanse staatsmedia toch wat tegengas. Trump zei dat de straat van Hormuz opnieuw zou opengaan, zonder daar meer details bij te geven. Maar Iran zegt dat dat niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn als voor de oorlog en dat Iran ook op verschillende manieren de controle over de straat zou behouden. Iran zegt ook dat de straat van Hormuz weer open zal gaan pas als de VS een blokkade van Iraanse havens daar stopzet. Maar volgens Amerikaanse bronnen vanmorgen was het net andersom en moet Iran eerst zelf de straat weer openen voor die blokkade wordt opgeheven. Dus dat klinkt als een discussiepunt. Iraanse bronnen ontkennen ook nog steeds dat er in het akkoord dingen staan over het kernprogramma van Iran en dat was dan ook weer een belangrijk punt voor de VS. Dus het is nog afwachten of ze eruit zullen komen.
0: Dankjewel, Pauline. Na de zware rellen in het stadion van Standaar Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Standaar-supporter Eddy Janssens was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
24: Je merkt al heel veel van de druk die aan weerskanten gezet wordt voor de wedstrijd. Van ja, de een wil niet dat de andere wint. Een massa volk, 25.000 mensen. Dus ja, dan weet je dat er redelijk wat druk op de wedstrijd komt. En de historie tussen beide ploegen is nooit een goede trekrecord geweest. Dus op dat moment weet je dat iets kan verkeerd lopen, laat ik het zo zeggen.
0: Olivier de Wilde, het is bij de beide ploegen en supportersgroepen fout gelopen. Daar komen sancties van?
25: Ja, het bondsparket
3: Raket en de politie van Luik zullen hun werk hebben aan wat er na de match gebeurde op het veld, in de tribunes en ook op de parking zelfs. Het voorlopige bilan na een trieste voetbalavond is dat 6 mensen gearresteerd werden en 4 politieagenten gewond raakten. Zowel de hooligans van Standaard en Charleroi die het veld betraden, krijgen ook een stadionverbod van minstens 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is moeilijk te voorspellen, maar dat er sancties zullen volgen, ja, dat is wel zeker. Voor Standaard hing er al een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren boven het hoofd. Tel er daar dus waarschijnlijk 2 of 3 nog bij. En misschien krijgt Charleroi ook een dergelijke straf, maar dat de spelers en de sportieve staf mede deden aan het tumult, dat werd mij door het bondspakket bevestigd, zal zeker een rol spelen in het bepalen van de strafmaat.
23: Dankjewel, Olivier. Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. We begonnen dit nieuws met de massale Russische aanval op Kiev. De Oekraïense hoofdstad kreeg 600 drones en bijna 100 raketten te verwerken. Rusland zegt dat het een vergelding was voor een Oekraïense aanval eerder deze week. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
6: Radio 1.
7: Sportza.
6: Met Gert Geens.
10: Goedemiddag, zoek een plekje in de schaduw op en geniet van wat er gebeurt op de sportterreinen her en der. Welkom bij ons.

0: Leonard Kodovits met zijn solo-project Lenny Lenny en Tambourine. We hebben vanmiddag voor u in de aanbieding de Giro. Met een vlakke 15e rit in de playoffs van het basketbal volgen we Limburg United Antwerp Giants. En het duurt niet eens zo lang meer voor Zizou Berks. Ten tonele zal verschijnen op Roland Garros voor zijn eerste wedstrijd daar. En die gaan we ook volgen. Maar beginnen, dat gaan we doen met een klassieker in de paardensport. De jumping van Aken. Frederik de Bakker, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is ook in Aken warm zeker voor Ruiter en ook voor de paarden dan.
1: Vorig jaar hoorden we het nog donderen in Keulen, kan ik mij herinneren. Toen regende hier de
0: hele... Zou de bliksem al toeslaan daar in Aken? Dat hoop ik dan maar van niet voor Ruiter en paard. Maar die verbinding met Frederik de Bakker, nee, dat is niet je dat. Zullen we even voor Evie de Visser gaan?

0: Normaal doen van Eefje de Visser. We hebben Frederik de Bakker opnieuw te pakken daar in Aken. Dag Frederik.
1: Goedemiddag. De bliksem is niet ingeslagen. Ik ben ongeveer wel.
0: Zeer, zeer goed. Maar warm zal het er ongetwijfeld wel zijn. Maar er moet gesprongen worden. Net de Grote Prijs is aan de gang.
1: Ja, de Grote Prijs is een half uurtje geleden begonnen. En de Belgen moesten al heel vroeg aan de start, 4 of 5 Belgen liever, hebben getracht zich te plaatsen voor deze Grote Prijs van Aken, een deel van de Rolex Grand Slam. Maar slechts 3 hebben toegang gekregen. Slechts 3 hebben zich kunnen plaatsen. Jérôme Guéry en helaas ook Pieter de Vos, die hebben het niet gehaald. Pieter de Vos die kwam een paar honderdste van een seconde te laat binnen om zich te kunnen plaatsen voor deze Grote Prijs. Dus hij heeft niet deelgenomen. Gilles Thomas heeft dat wel al gedaan met Hermitage Calon. Die moest als 2e van start. De bronzen medaillewinnaar op het afgelopen Europees kampioenschap kwam naar hier met een Hermitage Calon die nog maar net uit zijn winterslaap is gekomen. Die heeft nog maar een paar wedstrijden gesprongen. Dus nog niet helemaal op volle sterkte. En dat zag je misschien ook wel, kreeg uiteindelijk 2 springfouten en was ook te langzaam. Dus moest met 10 punten, strafpunten, de ring verlaten. Maar de revelatie voorlopig is misschien de ronde van Rolex. Rolex ter Leidonk met Nicolas Philippaert. Diens normale Grand Prix paard Katanga van het Dingenshof was niet 100% fit. En koos er dan voor om de jonge Rolex voor de leeuwen te gooien. En die deed het verbazend goed. Die liet zich enkel op een foutje betrappen op een van de moeilijkste hindernissen van het parcours. En deed het met 4 strafpunten eigenlijk boven verwachting. Maar we zitten natuurlijk te wachten op de Belgen die foutloze rondes gaan springen. En we hebben er al 2 gehad. Het kan dus enkel nog komen laat in deze wedstrijd van Abdel Saïd, die straks met Quaker Bramble in de ring zal verschijnen. Maar het is duidelijk dat de Belgen hier goed voor de dag moeten komen, want de Amerikanen die delen hier voorlopig de lakens uit. Zowel wereldnummer 1 Kent Farrington als de Amerikaanse 60-jarige Amazone Laura Crowd, die hebben hier al foutloos gesprongen. Dus het moet binnenkort van Abdel Saïd gaan komen als we hier vandaag nog een rol van betekenis willen spelen in Aken.
0: Ja, straks kan je het zeker nog uitgebreid hebben over hem. Nog één ding, Frederik. Ik ben het al jaren gewend dat de jumping van Aken ergens opduikt in de eerste week van de Tour de France, van de Ronde van Frankrijk. Nu een andere datum?
1: Ja, dat klopt. Nu een andere datum. En waarom is dat? Op het einde van augustus, tijdens de Tour de France, zoals je zegt, dan vindt hier het wereldkampioenschap plaats. Om de 20 jaar organiseert Aken het wereldkampioenschap jumping, maar ook de dressuur zal hier plaatsvinden. En daarom is die Grand Slam opgeschoven naar voren. En zijn er natuurlijk ook heel veel ruiters met heel veel goede paarden om nog 1 keer de fitheid te testen en die paard te laten wennen aan die bijzonder indrukwekkende ring die hier in Aken is opgebouwd. En dan kunnen we ook meteen een mooi bruggetje maken naar dressuursport, want het is niet alleen jumping het wereldkampioenschap in Aken, maar ook dressuur. En Justin Verbomen met de Belgische ploeg, die hebben nog maar net in Lier de Nations Cup gewonnen en die kandidatuur nog eens kracht bijgezet. Maar die mogen dus niet warm draaien in Aken. Dat is gereserveerd voor de springruiters.
0: Heel goed. En straks uitkijken dus naar Abdel Saïd. Frederik de Bakker, tot

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: En nu begeeft ze zich stilaan naar de uitgang. Vanessa Paradis en Be My Baby. Op de E40 van Brussel naar de kust 20 minuten vertragen tussen Aalter en Beernem door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen staat er in Machelen een defect voertuig op de rechterrijstrook ook. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid een kwartier vertragen tussen IJzer en de Kunstwettunnel door een ongeval, jawel, op de rechterrijstrook.
1: De supporters Sportzaal.
0: Olivier De Wilde, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En welkom in Sportzaal. Ja. Ook de landskampioen in ons voetbal, die kennen we al sinds donderdag. Ja. En toch valt er ook na gisteravond nog veel te vertellen. Zullen we maar beginnen met wat net ook nog in het nieuws zat, hè, de rellen op Standaard?
2: Ja, het was haast te voorspellen, hè, in de telkens tumultueuze derby tussen Standaard en Charleroi. Voor de vorm geef ik mee dat Charleroi het haalde met 0-2 en Standaard zo dus een kans op Europees voetbal verloren zag gaan en naar Racing Genk zag gaan. Zometeen meer over de Limburgers. Maar ja, na de zege van Charleroi op Sclessin ging het overal en op allerlei manieren fout in het stadion en rond het stadion. Ik neem het live-verslag van onze Tom Boudewijl erbij om echt het beeld goed te schetsen.
3: De supporters van Charleroi waren aan het vieren samen met de spelers. Maar een Kone die ging gaan dansen voor die fanatieke aanhang, zwaaien met de sjaal. En die daagde iedereen uit waarop de spelers van Standaard hem kwamen wegduwen. Ook de stewards en alles ontplofte hier. En dan is er één supporter die over de ledreclame springt en die de grote vlag gaat stelen waarmee de spelers aan het zwaaien waren. Waarop de spelers van Charleroi nog de laatste jus uit de kuiten aan het sprinten waren om hem te tackelen, om die vlag te gaan heroveren. Het ontspoort helemaal. En kijk, supporters van Charleroi zijn helemaal naar beneden gekomen en die pakken daar brandblussers. Die spuiten die helemaal leeg op de supporters. Supporters van Standaard, de stokken die de netten moeten tegenhouden, worden nu gepakt. Er wordt geklopt. Wat is dat allemaal? Waar is de politie? En die van Standaard komen naar beneden. Gaan ze nog wat uitdagen? Ze komen van overal nu. Ze zijn over de ledreclame gekropen. Ze komen van overal, de supporters van Standaard, om mee te vechten tegen die van Charleroi. Daar is de politie eindelijk. Een vuurpijl wordt nog terug in het publiek gegooid daar bij de Charleroi supporters.
2: Ja, Tom was onder de indruk en je zou verminderen.
0: Hij is wel veilig thuis.
2: Hij is veilig thuis, daar ben ik blij om. Ik heb het daarnet in het nieuws al verteld. De beide clubs riskeren wel één of meerdere matchen zonder

0: supporters. Vooral Standaar, omdat de Luikenaars al een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren achter hun naam hadden staan. En ook de doelman van Charleroi, Koné, die de Standaar aanhang ging uitdagen, zal opgenomen worden in het politieverslag en riskeert ook een procesverbaal. En trouwens, ik laat mij vertellen dat de sportieve directeurs, Nicolas Froetos en Mark Wilmots, hun rollen eerder klein waren. Op voorhand werd iets anders gezegd, of meteen na de match. Maar van Wilmots werd zelfs opgemerkt dat hij de boel net probeerde te bedaren. Dus positief nieuws rond Mark Wilmots. Nu Standaar-trainer Vincent Evrard was teleurgesteld door het verspelen van de zege van play-off 2, maar ook door wat er nadien gebeurde.
1: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld die de fans geprovoceerd hebben, waaruit dan een reactie is gekomen van de supporters. En ik denk dat spelers zich moeten concentreren op de kwaliteit van hun spel. En dat vind ik het meest triestige aan deze avond.
2: En dat zei hij na de laatste match van het seizoen van zijn ploeg, want zij zijn niet de winnaar van de Europlay-offs, Olivier. Dat is dus wel degelijk Racing Genk nog geworden. Zij gaan naar de barragematch tegen de vijfde in de Champions-play-offs.
0: De favoriet uit de Europlay-offs, Genk, heeft het dan toch wel gehaald, maar minder overtuigend dan we allemaal vooraf hadden gedacht. Met zo'n kern, met zo'n kwaliteit. Gisteren op het veld van Leuven voetbalden de Genkies zich toch naar een collectieve oef. Ook daar trouwens 0-2. De twee Japanners, Ito en Yokoyama, die klaarden de klus met elk een goal voor de rust. Maar na de rust was het ook alweer een pak minder mooi voetbal van Genk. Dat geeft Brian Heijnen toe.
3: De tweede was zeker niet goed. We deden niet meer wat we de eerste helft goed deden. En daardoor dat we het onszelf gewoon moeilijk maken.
4: Ja, ben je blij nu dat je uiteindelijk nog een week langer moet spelen?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat de ambitie sowieso was om dat laatste Europees ticket nog te halen. En uiteindelijk is het nu nog één stap te gaan.
0: Ja, ze moeten nog één match spelen. Dus voor een plek in de kwalificatieronde van de Conference League. Een extra match op verplaatsing voor Genk. En dus een potentieel extra vroege start ook nog eens van het volgende seizoen. Genk-coach Nicky Haye neemt het alvast één match per keer. En speelt komende week dus tegen de vijfde uit play-off 1. Mm-hmm. Dat kan Gent of Mechelen worden. Voor Haye maakt het niet uit.
5: Maakt ook niet uit. Het is sowieso verplaatsing. En het belangrijkste was dat wij die wedstrijd vandaag wonnen. En dat hebben we gedaan. En nu willen we nog één keer alles geven. De jongens krijgen die 3 dagen vrij. Ik denk dat ze het ook verdiend hebben. En dat we 4 dagen naar de aanloop om die wedstrijd te spelen. En dat gaat 100% scherp zijn. En we gaan er alles aan doen.
0: Ja, ik geef ook nog mee dat Antwerpen play-off 2 afsloot met een 2-0 overwinning tegen Westerlo. Maar dus waar we vooral belang aan hechten nu, zijn dus die play-off 1 match van straks. Om 6:30. Dan spelen Mechelen en Gent om die vijfde plek. Gent moet naar kampioen Club Brugge. En Mechelen gaat naar Sint-Truiden.
2: En die wedstrijden zijn hier na 6:00 te volgen bij Steffi.

0: nieuwe single van Mauro Pawlowski en die heet Maintained Love. Dit is ook het officiële begin, beste mensen, van 2 weken toptennis op het gemalen baksteen van Parijs. Roland Garros dus. Gilles Meulemans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gert.
0: Ik had het niet verwacht dat we het al zo snel over die wedstrijd van Zizou Berghs zouden kunnen hebben, maar hij heeft zich iets sneller moeten klaarmaken dan hij zelf gedacht had.
1: Ja, hij ging spelen na een mannenwedstrijd. Dan denk je, ja, dat kan 2 uur duren, maar dat kan ook 4 uur duren. En het is uiteindelijk een uurtje geworden, want in de wedstrijd voor hem een opgave. En dus moest hij al sneller aan de bak en is hij op dit moment aan het spelen, Zizou Berghs.
0: Ja, en hoe doet hij het in die openingsfase? En wie is zijn tegenstander? Begint daar misschien eens mee.
1: Zijn tegenstander is Tomáš Mahač. Dat is een Tsjech van 25 jaar. Staat 43ste van de wereld. Zizou Berghs staat zelfs 40ste, dus net iets hoger. Dus dan zou je denken dat zou moeten lukken. Maar die match niet te onderschatten. Heeft alleen ze op plaats 20 gestaan. Dus als hij in vorm is, dan is dat zeker een goede speler. Zizou Berghs. Ja, vorig jaar hier in de eerste ronde eruit. Net als alle andere Belgen. Toen won er niemand in de eerste ronde. Een 0-4. Dus dat hopen ze dit jaar anders te doen. Er zijn 5 Belgen die meedoen. Zizou Berghs is de eerste. Ook Alexander Bloks komt vandaag nog in actie. Maar Berghs geen al te beste voorbereiding gehad. Heeft het toernooi van Hamburg niet gespeeld. Heeft dat laten schieten. Zei ik, had een beetje een klop van de hamer na heel veel toernooien op een rij. Waarin ik niet echt een serie van winnende wedstrijden kon neerzetten. Dus dat toernooi heeft hij laten schieten. Maar hij zegt nu dat hij fris is en dat hij klaar is voor dit toernooi. Het is 2-1 op dit moment voor Mahač. Maar on serve net een game voorbij. Dus ik wou beginnen live commentaar te geven. Maar als het 2-1 is, dan zijn er 3 spelletjes voorbij en gaan ze even zitten. Dat is nodig trouwens. Het is hier 31 graden in Parijs. Dus nog net iets warmer. En Zizou Berghs speelt op court 12. Het is een beetje een zijcourt. Helemaal open, geen beschutting. Gelukkig is er een jongen die nu een paraplu boven hem houdt om even in de schaduw te kunnen uitrusten. Maar dus zeer, zeer warm hier op Roland Garros.
0: Schaduw opzoeken tussen de spelletjes en voldoende drinken natuurlijk. Hè. Je krijgt straks vanmiddag nog veel meer kansen om echt live tennis te volgen. Tot straks, Gilles.
1: Dankjewel.

0: jaar na jaar van Vrouwkje. En dan komen we nog eens terug op de terugkeer na 23 jaar van Lommel in de hoogste klasse. The day after, na de match van de promotie op Dender, 0-0 bleef het daarin trouwens, hebben wij de voorzitter aan de lijn, Harm van Veldhoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, niet alleen voorzitter, maar ik zou zeggen ook Lommelman in hart en nieren. Hè. Hoe gelukkig ben jij vandaag?
1: Zeer gelukkig. Ja, goed, als je speler bent geweest bij Lommel, je bent trainer geweest bij Lommel en je komt dan terug in een voorzitterschap met de hoop om Lommel terug weer in de eerste te brengen. En als het dan gisteren uitkomt en ziet wat dat losmaakt ook bij de Lommelse mensen, dan ben je gelukkig.
0: Want ik zou zeggen, dat was meteen na het laatste fluitsignaal daar op Dender wel duidelijk wat dat heeft losgemaakt bij de fans, bij spelers ook wel.
1: Ja, absoluut. Nee, je voelde al een hele tijd dat er natuurlijk we allemaal wat korter bij kwamen. En de afgelopen 23 jaar waren ook zeer hobbelige parcoursen die Lommel bewandeld heeft. Met iedere keer, profvoetbal, niet haalbaar, wel haalbaar. En toen de citygroep erbij is gekomen, is er wat meer lucht in de ploeg kunnen komen. Maar dan, ja goed, je werkt met de werkwijze die we ook naar voren brengen bij de citygroep. Dus ook jonge talenten. En nu hebben we dit jaar daar gelukkig ook iets meer ervaring binnen kunnen bijbrengen. En dat brengt ook meteen wat meer resultaat met ook dan die promotie als gevolg.
0: Ja, en het feest natuurlijk dat erop volgt. Ben je nog met dat jonge geweld mee de nacht ingedoken?
1: Ik heb dat gedaan en ik moet zeggen, gisteravond voelde ik me ook weer 10 jaar jonger, maar deze morgen voelde ik me toch weer 10 jaar ouder. Maar ik heb geprobeerd het geluk mee te vieren met iedereen, maar het is een lange nacht geworden en we kwamen aan pas heel laat vanuit Dender in Lommel Centrum en daar stond nog altijd 4.000 of 5.000 mensen op het plein en... Ja, dan moet je natuurlijk ook bij de groep blijven. En dan moet je natuurlijk de jongens laten plezier hebben. En dat kunnen delen met de fans. Het was gewoon lang geleden.
0: En vanochtend ook nog eens feestelijk ontvangen op het stadhuis in Lommel, dacht ik. Terwijl, het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Hè? Want als je naar die wedstrijd kijkt, toegevoegde tijd. Misschien dat toch nog zeggen voor mensen die het nog niet gezien hebben. Die fantastische omhaal op de lat van Dender. Ja. Daarna nog een geweldige redding van jullie doelman. Soms komt het op 20 centimeter aan.
1: Ja. Nee, dat is inderdaad voetbal. En het is ook met die uit- en thuiswedstrijden is het natuurlijk ook dat de risico's genomen worden. Wij hebben een minuut daarvoor een vrij goede kans met Mo Salah om de 0-1 te maken. Maar dan is het alles of niks. En het is die bal erin pompen. En ja, het is wat je zegt terecht. Die bal hoeft soms ook maar verkeerd te vallen. En dan gooide iemand zich anders daar weer voor. Het was ook een beetje overleven. Het was zeer warm gisteren.
0: Ja.
1: En het kon op dat moment alle kanten op. En dan zou het eventueel naar verlenging gaan. En dat zou natuurlijk zeer zwaar geworden zijn. Het was een zeer rare wedstrijd. Op het gebied van de strijd was er allemaal. Het was minder verzorgd. De 3-2 van de eerste wedstrijd. Die zit in je achterhoofd. En op een moment gaat ook iedereen een resultaat spelen. Niet ten goede van het spel altijd, maar het ging natuurlijk om de inzet.
0: Ja, en het dubbeltje is aan de goede kant gevallen voor jullie. Hoe kijk jij nu als voorzitter naar die terugkeer naar eerste klasse? Hoe kan Lommel daar weer zijn plekje in vinden, Harm?
1: Maar kijk, ik denk dat we al een paar jaar aantonen dat wij met jonge talenten heel veel mooie dingen naar Lommel kunnen brengen. Dus er zijn al verschillende jonge jongens die van ons nu in topcompetities spelen. Op dit moment zijn er ook 6 jongeren van ons die ook in het buitenland spelen. Die natuurlijk ook een stukje in dat verdienmodel zitten. Waar we ook mee te maken hebben. Maar natuurlijk is het ook zo, wat ik straks aangaf met die ervaringen bij. Jongens langer kunnen houden nu. Mm-hmm. Dat scheelt ook. Sommige jongens in tweede klas zijn ook klaar voor de eerste, naar eerste klas. Nu, Piklak heb je het straks al een beetje vernoemd. Die zich opnieuw toont in deze play-offs. Maar ook niet vergeten dat Banguera of Sam de Gant... Dat heel goed aangevuld wordt door Dries Wouters of Lucas Schoofs met Ralf Suntjes. Dus we zitten daarin wel in een goede cadans en een goede balans. Maar ja goed, we weten allemaal, een ploeg die vanuit de tweede klas de eerste... Die heeft 4-5 nieuwe jongens nodig die ook de meerwaarde hebben. Maar we hebben ook het geluk. Citygroep heeft 1.000 spelers onder contract overal. Ja. Dus daar hebben we ook mogelijkheden om op de juiste manier de keuzes te maken.
0: Geeft dat ook wel wat rust, die steun vanuit City Football Group? Ook, ik zeg maar, 23 jaar geleden was het met een verheffing dat jullie eruit verdwenen. Ja. Dit is een andere situatie. Hè?
1: helemaal anders. Het geeft je natuurlijk ook rust en steun, absoluut. Het is niet alleen op het gebied van scouting, maar ook op het gebied van data, van zeer veel ondersteuning, wat ik aangaf. Maar dat heeft ook ooit moeilijkheden. We hebben ook jaren gehad dat we met 20 hysterie jonge jongens aan het spelen waren. Dan pak je moeilijk prijzen. Dus die balans is in de laatste jaren zeker wel wat veranderd. En ook in goede zin. En dan zie je ook wat ik er straks zag, dat die jonge jongens ook iets meer tot terecht komen. Maar ja, dat moeten we natuurlijk nu kunnen doorzetten. En je bent natuurlijk ook vanuit Engeland ook een stukje afhankelijk. Ja. Maar ik moet zeggen dat we de laatste jaren zeker daar een grote stap in zetten. Om ja, ook de regio daar een rol te laten spelen. En ja, nu zijn we van plan om natuurlijk in de eerste klas ook wel ons mannetje te staan.
0: Ja, wij zijn met Sportza trouwens al eens komen kijken. Afgelopen week denk ik naar jullie vrije trainingscomplex. Dat staat er ook. Ja. Ik zag ook op TV Limburg een reportage die met jou gemaakt werd. Er werden herinneringen opgehaald aan de jaren 90. Met naast jou toen ook bijvoorbeeld een Dimitri de Condé, Jacques Mathijs, Ronnie van Geneugde in de ploeg. Ik was het vergeten, maar je zei dat vooral Club Brugge het altijd heel lastig had.
1: Ja, nee, dat klopt. We hebben in de 7 jaar dat we in eerste instantie in de eerste klas zaten van 92 tot 99, ja, was het vooral Club Brugge die natuurlijk dikwijls voor de bijl ging. Ik denk dat ze in die periode 1 keer zijn komen winnen. De andere denk ik bijna allemaal verloren. Ja, dat zijn mooie herinneringen. Maar dat was ook een lommel natuurlijk vanuit de regio. Een iets ander team, iets meer vanuit de power, de kracht. Club Brugge was dat ook zo. En dan kon je net iets meer en dan kreeg je natuurlijk zeer aangename duels. Ja, goed, was het met Frankie van der Elst, Lorenzo Stavels, Gert Vrijen. Dus dat waren wel aangename wedstrijden. En ja, goed, dat waren natuurlijk ontmoetingen die natuurlijk met een overwinning kon afgesloten worden. Die ook natuurlijk heel goed in het geheugen blijven zitten. Maar ook wedstrijd tegen Genk. Dus dat, ja, we zien er wel weer naar uit.
0: Ja, dat zal wel zijn, want er komen inderdaad ook weer 2 Limburgse derbies meteen aan. Nog 2 dingen. In welke mate heeft die motivatiespeech van Pep Guardiola nu geholpen?
1: We hebben verschillende dingen gedaan. Hè. Het is ook een stukje opname met Doku. Het is nu ook met de grote persoon achter de citygroep Ferran. Die ook allemaal een steentje bij hebben gedragen. Natuurlijk, het zijn maar momenten. Maar het is toch iets apart als dit soort mensen iets specifiek over een club of een individu zeggen. Dan voel je er ook meer bij betrokken. We hebben dus al de registers ook opengetrokken om ook jongens te raken. En dat is ook gelukt. Ik moet zeggen, we moeten de groep compliment maken aan de technische staf. De play-offs die we gespeeld hebben met Luik tegen Beerschot, nu Dender, Winter 5, eentje gelijk. Ja, goed, dan heb je denk ik wel iets laten zien.
0: Ja, en het verhaal voor de mensen die nu pas opnieuw met Lommel kennis gemaakt hebben, het verhaal van de voorbije weken, dat is dat van Ralf Seuntjes natuurlijk, hè, die een paar jaar geleden tegen kanker moest vechten. Nu jullie mee naar eerste klasse gebracht heeft, gaat hij mee?
1: Hij gaat zeker mee. Zeer belangrijk geweest, veel doelpunten gemaakt. Maar misschien wat sommige mensen niet altijd zien is een enorme teamspeler. Enorm goed bezig met jonge spelers op te leiden, om te verbeteren, maar ook om te ondersteunen. Dus Ralf is eigenlijk een speler die niet alleen op, maar ook zeker naast het veld een belangrijke persoon is geweest.
0: Ja. Lommel is opnieuw een eerste klasser. Nog eens gefeliciteerd, Harm van Veldhoven.
1: Dankjewel.

0: Het festivalseizoen is begonnen en een groep als editors associeer ik daar altijd mee. Ook deze zomer komen ze weer een paar keer naar ons land. Push your head towards the air.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: Nog 6 dagen geduld en dan is het de finale van de Champions League in het voetbal. Olivier, niet met Bayern München. Nee. Zij verloren van Paris Saint-Germain. En zo was de kans op een treble gaan vliegen, ja. Maar het is wel een dubbel geworden.
3: Ja, inderdaad. Vincent Kompany en Bayern waren landskampioen en gingen gisteren voorbij Stuttgart in het Olympiastadion van Berlijn in de bekerfinale. Vrij eenvoudig trouwens. 3-0, 3 goals van 1 persoon. En dat kan dan bij Bayern niemand anders zijn dan Harry Kane. Loepzuivere hat-trick trouwens, alles in de tweede helft. En zo de vierde trofee al voor Vincent Kompany als hoofdcoach van de recordkampioen in Duitsland in, mogen we toch wel zeggen, het seizoen van de overtuiging voor onze landgenoot. Terwijl er vorig seizoen nog wat twijfels waren, is er nu toch wel een heel grote overtuigingskracht vanuit het media daar. En ook wel een heel knappe statistiek om dat te staven, namelijk het aantal verloren matchen. Bayern verloor namelijk slechts 3 keer in 55 wedstrijden. 46 keer wonnen de jongens van Vince de Prins.
0: Dan heb je een heel sterk seizoen gespeeld, alleen die Champions League die pakken ze dus niet. En dan gaan we weer naar Roland Garros. De wedstrijd in de eerste ronde van Zizou Bergs. Hoe loopt het in de eerste set, Gilles Meulemans?
4: Best goed voor Zizou Bergs. 3-3 staat het in die wedstrijd tussen Thomas Mahatsch en Bergs. Bergs had een breakbal op 2-2. Een eerste kansje eigenlijk om op voorsprong te komen. Of echt op voorsprong te komen in deze set. Maar dat kansje liet hij schieten. En zo werd het 3-2. Nu op eigen service net 3-3 gemaakt. Mahatsch die serveert nu. En Bergs die de bal net iets te ver slaat. En zo 15-0. Op de opslag van die Mahatsch. Zizou Bergs helemaal in het hemelsblauw gehuld. Een blauw shirt, blauwe short. Beetje zoals de lucht hier op Roland Garros. En veel Belgen die daar zijn op court 12. Het begon al toen hij het terrein opkwam. Iedereen Zizou. Kwam er van de tribunes. Dus dat zal hem wel deugd doen dat er hier ook veel Belgen zijn vandaag. Mahatsch met een bal in het net nu. En zo 15-15. Daarnet in het vorige spelletje kon Bergs druk zetten op die opslag van Mahatsch. Speelt met vertrouwen, vind ik, Zizou Bergs. Hij gaat zelf voor de punten. Gaat die punten opzoeken. Niet te defensief. En heeft wel het gevoel dat hij misschien hier iets kan doen in de eerste ronde vandaag tegen Mahatsch. En het zou fijn zijn voor het Belgische tennis dat de eerste Belg die in actie komt meteen zou kunnen winnen. Een goede stevige opslag nu van Mahatsch en dan goed gevolgd naar het net. En zo 30-15. Het is een gelijk opgaande eerste set. Moet ik zeggen. Dus moeilijk te zeggen wie hier op dit moment de bovenhand heeft. Ik denk eigenlijk geen van beide spelers. Nog wat aan het aftasten in die eerste set. En aan het zoeken, aan het kijken hoe ze de andere speler het moeilijk kunnen maken. Maar voorlopig dus 3-3. Alles gelijk in de eerste set.
0: Op de E40 van Brussel naar de kust een kwartier vertragen tussen Aalter en Beernem en op de kleine Brusselse ring richting Zuid ook een kwartier tussen IJzer en de Kunstwet te nul door een ongeval op de rechterrijstrook.

0: Straks gaan we live naar de Giro, maar nu met een vlakke rit naar Milaan is het nog iets te vroeg om al Christophe van de Goor op te trommelen. Maar we gaan wel al eens luisteren naar Toon Aerts. Toon Aerts die zich toont in deze Giro. Zijn eerste grote ronde. En in de rit die gewonnen werd door Alex Segaert een paar dagen geleden, werd hij zelfs tweede. Toon Aerts bij Christophe Meul.
1: Toon Aerts, we hebben gezien dat jij snelle benen hebt deze week. Zitten die benen klaar? Heb je die meegebracht?
2: Dat is wel de bedoeling inderdaad. Vandaag zal het wel terug met de topsprinters zijn. Die waren er donderdag was het zeker niet bij. Maar ik kon daar donderdag wel de bovenhand nemen in die grote groep nog in de sprint. En dat geeft me wel vertrouwen ook naar vandaag en naar Rome. En er is nog ergens een rit die ik wel aanstip.
1: Hoe pak je dat nu best aan? Want lange brede weg, 2 kilometer lang, 8 meter breed als ik het roodboek goed gelezen heb. Dat is chaos hè?
2: Ja, het is natuurlijk niet zo bochtig. Als we terugkijken naar de eerste rit in Bulgarije, waar de finale vol met eilanden en bochten en verkeersdrempels bezaaid ligt, dan krijg je nog meer chaos. Ik denk dat nu ook al een heel deel van de renners zegt van we gaan ons daar niet in bemoeien. We weten wie de ploegen zijn. Er zijn eigenlijk 3 ploegen die vandaag de sprint zullen regelen. En dan zijn er renners zoals mij en een paar anderen die zich proberen in hun zog mee te laten glijden en ook te sprinten. En voor ons is het gewoon ja, tot op kilometer 2, waar de laatste bocht ligt, met de ploeg nog een beetje proberen doen, maar daarna onze weg, mijn eigen weg zoeken. Want we hebben vandaag ook niet meer bij de ploeg de nummers om met een aantal renners de finale te kunnen doen.
1: Ik wou net zeggen, je kan een terrein opzetten, maar dan is het wel een mini-treintje dan.
2: Ja, het is dat gaan we niet echt kunnen doen. We hebben ook maar... Jonas is een echte iemand dat wel kan, Jonas Roets. De andere 2 renners, Lorenzo Rota en Simone Gualdi, dat zijn lichte klimmers. Ja, die zijn vandaag hebben meer een rustdag, dus die gaan zich ook niet te veel in de finale mengen.
1: Tot slot, einde week 2, Toon. Ben je hier nog graag? Zie je het zitten om er nog een week aan te breien?
2: Ja, ik ben hier nog heel graag. Ik heb, elke dag is er wel iets of aan doel. Ik kan ook vooruitkijken naar nog een paar mooie ritten. Maar ik moet zeggen, gisteren, eergisteren met die aanval, de dag daarvoor, het zijn een paar lastige dagen wel geweest. Dus ik verwacht dat heel het peloton een beetje een halve snipperdag zal nemen tot we op het circuit in Milaan aankomen. En daarna zal het weer alles vergeten zijn wat we de vorige dagen hebben meegemaakt in volle koers.
1: Succes vandaag en volgende week.
2: Dankjewel.

0: Landslide van Oh Wonder. Olivier, al vele weken voor Club Brugge hier kampioen werd in België, wisten we dat de PSV alweer de beste was in Nederland. Maar een wedstrijd van Ajax is vandaag toch ook nog belangrijk.
1: Ja, Ajax dat vijfde werd pas in de reguliere competitie. En moet tegen de zesde spelen, namelijk Utrecht, voor een plek voor nog een Europees ticket. Namelijk een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Beginnen op 23 juli al. Ze doen het inderdaad al 80 minuten lang. En nog steeds is het 0-0, de brilscore op het scorebord. Beste kans voor Ajax trouwens. Een afstandsschot van Jordi Mocchio, de tot laatst gelezen Belg, maar ondertussen Congolese voetballer. Hij trapte tegen de lat van ver. De bal ging tegen de lijn, maar niet achter de lijn, dus geen doelpunt. En nog steeds 0-0, nog 10 minuten te spelen. Mocchio trouwens geblesseerd, vervangen daarna.
0: Het is ook nog 0-0 in die wedstrijd van Zizou Bergs. Eerste set nog aan de gang. Gaan we al naar het einde, Gilles?
2: Ja, we gaan richting het einde van die eerste set. Zo leek het toch even, maar nu toch 4-4. Want Zizou Bergs, u hoorde het misschien nog net, heeft een game gewonnen en er 4-4 van gemaakt. Dat was niet zo eenvoudig, want stond 0-40 achter op zijn eigen opslag. Dus het leek naar 5-3 te gaan, maar hij werkte die drie breakballen voor Mahac knap weg. En wist dan daarna zelfs het game binnen te halen. Dus 4-4 op dit moment. De spelers nemen echt hun tijd tussen de punten, dat zie je, want het is echt warm hier. De temperatuur intussen gestegen naar 32 graden. Het zou nog 33 graden worden. Zo meteen. Dus vermoeiend is het absoluut. Weer zo'n goede voorhand van Zizou Bergs. Ja, derde bal, een heel goede return was het. En dan had Mahac moeilijkheden met die bal terug te krijgen. En zo is het eerste punt van het negende game voor Zizou Bergs. 4-4 in set 1 voorlopig. Bergs goed bezig.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig,
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
11: Win for life. Win for life. Win tot €5.000 elke maand.
12: Elke maand.
11: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Herent in de buurt van Leuven is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, zegt Julie Plevoets van het parket.
16: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jongeman van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoerd worden.
15: Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er 4 doden gevallen en meer dan 80 gewonden. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev is aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman vanuit Odessa in Oekraïne.
17: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op alle mogelijke infrastructuur. Dus de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters, zonder onderscheid. Het lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. En ik zeg het, als ik met de mensen ginder praat, zoals vanmorgen, ze zijn helemaal van hun stuk hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend. Dus dat toont inderdaad aan dat het gewoon een heel losgeslagen houding was van Rusland vannacht.
15: Volgens Rusland gaat het om een vergelding voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat bezet wordt door Rusland. Oekraïne zegt dat het in het gebouw een drone-eenheid van Rusland had gezien. De voorbije nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was nogthans verwacht dat er veel mensen zouden proberen door de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit één centraal punt aangestuurd voor interventies aan de kust. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
8: De afgelopen drie nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
15: Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 1.
18: Sportza.
13: Met Gert Geens.
0: En wij maken meteen de sprong naar Aken voor de jumping daar. Want Frederik de Bakker, jij hebt iemand bij je.
19: Ja, absoluut Gert. Ik heb Gilles Thomas bij me zitten. Gilles, grote prijs van Aken, de Rolex Grand Slam. Je moet als tweede starten, als vroeg van start gaan. Dat is op zich al een stevige handicap. Maar twee springfouten, twee strafpunten tijd. Hoe kijk jij terug op jouw ronde?
20: Ja, het was voor mij in Hermitage de eerste keer dat we hier deelnamen in Aken. Had een lange rustperiode gehad. Het is nog maar een derde wedstrijd terug. Een beetje ook om proberen te pieken deze zomer. En misschien voor echt hier top te presteren was het één of twee wedstrijden te vroeg. Maar ja, ik wou het wereldkampioenschap is deze zomer hier. Dus daarmee wou ik toch wel eens een keer deelnemen hier.
19: Eerste keer dat hij hier springt, wat heb je nu geleerd? En wat kan je nu meenemen in functie van het wereldkampioenschap binnen, wat is het, 79 dagen?
20: Ik denk dat hij het eerste gedeelte van het parcours eigenlijk heel goed sprong. Ook op vrijdag met de kwalificatie. Maar dan telkens, zowel vrijdag als vandaag, de tweede gedeelte voelde dat hem iets moe, vermoeid geraakt. Ja, ik denk dat dat ook niet onlogisch is. Ik zeg het, hij is nog maar de derde wedstrijd dat hem terugdoet. De eerste wedstrijd op dit niveau. Dus ja, we zijn alles eraan aan het doen om hem deze zomer te doen laten pieken. Natuurlijk zijn we deze week in Aken, wat ik ook wel graag nu al... Ja, ervan voorbij geweest, maar ja, het zijn geen machines. Je moet het een beetje nemen zodat het komt.
19: Ja, absoluut. Van machines gesproken, ik vroeg je om een reactie te geven, maar je zei, ik kom pas na de ronde van United Touch en Richard Vogel, dat is de Europese kampioen. Jij bent de bronzen medaillewinnaar van dat Europees kampioenschap. Waarom wou jij dat paard en die ruiter zien?
20: Ja, ik heb er al veel tegen gereden en ook ja, inderdaad op het afgelopen kampioenschap vorige zomer won hij en waren wij derde. Dus ik denk dat het deze... zomer ook wel een serieuze concurrent wordt. Ook is hij live contender van de Rolex Grand Slam. En ja, in eigen land. Dus is het toch altijd wel mooi om uw mede-concurrenten ook aan het werk te zien.
19: Dankjewel, Gilles. We kijken net, de Argentijn José María Larroca is foutloos door de basisomloop gekomen. Dat is voor hem goed nieuws, dat is eerder slecht nieuws voor Nicolas Philippaert. Die staat nu op een 14e plek en die heeft geen kans meer op een plaats in de tweede ronde. Maar binnen 5 combinaties, Gert, 4 eigenlijk om precies te zijn, dan hebben we onze laatste Belg hier in de mythische ring van Aken. Dat wordt Abdel Saïd met Watman Kweker Brembel.
0: Zeer goed, dan horen we jou snel opnieuw. En dank ook aan Gilles Thomas voor het gesprekje van daarnet. Nu weer het tennis, Gilles Meulemans in Parijs.
2: Ja, want een belangrijk moment in die eerste set. Berks onder druk tegen Mahac en ja, krijgt een setbal tegen. Mahac die naar het net kwam op de opslag van Berks. Stond de 30-30 en dan een smash die Berks niet helemaal goed verwerkt kreeg. En zo 5-4 en 30-40 op de opslag van Berks. Nu dus een setbal voor Thomas Mahac. Nummer 43 van de wereld. Berks nummer 40 van de wereld. Een wedstrijd waarvan je voelt, ja, het ligt eigenlijk redelijk redelijk dicht bij elkaar, die twee spelers. Spelers van ongeveer datzelfde niveau. Het zijn ook echt generatiegenoten, 26 en 25 jaar. Berks nu aan de opslag. Moet een goede zijn om hier een punt uit te puren. Maar return van Maatje is zeer sterk. Berks teruggedrukt. En krijgt hij die dan nog terug? Nee, dat lukt niet meer. En zo is de eerste set voor Mahatch. Het was nogthans een goede service van Berks op dat setpunt tegen. Maar de return van Maatje was gewoon nog beter. Ging er vol voor. Dacht, dit is mijn kans. Een breakbal op die opslag van Berks. Die meteen een setbal is. Dan ga ik daar een serieuze map op geven. Ging er vol voor. En dat pakte uit. Eerste set voor de Tsjech. 6-4 werk aan de winkel dus voor Sisu Berks. Sportza.

0: Get Rhythm, Ry Cooder en Larry Blackmon. Op de kleine Brusselse ring richting Zuid, 10 minuten vertragen tussen de Kruituin en de Kunstwettunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. De andere vertragingen onderweg zijn kleiner.
1: Sporten.
0: En dat is dus goed nieuws weer naar de jumping van Aken. Want zo dadelijk is het, Frederik de Bakker, aan Abdel Said. Misschien niet voor iedereen al zo'n bekende naam. Wat kan je nog over hem vertellen?
2: Ja, eigenlijk is hij van geboorte is hij Egyptenaar. Hij is op 11-jarige leeftijd, denk ik, naar Nederland verhuisd. Om een professionele carrière te ambiëren. Het is best vroeg om dat te gaan beslissen. Maar kijk, het is hem ook gelukt. Na verloop van tijd heeft hij zich dan in België gevestigd. Heeft nog wel kampioenschappen voor Egypte gereden. Maar na de afgelopen Olympische Spelen, dat was in, wat was het, in Tokio, dan is hij in onmin geraakt met de Egyptische Ruitersportfederatie. Meerdere ruiters hebben dan besloten om die nationaliteit naast zich neer te leggen. De ene is Brit geworden, dan heb ik het over Sameh El Dahan. Maar ja, Abdel Said, hij woonde dan al bij ons in België, heeft een grote stoeterij in Herentals en besloot dan ook om voor België te rijden. Hij was vijfde man, reserveruiter zoals dat heet, op het afgelopen Europees kampioenschap in A Coruña. Daar had hij wat problemen met zijn goede merrie, met Bonami. Die viel daar wat door de mand op dat kampioenschap. En dan heeft hij de ganse winter lang heel veel tijd in dat paard gestoken. Heel veel rust ingebouwd. En dan net op tijd helemaal terug in vorm. Een goed voorjaar gereden. Heeft hier de kwalificaties meegesprongen. Maar laat nu dat paard links liggen. Laat het paard rusten in de stallen om zo dadelijk zijn kans te gaan wagen. Dus met die Bonami. Een gigantisch paard. Niet het paard van Troje, ook niet dat van Dendermonde. Maar een heel groot paard, 1,80 meter hoog is die Bonami. Terwijl Abdel Said een van de kleinste ruiters uit het topsegment is. Bij de rijders, bij de ruiters. Ondertussen kijken we ook nog even naar Ben Meer met Angeux de Grisien, die 4 strafpunten oploopt. Want ik zei daarnet al net iets te snel dat Nicolas Philippaerts geen kans meer heeft op de tweede ronde. Dat is niet zo. Philippaerts die staat op het ogenblik 16e. De beste 18 gaan door naar de tweede ronde. Dan is het kijken naar de tijd van Ben Meer. Als die langzamer finisht dan Philippaerts, die is net ietsje sneller. Dus Ben Meer die duwt nu Nicolas Philippaerts naar de 17e plek op de rangschikking. Zo meteen. Hij is ondertussen al in de baan. Is er dus Abdel Said. En na Said zijn er nog 3 ruiters. Het wordt touch and go. Of Nicolas Philippaerts die tweede ronde gaat halen. Want straks krijgen we nog de voormalig Europees kampioen. En vorige week nog winnaar van de Grote Prijs van Hamburg, André Thieme met Chakaria. Dan is er ook nog de enige winnaar van de Grand Slam ooit. Dat is Scott Brash. En daartussenin zit de half Duitser, half Belg. Dat is Daniel Deusser met Otello de Guldeboom. U weet dat misschien. Hij woont in Bonheide en rijdt voor de stal van Stefan Cotter, die de jumping van Brussel organiseert. Maar inmiddels heeft Abdel Said de jury gegroet met Quaker Brabel. Het startsignaal is gegeven en Abdel Said die valt enigszins op tussen alle klassieke ruiterjasjes. Is Abdel Said makkelijk te zien met zijn hele felblauwe outfit. Ik hoorde daarnet dat Sisu Bergs ook in het felblauw speelt. Ik weet niet of dat afgesproken is. Maar goed, Abdel Said rijdt hindernis 1 aan. 35.000 toeschouwers hier in de Soers houden hem in de gaten. Enkel de niet overdekte stukken van de tribune. Daar zijn nog wat zitjes vrij. Maar voorts iedereen in de schaduw. En Said de eerste 2 hindernissen genomen. En foutloos. Kweker, een paard waar hij heel veel van verwacht. Maar nu komt hij in een moeilijk deel terecht. De piste van Aken die glooit. En hij komt van het laagste deel en moet nu de berg op. En daar staat een combinatiehindernis. En die vraagt om heel veel kracht. En ook voor Kweker, u hoort het daarnet al van Gilles Thomas met Hermitage. Ook voor Kweker is dit zijn debuut in Aken. En in Aken kan het altijd wel wat spoken. Dat gaan we zo meteen zien. Want dat is... Oh, en daar een fout op het water. Ja, het zijn 6 galoppassen naar het water. En dat is een open sloot van ongeveer 4 meter breed. En dan zet Kweker een voetje in het water en staan er 4 punten op het bord. Dat is dus slecht nieuws voor Abdel Said. Dat speelt eventueel in de kaart van Nicolas Philippaerts. Nu de zeer gevreesde dubbel bidet. Twee Liverpools, twee waterbakjes die daar ook bergaf weer liggen. Daar springt hij wel foutloos doorheen. De tijd van Philippaerts nog even ter herinnering brengen. 85-22, dat was niet snel. Abdel Said komt nu door de voorlaatste hindernis. En nu de laatste. En het lijkt dat hij langzamer is dan Philippaerts. Inderdaad, hij is net binnen de tijd. Toegestaande tijd was 87 seconden. Of is 87 seconden. En Abdel Said die doet het in 86-52. Zo houdt hij wel Nicola Philippaerts in de top 18. Maar hij zelf, hij zakt weg naar de 20ste plek. Voor het debuut van Quaker is dit niet slecht. Maar om mee te doen met de toppers is het net niet genoeg. Benieuwd of zometeen Nicola Philippaerts in dat debuut met Rolex ter Leidonk, die 9-jarige ruin, of die toch nog kan doorstoten in, naar de tweede ronde. Daar moeten we nog even op wachten. Hij is ons laatste ijzer in het vuur.
0: Dankjewel, Frederik. Sportza. Het is niet zo makkelijk in dit weer, maar Zizou Bergs zal in Parijs toch het hoofd koel moeten houden. Hij kan geen voetje in het water steken, zoals daarnet in Aken. Maar Gilles, hij moet wel achtervolgen, hè, tegen de Tsjech.
1: Ja, hij moet achtervolgen, maar hij heeft een handdoek vol met ijs. En dat helpt dan wel tijdens die games door. En het heeft inderdaad geholpen, want begin van de tweede set, eerste 6 punten, allemaal voor Zizou Bergs. En die eerste 4 waren op de opslag van Mahac. Dus 1-0 voorgekomen met een break Zizou Bergs in de tweede set. Dus plots toch een ander beeld in die wedstrijd. In de eerste set op het einde iets te veel kansen voor Mahac, iets te veel breakballen. En dat resulteerde uiteindelijk in een 6-4 voor de Tsjech, maar nu 1-0 en 40-30 op de opslag van Zizou Bergs. Dus een kans voor hem om 2-0 voor te komen. Neem voor een match iets te veel breakballen en dat resulteerde uiteindelijk

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Radio 1 live.
4: Boost geven dat hij meteen daar kon breken. Het is nog maar zijn eerste dubbele fout van de wedstrijd. Mahatch nog geen enkele. Sisu Bergs een eerste nu. En zo'n dubbele fout komt nooit op een goed moment. Natuurlijk, deze opslag is wel goed. Een stevige, maar die bal van Mahatch valt net op de lijn. De return. En dus moet Bergs het punt opnieuw gaan opbouwen. Backhand tegen backhand. Beide spelers. En dan een bal buiten van Bergs. En dus opnieuw breekkansen voor Mahatch. Ja, net als je dan 1-0 voorkomt. Net als je een break kan forceren. En hij eigenlijk 40-15 voorstond op die eigen opslag. Sisu Bergs, dan gaat het toch plots net iets moeilijker. Benieuwd wie hier vandaag gewoon het best zal om kunnen met de hitte. Want je ziet ook dat Mahatch het moeilijk heeft. Dat hij al de schaduw eigenlijk gaat opzoeken. De beperkte schaduw die er is. Helemaal op de achterkant van het terrein. Helemaal ver achter de servicelijn. Is er een klein streepje schaduw. En als hij een moment heeft, gaat hij daarin staan. Sisu Bergs nu met een nieuwe goede opslag. En dan een bal langs de lijn. Ja, deze is wel goed van Bergs. En dus opnieuw 40-40 is aan het vechten om die break te bevestigen. 6-4 dus in de eerste set voor Mahatch. Nu 1-0 voor Sisu Bergs. En een break, dat is belangrijk.

0: rijk muzikaal kleurenpalet Ray en Hans Zimmer. Even naar Frankrijk dan. Daar wordt in La Capelle Marival de grote prijs van Frankrijk in het motocross gereden. Olivier, eerst MX2 stel ik voor met vooral aandacht voor de twee bekende landgenoten daar.
1: Ja, dat zijn Liam Everts en Sacha Koenen. Everts werd eerst in de eerste reeks vijfde. Sacha Koenen eindigde achtste. En Gert rijdt ook een derde Belg mee. De iets minder bekende, moeten we wel zeggen, Douwe van Mechelen. Hij kwam als 21ste over de streep. Dat is waarom hij natuurlijk iets minder bekend is. De zege op het circuit van La Capelle Marival in het zuidwesten van Frankrijk was voor de Spanjaard Guillaume Fares.
0: Ons zomersmenu vandaag is fris en zeer divers. Straks gaan we al eens naar de IFAM Atletiek Meeting hier in Brussel. En we duiken weg van de felle zon een beetje ook de zaal in met om 3 uur het playoff-duel in het basketbal bij de mannen tussen Limburg United en Antwerp Giants. En nu gaan we het al over volleybal hebben, maar toch ook weer niet, want de volleybalcarrière van Freya Aalbrecht, ja, die zit er al een paar jaar op. En Freya Aalbrecht heeft het kort daarna over een totaal andere boeg gegooid. Want ze koos toen voor het open water zwemmen en ze maakte die keuze met de nodige ambitie, want ze droomt ervan om er in 2028 bij te zijn op de Spelen van LA. Open water zwemmen ook wel aangenaam, denk ik, daar waar het kan. Bij dit weer, Geert Heremans, die wou wel eens weten hoe ver het staat met het ambitieuze project van de ex-Yellow Tiger, Freya Aalbrecht.
2: Ik vond dat zo ongelooflijk cool om na mijn 3 Belgische volleybaltitels ook een Belgische titel in het open water zwemmen op die 10 kilometer. Want ik vind dat zo'n maffe sport. Dat je 10 kilometer lang, dat is dus de marathon van het zwemmen, ja, gewoon in dat water ja, u volledig geeft. En ik was er heel, heel erg blij mee. Ik was nog niet klaar met atleet zijn. Ik ben heel goed en heel graag atleet. En ik doe andere sport ook heel graag. En voor mijn volleybalcarrière heb ik altijd gezwommen. Als kindje, als jongere, voor school en na school. Dus dat was best wel al op een hoog jeugdniveau.
3: En wat vind je zo leuk aan het zwemmen?
2: De vrijheid die ik voel van het moment dat ik in het water lig. En dat is zowel indoor als outdoor. Je zit alleen. Het water draagt u altijd wel een beetje. Het is ook zo super eerlijk, hè. Zijt jij, het water en nu de tijd. Dat is heel mooi, want in het volleybal, je bent zo afhankelijk van uw teammates, uw coach, uw agent, sponsors. Daar komt zoveel meer bij kijken. En nu dacht ik van, ja, nu wil ik het ja, op mezelf doen, op mijn eigen manier. En zien hoe ver ik raak. Ik maak al 2 jaar lang iedere week progressie, kleine stapjes. Het wordt beter, ik zwem beter, mijn lichaam kan het beter aan. Heel goed en ja, vermoeid natuurlijk, heel vermoeid. Maar ik heb mij nooit zo sterk gevoeld en ook gelukkig in wat ik nu kan doen. Dus eigenlijk, ja, ik voel me eigenlijk heel goed, ja.
3: En komt dat grote einddoel, het halen van de Spelen in LA 28, komt dat dichterbij? Wordt dat realistischer?
2: Ik denk het eigenlijk wel. Het is nog heel ver, maar ja, er zijn ook al 2 jaar voorbij gevlogen. Dus dat is ongelooflijk hoe snel tijd gaat. Dat is ook omdat ik mij zo amuseer, denk ik. En daar zo mee begaan ben en 1 doel voor ogen heb. En dat zijn die Spelen natuurlijk. Het moment dat ik mij zal moeten kwalificeren zal zijn in maart, april op de laatste kwalificatiekans voor de Spelen.
3: 28.
2: Want in 2027 zijn er ook al kwalificatiemomenten. Maar daar zal ik nog niet goed genoeg voor zijn. Dus het is echt stelselmatig opbouwen. Vertrouwen hebben in het proces. Soms ben ik wat te ongeduldig, wil ik te snel gaan. En dan voel ik ook, oké, als ik hier nu te snel iets wil doen, dan brandt u zelf op. Want mijn lichaam moet ook nog altijd van die explosieve, dynamische volleybalsport naar een uithoudingssport.
3: Hoe zit dat eigenlijk met jouw tijden? Heb je al wat wedstrijden achter de rug? Ik heb ook gezien de tijden van de beste op 10 kilometer ligt rond de 2 uur. Hoe zit dat bij jou?
2: Ik heb vorig jaar mijn eerste wedstrijden gezwommen. En dan zat ik op de 2:25. Dat was het Belgisch kampioenschap. Maar toen was ik nog maar een jaar aan het zwemmen. En mijn eerste reis van dit seizoen zal over 2 weken zijn. Dus dan ben ik heel benieuwd om dan nog eens open water 10 kilometer te zwemmen. Nu, ik moest richttijden doorgeven voor mijn wedstrijd. En mijn coach zei, ja, weet je, 2:12. Ik zo, hé, maar dat, als ik dat haal, dan ga ik super, super blij zijn. Ik hoop zeker onder die 2:20 te zwemmen. De vrouwen zwemmen loeihard. Dat is 1 minuut 10 seconden per 100 meter voor 10 kilometer lang. En ik hoop dat ik tussen de 1:15 en 1:20 per 100 meter... dat zou ik al heel erg mooi vinden.
3: Hoe vaak train je eigenlijk per week? Hoe ziet zo'n normale week voor jou eruit?
2: Dus op dit moment zit ik rond de 60 kilometer per week, zwem ik. En dat zijn dan 3 weken achter elkaar van 60 kilometer. En dan is een rustweek. En dat is dan maar 40 kilometer per week. En we bouwen op, want we bouwen op naar de 70. Kan ik 80? Kan ik 90?
3: Zeg, doe je nog dingen naast het open water zwemmen? Want ik neem aan dat je daar toch niet het grote geld mee kan verdienen.
2: Nee, dat klopt. Nee, ik doe niks daarnaast. Dat zou ook niet gaan. Mm-hmm. Ik heb gezegd, ik wil hier all-in mee gaan. En op dit moment is het de spaarcentjes die ik heb opgebouwd dankzij mijn volleybalcarrière. Daarvan dit traject. En natuurlijk ook vrouwen worden structureel minder gezien en gesponsord binnen sport dan mannen.
4: Italia, seconda linea per Maragoschi. C'è il muro finale di Albrecht.
3: Nu, je hebt in zoveel landen topvolleybal gespeeld, Freya, tot in Japan toe zelfs. Mis je dat groepsgevoel niet, dat die teamspirit, dat in ploeg naar iets toewerken? Want dit is iets, eigenlijk het tegenovergestelde.
2: Ik mis het tot nu toe absoluut niet. Ik denk na 20 jaar in een ploegsport te zitten, dus 20 jaar met 14 andere speelsters, dat kan heel intens zijn. Want iedereen heeft haar behoefte, wil spelen. Ik ben heel blij dat ik na al die jaren teamsport nu dit alleen kan doen. Ik heb me nog geen moment verveeld. Ik heb nog geen moment gedacht, wat doe ik hier in dat water? Absoluut niet. Ik hoor vaak van zwemmers, dat is altijd maar tegels stellen. Ja, geen idee hoeveel tegels daar liggen, want ik heb altijd wel iets om aan te denken. Vooral techniek, dat is het belangrijkste. En af en toe, ik doe het gewoon graag. Ik word heel gelukkig.
3: Volg je het volleybal nog een beetje en de Tigers?
2: Ja, toch wel. Ja, voornamelijk volg ik nog Laura Herman, Ilka van der Vijver, Lisa van Eckelijn, Rousseau. Allemaal de voormalige Yellow Tigers die nog op topniveau spelen. Afgelopen weekend was het de Champions League mannen. Dan Mazdijk die de landstitel pakte. Zo'n dingen volg ik zeker wel. Ik kijk niet meer alle wedstrijden, daar heb ik ook gewoon de tijd niet voor. Maar het is wel leuk om te zien. Ja, het volleybal leeft terug een beetje meer, denk ik. Ik denk nu vooral bij de Red Dragons. Vooral. En het is een heel mooi sport. Ik heb me heel goed geamuseerd. Dus
3: Nu, volleybal is het verleden. Open waterzwemmen is de toekomst voor jou. Wat zijn je doelen op korte termijn?
2: Korte termijn is het vooral opnieuw Belgisch kampioen worden. Dat is dus voor eind juni. En voor de rest is het week na week progressie maken en overleven en zien hoe mijn lichaam reageert en ervan blijven genieten. En dan de wedstrijden die ik heb in het buitenland zo goed mogelijk aanpakken en ervaring opdoen. Leren, fouten maken, maar alles meepakken en opzuigen om dan in 28 in het voorjaar 100% klaar te staan. Ja.
0: Dit klinkt niet slecht, vind ik. De klik tussen Freya Albrecht en dat open waterzwemmen lijkt er wel helemaal te zijn. We gaan er blijven volgen richting 2028. En nu Raymond samen met Toerist Lemsi.

zien bestaan. Streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: En dan gaan we weer net over de grens naar Aken. Help me nog eens even, Frederik, op de jumping. Daar loopt het verhaal voor Nicolas Philippaerts nu nog verder of niet?
1: Nee, helaas niet. En ik heb hem bij mij zitten terwijl zijn collega's, concurrenten het parcours lopen van de tweede ronde. Nicolas Philippaerts, jij bent daar niet bij. Uiteindelijk ben je 19e. 18 ruiters mogen door naar de tweede ronde. Jij komt 2/10 van een seconde tekort, 2/10 van een seconde te langzaam. Welk gevoel overheerst er nu bij jou na deze grote prijs van Aken?
2: Goh, ik denk zeker vast een beetje een dubbel gevoel. Ik heb mijn beste paard niet kunnen rijden in die grote prijs. Ik heb eigenlijk een vrij onervaren paard moeten rijden. Rolex ter Leidonk. Het paard heeft eigenlijk fantastisch gesprongen. Echt een pechfout in de laatste lijn. En dan net iets te kort voor de tweede ronde. Ik ben natuurlijk sportman en ik rij graag mee de tweede ronde. Maar ik denk dat het paard fantastisch gesprongen heeft. En toch wel echt goed is voor de toekomst hier.
1: Wat heb je geleerd van dat paard? Want dat was niet het plan. En plotseling moet hij hier depaneren, zeg maar. Hij moet een probleem oplossen. Wat heb je nu geleerd van dat paard?
2: Ik denk dat het paard is altijd heel beloftevol geweest sinds dat we het jong hebben. Het is natuurlijk allemaal heel snel gegaan. Echt een stroomversnelling deze week. En als je voor de eerste keer in de vijfster springt, als het paard voor de eerste keer grote prijs vijfster springt in Aken, de zwaarste wedstrijd van het jaar, en hij doet dat fantastisch met een kleine pechfout. Ik denk dat dat heel fijn is en een heel goed gevoel geeft voor de toekomst.
1: 79 dagen, dan barst hier het wereldkampioenschap los. Peter Weinberg, de bondscoach, die is troepenschouw aan het houden, her en der. Hoe kijk jij naar jouw kansen om deel uit te maken van de ploeg die hier mee ook die Europese gouden medaille moet komen verdedigen?
2: Oh, ik denk, we zijn nog vrij ver. Er zijn nog heel veel verschillende kwalificatiewedstrijden die eraan komen. Ik denk, we moeten een goed plan maken als we terug thuis zijn en op die kwalificatiewedstrijden terug beginnen te pieken. Ik denk dat België heel veel goede ruiters, combinatie paard-ruiter heeft. En dat zal de volgende twee maanden zullen we dat zien hoe dat gaat gebeuren.
1: Jij hebt daarnet natuurlijk nagelbijtend toegekeken hoe Daniel Deusser een foutloze ronde sprong. Als dat niet gebeurde, dan mocht je nog meedoen in die tweede ronde. Je weet ook wie in die tweede ronde zit. Wie is volgens jou de grote favoriet voor deze Rolex Grand Slam?
2: Goh, ik denk zeker een vaste gebruikelijke naam. Ik denk paard van Ken Farrington is in fantastische vorm. Die heeft een grote kans, die is heel snel. Richard Vogel, dat paard heeft de laatste 3 jaar fantastisch gesprongen. Daniel, maar ik denk degenen die in de tweede ronde zijn, zijn allemaal heel dicht bij gewaagd. En het is eerst nog één gewone ronde, niet op tijd. En dan is nog de barrage, dus er moet nog heel veel gesprongen worden. En ik denk dat we fantastische sport gaan zien vandaag.
1: 11 combinaties hebben deze eerste ronde foutloos gesprongen. Wij gaan kijken wat er in die tweede ronde gebeurt. Dat doen we vanuit de tribune, helaas niet vanuit het zadel. Dankjewel, Nicolas Philippaerts.
2: Alsjeblieft.
0: Nee, inderdaad, net niet door. Maar toch mogen we spreken van een goede prestatie. Het is net nog even duidelijk geworden waarom precies. Dank je wel, heren vanuit Aken. En dan, Olivier, het is niet langer 0-0 in die beslissende paragematch in Nederland, hè, tussen Ajax en Utrecht.
3: Ja, klopt. We zijn daar trouwens in de verlengingen. Na 90 minuten was het 0-0, maar nu dus niet meer. De Ajaxiden staan dan toch op 1-0 via oudgediende en aanvoerder Davy Klaassen. Klaassen in de basis gestart, net als Mika Gods trouwens. Na 1 kwartier verlengingen is het daar dus 1-0, nog 1 kwartiertje te spelen. En dan weten we of het Ajax en Oscar Garcia wordt, die na de tweede ronde van de Conference League gaat. Garcia, ja, die kennen wij als 1 jaar actief van hoofdcoach van OH Leuven. Bij Utrecht, ook iemand die we kennen, Ron Jans, 2012, sorry, even in ons voetbal geweest. Maar je mocht niet te lang met de ogen knipperen, want hij was slechts 13 matchen de coach van Standard. En nu lijkt hij dus naast de Europese plaatsing met Utrecht te gaan grijpen.
0: Sportza. En houdt Zizou Bergs zijn break vast in de tweede set daar in Parijs, Gilles Meulemans?
4: Voorlopig wel. 4-3 nog altijd in die tweede set. 4-3 voor Bergs en hij mag zo meteen gaan serveren. Spelers zitten nog even op hun bankje, maar zo meteen. Dus een nieuw opslagspelletje voor Zizou Bergs, die echt veel beter staat te spelen in deze tweede set. Die het Mahatch moeilijk maakt en hem vooral weinig kansen geeft op zijn eigen opslag. Dat is belangrijk na die hele vroege break. Al in het eerste spelletje ging hij door de opslag van de Tsjech nadat hij de eerste set had verloren. Zizou Bergs 6-4, maar dus nu 4-3 voor, maakt zich klaar om te gaan serveren. Het enige wat misschien nog wat beter zou kunnen bij Bergs op dit moment zijn de ongedwongen fouten. 23 tegen 16, 23 voor Bergs, dus iets te veel foutjes nog in zijn spel. Als hij dat nog kan verbeteren, dan ziet het er wel goed uit voor Bergs. Kijk, weer zo. Ja, een bal die hij eigenlijk gewoon had kunnen binnenhouden. Het was een goede return wel van Mahatch, maar die derde bal van Zizou Bergs. Die zeilde dan aan de rechterkant van het terrein naar buiten. En dus 0-15 toch opletten op de eigen opslag nu. Ik zou zeggen, haal die set maar gewoon binnen. 4-3 voorlopig en 0-15. De eerste opslag van Bergs in het net. En dus de tijd nemen voor zijn tweede. Vraagt altijd zijn tweede bal van achteruit. Die zit niet zomaar in zijn zak. Hij gaat die altijd vragen aan de baljongens. Tweede opslag is wel goed. En Mahatje van heel ver op dat terrein probeert hij die return terug te brengen. En dat doet hij goed hoor. Ja, ja, ja. Weer een punt voor Mahatje. Die Bergs diep wegduwde achter de baseline. En zo 0-30. Mahatje die even zijn handdoek gaat nemen. Zijn witte handdoek. Zijn armen wat gaat drogen. Wrijven, het zweet wat wegwerken, want hij weet, dit is een kans voor mij om eventueel terug langs zij te komen in deze tweede set. 4-3, 0-30 problemen voor Bergs op zijn eigen opslag. Ja, hij zou deze toch echt moeten binnenhalen, deze set, want anders wordt het natuurlijk moeilijk in die hitte. Als je ja, dan nog moet terugkomen van een 0-2 achterstand in sets, dat wordt moeilijk. Maar een ace nu voor Bergs, dat is toch al beter. 15-30 zo. Bergs die met een sleeve speelt, een witte sleeve. Ik vraag me dan af, ja, bij dit weer is dat dan aangenaam? Maar goed, als het voor hem werkt, des te beter. Neemt zijn tijd om zijn opslag te nemen. De tos even niet goed, moet hij opnieuw doen. Nu lukt dat wel voor Bergs. Mahatje altijd heel, heel ver achter die baseline om die opslag van Bergs op te vangen. Opnieuw naar de backhand Mahatje proberen gaan. En Bergs, ja, die bal botst op de lijn. En dan de volgende is wel goed. Het was een forehand die heel hoog vloog van Bergs op de lijn belanden. En dat verraste Mahatje een beetje, waardoor dat die volgende bal korter was en Bergs kon uithalen. 30-30. Hij is zich voorlopig uit de problemen aan het werken op zijn eigen opslag. Nog altijd dus de break voor Zizou Bergs. 4-3 voor in de tweede set.
0: En die 1-0 tussen Ajax en Utrecht is ook alweer verleden tijd, Olivier.
3: Het is inderdaad net gebeurd dat het 1-1 is geworden. Utrecht heeft gescoord via centrale middenvelder Zichiel. En zo is het bij het begin van de tweede verlenging 1-1 tussen Ajax en Utrecht.

0: Just Two Girls van Wolf Alice. We zijn eind mei, dat betekent dat ook de basketbalcompetitie naar zijn ontknoping gaat, al is het tegelijk nog wel even geduld oefenen, want we zitten bij matchday 2 van de halve finales. En vanmiddag volgen we Limburg United tegen favoriet Antwerp Giants. De Giants wonnen trouwens de eerste wedstrijd, dus Limburg moet aan de bak vanmiddag in sporthal de Alverberg in Hasselt. Jelle de Bie, al is bij de coach van Limburg.
1: Raymond Westphal, tweede wedstrijd van de serie tegen de Giants. Verlies partij vrijdag, wat moet er vandaag anders?
2: Ik denk dat we gewoon ons spel moeten blijven spelen. Hè. Ik denk dat we dat twee dagen geleden niet 100% gedaan hebben. Enkel bij momenten, niet constant. En ik denk tegen dit Antwerpen gaan we dat constant moeten brengen voor 40 minuten.
1: En op welke zaken doel je dan? Waar wil je verbetering zien vandaag?
2: Ik denk dat twee dagen geleden vrij duidelijk was, hè, dat er moest gewerkt worden op de rebounding. Ik denk dat zij de offensieve rebound ons pijn gedaan hebben. Dus dat we die second chance opportunities wegpakken. En dan defensief een paar zaken waar we wat scherper voor de dag moeten komen.
1: Natuurlijk een sterk collectief ook. Antwerp, waar wil je ze toch vandaag pijn doen? Wat zijn hun zwaktes volgens jou?
2: Ik denk dat een ploeg als Antwerpen weinig zwaktes heeft. Ze hebben een starting five is heel sterk. Iedereen die van de bank komt is een evenwaardige wissel. Dus hun ergens pijn doen is niet evident. Maar ik denk dat wij ook een ploeg daar tegenover hebben staan. En dat wij gewoon onze job moeten doen. En een paar zaken gewoon, zoals de rebounding defensief, een paar zaken beter moeten doen. En dan zijn we competitief met hen.
1: Het is nog maar 1-0, maar is dit, omdat dit de thuiswedstrijd is, toch wel een must-win, een do-or-die?
2: Het is 1-0. Je moet 3 matchen winnen om door te gaan. Dus we hebben nu de thuismatch. Ze hebben hun thuiswedstrijd gewonnen. We moeten hier ons wedstrijd pakken. Daar moeten we voor gaan. En that's it. Verder mogen we nog niet denken. Het is nu het moment. De volgende match, dat is na deze match, dus daar zijn we eigenlijk niet echt mee bezig. Nee.
1: In hoeverre kan het thuispubliek ook een rol spelen vandaag?
2: Ik denk een heel grote rol altijd. Hè. Ik denk als de Alverberg, zoals de laatste maanden, vol zit, dezelfde sfeer toont en achter de ploeg staat, kunnen we altijd ietsje meer. Dus dat is wel belangrijk. Hè.
1: Veel succes, dankjewel. Ja, dank.
0: Na 3 uur de match zelf en dan nu toch weer naar buiten.
3: Radio 1 Sportza.
0: Voor de IFAM Atletiek Meeting van Brussel, waar Simon van Glabbeke voor ons in de tribune zit. En Simon, dat is toch de hoofdtribune van het Koning Boudewijn Stadion dan, denk ik?
4: Ja, klopt Gert. De hoofdtribune van het Koning Boudewijn Stadion. Ik blijf voorlopig gespaard van de zon. Het is aangenaam om de wedstrijden van hieruit te volgen. Een lichte wind, een briesje. Maar het zijn al bij al wel goede omstandigheden voor de sprintnummers. Dat zag je gisteren al. Zo kwamen Helena Ponet en Jonathan Sakor gisteren al dicht bij de limiet voor het EK deze zomer op de 400 meter. En het is een druk atletiek weekend, want vandaag deel 2 van de IFAM meeting met opnieuw heel wat Belgische topatleten. We zagen daarnet onder meer Michael Obasugi op de 110 meter hoorde. Hij kwam in actie in de reeksen en hij snelde naar een tijd van 13.26. 700ste van een seconde boven zijn eigen Belgisch record. Een knappe chrono in de beginfase van dit outdoorseizoen. Het outdoorseizoen is nog jong en op dit moment ook goed voor de tweede Europese jaartijd. Michael Obasugi, rond 3:30 mag hij nog eens in de startblokken kruipen voor de finale van de 110 meter hoorde. Maar dat zal zonder zijn maatje Eli Bakari zijn. Bakari die werkte wel de reekse van de 110 meter hoorde af. Daarin was hij goed voor 13:48. Maar dit is pas zijn eerste wedstrijd na een hamstringblessure. Dus het is duidelijk dat hij nog niet topfit is. De finale laat Bakari schieten. Maar hij is net als Obasugi al geplaatst voor het EK. Dus hij heeft nog een kleine 3 maanden om in vorm te geraken voor het Europees kampioenschap. Half augustus in Birmingham is dat. Ik heb Bakari daar net even kunnen spreken. Dat interview zullen we straks wellicht nog horen. Op de lage hoorde, de 400 meter hoorde, is dat in de atletiek. Komen rond 5:00 Pauline Cocuyt en Julien Watrin in actie. Ook zij krijgen heel wat internationale tegenstand. En opvallend, net als heel veel andere atleten, hebben ook zij hun recorden hier gelopen in het Koning Boudewijn Stadion. Het is een beetje heilige grond in de atletiek. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Delphine Nkansa, die nadien de 200 meter afwerkt. Gert, Of deze Belgische topatleten vandaag opnieuw hun records zullen scherper stellen, dat durf ik niet te voorspellen. Maar het belooft alvast weer een mooie atletiek namiddag en avond te worden hier op de Heizel. En de zon die is op de afspraak, die is zeker aangenaam voor de sprintnummers en voor de afstandsnummers. Ja, die waren vooral gisteren geprogrammeerd, de langere afstandsnummers. De 5000 meter werd toegelopen. Vandaag ligt de focus meer op de sprintnummers. Dus dan valt het weer toch al iets beter mee.
0: Ja, klinkt toch allemaal niet slecht. Tot straks, Simon. En misschien even overwippen ook nog naar Roland Garros voor een nieuwe tussenstand. Stilaan op het einde, denk ik, van set 2, Gilles.
5: Ja, en helaas 5-4 voor Mahatch. Zizou Berks had een breakvoorsprong in deze set. 3-4 was het. Mocht serveren, leek zijn opslagspel eigenlijk redelijk makkelijk binnen te gaan halen. Maar dan toch Mahatch die het terugvocht, de break terugpakte. En nu dan in deze game waren er kansen voor Zizou Berks dan weer om terug te breken, om 5-4 voor te komen. Maar hij pakte die kansen niet. En het werd 5-4 voor Mahatch. En dan ging de raket van Berks tegen de grond. Hij gooide die uit frustratie tegen het gravel hier in Parijs op court 12. Dus dat is eigenlijk nooit een goed teken in het tennis. Als je die, soms moet die frustratie eruit, maar een raket die op de grond belandt, bewust, dat is gewoon vaak geen goed teken. En dat is nu het geval bij Zizou. Berks zal zich moeten herpakken, want 6-4 en 5-4. Berks mag nu wel serveren om in de set te blijven.
0: Op de E40 naar de kust moet u vertragen in Nevelen. Daar is er een obstakel op de weg.

0: Na 5 seconden heb je al door, ah ja, dit zijn de Rolling Stones, ook al is het gloednieuw in The Stars. En ook al wierp Zizou Bergs zijn racket daarnet tegen de grond. Ja, hij mag de moed niet laten zakken natuurlijk, maar goed, ik heb misschien makkelijk praten, Gilles, van hieruit.
1: Ja, ik moet racket zeggen. Het is inderdaad waar, Gert. Ik zeg soms raket, maar het is uit gewoonte.
0: Dat is jou volstrekt en helemaal vergeven.
1: Dankjewel. Maar het staat 40-30 op de opslag van Zizou Bergs. Dat is toch goed nieuws, want het is echt vechten om hier in de set te blijven in die tweede set. Eerste set verloren, nu 5-4 voor Mahac. En 40-30 op de opslag van Zizou Bergs. Als hij dit punt kan winnen, dan is het gewoon 5-5 en dan is er niets aan de hand. Tweede service is goed. Voor Bergs dan een dropshot proberen, maar Mahac is erbij. Passing shot, een lob, daar kiest hij voor. En Mahac die maar net kan binnenhalen. Rally blijft duren. Bergs weer achteruit geduwd. Nu moet hij weer naar het net komen. Maar dat doet hij net niet goed. Ja, die bal weer in het net. En dat is toch weer onnodig hoor. Want die drop van Mahac was eigenlijk helemaal niet zo best. Dus die had hij gewoon kunnen afmaken. En dan was het 5-5 geweest. Ja, nu is het nog altijd 5-4 en 40-40. Dus er komt druk opnieuw op die opslag van Zizou Bergs. Eerste set met 6-4 verloren. Gaat dat nu ook gebeuren? We hopen van niet natuurlijk. 5-4, 40-40. Neemt zijn tijd om te gaan serveren. Maar dat zal niet meer voor nu zijn. Zometeen het nieuws. Bergs 5-4 achter in de tweede set.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
6: Ekili met QUI NLL.
5: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
7: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
11: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
10: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
12: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
14: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
15: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
18: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
17: Meer merk.
18: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
17: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
19: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
20: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
21: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
22: Elektriciteitsnet slikt stilaan dicht.
23: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
24: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
25: Go Yellow!
26: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
25: Wat? 3?
26: Yep. Go for info naar telenet.be.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Woningen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Onder meer Willebroek vraagt nu in een brief aan huiseigenaars of hun woning de voorbije jaren grondig gerenoveerd werd. Schepen voor Financiën, Luc Spieses.
3: Heel veel oudere woningen zijn intussen volledig gerenoveerd en hebben dezelfde comfortelementen dan nieuwe woningen, maar worden dus nog op een ander niveau getaxeerd. Veel te laag belast en dat is natuurlijk onrechtvaardig tegenover de anderen. We gaan dan bekijken wat die meeropbrengsten zijn en zijn die meeropbrengsten substantieel, dan kunnen we eventueel bekijken of we het algemeen tarief voor iedereen laten zakken en dan heeft iedereen er ook weer een voordeel bij.
2: Verschillende Europese leiders reageren ontzet op de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht. De stad werd bestookt met honderden drones en tientallen raketten. Daarbij zou ook een ultrasnelle Oreshnik-raket gebruikt zijn. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, noemt de aanval meedogenloos en gericht tegen burgers. Ook de Duitse bondskanselier Merz en de Franse president Macron veroordelen de aanval scherp en spreken van een escalatie. En ook de Italiaanse eerste minister Meloni schuwt de zware woorden niet in haar veroordeling. In de Turkse hoofdstad Ankara is de politie binnengevallen in het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij CHP. De leider van de CHP, Özgür Özel, was donderdag door een rechtbank afgezet met het argument dat zijn verkiezing tot partijleider onwettig was. Door die uitspraak werd de voormalige partijleider Kemal Kılıçdaroğlu voorlopig in zijn functie hersteld. Özel had zich daarop met zijn getrouwen verschanst in het partijhoofdkwartier. Daar is de politie nu dus met geweld binnengevallen om Özel en zijn getrouwen te verdrijven. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standaar-Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Quintin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en streng bestraft. Hij wijst er ook op dat de federale regering de sancties voor voetbalgeweld verstrengd heeft en de duur van stadionverboden verlengd. Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag krijgen we wat meer wolken en een paar graden minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Sportza.
0: Met Gert Geens.
4: Goedemiddag, net voor het nieuws zaten we bij Gilles op Roland Garros voor de eerste wedstrijd van Zizou Bergs. Het was toen al kantje boordje voor een nieuw setverlies. Gilles, heeft Bergs zich toch nog kunnen redden uit alweer een penibele situatie?
6: Nee Gert, nee, het is opnieuw 6-4 geworden. Dus 2 keer 6-4 en een 2-0 achterstand voor Zizou Bergs. En ja, vooral in die tweede set zal dat heel veel pijn doen. Stond de hele set lang een break voor. 3-4 voor Bergs was het in die tweede set. En dan ja, 3 games op een rij verloren. En 2 keer op de eigen opslag. En zo dus 2 keer 6-4. En zo is het Mahac die deze wedstrijd helemaal onder controle heeft. Nochtans heel veel Belgen in de tribune. En als ik het goed heb, herken ik Nick Baltazar nu op beeld. Maar je moet me misschien helpen. Ik ben niet zeker, maar ik denk dat hij het is in de tribune die dus Zizou Bergs komt aanmoedigen. En het zou zeker kunnen, want er zitten heel veel Belgen. En hun steun is er, maar Bergs kan voorlopig niet thuisgeven. 6-4, 6-4, de tweede set. Derde set liever gaat zo meteen beginnen. Ik denk dat Bergs even van het terrein is om even te herbronnen. Mahac is aan het wachten en zo meteen kunnen we dus gaan beginnen aan die derde set. Ja, het niveau van Bergs de laatste maanden een beetje up and down, is aan het zoeken naar zijn vorm. Heeft het toernooi van Hamburg niet gespeeld, laten schieten hier voorafgaand aan Roland Garros. Moest even rust hebben en je voelt aan alles een beetje dat hij niet helemaal in topvorm zit op dit moment. Iets te veel fouten en die die fouten moeten er absoluut uit als hij deze wedstrijd nog wil omkeren. 6-4, 6-4. We kijken op dit moment naar Mahac, die rustig op het bankje zit. Voor hem gaat het goed. Berks even van het terrein gegaan en tijd genomen om te herbronnen. Wie weet kan het helpen. Zometeen.

Hij lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong, werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor

dieven en dat zet ik in de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alles stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10 mei. Als kleine jongen zeggen.

0: maar je moet doorgaan. Weet wat dat er ook gebeurt, dat je dat doet.
1: Hoor ik part 2 van Zwangere Guy. Olivier, in het motocross spreekt ons land ook weer zijn woordje mee, natuurlijk in de MXGP. Met dank daar aan Lucas Koen. Hoe heeft dit gedaan in de eerste reeks in Frankrijk?
2: Oh, wel, hij heeft de eerste reeks meteen gewonnen in Frankrijk. De zesde van 19 WK-manches. En zo verstevigt hij zijn leidersplaats in de tussenstand. 19-jarige Koen haalde het in een zonovergoten La Capelle Marival in het zuidwesten van Frankrijk. Dus met een ruime voorsprong van 10 seconden voor de Nederlander Geoffrey Herlings. Dat is zijn dichtste concurrent in de WK-stand. En zo vergroot hij ook met 3 punten. Dus de voorsprong, dat wordt nu 6 punten. En dan is dat wel mooi voor hem. Straks om 17:30 de tweede reeks. Maar ook nog even zeggen dat Brent van Donink en Jago Geerts 14e en 16e respectievelijk werden.
1: En in het basketbal is de tweede wedstrijd in de halve finales van de playoffs tussen Limburg en Antwerp Giants een hele mond vol. Is die match intussen begonnen? Jelle de Bie, goedemiddag. Is het ook warm in zaal?
3: Goedemiddag Gert, het is absoluut heel erg warm. Een bloedhete Alverberg is aan het kijken naar de tweede wedstrijd tussen Limburg United en de Antwerp Giants. En de Giants hebben de beste start genomen, maar Limburg is zich wel aan het vastbijten in de wedstrijd. Zijn alweer teruggekomen tot op 3 puntjes. Het staat 12-15 na een goede run met 3 punters van onder meer Quentin Serron, ervaren guard. Maar de Giants die zijn wel erg scherp aan het verdedigen, hebben al een aantal balverliezen afgedwongen bij Limburg United. En enig smet op die goede start van de bezoekers is wel dat Niels de Ridder al met 2 fouten eventjes aan het rusten is. We zijn iets meer dan 4 minuten bezig in het eerste kwart en die zit ook al 1 minuut of 2 op de bank, vervangen door Kevin Toumba. Volgende aanval van Limburg, maar weer een steal bij de Giants. Rashid Bello niet voor het eerst in die openingsminuten. De openingsminuten waar Vincent Kesteloot toch echt wel de beste man was met al 11 van de 15 Antwerpse punten. Rashid Bello maakt er nu 12 17 van. En de Giants dus op vrijdag redelijk makkelijk uiteindelijk gewonnen. 88-73. En zij zijn op zoek naar een derde prijs van het seizoen. Serrons 3-punter valt ernaast, maar nog net aangeraakt door een Antwerp-speler. En dus is de inbound voor Limburg United. En dus een best-of-5-serie om ter eerst tot 3 overwinningen spelen. En dus Limburg al een klein beetje met de rug tegen de muur. Want als ze hier vandaag niet zouden winnen, 2-0 voor Antwerpen. En dan nog eens naar de Koekenstad trekken. Ja, dan zou het dus gewoon een 3-0 kunnen worden, maar zover is het nog lang niet. Natuurlijk mis er nu van de Amerikaanse guard bij Limburg Blackman. En dan gaat het snel naar de overkant met Enoch Cheeks, verdediger van het jaar in de B-Next League. Maar wil ook offensief zijn duit in het zakje doen. Pas naar Kesteloot, die kiest verrassend niet voor de 3-punter. Hij heeft nogthans al 3 3-punters binnengeknald. Bello probeerde het dan met een poging, maar hij miste. En zo kan Limburg weer op zoek gaan, dat kloofje gaan dichten met Blackman. Die wordt altijd goed opgevangen door Bello en Cheeks. En Cheeks zat er ook nu weer even tussen, maar wist hem niet binnen te houden. En zo is de inbound voor Limburg United. En zo hebben zij nog een aantal seconden op de klok, maar gaan er ook wat wissels worden doorgevoerd met Murray en Schoepen die erop komen. Maar zo zijn we net voorbij halfweg het eerste kwart. Limburg United heeft nog wel een aanval, maar staat uiteindelijk achter. 5 puntjes is de kloof, 12-17 de tussenstand.
1: Dankjewel Jelle. En dan ook een eerste keer de Giro. Christophe van de Goor, jij ook welkom bij ons.
4: Dankjewel.
1: Het contrast tussen het profiel van de rit van gisteren en die van vandaag kan niet groter zijn, denk ik.
4: Nee, wanneer we het woord biljartvlak gebruiken, wel dan wel vandaag. Het is echt, we fietsen in de Po-vlakte. Waar zitten we met aankomst in Milaan? We zijn vertrokken in Voghera. Als je kijkt naar de kaart van Milaan, en iedereen kan zich daar wel iets bij voorstellen. We zitten in Genua, dan naar boven, noordwaarts. En dan kom je in Piemonte, in de Po-vlakte ook. Alessandria ligt er. Hè. Gisteren zaten we aan de linkerkant op die kaart in die bergen. In de Alpen, nu vandaag naar Milaan. En ja, dit is echt, ik denk misschien 1 of 2 hoogtemeters bij manier van spreken. Het is echt biljartvlak. En dus kunnen ze nog wel eens gaan sprinten in de Ronde van Italië. Zoveel kansen zijn er niet geweest in Bulgarije. Ja, denk maar aan Paul Magnier. En ook in Napels was er een grote kans. Maar daar hebben die natte kasseien toen voor veel onheil gezorgd. Onder meer voor het team van Dylan Groenewegen, die daar enorm tuk waren. En dicht bij een eerste ritoverwinning in een grote ronde voor dat team van Unibet Rockets natuurlijk. Maar ze krijgen vandaag een nieuwe kans op weg naar Milaan. Milaan tussen haken, en dat moeten we toch zeker vermelden, waar onze landgenoot Ilio Keijse in 2015, dat was toen de slotetappe, Gert, dat zou je ongetwijfeld nog wel herinneren, met Luke Durbridge in die finale, reed toen weg van de Australiër en behaalde een van zijn mooiste overwinningen ever, Ilio Keijse, in die ronde in Italië. Meer dan 11 jaar om precies te zijn geleden. Goed, vandaag, je weet het. Het biljartvlak zeggen we, niet zo lang. 100 in de 50 kilometer. En ja, dan kan je er gif op hem nemen. Vier jongens zijn weggereden. Kregen meteen de zegen van het peloton. Het heeft eigenlijk nog nooit zo snel gegaan. Niemand had er echt zin in om zich te mengen in die vlucht van de dag. Want ze weten allemaal wat er vandaag gaat gebeuren. Natuurlijk met z'n allen sprinten in de modestad Milaan. Drie Italianen. Marcellucci. Pais, Mattia Pais, die duikt wel heel vaak op in de vlucht van de dag. Mirko Maestri, die laatste twee, dat zijn twee ploegmaats bij Polti. En dan nog een Noor, hij is Noors kampioen geweest, Frederik Dvernes. Hij rijdt natuurlijk voor Uno X. Die vier hebben een voorsprong gemiddeld al de hele tijd. 2,5 minuut, 2,15. Het is warm in Milaan in Italië. Vergelijkbare temperaturen als bij ons. 30, 31, 32 graden. Er wordt heel veel met drinkbussen met ijskoud water over de hoofden heen gespoten. Natuurlijk om ja, jezelf een beetje fris te kunnen houden. En in het peloton kijken we dan naar de mannen die vandaag zouden kunnen gaan sprinten. Ik heb Groenewegen al genoemd. We hebben natuurlijk Jonathan Milan. We hebben Paul Manier. En toch meteen even zeggen over Paul Manier, zo net de sprint van de dag voor de puntentrui. En daarin waren maar twee jongens actief. Paul Manier, de Fransman, hij versloeg de drager en de leider in het puntenklassement, Jonathan Narváez, die al meerdere ritten gewonnen heeft in deze ronde van Italië. En dat wil zeggen dat ze nu gelijk staan. Aan kop van het klassement evenveel punten. Maar normaliter zou Paul Manier toch dit puntenklassement moeten gaan winnen. Straks over een week, vandaag over een week in Rome. Ik had het over een aantal namen, Gert. En daarmee ronden we deze eerste flits af van deze etappe. Zeer zonnige etappe met de Groenewegen. Milan, Manier, dat zijn een beetje de snelle mannen. Casper van Uden, zeker. We hebben Mozzato, die rijdt voor Tudor. Ethan Vernon, Aulard van Movistar, Pascal Ackermann. Waarom ook wel niet? Misschien ook wel uitkijken naar de Toon Aerts. Niet vergeten, tweede toch ook in de etappe die gewonnen werd door Alex Segaard. Kan dus wel een sprintje rijden. Mathis Mikkels, Paul Penouet van FDG. Maar je hoort het aan de namen, dan zag ik eigenlijk al af richting de tweede, derde rij in het Sprintersgild. Het is nog vrij lang, een kleine 100 kilometer, 96 om precies te zijn. Aan kop van het peloton alleen maar de twee, drie ploegen die geïnteresseerd zijn in een massasprint. Natuurlijk die van Dylan Groenewegen, die van Jonathan Milan en die van Paul Manier.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
5: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.

0: Deze stem van Elkie Brooks, Pearls of Singer, Ajax Utrecht voor een Europees ticket. Het stond 1-1 na de verlengingen. Ja. En dan, Olivier?
1: Dan? En er penalties meestal. Hè. En daar komt wat angstzweet bij kijken. Zeker bij Utrecht en ook wel bij Ajax. Want Ajax is wel de favoriet nog steeds in dit duel. En het is hen gelukt om daar de penalties te halen. Ze hebben met 5-3 gewonnen in de penalties. Ze hebben zich op die manier dus geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League. En pittig detail, het was onder meer dankzij een misser van Sébastien Haller van Utrecht dat Ajax die strafschopreeks won. Mensen die het goed volgen weten dat Haller in betere tijden ex-spits was van Ajax.
0: Oké. Goed, en dan moeten we op deze warme dag ook nog even naar de veilingzalen. Ik heb geen idee waarom, vertel eens.
1: Ja, wel, mensen die het ook hebben gevolgd, die hebben gezien dat Jean-Marie Pfaff, ex-Rode Duivel, een paar belangrijke stukken uit zijn privécollectie onder de hamer wou zien gaan. En er is dat ene belangrijke shirt van Diego Maradona, en dat is verkocht geraakt. De eerste keer is het niet gelukt, omdat er niet genoeg werd geboden. Maar nu is het dus wel prijs voor El Simpatico, zeg maar, om dat collectors item te verkopen voor een gewenst bedrag. Het was niet min, het was ook naar een blije koper gegaan voor 400.000 euro. Ja, dat is natuurlijk omdat die merchandise, zeg maar, rond de gestorven Diego Maradona meer en meer gewild is en dus voor meer en meer geld weggaat. Het is ook wel het shirt dat Pfaff ruilde met Maradona op het WK van 86 na België-Argentinië. België verloor toen met 2-0 met Maradona als de doelpuntenmaker. Voor wie er toen al bij was, die weet dat natuurlijk. Op het truitje staat ook een persoonlijke boodschap voor Pfaff, voor El Simpatico Jean-Marie Pfaff. En dat was trouwens niet het enige bijzondere truitje dat geveild werd. Nee, er was ook nog een gedragen exemplaar van Johan Cruijff, zowaar. Een oranje truitje van de beste Nederlandse speler ooit. Uit 1976 leverde Jean-Marie Pfaff ook nog eens 130.000 euro.
0: Maar 400.000 euro dus voor dat shirt waarop Diego Maradona dus een boodschap geschreven had voor
1: El Simpatico
0: Jean-Marie Pfaff. Inderdaad, het WK in 86, onvervalst jeugdsentiment. Voor mij toch nog altijd een beetje het WK, de WK's, maar dat is persoonlijk, dat zal voor iedereen misschien wel anders zijn. Dan gaan we weer naar het tennis in Parijs. Jassy Zoubergs, die moet daar proberen om twee verloren sets toch nog op te halen, Gilles.
2: Ja, en dat is niet makkelijk. Ik wil wel even zeggen, 400.000 euro, daar schrok ik nu ook wel van. Dat vond ik een bijzonder hoog bedrag. Maar Zoubergs inderdaad, hier in de derde set, weer hetzelfde verhaal als in die tweede set. Hij wint het eerste spelletje. En nu gaat de raket. Ja, de raket. Op dit moment gooit Berg zijn raket helemaal tegen de grond uit frustratie. Want ik wou zeggen, eerste spelletje gewonnen. Meteen gebroken weer door die opslag van Mahac. En dan in dat tweede game op zijn eigen opslag weer meteen zijn opslag moeten inleveren. Er was een punt dat eigenlijk tekenend is voor de wedstrijd van Bergs. Er was een dropshot van Mahac dat veel en veel te slecht was. Bergs kon er heel makkelijk bij. Het terrein lag aan de rechterkant helemaal open. En Mahac die positioneert zich links. En wat doet Bergs? Ja, die speelt hem toch nog naar links. Recht naar Mahac. En die kon dan gewoon het punt maken en dan uiteindelijk terugbreken. En dat was een beetje een kantelmoment. En u hoort het misschien op de achtergrond Bergs aan het roepen. Maar hij is echt niet tevreden met hoe hij aan het spelen is. En vooral zeer, zeer, zeer gefrustreerd. Van 0-1 voor in deze set, van 0-1 voor en een break naar 2-1 achter. En hij sloft nu naar zijn bank voorbij Mahac. En die blijft er natuurlijk zeer, zeer rustig onder. Want hij staat 6-4, 6-4 en 2-1 voor nu in de derde set. Wel nog onserve, maar er was dus die break voor Zizou Bergs. En die is weggewerkt.

0: Chic met I Want Your Love. We houden het in beraad, want eerst speelt een andere vraag op Jelle de Bie. Staan de Antwerp Giants nog altijd op voorsprong in Limburg?
1: Nee, ze staan niet meer op voorsprong, Gert. Ze hebben echt een dramatisch tweede deel van het eerste kwart achter de rug. 20-6 was het aan het eind van dat eerste kwart. Een reeks van 20 punten en slechts 6 punten van de Giants. En zo eindigde dat eerste kwart op 32-23. Ondertussen staat het 34-26 en staat de Nederlandse guard Marijn Ververs aan de vrijworplijn voor Limburg United. Daar krijgen ze echt geen vat op met sterke drives, met ook goede passes binnendoor. Weet hij echt wel de Antwerp defensie uiteen te rijten. En nu heeft hij ook wat mazzel met zijn vrijworp, want die botst op de ring een meter of twee de lucht in. En dan valt hij er uiteindelijk gewoon in. 35-26. Dus via Ververs en zijn tweede is veel makkelijker. En zo dus een kloof van 10 punten in het voordeel van Limburg United. Dat dus op zoek gaat naar een 1-1 stand in deze serie. De bordjes in evenwicht wil brengen. En dat doen ze voorlopig goed. Nu even wel miscommunicatie achterin. Murray kan er niet van profiteren, want zijn leeën blijft liggen op de ring. En dan wordt hij er makkelijk van weggeplukt door de Limburg United verdedigers Van der Hagen en Bouwman. Dat zijn jongens die daar wel raad mee weten met zo'n rebound. Ververs weer de aanval leidend pas naar Van der Hagen. Een driepunter die niet binnenvalt, maar de offensieve rebound wel via Bouwman. En dan een paasje binnendoor. Timberlake. En die gaat er wel in. Nick Timberlake uit Boston. Die met een mooie drive en dan ook nog een prima layup voor een 38-26 tussenstand zorgt. En de Giants zijn echt wel op zoek naar zichzelf en zitten in foutenland. Daar net Niels de Ridder, maar Kevin Toumba die is hem ondertussen komen vergezellen op dat bankje der heren in foutenlast. En zo is het echt nog wel wat afwachten. Want ook met onder meer Enoch Cheeks met twee fouten zijn we zeer benieuwd naar hoe Roel Moors dat gaat oplossen in het verdere verloop van deze wedstrijd. We zitten ondertussen in een time-out, 2 minuten ver in het tweede kwart. En de kloof die is voorlopig toch al aanzienlijk voor Limburg United. Het staat 38-26.
0: En in Brussel op de atletiekmeeting heeft een van onze beste hordelopers een rentree gemaakt na een blessure. Dat zei Simon al voor 3 uur. En hier is het interview met de man in kwestie.
2: Eli Bakari, je loopt hier jouw eerste wedstrijd sinds jouw hamstringblessure op de IFAM Outdoor. Je eindigt in 13.48 op de 110 meter horde. Wat zegt die tijd jou voor een eerste wedstrijd?
3: 48. Ik dacht dat ik al sneller kon. Ik denk dat ik ook al op mijn snellere pace aan het lopen was. Maar dan die laatste horde dan heel hard geraakt. Veel tijd verloren. Maar voor mijn eerste race terug na blessure, zeer tevreden, kan niet echt klagen.
2: Want deze wedstrijd stond aanvankelijk niet op jouw programma, denk ik.
3: Nee, het stond niet op het programma. Het was 30 graden, ik was nog met Michael aan het praten, woensdag, op training. En hij zei, dit weekend wordt al 30 graden. Dan heb ik een beetje gesmeekt bij Bart om hier te komen lopen.
2: Omdat het ideale omstandigheden zijn voor een horde race?
3: Ja, zeker. Hier in Brussel ook, als het 30 graden is, dan kan het wel heel hard gaan. Heb je nu ook gemerkt in de reeks bij Michael ook, 13-2. Dus ik wou gewoon 1 kans proberen om ook een harde tijd te lopen. Maar ja, we zaten in 4 weken in een redelijk stevige traininglood. Dus het was ook niet ideale voorbereiding naar hier. Maar ik had toch nog een kans wagen.
2: Dus je bent al bij al tevreden. Je laat de finale wel schieten straks?
3: Ja, ik had de finale niet lopen. Omdat ik nog wel redelijk zware benen had. Ik voelde het ook al, zeker bij die laatste horde. Het was even moeilijk om mijn benen op te heffen. Dus we gaan geen risico's nemen. Ik had de afgelopen 2 weken terug een beetje last van mijn hamstring pace-achtig ding. Dus gewoon even risico's safe spelen. Maar komt wel in orde binnenkort.
2: Eli, je wordt gezien als een van de grootste talenten in de Belgische atletiek. Heb je het gevoel dat je op jouw 22 jaar klaar bent om naam te maken op het seniorenniveau? Is dat voor deze zomer, denk je?
3: Ik denk het wel. Ik heb veel... Ja, ik geloof wel in mezelf dat dit seizoen een redelijk mooi seizoen kan worden. De voorbereiding gaat goed, de gym, ik ben nu ook sterker dan ooit.
2: Van blessures heb je al verschillende keren afgeremd, hè, de voorbije jaren. Dat voel ik ook bij coach Bart Bennema, dat toch een klein beetje een worsteling is.
3: Ja, het is een beetje worstelen. Zeker als het heel goed gaat op training, echt heel goed, dan krijg ik wel iets. En soms wordt het nog erger dan we verwachten, maar... Ik heb nu een heel goed team rond mij. We hebben nu nieuwe plannen gepakt. Een nieuw schema ook. Het is een beetje minder trainen dan normaal. Dus dat gaat nu momenteel heel goed. Dus ik denk wel dat dit seizoen heel goed kan worden. Hopelijk gaan er mooie dingen gebeuren dit jaar.
2: Heel goed, mooie dingen. Waarin wil je dat dan vertaald zien? Kan je dat concreet maken? Wil je dat concreet maken?
3: Ja, ik kan het wel. Ik hoop gewoon dit jaar opnieuw een EK-finaal te lopen. En ja, misschien nog beter te doen dan 2 jaar geleden. Ik heb dan vorig jaar 2 jaar geleden niet gefinished, maar ik was redelijk goed aan het lopen in die finale. Dus ik heb wel sowieso al in mijn achterhoofd droom voor een medaille, waarom niet? Ik denk dat ik de capaciteit daarvoor heb. Dus ja, dat is een beetje het doel voor dit jaar, finale lopen. En hopelijk zo dicht mogelijk komen bij medailleplaats.
2: Veel succes de komende maanden richting het EK. Dankjewel, Eli Bakkari. Oh.

0: Losing My Religion in de versie van Oscar en de Wolf. Straks wordt het in de Giro dus ongetwijfeld een massaspurt. En Olivier, de ene spurter kan daar al met meer vertrouwen naartoe dan de andere.
1: Ja, zo is dat. De topfavoriet voor deze biljartvlakke etappe in de Giro is natuurlijk Paul Magnier. De Fransman won al de eerste en de derde etappe in deze ronde van Italië. Werd ook al eens derde in de zesde etappe richting Napels. En onze Christophe Mul kon de Fransman samen met de collega's van Eurosport Frankrijk spreken. Hij heeft het onder andere over de vier passages aan de finish, de warmte en over onze landgenoot Jasper Stuyven natuurlijk, die de Fransman moet gidsen in de sprint.
2: Dans les passages précédents, on essaie de regarder comment le peloton se réagit, si on peut prendre un virage sans freiner, si on est obligé d'en prendre un autre en freinant. J'aime vraiment bien l'idée du circuit final, ça permet aussi à tous les autres coureurs d'avoir un œil sur le final et puis je pense que c'est aussi un peu plus safe, on va dire, entre guillemets, comme ça tout le monde sait à quel moment ça tourne à droite ou à gauche.
3: On ne change pas de garde du corps, qui va vous protéger jusqu'au dernier moment?
2: Ouais, je pense que je vais essayer de garder la roue de Jasper Stuyven. Ouais, il est très fort en ce moment et je pense que c'est lui qui a vraiment le plus d'expérience dans cette équipe et il va vraiment réussir à m'emmener dans les meilleures positions dans ces derniers kilomètres.
4: Merci. Paul, la chaleur, c'est un problème pour vous, la chaleur?
2: On verra bien, c'est vrai qu'il fait très chaud, mais après on a déjà eu quelques jours où il a fait très chaud pour s'y habituer, entre guillemets. Mais c'est vrai que la chaleur va rouler un rôle important dans la fatigue aujourd'hui.
4: Vous avez la confiance aujourd'hui de gagner votre troisième?
2: Ouais, il faut essayer d'être confiant, hein, sinon faut pas partir défaitiste. Mais non, c'est vrai que les deux premières étapes en Bulgarie m'ont aidé à prendre de la confiance. Après, chaque sprint est différent et ça va être très important de rester très concentré jusque dans les derniers 100 mètres.
4: Les Belges sont prêts pour vous aider?
2: Ouais, c'est ça, les Belges sont prêts. Tout le monde est en grande forme. On a pu prendre notre rythme hier dans les montées et aujourd'hui, on espère pouvoir être le meilleur possible dans le final.
4: Bonne chance, merci beaucoup.
1: We gaan eens kijken hoe het peloton reageert bij de eerste passages aan de meet, begint Magnier. Maar het zal belangrijk worden om goed gepositioneerd te zijn voor de sprint op het einde. Voor die positionering rekent Magnier dus op Jasper Stuyven, een Belgische lead-out. Hij is bijzonder sterk, zegt Magnier, aan het rijden op dit moment en heeft natuurlijk een hoop ervaring. Ik weet dat ik op hem kan rekenen. Alle Belgen in onze ploeg zijn er trouwens klaar voor. En de warmte gaat natuurlijk een rol spelen daar, zei de Fransman nog eens. Maar de renners hebben er al aan kunnen wennen, want de afgelopen dagen waren ook erg warm daar in Italië. Natuurlijk heb ik ook vertrouwen, anders moet je er ook niet aan beginnen, was een heel logisch antwoord. Maar het zal ook zaak zijn om geconcentreerd te zijn in een absolute finale. En misschien gaat hij in die finale een Nederlander naast zich krijgen. Hè? Dan doel ik op Dylan Groenewegen, de sprinter van Unibet Rose Rockets. We gaan eens kort luisteren naar wat de sprinter voor de etappe te zeggen had. Die trouwens nog nooit een etappe won in de Giro. Maar dat is omdat hij nog niet te vaak de Ronde van Italië heeft gereden.
4: Dylan Groenewegen, eindelijk, je mag nog eens.
5: Ja, nee, zeker. Het was even een beetje de heuvels overleven, de bergen gisteren, maar dat is goed gegaan. En we zijn het warme weer in de berg goed doorgekomen.
4: Zijn die benen dan nog scherp?
5: Ik denk voor iedereen hetzelfde. Hè? De een overleeft iets makkelijker dan de andere. Maar op zich, ik ben niet ziek of zo. Dus ik ben gewoon klaar om te koersen.
4: De baas is naar hier gekomen. Die was daar gisteren al. Die is hier klaar om een feestje te bouwen?
5: Ja. Nee, ja, het is naar een hele mooie aankomst. En ik hoop heel erg om hier te kunnen winnen. Het zou een hele mooie prijs zijn. En zeker in Milaan, dat zou het nog mooier maken.
4: Heel veel succes, dankjewel.
0: Dylan Groenewegen. En ook op de atletiekmeeting hier in Brussel is het devies natuurlijk hoe sneller, hoe beter, toch in heel wat nummers. Simon, jij blijft nog even hangen bij die horde, denk ik, hè?
6: Ja, een beste Europese jaarprestatie voor Michael Obasuyi op de 110 meter hoorde met 13.22. In de reeks kwam Obasuyi al tot 13.26. Zijn coach Patrick Hemschoot zei me dat hij die race nog een beetje slordig vond, dat er meer in zit. En nu dus 400ste van een seconde sneller, 200ste van een seconde sneller dan de beste Europese jaarprestatie tot nu toe van de Zwitser Joseph. En Obasuyi die komt met 13.22 ook heel dicht bij zijn eigen nationaal record van 13.19. Vorig jaar verbeterde hij op de IFAM-meeting het nationale record. Toen was de wedstrijd wel geprogrammeerd in augustus in Oregem. Dat hij nu zo vroeg op het seizoen al in de buurt komt van deze topchrono. Want het EK wordt pas half augustus gelopen. Dat is toch veelbelovend voor wat er komt voor de 26-jarige Obasuyi. Terwijl de 100 meter hoorde bij de vrouwen op dit moment aan de gang is. Die overwinning gaat naar de Nederlandse Maaike Chin A. Lim in 12.87. Geen Belgische toppers hier in actie, wel enkele Belgische talenten. En ik geef nog even mee dat de Belgische juniorenploegen op de 400 meter het nationaal record hebben verbeterd. Zowel bij de vrouwen als de mannen kwalificeerden ze zich dankzij deze snelle tijden voor het WK voor atleten onder 20 jaar. Gisteren verbeterde de jonge Belgian Rockets, de vrouwenploeg, al het record. En vandaag dus opnieuw succes. Dit keer zowel bij de vrouwen als de mannen. Ik kwam een paar uurtjes geleden hier in het Koning Boudewijn Stadion Kim Gevaert tegen. Zij is hier als mama, als supporter van haar zoon. Maar ik kan me voorstellen dat het jonge sprintsucces ook haar deugd zal doen. Gevaert, haar naam staat nog steeds in de recordboeken als Belgisch recordhoudster op de 100 meter, 200 meter en 4x100 meter. En Michael Bassoui, zijn naam, verschijnt nu ook helemaal bovenaan de jaarranglijst op de 110 meter hoogte, de Europese jaarranglijst.
0: Dankjewel, Simon. Op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, is in de Beveren-tunnel de rechterrijstrook afgesloten.

0: neemt er vaak wel een draadje bij. Laat ik vooral een beetje weemoedig van bij die nummers van Roxy Music. Hier nu ook weer met Over You. En in hetzelfde register, Gilles Meulemans, zou Sisu Bergs straks ook een traantje moeten laten. Zit die kans erin?
1: Die kans zit erin. Ik weet niet of hij het gaat doen, maar het is 4-2 voor Mahatch geworden in de derde set. Ook de eerste twee sets gingen al naar Mahatch met 6-4 en 6-4 in die derde set. Bergs meteen weer een break. Hetzelfde verhaal als in die tweede set. Maar dan heeft Mahatch dat omgekeerd en was er vooral frustratie bij Sisu Bergs daarnet. Toen Mahatch 3-2 voorkwam, toen hij brak op de opslag van Bergs, dan richtte Bergs zijn blik naar de lucht, zijn twee armen een beetje twijfelend van wat moet ik nog doen, wat doe ik verkeerd. En hij voelde het zelf dat het misschien niet zal lukken vandaag, want nu weer een goede service van Mahatch. Een ace zelfs en zo staat het 5-2. En dan moet je zeggen dat Bergs ergens wel zijn kansen heeft gehad hoor in deze wedstrijd. Als je in zowel set 2 als set 3 een break voor staat, als je in de eerste set ook breakpunten hebt gehad die niet hebt kunnen omzetten, dan moet je zeggen dat er gewoon kansen waren in die match, maar dat hij ze niet heeft gegrepen en dat hij zelf gewoon te veel fouten heeft gemaakt, want die fouten, die is hij blijven opstapelen. Ik zei het op een bepaald moment dat hij er al 23 had, wel, dat zijn er nu 39 geworden, die ongedwongen fouten, tegenover 28 voor Mahatch. Dat zijn er toch wel wat minder, dat is bijna 33-40% minder ongedwongen fouten voor Mahatch, dus dat scheelt echt wel wat, en dat is eigenlijk het grote verschil in deze wedstrijd. Want qua winners, 27 tegen 25, moet Bergs eigenlijk nauwelijks onderdoen. Maar de fouten zijn het die hem de das omdoen. Nog even rusten nu, even op het bankje zitten. Maar ik denk niet, of het ziet er toch niet naar uit dat Bergs dit nog gaat omkeren. Het staat 6-4, 6-4 en 5-2 voor zijn tegenstander, de Tsjech Mahatch. Bergs dus op weg naar verlies in de eerste ronde.
0: Ja, niks tegen de Tsjech, maar jammer natuurlijk. Daarnet stond Limburg United 10 punten voor tegen Antwerp Giants. Daar win je in het basketbal nog geen match mee. Zeker als je weet dat we nog in de eerste helft zitten. Wat is het verschil op dit moment, Jelle?
2: Op dit moment 11 punten het verschil. Limburg United houdt die kloof dus goed in stand. 52-41. We zitten in een time-out met nog 44 seconden te gaan in het tweede kwart. In een tweede kwart waarin toch vooral het centrum wordt aangevallen. Langs beide kanten vallen de driepunters er maar niet in. En dan kiezen ze allemaal voor drives door het centrum richting de ring. En die layups die vallen allemaal net wat beter binnen. Zeker ook omdat er bij de Giants natuurlijk al enkele spelers met foutenlast zitten. En dan wordt er net iets minder scherp en agressief verdedigd. En dat weten ze bij Limburg United natuurlijk ook. Onder leiding van Marijn Ververs en Blackman, de Amerikaan. Die doorheen het seizoen echt al prima statistieken heeft laten optekenen. Met zo'n 23 punten per wedstrijd. Die is op weg om dat gemiddelde te gaan evenaren. Misschien zelfs te verbreken. Want het is echt wel een geestel voor de defensie van de Giants. De Giants die wel mogen gaan aanvallen. We zijn net uit die time-out gekomen met Rashid Bello. Die echt een moeilijk eerste helft speelde, maar voorlopig dus ook die antwoorden niet vindt. Pas naar buiten, naar Funk, en dan valt er toch nog eens een driepunt erbinnen voor de Giants. 52-44. Dat zal het devies nu zijn, het doel om binnen die 10 punten te blijven bij het ingaan van de rust. Maar dan moeten ze nu wel eerst een stop zien te hebben als ze dan straks nog misschien een laatste keer kunnen scoren om zo wat dichterbij nog te sluipen. Maar eerst die stop, natuurlijk nog 8 seconden op de shotklok. Blackman wil schoepen, aanvallen, en dan kiest hij niet voor de stepback, maar wel voor de pass naar buiten. Maar daar stond niemand. Dan is dat niet de allerbeste beslissing natuurlijk. Dat hebben we ook iets te veel gezien, vooral dan langs de kant van Limburg United. Dat ze iets te vaak domme en overhaaste beslissingen nemen, waardoor ze de bal zomaar weggeven aan de Giants. Laatste 7 seconden van de eerste helft. Bello valt het centrum aan en scoort 52-46. En dan komt er nog een verre poging van Ververs, maar die gaat er niet in. En zo heeft Limburg wel zijn voorsprong nog steeds te pakken halverwege deze wedstrijd in de Alverberg. Maar is die toch een beetje kleiner geworden en is het verschil nog 6 punten halverwege in deze tweede wedstrijd tussen Limburg United en de Giants, staat het 52-46.

0: Dit klinkt uitgelaten, maar we gaan toch een beetje een andere toon aanslaan. Of moeten aanslaan, want de doek dreigt al te vallen voor Zizou Berkcil.
1: Ja, 6-4, 6-4, 5-3 en 30-0 op de opslag van Mahac. Hij heeft nog 2 punten nodig om Berks eruit te spelen. En dat is nog 1 punt geworden, want een zeer goede opslag naar buiten. En dan een winner meteen op die derde bal. En zo 40-0. En ja, zo is er geen kans meer gekomen op die opslag van Mahac voor Zizou Berks om het eventueel toch nog om te keren. Maar je voelde eigenlijk aan alles, ik zei het al een paar keer, dat racket op de grond gegooid. Aan de frustratie bij Zizou Berks voelde je het. Dat een hele moeilijke klus ging worden om deze wedstrijd nog om te keren. Hij heeft het een beetje laten liggen in de tweede set. Daar is hij 1-0 voorgekomen. Heeft hij lang een break voorgestaan. En dan kwam Mahac er toch nog over. En dat heeft de veer een beetje doen breken. Opslag van Mahac nu. Tweede service. Berks die het probeert toch nog wat druk te zetten. Maar u hoort het. Je serrimatch voor Mahac. En hij is natuurlijk heel erg blij daarmee. En niet toevallig werd dat matchpunt door hem gewonnen. Door een bal in het net van Zizou Berks. En dat is toch een beetje het beeld van de wedstrijd. Een handshake tussen de twee. Tussen Mahac en Berks. Allebei ongeveer dezelfde leeftijd. Mahac 25. Zizou Berks 26. Stonden ook ongeveer gelijk op de ranking. 40 tegen 43. Maar vandaag was Thomas Mahac eigenlijk gewoon de betere van Zizou Berks. Dat zal hij straks in het interview achteraf waarschijnlijk ook gewoon toegeven. 6-4, 6-4, 6-3. Zizou Berks ligt eruit op Roland Garros.
0: Het is niet anders. Dankjewel, Gilles. En dan weer jumping. Ook daar zat een Belgische overwinning er trouwens niet in vandaag in de grote prijs van Aken. Gilles Thomas, Nicolas Philippaerts en Abdel Saïd konden niet mee tot het einde. Maar wie dan wel? Wie pakt de zegen in de grote prijs? De prestigieuze grote prijs. Frederik de Bakker.
2: Ja, hij is net afgelopen en de winnaar is bekend. En het is de grote favoriet, Richard Vogel. De Duitser die hier 2 jaar terug de laatste hindernissprong in de barrage de beste tijd neerzette. Maar boven de hindernissen zijn teugels losliet. En toen de heilige graal van de paardensport door zijn vingers, door zijn handen zag glippen. Nu heeft hij niet zoveel risico genomen met datzelfde paard met United Touch. Maar het is dus Richard Vogel die de grote prijs van Aken won. Hij werd nog het vuur aan de scheen gelegd door zijn vriendin, nota bene, want met 3 waren ze geplaatst voor de barrage. De jonge Duitse Amazone Sophie Hinners wordt uiteindelijk 3. En de 57-jarige Argentijn José María Larroca, die wordt uiteindelijk 2e in deze grote prijs van Aken. Zodra het bekend was dat ook United Touch met die Richard Vogel zich wisten te plaatsen voor de barrage, dan sta je eigenlijk al voor een onmogelijke opdracht. Het was ook het paard en de combinatie die zelfs Gilles Thomas van heel dichtbij wou zien. Want er zoveel te leren is van dat paard en ook van die ruiter. En met die 7 mijlslaars. Het is een paard met een uitzonderlijke atletische capaciteit. Met hele grote galoppassen. En op een grote ring als die hier in Aken. Dan ben je eigenlijk kansloos tegen zoveel pk's. Tegen zoveel paardengeweld als dat van United Touch. Het is natuurlijk ook een voorbode voor wat komen gaat. Ik heb het al een paar keer gezegd, binnen 79 dagen vindt hier in Aken het wereldkampioenschap plaats. Zowel voor het mennen, de paradressuur, de dressuur en natuurlijk ook de jumping en het mennen. Maar voor wat betreft de jumping heeft Richard Vogel, de actueel Europese kampioen en nu ook winnaar van de grote prijs van Aken, zijn kandidatuur voor een wereldtitel toch wel echt heel veel kracht bijgezet. De Belgen hebben geen rol van betekenis gespeeld. Dat was soms enigszins te verwachten, want de toppaarden waren nog niet helemaal op competitieritme of namen gewoon niet deel. Maar we hebben wel al gezien dat de Amerikanen en in het bijzonder de Duitsers heel sterk voor de dag zijn gekomen. En dat zij dus de duchte kandidaten gaan zijn binnen, binnen ruim 2 maanden hier in Aken, wanneer dat WK helemaal gaat losbarsten.

0: The Magic Numbers. En daarvoor Bazaar en Guusje met Blijf Nog Even Hier. En ik zou tegen u hetzelfde kunnen zeggen, want na 4 uur is er het vervolg van het basketbal, van de rit in de Giro ook. En we bellen met Wouter Mignolet, de broer van Simon Mignolet, die straks in een volgepakt Jan Breydelstadion afscheid zal nemen als topvoetballer. Dat is allemaal voor na het nieuws.
1: En is er met een geweest in...
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas... Terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
10: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit aan de ULB.
11: Allee, tot straks, hè, mama.
10: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Bij VAR krijgt je merk
14: meer aandacht.
15: Meer merk?
16: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be.
17: VAR. Bereik meer.
18: Vlaanderen, de toekomst is hier.
19: Update beschikbaar.
18: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
19: Update voltooid.
18: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt de gemeentebesturen. Eigenlijk moet de federale regering het kadastraal inkomen in het hele land vernieuwen, maar dat ligt heel moeilijk, zegt hij.
22: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is. Maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
21: In de Brusselse gemeente Laeken is afgelopen nacht een woning beschoten. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de daders verschillende keren hebben gevuurd. De politie trof verschillende kogelinslagen aan in de muur van de woning. Er zijn ook verscheidene hulzen teruggevonden op straat. De verdachten zouden na de schietpartij gevlucht zijn op elektrische steps. Het parket heeft een onderzoek geopend over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Ons land veroordeelt de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Prevo op X. Kiev werd bestookt met honderden drones en tientallen raketten. Daar zou ook een Oreshnik-raket bij geweest zijn. Dat is een supersnelle raket die meer schade veroorzaakt en moeilijker te onderscheppen is. Prevo noemt het gebruik van die raket een verontrustend signaal. Hij zegt dat België samenwerkt met andere landen om de Oekraïnse luchtverdediging te versterken. Bij het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif ter wereld, is een man aangevallen door een haai en later overleden. De man was er met vrienden aan het speervissen toen de haai hem verwondde aan het hoofd. Hij kon nog aan land gebracht worden, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval in Australië in amper 2 weken tijd. Vorig weekend verloor een man het leven na een haaienaanval voor de kust van Perth. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Sizo Berghs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Berghs verloor in 3 sets tegen de Tsjech Tomáš Mahač. 6-4, 6-4 en 6-3. Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: Sportzaal
0: met Gert Geens.

0: Get Alive van Soul to Soul. Goedemiddag, we pikken weer in bij de tweede wedstrijd in de halve finale van de playoffs in het basketbal tussen Limburg United en de Antwerp Giants. Stand van zaken dus nog eens, Jelle de Bie.
1: Status quo ongeveer 3,5 minuut ver in het derde kwart. Ondertussen was het een ruststand van 52-46. En ondertussen staat het 59-53. Dus nog altijd 6 punten. Het verschil, de bonus voor Limburg United. Maar Vincent Kesteloot die staat nu wel klaar op de vrijworplijn. Dat hoort u aan het lawaai, aan de klappers van de supporters. Die gebruik je hier vanmiddag niet alleen om lawaai te maken bij de tegenstander, hun vrijworpen, maar natuurlijk ook om zich wat te verfrissen, verkoelen, voor wat wind te zorgen. Want het blijft hier heel erg warm in de Alverberg. Kesteloot mist zijn tweede vrijworp, zijn eerste ging er wel in. En dus 59-54 en Limburg United in de eerste minuten van dat derde kwart heel erg slordig. Maar dat waren ze eigenlijk ook in de eerste helft. Want maar liefst 11 balverliezen tegenover 2 bij de Giants. En dan is het op zich wel opmerkelijk dat ze toch nog een bonus van 6 punten hadden, terwijl Van der Hagen scoort voor Limburg en zo 61-54. Maar aan de andere kant moeten we ook wel zeggen dat Limburg heel erg efficiënt heeft afgewerkt met 50% van achter de driepuntlijn en bijna 70% van binnen die driepuntlijn zijn ze gewoon heel erg aan het afwerken. Kesteloot nu voor de Giants met nog eens een driepunter, dat zou zijn vijfde geweest zijn, maar die valt niet binnen en dus gaat het snel naar de overkant. Marijn Ververs tot bij Seron en dan is er een overtreding gemaakt op Ververs. En de Giants, ja, die profiteren dan toch ook niet optimaal van die balverliezen en vaak domme balverliezen bij Limburg United. En zelfs zijn ze ook iets slordiger, heb ik het gevoel, dan dat ze dat in de eerste helft waren. En dus zullen ze echt nog wel een tandje moeten bijsteken als ze die 2-0 op het bord willen zetten in deze halve finale tussen Limburg United en de Antwerp Giants. We zijn ondertussen bijna halverwege in de tweede kwart. Te pikken deze avond misschien nog even mee met Ververs heel hoog. Een paasje en dan in de hoek Timberlake, een driepunter. Die valt er niet in, maar wordt wel gevolgd. Van der Hagen probeert die binnen te houden. En uiteindelijk is de bal nog voor Limburg United, omdat de Giants-speler daar nog heel eventjes aan zat. En dus 61-54 de kloof. 7 punten nu voor de thuisploeg.

0: Ryan Spell van Casey Musgraves. Door een ongeval is op de E40 van Brussel naar Gent de afrit in Aalst versperd. Ja, door de snelle uitschakeling van Zizou Bergs is het al meteen van 5-4 Belgen gegaan in het enkelspel op Roland Garros. Maar straks een nieuwe kans met de Belgische revelatie van dit voorjaar, Alexander Bloks. Misschien begint hij al wel voor 6 uur aan zijn wedstrijd van de eerste ronde. Dat houden we ook wel in de gaten. Maar tegen die tijd gaan we wellicht wel al weten wie de dagwinnaar wordt in de Giro. Christophe van der Goort is nog wel leven en toch hebben ze de finish al gezien, denk ik.
1: Ja, want het zijn 4 plaatselijke ronden in rond Milaan. En jij alludeert ook op de snelheid misschien, hè, want we gaan vrij snel binnen zijn. En dat heeft veel te maken met de gemiddelde snelheid uiteraard van deze etappe. De snelste in deze Giro tot nu toe, rit 15. We zitten aan een gemiddelde snelheid van 50 km per uur ongeveer. 2 dagen geleden op weg naar Verbania en het prachtige Lago Maggiore toen Alberto Bettiol won. Toen hadden we een gemiddelde snelheid van 49 km per uur. Maar vandaag heeft het natuurlijk alles te maken met het biljartvlakke parcours. We hebben nog altijd een kwartet aan de leiding. 4 renners met daarbij de Italianen Marcellucci. Het lijkt eigenlijk zowel, als je die naam hoort, een operazanger. Mattia Baïs, dat zou dan wel meer een popzanger kunnen zijn. Mirko Maestri en de Noor Frederik Dwernes. Hier komt het peloton op dit eigenste ogenblik voorbij aan de streep. Op een achterstand van 2 minuten. Dus je kan er ongeveer je klok op gelijk zetten. Ze hebben een maximale voorsprong gehad van ongeveer 2,5 minuut. Kleine 3 minuten. Maar nu moet het peloton toch proberen om het tempo te gaan maken. Het is nog 47 kilometer. Ze hebben eigenlijk nog wel veel tijd om dat gat te dichten. En zeker in de finale, wanneer dat grote pak maar blijft denderen met die hoge snelheid. Ja, dan zijn die 4 jongens vooraan natuurlijk absolute vogels voor de kat. En we zien de hele dag al, en chapeau hoor, de mannen van Dylan Groenewegen. Die weten dat dit hun grootste kans is op een eerste ritoverwinning in die grote ronde. Hun eerste grote ronde voor dat team van Bas Tietema, Unibet Rose Rockets natuurlijk. Zij zijn hier te gast in de Ronde van Italië met Dylan Groenewegen. Met ook in dienst Hartheis de Vries. Met Kopecky en Lukas Kubic. Met Larsen. Met Woutje Poels natuurlijk. Hè, want Poels is een van die 2 jongens die op leeftijd zijn. Zo mogen we dat toch wel zeggen. Zeker in het geval van de ex-winnaar van Luik Bastenaken-Luik. Wout Poels samen met Dylan Groenewegen. Wegen. Allebei al grote heren geweest in rondes. Zeker met die ritoverwinningen van Dylan Groenewegen in de sprint in de Ronde van Frankrijk. En dat zijn de 2 ouderen die naar dit team zijn gekomen. En toen dat bekend werd, werd dat toch wel met grote ogen bekeken. Maar ze hebben tot nu toe al wel geleverd. Straks misschien wel echt een momentje voor dit team. Wie weet mocht Dylan Groenewegen kunnen uitpakken. 46 kilometer nog te gaan. 4 man aan de leiding. Voor de rest is er niet veel te melden. Behalve natuurlijk dat we in het prachtige Italië, noorden van Italië rijden. Dat we straks de volgende week hier nog in de buurt van de Dolomieten gaan blijven. En dan alleen voor die laatste etappe het vliegtuig nemen. De renners althans richting Rome om daar nog te gaan koersen. Ja, ook daar kan je vragen bij stellen natuurlijk. Maar al die steden die veel geld op tafel leggen. En vandaag ook Milaan, die moeten waar voor hun geld krijgen. Vandaar ook die 4 plaatselijke ronden vandaag in de modestad Milano. Wie wordt het? Een Milan. Wordt het Dylan Groenewegen? Of misschien, je weet maar nooit, en Filippo Ganna, dat hij in de laatste kilometer op zijn wielitair links gaat ontsnappen of proberen weg te geraken. Dat zou misschien wel tot de mogelijkheden behoren. Maar dat zou ook wel een verrassing zijn hoor. Want de controle van de sprintersploegen, met daarbij ook Quickstep natuurlijk in dienst van Paul Magnier, is o zo groot.
0: En wij sluiten hier aan met onze Simon van Glabbeke op de ook al hete IFAM Atletiek Meeting hier in Brussel.
2: Michael Bassoui, gefeliciteerd met jouw beste Europese jaarprestatie op de 110 meter horde. 13.22 na 13.26 in de reekse. Daar ben je duidelijk tevreden mee?
3: Ja, absoluut. Ik ben heel goed aan het seizoen begonnen. Fysiek is alles in orde, mentaal ook. Van de reizen zelf vind ik niet dat ik 100% tevreden moet zijn, aangezien er redelijk wat foutjes nog in zaten.
2: Jouw coach Patrick Hemschoot zei na de reekse, er zit nog wel wat rek op. Er is nog wel wat verbeterde marge, progressiemarge.
3: Ja, en na de finale ook nog steeds. Maar goed, dat is niet meer dan normaal. Zo vroeg in het seizoen. Horde lopen is, net zoals veel andere disciplines, hoe sneller, hoe beter je het doet, hoe moeilijker het ook wordt. Dus het is echt wel nog wennen nu. Mijn eerste stuk was goed. Ik denk dat ik misschien wel mijn PR op de 60 horden heb gelopen. En dan op het einde wordt het heel moeilijk. Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het vroeg of laat dit seizoen echt vonken gaat geven.
2: zelf zo vroeg op het seizoen. Je komt ook heel dicht bij jouw eigen Belgisch record, hè, van 13-19.
3: Ja, klopt. Eigenlijk vorige zomer heb ik die 13-19 gelopen. Toen ik nogthans continu aan het sukkelen was met blessures. Ik denk dat het vooral belangrijk is om voor mezelf ook te zien dat rond die 13-20 dat eigenlijk mijn basisniveau is als ik pijnvrij en fit ben. Wat dat heel goed is. En nu gaan we op zoek naar die uitschieters natuurlijk.
2: Wat betekent het nu richting het EK? We zijn nog zo'n kleine 3 maanden verwijderd van het Europees kampioenschap.
3: Wat dat betekent, dat is een goede vraag. Eerlijk gezegd, Birmingham is nog heel ver. En dat klinkt misschien raar om te zeggen, maar ik zie dat niet als het absolute hoofddoel voor mijzelf. Ik doe topsport op mijn manier. En ik wil vooral nu echt elk weekend, of toch bijna elk weekend, zeer competitief zijn. Veel wedstrijden lopen, mij amuseren. En in Birmingham wil ik uiteraard goed.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Radio 1, live.
3: Gefeliciteerd voor vandaag. Dankjewel, Michael Bossoui.
4: Merci.

0: What Now van Brittany Howard. We zijn bijna drie kwart wedstrijd ver in dat duel tussen Limburg United en de Giants, Jelle Deby.
1: Ja, een heel slordig derde kwart, dat moeten we toch zeggen. Want sinds onze laatste interventie hebben de Giants geen enkele field goal meer gemaakt. Enkel nog punten gemaakt vanop de vrijworpplein. Maar Limburg heeft daar ook niet optimaal van kunnen profiteren. Zelf ook nog maar een aantal puntjes gemaakt. De kloof is wel nog altijd intact. 9 punten is de voorsprong van Limburg United. 67-58 in het voordeel dus van de Limburgers. Die hopen er 1-1 van te maken. En met een gelijke stand op dinsdag weer naar Antwerpen te trekken. Voorlopig ziet dat er dus goed uit. Gehoord aan de muziek dat we in een time-out zitten met dus nog 18 seconden te gaan en 1,9 seconden op de shotklok voor Limburg United. Dat echt wel zoekt naar de juiste aanvallen, maar de verdediging bij de Giants die loopt wat beter dan de aanval. Ze hebben het tempo daar een beetje naar boven getrokken. En ja, daar vinden ze maar moeilijk antwoorden op in dus al een slordige wedstrijd die ze hebben gespeeld. Want ook in dat derde kwart toch al een balverlies op 6. Zowel van de kleine guards als van de grote jongens wordt er toch net iets te makkelijk de bal weggeschonken aan het andere team. En daardoor vallen de Giants in de omschakeling snel het centrum aan en mogen ze regelmatig naar de vrijworplijn.

0: Hebben ze ook al wel een aantal keer gemist. De ridder Murray, om er maar enkele te noemen. Dat zijn jongens waarvan dat je dat toch niet meteen verwacht. Maar zij faalden minstens één keer van op de vrijwoordplein in dit derde kwart. De spelers komen er terug op voor die laatste 18 seconden van het derde kwart. En er moet een snel shot gaan komen. 1,9 seconden staat er dus nog op de shotklok voor Limburg United. Om een laatste keer te scoren in dat derde kwart. Vandaar moeten ze gaan verdedigen op de Giants. Blackman wordt gezocht, maar de pas gaat inside. En er komt uiteindelijk geen shot, want er is een blok van Kevin Toumba. En zo hebben de Giants nog 15 seconden even overleg tussen Christophe Begin, de assistent van de Giants, en hoofdcoach Roel Moors. Gaan we nog een time-out vragen om zelf een aanval te tekenen? Nee, dat gebeurt niet. En dus mag Murray de bal opbrengen om weer wat dichter te sluiten. 9 punten dus. De achterstand kunnen ze tot 7, misschien tot 6 komen. Nog 4 seconden. Murray in de face van Timberlake. En die bal gaat er niet in. Hij wou het echt gewoon ostentatief doen. Zonder een play te tekenen wou hij gewoon een 3-punter binnenknallen. Maar dat lukte niet en het derde kwart is ondertussen helemaal ten einde. En Limburg United nog altijd die voorsprong van 9 punten, 67 tegenover 58.
1: En verder volgen we, zoals je al een paar keer heeft kunnen horen, hier de Giro vandaag. Maar Olivier, ook in Duinkerke is er gekoerst vandaag. De vierdaagse van Duinkerke, daar hebben we het dan over. En de slotrit is gewonnen door een Belg.
2: Ja, Jordi Meus heeft de vijfde en laatste etappe in die vierdaagse van Duinkerke geworden. En ja, wie Jordi Meus zegt, zegt massasprint. En die won hij voor zijn Nederlandse ploeggenoot Danny van Poppel en Gianluca Pollevliet. Het is voor Meus een tweede zege van het seizoen, want hij won ook al begin maart de Samin Classic. En de eindwinst in Duinkerke gaat ook naar de ploeg van Meus, naar Red Bull Bora Hansgrohe. Want de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy die was na zijn overwinning in de openingsetappe leider en heeft die trui ook niet meer afgegeven.
1: En de ritwinst vandaag dus voor Jordi Meus. Dankjewel.
3: Sportza.
1: Deze zondag 24 mei staat ook in het teken van het afscheid van een grote meneer in ons voetbal. En naar aanleiding daarvan ga ik u eerst even meenemen naar 5 mei 2007.
4: Heel opvallend is het debuut van Simon Mignolet als doelman. 19 jaar is hij nog maar, eerste wedstrijd in het A-elftal. Het betekent niet dat Frank Boeks, die het in februari overnam van Bart Deelkens, nu al in ongenade is gevallen. Maar hij moet nu wel even twee wedstrijden wijken om dan te zien of deze Simon Mignolet het volgende seizoen zijn concurrent zal worden. Wat een prachtige beweging was dat van Foley, die in één tijd draaide en dan trapte. En zo kan Simon Mignolet, die jonge keeper, hele grote keeper is het ook, in lengte. Misschien wordt hij het ook nog in faam. 1,93 meter is hij. Heeft ook een grote schoenmaat, is mij gezegd. 47,5. Dat kan tellen, inderdaad.
1: Wouter Mignolet, broer van. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Gert. Goedemiddag.
1: Ja, die 47,5, daar zal in de loop der jaren wel niks aan veranderd zijn, neem ik aan. Maar qua faam, waar onze Piet Kozemans het net over had, ja, wie had dat toen voor mogelijk gehouden, denk ik dan?
5: Ja, inderdaad. Het was ook wel leuk om terug te horen, inderdaad. En het heeft toch wel waargemaakt. En heeft zeker zijn schoenmaat geëvenaard in faam.
1: Ja, dat denk ik wel. Was Simon toen al iemand die wel durfde dromen van veel, wat het uiteindelijk ook geworden is?
5: Wel, ik heb het hem vandaag zelf nog gestuurd in een videoboodschap naar hem toe. Vroeger droomden wij ervan als kleine gasten, als we thuis aan het voetballen waren. Gingen wij profvoetballer worden. Natuurlijk, dat is maar voor heel weinigen weggelegd. Simon is dan wel profvoetballer kunnen worden. En de manier waarop is toch wel iets om zeer fier op te zijn.
1: Je hebt vandaag en de voorbije dagen misschien al wel eens gedacht aan die wedstrijdjes vroeger in de tuin.
5: Ja, deze week toch net iets meer dan anders nog, ja.
1: Ja, want dit is niet alleen vandaag met Club Brugge AA Gent. Laatste keer tussen de palen, heel bijzonder voor hem. Maar voor de hele familie, denk ik, hè, dat is ook ongetwijfeld voelbaar bij jullie.
5: Ja, heel de familie, alle vrienden. Ook de mensen die bij ons deze week langskwamen in de koffiebar. Ik merkte het gisteren ook. Zaterdag is sowieso onze drukste dag van de week. En toch heel veel mensen die speciaal langskwamen om Simon proficiat te wensen. Zowel met de titel, maar ook met zijn ganse carrière die hij gemaakt heeft. Ja. Dat doet natuurlijk enorm veel deugd.
1: Ja, het is een koffiebar die jij runt, mee op poten gezet door je broer. Het is natuurlijk in de eigen gauw, in Sint-Truiden. Maar kan je daar ook wel voelen wat hij als topsporter, en als figuur ook wel, denk ik, voor de mensen betekend heeft?
5: Ja, zeker. Ik merk dat elke dag. En ook dit seizoen heeft STVV een fantastisch seizoen gedraaid. Maar toch kwamen de mensen ook elke keer vragen van hoe is het met de blessure van Simon, kan hij al terug spelen? Dus dat leeft ook wel enorm bij ons in de stad, ja.
1: Ja. Wat mag je verwachten straks, denk je? De ploegmaats die hebben zijn auto al volgeplakt, konden we zien, ja, met post-itjes. Heb jij ook zoiets in gedachten nog buiten de videoboodschap die je al hebt ingesproken?
5: Nee, eigenlijk niet. Want voor mijzelf is het zelf nog heel onwezenlijk dat het straks de laatste keer gaat zijn. Ik denk dat dat voor hem zelf ook zo gaat zijn. Ah. Ik heb niet echt iets gepland. Ik hoop gewoon dat Simon er vandaag nog een allerlaatste keer enorm hard gaat van kunnen genieten. Samen met ons dan. En dat gewoon een heel leuke wedstrijd voor hem gaat zijn om zijn carrière af te sluiten.
1: Ja. Die film, of de film van die carrière, is die sporadisch wel een keer voorbijgekomen, ook bij jou de afgelopen dagen? En ja, wat zijn dan de momenten voor jou?
5: Die film heeft zich zeker de laatste weken enorm veel door mijn hoofd afgespeeld. Ik denk dat Simon er nog veel meer. Dan merk je dat het 20 jaar lang op topniveau gepresteerd heeft en dat er zoveel mooie momenten zijn. Voor mij persoonlijk is dat de gouden schoen. En zijn transfer vanuit België naar Engeland, toen naar Sunderland. De wedstrijd bijvoorbeeld tegen toen hij de fantastische wedstrijd speelde in Atletico Madrid, was geweldig. Daar zijn ze van die wedstrijden geweest en toen heeft Simon er wel meerdere gespeeld. Waarvan hij zei, waarvan dat wij zeiden in het stadion, voilà, kijk, Simon staat in het doel, hij is geweldig goed aan het keepen. En vanaf nu gaat er geen ene bal meer binnen. Ja. Dat is wel meerdere keren geweest in zijn carrière. En dat is gewoon fantastisch om dat dan mee te maken. Ook de keren dat hij een penalty moet stoppen, is ook altijd geweldig.
1: Absoluut. Laten we ook niet vergeten, want ja, hij zit nu intussen al zoveel jaren ook bij Club Brugge, dat hij, en oké, Jurgen Klopp heeft hem daar niet altijd laten spelen, maar dat hij ook bij Liverpool gezeten heeft, natuurlijk daar ook mooie dingen gedaan heeft. Als jij de topvoetballer Simon Mignolet zou moeten typeren aan de hand van enkele woorden, een paar steekwoorden, wat zeg je dan?
5: Dat is heel simpel. Dat is discipline, heel hard werken, mentaal zeer sterk zijn. Dat heeft hij meerdere keren getoond, is telkens teruggekomen. En altijd met zijn voetjes op de grond gebleven. Nooit gaan zweven, elke dag opnieuw. Want hij wist heel goed van, ik ben maar zo goed als ik mijn laatste wedstrijd gespeeld heb.
1: En daar kunnen wij, denk ik, als volgers, als journalisten, niks aan toevoegen aan wat je hier gezegd hebt. Op en top professioneel. Een voorbeeld, ja, voor velen, denk ik, op dat vlak. Hij is natuurlijk een generatiegenoot van Thibaut Courtois. Hè. Daardoor heeft hij wel heel weinig voor de Rode Duivels kunnen spelen.
5: Ja, tuurlijk. Maar dat is zo in topsport. En zeker als je dan een doel staat, kan maar één iemand in doel staan. Dat heeft dan op dat moment te maken ook met meerdere factoren. Maar daar heeft Simon nooit met wrok of met wraak of met vrevel naartoe gekeken. Simon deed zijn ding. Simon wist waar hij kon. Dus daar heeft hij, ook nooit problemen mee gehad.
1: Ja. Je hebt het al even aangeraakt. Er is natuurlijk die blessure geweest bij het begin van de play-offs. Mm-hmm. Dus ja, die laatste wedstrijden is allemaal een beetje anders gelopen dan hij zelf natuurlijk had gewild. Straks kan het wel. Daar ga ik toch vanuit dat hij tussen de palen staat. Hoe gaat het zijn, denk je, voor hem? Laatste keer zich klaarmaken, laatste opwarming, laatste keer oplopen?
5: Mm-hmm. Ja, ik zeg het, ik weet zelf niet hoe ik er ga op reageren. Ik denk dat hij dat voor zijn eigen ook niet gaat kunnen inschatten. Wat ik wel weet is dat Simon die wedstrijd gaat aanpakken zoals hij al die andere 700 wedstrijden ervoor heeft aangepakt. Hij gaat op een top voorbereid zijn. Hij had die play-offs helemaal anders voorgesteld. Hij wilde echt nog een aantal keren echt gaan vlammen om echt mee bepalend te zijn voor die titel die ze hebben kunnen halen. Nu, dat is jammer genoeg niet gelukt. Maar goed, dat doet niks af aan de carrière die hij gehad heeft. En ik hoop gewoon dat je er straks ook een beetje de tijd voor kan nemen om van die allerlaatste keer toch nog eens goed te genieten.
1: Zeker wel. En heeft hij verder wel, zou je kunnen zeggen, de klik al gemaakt? Heb je dat gemerkt? Want hij krijgt nu een managementfunctie bij de sportieve staf van de voetbalbond. Ja, hoe zie je hem dat doen? Wat mogen we daar van hem verwachten?
5: Simon gaat dat doen zoals hij zijn hele carrière heeft gedaan. Die gaat dat heel professioneel aanpakken. Met dezelfde inzet als dat hij als speler is geweest. Ik twijfel daar eigenlijk geen seconde of geen moment aan dat hem dat gaat lukken en dat hij daarin gaat slagen. Dat hij dat heel goed gaat doen. Hij is daar ook al een aantal weken echt mee bezig om dat voor te bereiden. En dat gaat redelijk snel gaan starten na vandaag. Ja. Maar goed, ook misschien.
1: Dan kan hij meteen aan die nieuwe carrière beginnen. Wouter, jij bent er straks ook, neem ik aan, toch in het stadion.
5: Sowieso, ja. We zijn onderweg.
1: Ja. Wat is het eerste wat je hem gaat zeggen als je hem ziet na de match?
5: Oh, geen idee van. Nee.
1: Het zal misschien niet zonder woorden zijn, maar met een innige omhelzing erbij.
5: Zoiets zal het zijn.
1: Oké, het einde van de mooie carrière van een op- en topsportman Simon Mignolet. Straks is het ook live te beleven hier in Sportza bij Steffi. Wouter Mignolet, dank je wel en geniet ervan straks.
5: Graag gedaan, gaan we zeker doen. Dank u.

0: Give It Up, Casey and the Sunshine Band, Club Brugge, AA Gent. En dus het erebetoon aan Simon Mignolet begint liever om 6:30, net als de andere wedstrijden. Intussen zijn we wel een aantal minuten verder alweer, sinds jouw laatste tussenkomst, Jelle de Bie, van op het basketbal. Wat is daar nog gebeurd?
1: Ja, we zitten ondertussen bijna halverwege in het vierde kwart en de Giants zijn beetje bij beetje toch dichterbij aan het slijpen. Staan ondertussen op 6 punten, 74-68. Maar de Giants blijven fouten maken op de vrijworplijn. Hebben al een vrijworp op 8 gemist. En ja, dat is dan het verschil nu, want er is een score van Blackman. En zo 76-68 ter vergelijking. Limburg United nog maar 1 vrijworp gemist. Wel het snelle antwoord van de Giants via Murray om er 76-70 van te maken. En zo gaat dat dus nog heel erg spannend worden in die laatste 5 minuten van deze partij. Limburg United staat al een hele tijd voor. Sinds het eerste kwart hebben ze die voorsprong te pakken. En willen dat natuurlijk ook over de streep trekken. Nog een uitstekend blok van Kevin Toumba. De aanval blijft nog wel voor Limburg United. Maar zij hebben dus de voorsprong. 6 punten is die nog, 76-70.
0: En in de Giro, Christophe van de Goorn, moet ik zeggen, het heeft al iets weg van een slotetappe in een grote ronde. Rondjes draaien in een grote stad. Maar goed, zover zijn we nog niet natuurlijk, hè?
2: Nee, dat is waar. Hè. Zoals ik daar straks ook zei, ja, Milaan betaalt natuurlijk veel geld. En je mag ook niet vergeten, zelf de organisator van Milaan San Remo. Maar we hebben eigenlijk de laatste jaren, een jaar of 5, 6 geleden, die overgang meegemaakt dat ze Milaan voor de start, voor Milaan San Remo verlaten hebben. Omdat het gewoon ja, te druk werd, te chaotisch, te moeilijk. En zijn dan voor de start van Milaan San Remo, de openingsklassieke La Primavera, altijd afgezakt naar een stad of stadje ten zuiden van Milaan en uitgeweken eigenlijk. Ja, bij gebrek nu aan info en vooral van gebeurtenissen in deze laatste etappe kan ik daar wel eventjes over uitweiden. Want je moet je dat voorstellen, rond het kasteel, Sforzesco, een van de iconen zeg maar, van de stad. Heel grote toeristische trekpleister. Daar was altijd de start aan de fontein. Maar vooraleer dat je dan Milaan was buitengereden met ook het dwarsen van die tramsporen. Miseria tot en met. Vooraleer dat je Milaan kon verlaten en richting die Po-vlakte kon fietsen. En misschien is dit een soort van Wiedergut mag ook. Dat zou wel eens kunnen. Vandaar ook 4 plaatselijke ronden in en rond deze mode hoofdstad. Niet de hoofdstad van Italië, dat is Rome natuurlijk. Daar gaan we volgende week zondag naartoe. Maar misschien heeft het daar wel mee te maken. 4 ronden van 16 kilometer en nu nog 23 ronden. En er staat bijzonder veel volk, moet ik zeggen. Dat is absoluut een waarheid. En ze kijken naar iets. Ja, 4 man aan de leiding, een kwartet nog altijd. Kort even de namen. Marcellusi, Baiz, Maestri en de Noor Zvernes. Dat is een beetje de vreemde eend in de... De Noorse eend in de Italiaanse bijt. Ze hebben nog 1,5 minuut, 1:20 op dit ogenblik voorsprong op de sprintersploegen op het grote peloton. Dat vandaag keihard heeft gereden, heel snel. Maar ja, vlakke wegen en gunstige weersomstandigheden. Het is wel 30 graden, maar 30 graden vandaag in deze... Hoe moet ik het zeggen? Dat is een ander soort drukkende hitte van 30 graden dan vol in juli wanneer het de Ronde van Frankrijk is. En je ziet het ook, drinkbussen worden af en toe over de hoofden leeggespoten. Maar we hebben al veel erger meegemaakt. Het enige nieuwtje is dat de leider, de man in het roze, Jonas Vingegaard, die is zo net bij de wedstrijdleider, bij de voorzitter van de UCI van deze koers, eventjes gaan klagen. Omwille van hekken, nadar hekken die naar zijn oordeel niet deskundig zijn neergeplaatst. En tot 2 keer toe. En ik had de indruk dat die voorzitter dat niet al te goed begreep. Want Vingegaard is tot 2 keer toe naast die auto komen rijden. Ruitje naar beneden. Nog eens een keertje. En dan hoort je ook via het camerageluid het woordje barriers. Dus hij was duidelijk iets aan het uitleggen dat hij bij de eerste passage bijna gevallen was door de slechte plaatsing van die barriers. En natuurlijk wanneer de leider van de koers, de roze truidrager, Jonas Vingegaard, ook al winnaar van de Tour de France, even komt klagen of iets zeggen, dan luister je natuurlijk. Dan wil je echt niet met de billen bloot gaan straks, mocht er iets gebeuren. En het duurde maar een paar minuten vooraleer dat via Radio Corsa, via Radio Tour, zeg maar, de interne wedstrijdradio, de mededeling kwam dat de tijden in de laatste, de klassementstijden in de laatste 5 kilometer, worden stopgezet. Dus geneutraliseerd. Wat betekent dat de klassementsmannen op beide oren kunnen slapen en niet moeten wringen en vroeten om nog in de zone van die laatste 3 kilometer te geraken. Dus dat is tot nu toe het enige echte nieuwtje. En ja, voor de rest maken wij ons gewoon op die brede lanen in en rond Milaan klaar voor de gemelde en de voorspelde massasprint natuurlijk. En niemand heeft straks een excuus. Ik wist niet hoe het eruit zag. Nee, ze zijn bij het binnenkomen natuurlijk en dan straks ook 5 keer kunnen passeren. Dus 4 op voorhand. Iedereen heeft echt wel een parcours in zichzelf kunnen opnemen, kunnen monsteren. Paul Magnier, Jonathan Milan, Dylan Groenewegen of misschien nog iemand anders. Een Aulaar, een Akkerman, Vernon, Mozzato, Casper van Uden, Lund Andressen. Ja, toch wel van Decathlon. Bij Decathlon zitten ze ook wel op een wolk met Felix Gall natuurlijk. Of Zambanini, de sprinter van Bahrein. Waar ze het absoluut ook niet slecht hebben gedaan. Natuurlijk denk maar aan de ritoverwinning van Alex Segar. 20 kilometer nog, een dikke minuut. De voorsprong voor de 4 op het peloton.

0: En zo is het liedje van Bart Peters uit.
1: Sportza.
0: De wereldbekermanche in Novo Mesto in Tsjechië. Dat mag je wel een klassieker noemen. Een gevestigde waarde in het mountainbike. Die manche is vandaag gereden. En de winnaar, Olivier, ja, dat is een man met standing in de sport.
2: Ja, absoluut. Tweevoudig Olympisch kampioen. Tom Pidcock natuurlijk. En ook op de weg al heel wat moois bijeengereden. Heeft dus voor de vijfde keer in zijn carrière al die topwedstrijd daar in Tsjechië op zijn palmares bijgeschreven. De Brit haalde na een lange solo heel mooi. En Pidcock rijdt trouwens deze week zijn eerste mountainbike-wedstrijden van het seizoen. En het was al meteen eigenlijk prijs. Gisteren nog in de shorttrack in datzelfde Novo Mesto is hij ook tweede geworden achter de Fransman Mathis Azzaro. En zijn tussenstap naar de mountainbike is dus al succesvol en dat doet toch heel veel beloven. Zijn vorm is goed, want we zien hem in de Tour komende zomer.
0: Oké, buiten blijft het intussen absoluut zomers en op de weg is het gelukkig rustig, met uitzondering van dit. Door een ongeval is op de E40 van Brussel naar de kust in Jabeke de weg grotendeels versperd.

0: Het strakke tempo van Joe Lemaire. Leuke plaat. Tentation. Jelle de Bie, gaat het 1-1 worden in die confrontatie tussen Limburg United en de Antwerp Giants in de halve finales van de playoffs? Limburg, dat de Giants bijbeent vandaag?
1: Ja, dat gaat absoluut gebeuren. Je hebt nog 58 seconden in deze tweede wedstrijd. En de stand 87-74 in het voordeel van de thuisploeg. Bouwman nog met een driepunter, die gaat er niet in. Maar Roel Moors heeft ook al met de witte vlag komen zwaaien. Want hij heeft de jonge jongens op het parket gebracht. Meer ervaren spelers, de betere spelers, die zijn naar de kant gegaan. Terwijl er een overtreding wordt gemaakt, wederom een fout. Want ja, we hebben in dat vierde kwart toch heel erg veel stilgelegen. Het was echt een vrijworpfestival, maar dan vooral een festival van missers langs de kant van de Giants. Bij Limburg waren ze een stuk efficiënter, misten ze niet. Zowel Musinski als Blackman, die wisten daar wel raad mee telkens. Van Drom, die mist nu opnieuw voor de Giants in de dubbele cijfers al qua missers. En als hij zijn tweede maakt, kan hij wel voor punt 75 zorgen. Maar dat zal weinig soelaas brengen voor de Giants. Ook de tweede gaat er niet in. De bal is wel nog voor de Giants laatst aangeraakt door een speler in het wit van Limburg United. En dan is dat gewoon een heel erg goede namiddag geweest voor het team van Raymond Westphalen. Wel één domper op de feestvreugde is het uitvallen van Wout Leemans. Ook een van de jongens die in de kleedkamer ook heel erg belangrijk zijn voor Hugo Limburg United. Maar hij is geblesseerd, eraf moeten gaan. Maar nu gaat iedereen wel recht staan. Ze voelen, ja, dit geven we niet meer uit handen. En ook bij de Giants weten ze, we moeten het in eigen huis zien te klaren. We moeten die voorsprong opnieuw op het bord gaan zetten. Komende dinsdag, er komt dus zeker een vierde wedstrijd aan. Dat zal voor volgende vrijdag zijn. Nog 13 seconden, maar dat gaan ze wel even uitdribbelen. Denkt Thibaut van der Hagen. 87-74 dus in het voordeel van Limburg United. De coaches die schudden al de hand terwijl er nog enkele seconden op de klok staan. En van der Hagen die denkt, ja, laat het maar. En de busser die gaat. En de mensen staan allemaal recht op de banken. En juichen, want Limburg United heeft gewonnen. 87-74. Zij hangen de bordjes in evenwicht. En zo gaan we dus met een 1-1 gelijke stand naar Antwerpen, naar de Lotto Arena. Komende dinsdag heel wat werk voor de Giants om even te herbronnen, want ze speelden echt wel geen goede wedstrijd. Iets te onzorgvuldig en te overhaast vaak in de aanvallen. En bij Limburg zullen ze blij zijn dat ze zijn rechtgeveerd en dat ze dus de 1-1 tussenstand hebben klaargespeeld en dat we met de gelijke stand dus komende dinsdag naar Antwerpen.

0: Easy to Love, dat is inderdaad de titel van dit nummer van Jordan Rakai en Tom McFarland. Net voor het nieuws nog even Christophe van der Goor met de Giro. Christophe, die zei het zelf al een keer, Milan in Milaan, dat zou het zijn.
1: Dat zou wat zijn, maar ja, 9 kilometer nog en nog altijd 3/4 minuut voor die 4. En dan begin je toch even achter de oren te krabben. Dan denk je, oei oei, dat, ze hebben sowieso al in deze ronde aan Italië. Buiten twee ritten, Paul Magnier in Bulgarije, niet al te veel kansen gehad om te sprinten. Eigenlijk geen, Napels, maar daar, hebben dan, daar heeft de regen en de natte kasseien echt wel voor iets anders gezorgd toen. Voor valpartijen en nu nog 42 seconden. Ik denk wel dat de peloton die 4 gaat grijpen, maar toch, ze mogen niet te lang twijfelen. En twijfelen doen ze eigenlijk niet, want ze vlammen vandaag al met een snelheid, een gemiddelde snelheid van meer dan 50 kilometer per uur. De organisatie is er ook altijd wel geweest. Dus dat wil gewoon zeggen dat Marcellucci, Baez, Maestri en Gvernes, dat die alle vier eigenlijk wel misschien de dag van hun leven hebben. In Milaan, in het zonnetje, 30 graden, 9 kilometer nog. 90, dat is iets te veel. 40 seconden voor de 4 op dit peloton in Milaan. Zo dadelijk sprinten.
2: Op de snelweg in Waasmünster gebeurde waarschijnlijk een mirakel.
3: Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stil stond.
4: De kans om dat te overleven is eigenlijk echt heel klein.
2: En opnieuw was Robert Schumann erbij, een van de stichters van de Europese gemeenschap. Zijn bidprentje lag op de achterbank van Europa-kenner Hendrik Vos.
4: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schumann.
2: Hendrik Vos was op weg naar het Vaticaan om Robert Schumann heilig te verklaren. Is het gelukt?
4: Misschien kan ik u helpen.
2: Beluister de allerlaatste aflevering, samen met alle anderen van Het Mirakel van Schumann op VRT Max.
5: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
8: Kom, mij dan maar eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè. Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen pro of privé combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
12: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
13: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
14: stap met meer korting op de trein.
15: 40%, het zal wel zijn.
16: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
15: In Wallonië eens proberen.
16: Of naar een pretpark gaan misschien.
15: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
13: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
17: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
18: Mijn imaanzaak groeide snel, dus ik had een nieuwe MacBook Air nodig. Bij Lab 9 was ik snel klaar. Data overgezet, direct aan de slag.
17: Ik moest een heel departement uitrusten met nieuwe Macs. Lab 9 Pro leverde alles gebruiksklaar.
18: Meer info op lab9.be.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het blijft wachten op een doorbraak in de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Verschillende Europese leiders veroordelen de zware Russische aanvallen op Kiev. En in Turkije bestormt de politie het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij. Het blijft afwachten of de Verenigde Staten en Israël een doorbraak hebben bereikt over een tussenakkoord om de oorlog te stoppen. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij. Maar Roel Pellemans, is dat nog altijd zo?
0: Dat kan mogelijk nog, maar president Trump heeft de verwachtingen zo pas toch een beetje getemperd. Op zijn sociale media zegt Trump dat zijn medewerkers zich niet moeten laten overhaasten en dat de tijd aan zijn kant staat. Zowel Trump als de minister Rubio hadden eerder doen uitschijnen dat er vandaag witte rook zou zijn. Maar nu vindt Trump dus dat beide partijen hun tijd moeten nemen om een goede deal te sluiten. Wat er op tafel ligt is een soort intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en daarin geleid de blokkade van Hormuz op te heffen. Twistpunt is zeker het atoomprogramma van Iran. Excuseer. Dat is een breekpunt voor Trump. En dat thema kan in die 60 dagen ook verder onderhandeld worden. Maar voorlopig is er dus geen akkoord en verandert er op het terrein helemaal niks.
21: Dankjewel, Roel. Intussen duurt het geweld in Libanon voort. Bij een aanval van Israël op een dorp in het zuiden van het land zijn 11 mensen omgekomen. Ook in Libanon is eigenlijk een staakt het vuren van kracht. Maar in de praktijk zet Israël zijn operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gewoon voort. Verschillende Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanvallen op Kiev van afgelopen nacht. In ons land doet ook minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot dat. Rusland vuurde honderden drones en tientallen raketten af, waaronder ook een supersnelle en krachtige Oreshnik-raket. Linde Koman, wat zeggen de Europese landen daarover?
1: Bij ons zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot dat aanvallen die een hele bevolking terroriseren niet te rechtvaardigen zijn. Hij noemt het gebruik van die Oreshnik-raket een verontrustend teken. Hij zegt dat zulke wapens niet alleen ontworpen zijn om te vernietigen, maar ook om een natie te intimideren en het moreel ervan te breken. Ook de Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas noemt de aanvallen een roekeloze manier om angst te zaaien. Ze zegt dat Rusland militair vastgelopen is en daarom Oekraïne terroriseert met opzettelijke aanvallen op stadscentra. En zowel de Franse president Macron als de Duitse bondskanselier Merz spreken van een escalatie in de oorlog.
21: Dankjewel, Lien. In de Turkse hoofdstad Ankara is het al de hele middag onrustig. De aanleiding is een inval van de politie in het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij CHP. Gülşah Erçetin in Turkije, waarom gebeurde die inval?
22: Dat komt omdat de partijleider van die oppositiepartij, Özgür Özel, en andere parlementsleden het kantoor hadden gebarricadeerd om te voorkomen dat de oud-partijleider van de partij het gebouw kon betreden. En de aanleiding is allemaal een uitspraak een paar dagen geleden van een Turkse rechtbank, waarbij de uitslag van een partijcongres van 3 jaar geleden ongeldig werd verklaard. Nou, sindsdien heeft de partijleider Özgür Özel het kantoor niet meer verlaten. Nou, uiteindelijk heeft de Turkse oproerpolitie dus traangas ingezet en zijn ze naar binnen gegaan. Volgens de laatste berichten is de partijleider, heeft hij inmiddels het gebouw verlaten. En samen met andere parlementsleden is hij op dit moment nu bezig met een mars richting het Turkse parlement. Dus het is vandaag erg onrustig in Ankara.
21: Dankjewel, Gülşah. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt de gemeentebesturen. Eigenlijk moet de federale regering het kadastraal inkomen in heel het land vernieuwen. Maar dat ligt moeilijk, zegt hij.
23: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is. Maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
21: Bij een steekpartij in het centrum van Brussel is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt. Een agent trof het slachtoffer aan bij de ingang van het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt. Vermoedelijk vond de steekpartij verderop in de straat plaats. Er is een verdachte aangehouden. En minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standaard Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Cantin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en streng bestraft. De federale regering heeft de sancties voor het voetbalgeweld al strenger gemaakt en de duur van stadionverboden verlengd. In het wielrennen heeft Jordi Meus de slotetappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor zijn ploegmakker Danny van Poppel en de Belg Gianluca Pollevliet. De eindzege in de Vierdaagse van Duinkerke was voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Zizou Berghs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Berghs verloor in 3 sets tegen de Tsjechische nummer 43 van de wereld, Tomas Mahac, 6-4, 6-4 en 6-3. We krijgen een rustige avond en nacht, minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer, woensdag nog zonnige periodes met enkele wolken, maar iets minder warm, 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Er is nog veel onduidelijkheid over een mogelijke doorbraak in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog daar te stoppen. Daarmee begonnen we dit nieuws. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij, maar daar is intussen onduidelijkheid over. Meer op vrtnieuws.be.
19: Radio 1.
2: Sportza.
19: Met Gert Geens.
3: En meteen naar de Giro. Christophe van der Goor, wat is het geworden in Milaan?
4: Frederik Zwernes, de man van Uno X. En als je vanmiddag geluisterd hebt, dat is een van de 4 vluchters. Inderdaad, het peloton heeft zichzelf in de voet geschoten. Ze zijn te laat gekomen. De hele dag een voorsprong van amper 2,5 minuut gegund aan die 4. Maar die hebben het gewoon, zoals Ilio Keijsen in 2015, hebben het gehaald in de bloedhete straten van Milaan. Grote overwinning voor Zwernes. En wat een ontgoocheling bij die andere 3 Italianen. Waarvan 2 ploegmaats bij Polti Maestri. Dat was de grote van de 2. En Mattia Pais, de kleinere, die ging de sprint aantrekken. 2 ploegmaats. En het Zwernes nam dan over. Maestri, die kwam nog aandringen. En een gelukje, want de Noor Zwernes, die juichte eigenlijk door de vele witte strepen op het wegdek in Milaan. Die juichte ietsje te vroeg, maar bleef dan toch nog altijd. Kwam als eerste over die streep. En het peloton vooral kwam te laat en heeft zichzelf in de voet geschoten. Onwaarschijnlijk, het gebeurt af en toe weer. En vandaag is het weer gebeurd. En ja, veel te laat zagen we dan Jasper Stuyven op kop van het peloton komen rammen. In dienst natuurlijk van Paul Magnier. Maar dat was too little, too late. En de overwinning voor de Noor. Ze zijn met z'n vieren uit de greep van het peloton gebleven. En ze kregen al het peloton dan. De snelle mannen, de Groene Wegens, de Milans en de Magniers van deze wereld. Oké, die laatste heeft wel gewonnen natuurlijk al een keertje. Maar ze kregen al zo weinig kansen om hier te sprinten. En dan ultra vlak. Had je van bij de start naar Milaan een biljartbal uitgerold. Hij was nog altijd aan het rollen. En toch zijn die 4 vooruit gebleven. Hen strekte tot eer. Zij krijgen een geweldige pluim op die hoed. En het peloton moet zichzelf toch maar eens gaan bezinnen. Zoveel kansen waren er niet. Komen te laat. En dus geen historische eerste overwinning voor het team van Unibet Rockets met Dylan Groenewegen. De overwinning dus voor Frederik Zwernes. Ooit al eens een keertje een rit gewonnen in Tirreno Adriatico. En voegt daar nu een monumentale, voor hem dan toch, aan toe. Een rit in de Giro in Milaan.

0: Love and Hate in a Different Time van Gabriels. Iets helemaal anders nu. Vandaag beginnen in Las Vegas de Enhanced Games. Alternatieve spelen waar de deelnemers alles mogen slikken wat in de VS niet verboden is. Dat is een beetje de filosofie of de regel, denk ik. En wij bij Sportza zijn dan wel benieuwd wat Peter van Eno daarvan vindt. Als hoofd van het antidopinglab van de UGent, dan hebben we het over Dokolab. Goedemiddag, meneer van Eno.
1: Goedemiddag.
0: Straks bent u ook te gast hier in Sportweekend. Maar dank om hier ook al eventjes langs te lopen. Enhanced Games, u bent dopingjager. Ik kan me niet voorstellen dat u zegt, oh leuk.
1: Oh, totaal niet. Dit is volledig verwerpelijk. Je moet je inbeelden dat kinderen hier naartoe zullen kijken. Dat dit mogelijk de ganse maatschappij eventueel ook beïnvloedt in het gebruik van niet-legale middelen. Ze mogen dan wel legaal zijn als farmaceutisch product. Dat betekent niet dat je ze zomaar mag gebruiken als gezond mens. En het stimuleert mensen geneesmiddelen te gebruiken wanneer ze niet nodig zijn. En dat kan enkel maar negatieve gezondheidseffecten hebben op lange termijn.
0: Zit dat ook achter de bedoeling van de organisatoren? Het gebruik van die farmaceutische producten?
1: In zekere zin wel, want als je naar hun website gaat, dan merk je dat deze hele spelen, en ik noem het niet graag spelen, ik noem het eerder een event, een pure marketingstunt is om mensen te lokken naar hun site en zich te laten inschrijven in een formule waarbij dat ze supplementen, geneesmiddelen zullen toegezonden krijgen als een abonnement voor de leuke prijs van $399 per maand.
0: Oké, dus dat is daar allemaal op terug te vinden. Sebastian Coe bijvoorbeeld, die heeft al gezegd, ja, wie debiel genoeg is om hieraan mee te doen, riskeert om jarenlang gebannen te worden. Zelfde geluiden dacht ik ook uit het zwemmen al. Mee eens?
1: Mee eens, want er is ook zoiets in de wereld antidopingcode die zegt dat er een verbod is op associatie met mensen die gedopeerd zijn en dat je, als je weet dat iemand gedopeerd is, dat je daar geen wedstrijd mee mag lopen. Zeker niet als die gebannen is. En bijvoorbeeld een van de sporters die zal aantreden vannacht is Fred Curley en die zet ondertussen een dopingstraf uit.
0: Mm-hmm. Waarom doen sommigen, voor alle duidelijkheid misschien, het blijft wel maar een beperkt kringetje, alles bij elkaar, toch ook die deelnemers, maar waarom doen sommigen dit dan toch?
1: Wel, de meeste atleten die deelnemen, die hebben hun carrière reeds een decennium achter zich.
0: Op hun retour of nog verder?
1: Op hun retour of nog verder. Ik denk dat er een vijftal tussen zitten die nog de Olympische Spelen in Parijs hebben meegemaakt. Ik denk dat die gewoon, en dat is gedeeltelijk terecht, willen zeggen van oké, we hebben onze ganse leven geïnvesteerd in sport en nu willen we er ook iets voor terugkrijgen onder de vorm van financiële betaling. En in bepaalde sporten is dat gewoon ondermaats. En ik denk dat dat voor sommigen zeer lucratief is. Proberen nu geld nog binnen te halen op basis van wat ze fysiek kunnen.
0: Ja, en die schorsing, dat deert hen dan niet echt meer, natuurlijk.
1: Nee, want uiteindelijk hebben ze nu al imago-schade, zal ik het maar zeggen, door te zeggen we gaan deelnemen. Een mogelijke schorsing zal hun imago niet verder beïnvloeden.
0: Het zijn niet allemaal mensen die vroeger totaal niks gepresteerd hebben, hè?
1: Nee, er zitten een aantal goede atleten tussen. Laat ons daar duidelijk over zijn, zeker in het verleden. Er zitten heel weinig atleten tussen die in het recente verleden nog goed gepresteerd hebben. Ik denk dat Ben Pruitt, de zwemmer, daar eentje van is. De anderen hebben de laatste jaren minder gepresteerd of zijn meer dan een decennium uit relatie.
0: Mm-hmm. De organisator, zij zeggen, ik citeer hen even vrij, maar kijk eens, alles gebeurt onder medisch toezicht. Dat is eerlijker en veiliger, want er is dat toezicht. En dit is eigenlijk net een ode aan de wetenschap, meneer Van Eno.
1: Ja, stel dat ik u voorstel we gaan vanaf morgen allebei beginnen roken. 10 pakjes daags, maar we doen dat onder medisch toezicht. Hoe denkt u dat dat dan echt medisch toezicht is?
0: Dat zou mijn longen niet ten goede komen, vrees ik.
1: Nee, maar op korte termijn ga je dat niet merken. Je gaat dat pas merken op lange termijn. En veel van die middelen die men nu zal genomen hebben, die gaan pas gezondheidsschade naar boven brengen binnen hier en een aantal jaar. Dus als je die gedurende een iets langere periode in grote dosissen gebruikt, en dat is wat men nu aan het doen is, dan zal dat pas chronisch blijken in hier en 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar. Op korte termijn kun je dat medisch niet vaststellen. Dat is juist het gevaar bij veel van die producten.
0: Zeer duidelijk. Je zou kunnen zeggen, ach ja, als die sporters dat per se willen doen, het is hun lichaam, ze weten waaraan ze beginnen. U hebt het eigenlijk al een beetje aangeraakt, of komen we hier dan toch bij wat je uitdraagt, bijvoorbeeld naar de jeugd?
1: Wel, het is vooral de invloed die je kunt hebben op de maatschappij. Sporters die hebben een voorbeeldfunctie in onze maatschappij. En soms is dat wat onrechtmatig, we verlangen heel veel van hen, maar die dragen dat uit en die zijn het goede voorbeeld, het meest positieve voorbeeld dat je maar kunt inbeelden in de maatschappij. Dus als je dan drugsgebruikers hebt, dan is dat niet zo. Dat zal dat Hanse maatschappijbeeld verwoesten en kan leiden tot slechte voorbeelden. En in onze maatschappij worden we op dat vlak conservatiever en conservatiever. We zouden niet aanvaarden dat bijvoorbeeld Lukaku na een mooie wedstrijd gespeeld te hebben in de Verenigde Staten, Iran met 4-0 verslagen, een hat-trick van Lukaku, dat hij plotsklaps voor de tv verschijnt met een sigaret in zijn mond. Laat staan dat we dan gaan naar andere verboden middelen die nog veel illegaler zijn. We kunnen dat gewoon als maatschappij niet aanvaarden.
0: Bent u ook bang dat bepaalde jongeren die soms nu al heel erg bezig zijn met hun lichaamscultuur dit misschien toch wat gaan volgen?
1: Wel, voor hen zal het inderdaad misschien aanstekelijk zijn. Als je bijvoorbeeld de zwemmer Magnussen, die ook zal deelnemen aan de Enhanced Games, die was vorig jaar zich beginnen voorbereiden en die had meer dan 25 kilogram spiermassa bijgekweekt op minder dan 6 maanden tijd. Met alle negatieve gevolgen van dien op zijn prijs.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Radio 1 live.
0: Wel een beetje bezorgd.

0: Planetariërs die de supermens willen te maken en die zijn zeer sterk geleerd aan een aantal investeerders. Investeerders die dan op hun beurt terug heel sterk geleerd zijn aan de beweging van president Trump. De zoon van Trump, Donald Jr. Ja. Zit erbij. En ook een Peter Thiel, de oorspronkelijke oprichter van PayPal, heeft daar ook heel zwaar in geïnvesteerd, net zoals dat hij in de herverkiezing van Trump heeft geïnvesteerd.
1: Wij voeren er nu een gesprek over om wat achtergrond te hebben, maar wat zegt u eigenlijk tegen de media als het hierover gaat?
0: Ik zou hier eerlijk gezegd liefst over zwijgen, want hoe meer aandacht we eraan besteden, hoe meer we in de kaart spelen van die mensen, want dit is gewoon geen sportprestatie, dit is gewoon één mediastunt, een marketingstunt, om hen naar de website te lokken, om dan die abonnementen te slijten. Lange termijn is dit gewoon, ja, dan moet ik hen wel toegeven, de meest geniale marketingstunt in jaren, want met een beperkt budget halen ze wereldwijd aandacht.
1: Ja, dat is wel waar. En bent u stiekem vanuit uw vakgebied wel ergens toch ook benieuwd naar de resultaten die die atleten gaan neerzetten?
0: In zekere zin wel, want ik verwacht dat er wel een aantal goede prestaties zullen vorderen, want we weten dat bepaalde van die middelen helpen. Aan de andere kant zijn er ook een aantal zaken die maken dat die prestaties moeilijker zullen vallen. Ten eerste omdat de meeste op hun retour zijn. Ten tweede omdat bij een aantal van die sporten, denken we bijvoorbeeld maar aan de hardloopnummers, dat we weten dat daar competitieopbouw voor nodig is om steeds sneller te gaan. En dat dit nu een eenmalig event is. Maar ik ben op zich hoop ik dat hier uitkomt dat doping zeker niet alles doet. We weten dat het kan helpen in bepaalde gevallen, maar ik hoop dat het ook de mythe ontkracht dat doping alles bepalend is.
1: En toch nog eens herhalen, het blijft gewoon ook gevaarlijk. Ook op langere termijn voor de gezondheid.
0: Op langere termijn heel zeker, ja.
1: Oké, we gaan die enhanced games tot slot eventjes aan de kant schuiven. Maar los daarvan, de laatste jaar, meneer Van Eno, horen we ook nationaal, zou ik durven zeggen, hier toch minder, vind ik en denk ik, over dopinggevallen bij bekende sporters. Zeker in vergelijking met pakweg enkele tientallen jaren geleden. 10, 20, 30 jaar geleden. Het is al een tijdje rustiger, hè? Goed teken?
0: Dat kan twee dingen betekenen. Enerzijds dat het goed gaat, en daar hoop ik op. Aan de andere kant kan het ook zijn dat we totaal niet op de hoogte zijn en achter het net aan het vissen zijn. En ik hoop dat het vooral dat laatste niet is, want dat komt pas uit een tiental jaar nadat het gebeurd is. Wel is het zo dat ik op dit moment van geen enkel product weet heb dat we het niet kunnen detecteren. En dat was in het begin van mijn carrière, dat is ondertussen 30 jaar geleden, wel eventjes anders. Dan waren er heel veel dopingproducten die zeer populair waren. Groeihormoon, EPO, endogeen analogen van testosteron, die gebruikt werden, maar die we niet konden detecteren. Dus ik leef op hoop, ik ben een optimist.
1: Want het is wel zo, want ik ging hier eventjes af op buikgevoel, moet ik zeggen. Maar
0: het is effectief zo. Zeker spraakmakende verhalen zijn er veel minder. Wat we wel vaak hebben is, en dat is omdat we iets te gevoelig geworden zijn, te goed geworden zijn, dat we hele kleine concentraties detecteren en die zijn dan vaak te wijten aan accidentele contaminaties. Je bent in contact gekomen met iemand die doping gebruikt en daardoor ben jij gecontamineerd geraakt. Je gebruikt voedingssupplementen die gecontamineerd zijn. Maar echte dopingstories waarbij dat we van in het begin 100% zeker zijn van dit is nu moedwillig genomen, ik heb ook de indruk dat dat type van dopinggevallen afneemt.
1: Maar ongetwijfeld blijven er zaken waarvoor we aandachtig moeten blijven?
0: Heel zeker, want als de aandacht verslapt, dan zal het gebruik zeker toenemen.
1: En dat is bijvoorbeeld dan?
0: Dat zal bijvoorbeeld zo zijn bij het gebruik van de analogen van endogene substanties. Hè. Moeilijke woorden om maar te zeggen. EPO, testosteron, groeihormoon, omdat die juist moeilijker op te sporen zijn. En we zullen dan terug de uitwassen zien die daarvan gebeuren.
1: Oké, tot straks in Sportweekend zou ik zeggen. Peter van Eno van Docolab in Gent, dank u wel voor de komst naar hier.
0: Tot genoegen.

0: En dan de Premier League, Olivier, ja. Want Arsenal is kampioen. Ja. Dat weten we, dat staat al een paar dagen vast, maar nog niet alle knopen zijn daardoor.
1: Er is er eentje die heel, heel belangrijk nog is. Hè. De beslissing over wie als laatste degradeert. Hè. Daar is nu nog heel veel over te doen. West Ham of Spurs. Spurs, de Tottenham Hotspurs, dus om met duidelijkheid te spreken. Die starten met 2 punten voorsprong. En die spelen tegen Chelsea. Het is nog 0-0 daar. Tegen Everton, sorry. En West Ham United, de ploeg die daar 2 punten onder staat en dus in de gevarenzone staat, dus die zijn tegen Leeds aan het spelen. Ook daar nog 0-0. We zijn 26 minuten ver. Nog een heel belangrijk verhaal is natuurlijk, ja, Pep Guardiola, hè, die speelt vandaag, of die coacht vandaag zijn allerlaatste match voor Manchester City. Hij doet dat tegen Aston Villa. En het jammer is voor ons is dat er geen Belgen in de basissen staan, want zowel Jeremy Doku als Youri Tielemans en Amadou Onana, zij starten op de bank. En ik moet ook wel zeggen, in Peps schaduw moeten we ook wel respect tonen voor de last dance van Bernardo Silva, want ook hij neemt afscheid van Manchester City. Ook John Stones vertrekt bij de ploeg uit Manchester. Nog een andere ploeg uit Manchester, United dan, die starten met onze Belg Senne Lammens in de goal. Tegen Brighton is dat. En ik moet ook nog zeggen, Arsenal, dat heeft natuurlijk die titel, zoals je zegt, in handen. Of allang in handen. En dus kan het een beetje vrijer voor Mikel Arteta. En dus kan hij Max Dowman in de ploeg droppen. Heel, heel, heel goede jonge speler. Maar hij is ook vandaag officieel nu de jongste debutant ooit in de Premier League. Een debutant in de basis namelijk. 16 jaar en 114 dagen is hij nog maar jong. En hij speelt tegen Crystal Palace. En ook daar is het nog 0-0. Heel weinig doelpunten in al die wedstrijden momenteel. Maar we zijn nog maar een klein half uurtje ver.
0: Een piepkuiken. En ook in Londen is het warm. Want ik zie dat ze daar nu ook een drankpauze houden in Crystal Palace tegen Arsenal. En Simon van Glabbeke, die is voor ons ook nog altijd aanwezig op de IFAM Atletiek Meeting in Brussel. Simon, naar welke wedstrijden heb jij nog gekeken?
2: Ja, ook hier is het warm, maar ik zit nog steeds in de schaduw. Dus het stadion is mij gunstig gezind. De richting van de zon is mij gunstig gezind. En we hebben daar net de 400 meter hoorde bij de vrouw gehad. Ook Pauline Kokuyt moest deze warme omstandigheden trotseren. Zeker in de opwarming vond ze het wel warm. Voelde ze die warmte die een beetje de benen verlamde. Maar ze won wel haar wedstrijd. Haar 400 meter hoorde in een tijd van 55.07. Dat is 0,4 sneller dan bij haar seizoensopener. Dit is haar tweede wedstrijd van het seizoen. En zo zet ze dus een stap in de goede richting. Kokuyt liep vorig jaar haar record hier in het Koning Boudewijn Stadion in augustus. Dat record staat nog ruim een halve seconde scherper. Maar zoals ik eerder deze uitzending al aangaf bij Michael Obasuyi en Eli Bakari, het seizoen is nog jong. In augustus gaat het om de knikkers op het EK in Birmingham. Voor dat Europees kampioenschap is Kokuyt al geplaatst. Dus het is zaak om stap voor stap de vorm aan te scherpen. Deze 55.07 is overigens de derde Europese jaartijd voor Kokuyt. Eerder deze namiddag klokte Michael Obasuyi op de horde al de snelste Europese jaartijd, de hoge horde, de 110 meter horde. Zo vroeg op het seizoen willen die chrono's nog niet zo heel veel zeggen, maar het toont toch dat zowel Kokuyt als Obasuyi klaar zijn voor een sterk seizoen. En zeker ook de 400 meter horde bij de vrouwen, die belooft wel interessant te worden dit seizoen langs de Belgische kant, met wellicht ook nog een belangrijke rol voor de Belgische recordhoudster Naomi van den Broek, die vorige zomer verraste met een 6e plaats op het WK en nu aan het timmeren is aan de weg terug na een blessureperiode. Van den Broek, die verwachten we de komende maanden toch ook wel helemaal voorin op de 400 meter horde. Van haar verwachten ook wel nog wat sterke prestaties. Maar Pauline Kokuyt heeft dus de 400 meter horde bij de vrouwen hier op haar naam geschreven op de IFAM Outdoor.

0: Pinnacles van Dress Like Boys. Het is al even geleden, maar Zizou Bergs is dus al meteen uitgeschakeld op Roland Garros. Hij verloor in 3 sets van de Tsjech Tomas Mahac, 6-4, 6-4 en 6-3. Zizou Bergs beantwoordde op de persconferentie een paar vragen van onze Gilles Meulemans.
1: Zizou, een frustrerende wedstrijd denk ik voor jou. Dat konden we ook letterlijk zien op het veld. Kan je eens beschrijven hoe je je voelde tijdens die match?
2: Ja, er zijn natuurlijk wel een paar momenten waar het frustrerend is. Maar toch zijn er nog heel veel momenten waar ik wel denk van, ja, ben ik nog wel vrij rustig gebleven naarmate de omstandigheden. Het is een beetje moeilijk om te vatten, omdat ja, je zit zo goed aan het spelen, zo goed aan het trainen. En dan kun je nog niet veel van dat niveau laten zien vandaag, zowel in de intensiteit als niveau, et cetera. Dus op dat vlak, ja, toch wel in mijn kunnen vrij rustig gebleven, blijven zoeken om die intensiteit te gaan halen, om dat niveau te halen. Maar ja, toch wel een onvoldoende gescoord vandaag.
1: Heb je er een verklaring voor waarom dat je dat niveau niet vindt, dat je dan op training wel vindt?
2: Ja, er zijn zeker verklaringen. Ik moet het niet verder gaan zoeken dan bij mezelf. Zo simpel is het, ik weet heel goed wat er aan de hand is. Het is gewoon jammer, ja, als je het niet kunt neerleggen wanneer het moet. Hè. Maar bon, kijk, het is altijd zo'n beetje zoals het is. Hè. En je moet het gaan accepteren. En, ja, we moeten vooral niet beginnen janken, omdat het niveau gewoon daar is. Dus het zou veel erger zijn moesten die zaken er niet zijn. En ja, ik weet wel zeker, als ik dat blijf zoeken elke dag, dat het wel vaker gaat vallen dan niet gaat vallen.
1: Ik kan me dan inbeelden als die 2 breaks er zijn, als je in de 2e en de 3e set door die opslag gaat en dan niet meteen terug moet inleveren, dat ook niet helpt tijdens zo'n wedstrijd, om dan ja, rustig te blijven daaronder. Want het waren die momenten dat het even knakte.
2: Ja, dat is altijd een beetje stom in tennis. Hè. Dus als je fouten maakt, dat dat heel snel afgestraft kan worden. Hè. Dus ja, dat is natuurlijk niet zo leuk als je je voorsprong de hele tijd weggeeft daarin. Hè.
0: Een ontgoochelde Zizou Bergs. En nog een nederlaag, maar dan in het basketbal. Voor de Antwerp Giants, 87-74 bij Limburg United. Staat nu 1-1 gelijk tussen die clubs en de inzet als een plekje in de finale van de playoffs. Maar Antwerp is dus nog niet klaar met Limburg United. Nog eens naar Jelle De Bie bij iemand van de Giants.
3: Vincent Kessloot, het staat 1-1 in deze serie tegen Limburg United na de overwinning van vrijdag. Vandaag een nederlaag. Waaraan ontbrak het?
4: Ik denk de intensiteit in defense vooral. Ik denk dat we de eerste 2-3 minuten wel heel goed starten. En daarna eigenlijk, hebben ze te makkelijk in hun spel laten komen. Heel veel backdoors, open shots en hun identiteit laten spelen. En dan weten dat het hier heel moeilijk gaat worden. Ik denk dat we niet altijd bij de les waren, vooral defensief en ook in de rebound. En dan is het heel moeilijk om tegen zo'n heel goede ploeg te spelen.
3: In hoeverre is de warmte in de zaal vandaag een factor? Want ja, je wordt natuurlijk net iets sneller moe en dat heeft ook wel een invloed op die intensiteit.
4: Het speelt wel een factor, maar dat is voor Limburg ook. Dat is voor iedereen, dat is zeker geen excuus. Dat gaan we zeker niet gebruiken. Liever te warm dan ijskoud voor mij persoonlijk. Nu is het gewoon belangrijk dat we goed recupereren, zeker door die warmte. Goed drinken, goed slapen, morgen goed recupereren en dan klaar zijn voor die thuismatch.
3: Ja, jij begon echt wel furieus aan de partij. Enkele 3 punten, dus uiteindelijk meer dan 20 punten. Maar dat volstond uiteindelijk niet.
4: Nee, klopt. Het is ik probeer mijn steentje bij te dragen. Ik denk dat we gewoon vandaag te weinig als ploeg er stonden. Al op de momenten dat we er moesten staan. Ik heb hier wel persoonlijk wel vertrouwen uit gehaald. Maar het is natuurlijk, mijn nederlaag is het een beetje dubbel. Dus ik hoop dat we terug een topmatch overmorgen kunnen spelen.
3: Ja, want jullie hadden wel telkens momentjes dat je iets dichter komt, maar toch lukt het dan op het einde telkens net niet.
4: Nee, klopt. Je moet, tegen zo'n ploeg moet je erop en erover gaan. En momentum creëren en niet meer terugkijken. Maar als je maar tot 4 of 6 punten komt telkens, dan vergt heel veel energie. En dan kom je eigenlijk te laat door.
3: Op zich niets gebeurt. Als jullie de thuiswedstrijden winnen, gaan jullie sowieso door.
4: Ja, klopt. Het is play-offs. Hè. Het is Limburg. Ik heb altijd gezegd, zelfs een half jaar geleden, als we de halve finale van de beek moesten spelen. Een heel sterke ploeg, zeker als ze volledig zijn. Niet simpel om hier te komen winnen. We hebben een heel jaar gestreden voor dat thuisvoordeel. Er is niets gebeurd, het staat 1-1 en we moeten dat thuisvoordeel behouden.
3: Dus dinsdag wedstrijd 3, meer intensiteit, wat moet er nog beter?
4: Meer intensiteit, meer focus defensief. We weten wat ze spelen, we weten ook wat de spelers goed kunnen en dan meer afpakken.
3: Dankjewel, Vincent Kessloot.

0: Rij van de scene. Frederik Versnes, Noor van Uno X, is de verrassende winnaar van de 15e rit in de Ronde van Italië. Maar Olivier, er was ook bij ons koers.
1: Oh, dat is zo, de Grand Prix Criquelion voor Claude Criquelion, in ere van hem, de 31ste versie of editie al. En daar heb ik net even gekeken hoe het daar verlopen is, want je zou kunnen zeggen, er zijn daar 4 jongens net voor het peloton dat aangekomen is, met Tim Herlier trouwens, die 5e is geworden, en zijn daar gefinished. Maar het is een beetje op zijn Alex Segaard of zijn Willy Teirlings, als je nog ouder bent dan wij. Daar is een Alessandro Borgo met 4 jongens tijdens een voorbereidende sprint proberen vrij uit te gaan. En dat is hen ook gelukt. En Alessandro Borgo heeft dan ook die sprint met 4 gewonnen met een aanstormend peloton. Fred Wright werd 2e, Pierre Thierry 3e en Gabriela Bessega 4e. Maar dus Tim Merlier, de gedoodverfde favoriet, is maar 5e geworden.
2: Radio 1. Sportza.
0: Gisteren heeft Barcelona de Champions League gewonnen in het vrouwenvoetbal. Barcelona klopte Olympique Lyon in de finale met 4-0. En Barcelona-Lyon, dat was meteen een heruitgave van de finale van 4 jaar geleden. En toen stond er een Belgische speelster op het veld. Dat was Janice Kaiman. Zij mocht toen invallen bij Lyon. Maar intussen speelt Kaiman in Nederland voor PSV, waar ze, net als de mannen van PSV, de titel gewonnen heeft nadat ze het seizoen nog wel begonnen was in Engeland bij Leicester City. Hermien van Beveren zocht Janice Kaiman op in haar nieuwe thuis in Dessel en ze blikt al eens terug op haar seizoen van de Engelse Super League naar kampioen in de Nederlandse Eredivisie.
3: And Kaiman is there! What a hit! And what an important goal it could be!
4: En dan is het klaar! PSV is de kampioen!
5: Natuurlijk allemaal een beetje anders gegaan dan gepland, want ik had normaal nog een seizoen bij Leicester. Dus ja, nee, helemaal niet gepland dat ik dan Nederlands kampioen zou zijn. Vorige zomer was er ook al interesse van PSV uit, maar ik had dan toch eigenlijk ook al beloofd aan Leicester dat ik mijn optiejaar zou doen. Maar dan in Leicester is het allemaal een beetje anders gegaan, ook trainerswissel net een week voor het begin van het seizoen. Ja, een heel... Die ook met Matt Beard, die dan gestorven is en die ging dan onze coach worden. Dus dat was ook allemaal wel echt emotioneel geladen en zo. En dan, ja, resultaten volgden ook niet altijd. En dan was PSV, was ik terug in contact gekomen met PSV. En dan was het eigenlijk heel snel gegaan dat de clubs overeenkwamen. En dat Leicester ook zoiets had van, ja, we begrijpen dat je ook wat dichter bij huis wilt gaan voetballen. Dichter bij vrienden en familie. Dus eigenlijk heel goed verlopen en ja, ook heel veel dank aan Leicester en PSV voor de goede samenwerking.
6: Ja, vlot verlopen. En bij PSV had je natuurlijk ook enkele speelsters aan wie je wat kon vragen. Ik denk dan vooral Nicky Evraar, Lore Jacobs.
5: Ja, ik had natuurlijk met Nicky over gehad. En zei van ja, we zouden nu ook wel heel graag bij willen hebben. En ja, toch altijd leuk om een beetje insights ook van de speelsters te krijgen dan van een nieuwe club. En dat was allemaal wel heel positief.
6: Kan je PSV-vrouwen vergelijken met Leicester?
5: Is nog een beetje anders. Om denk ik ook gewoon de competitie in het algemeen is ook nog... iets anders, omdat in Engeland het vrouwenvoetbal wel echt verder staat, ook financieel en zo. Maar je voelt wel als club zoals PSV er echt willen in investeren. En je voelt dat ook van bovenaf aan. En dat is gewoon heel fijn, want op zich ben ik ook heel aangenaam verrast van de competitie en het niveau. En ja, dat is wel echt gewoon top.
7: Kaiman speelde bij Leicester City in de Women's Super League. Ze kiest ook voor haar familie en misschien ook wel voor leuke voetbal.
5: In Leicester persoonlijk was het meer omschakelvoetbal en heel hard lopen, aanvallend, verdedigend.
8: Fysieke competitie.
5: Ja. Ja. En hier gaat het meer, ja, ik denk meer op balbezit spelen zijn. Dus ja, je hebt gewoon veel meer de bal en gedicteerd het spel ook meer. Dus dat is echt wel fijner als voetballer om zo'n spel te hebben. Natuurlijk, ja, als Leicester zijn, een heel moeilijk seizoen ook. Ik hoop dat ze ook in de WSL blijven. Maar ja, bij PSV was het lekker met de bal voetballen.
9: Vanavond moet het gebeuren voor de vrouwen van PSV. De allereerste landstitel in het vrouwenvoetbal noemt.
6: Was er extra stress, druk bij die match of viel dat mee?
5: Bij mezelf een beetje wel zo, maar zo gezonde stress. Maar je voelde wel in het team, zo de jongere speelsters van... Oh, we kunnen onze eerste landstitel binnenhalen. Dat leefde wel een beetje in het team, maar het was wel echt gewoon... Ja, iedereen ging er echt gewoon vol voor.
6: Ja, en het heeft ook iets losgemaakt, denk ik, bij de club zelf. Want ja, de eerste titel, extra speciaal natuurlijk.
5: Ja, sowieso. Want de mannen hebben nu hun 27ste binnengehaald. Ja. En nu staan er op de vlaggetjes ook een 1 voor ons. Dus dat is echt wel heel leuk als je het trainingscomplex binnenrijdt. En alle bestuursleden waren er ook van de mannen. een paar spelers ook. Dus wel speciaal om dan te zien dat zij er toch ook mee bezig zijn.
6: Hoe voelde het ook voor jezelf om daar met die schaal, want het is een kampioenschaal, te staan? Want ja, nog eens een prijs kunnen pakken. Ik vermoed dat het geleden was van met Lyon.
5: Ja, want met Leicester zijn we maar tot in de halve finale van de FA Cup geraakt. Dus ja, nee, dat was ook gewoon een doel voor mezelf en voor het team. En doe mee om te winnen. Hè. Dus dat is gewoon superleuk om dan die schaal in de lucht te steken. En speciaal ook dat het een schaal is. Maar ja, nee, gewoon heel trots en fier.
8: Aan de rechterzijde is de vrijheid gezien bij Rijsbergen. Tweede PSV. Met nog 20 minuten op de klok kan PSV de dennenappel ruiken.
6: Het leek er even op dat de dubbel ook ging lukken, de beker. Ja, jullie waren er heel dichtbij. 2-0 voorgestaan tegen Twente, maar dan nog verloren met de strafschoppen. Is het al een beetje verteerd?
5: Ja, ondertussen wel. Maar ja, het is gewoon balen. Hè. Dat is, als je in de 84e minuut 2-0 voorstaat, dan denk je ook van nu gaan we het gewoon uitvoetballen. Maar dan valt die 2-1 een beetje uit de lucht. En dan is het heel ongelukkig dat dat 2-2 wordt. En in de verlenging was het een beetje chaos en niet zo'n mooie voetbal langs beide kanten. En dan ja, penalties 50-50. Maar ja, dan is Diede daar als winnaar is uitgekomen.
6: Ja, Diede Lemay, ook een Red Flame. Ja, je komt er wel enkele tegen, hè? Nederland ook best leuk, denk ik.
5: Ja, sowieso. En ja, je hebt gewoon altijd dat wederzijds respect en gewoon een cool gevoel bij iedereen. Dus dat is wel fijn.
6: En Diede kan nu zeggen, ik heb toch de beker gewonnen. Maar jij kan dan ook wel zeggen, ik heb wel mijn strafschop omgezet.
5: Dat is waar, dat is waar.
8: De Belgische die in de wind overkwam van Leicester City met al haar ervaring. 37 jaar. Zou dit toch moeten kunnen? Dat blijkt.
6: Het is nog niet gedaan bij PSV, maar toch als we alles kijken naar het einde van het seizoen. Dat wordt dan de Red Flames natuurlijk en nog de twee matchen tegen Luxemburg. Het gaat vooral gaan over hoeveel keer gaan jullie kunnen scoren tegen Luxemburg over die twee matchen.
5: Ja, dat gaat echt het doel worden om zoveel mogelijk goals te scoren en... Ja, dat is natuurlijk ook een doel om terug naar de E-League te gaan. Want ja, wedstrijden zoals tegen Luxemburg en Israël, dat is goed voor het zelfvertrouwen misschien. Maar anderzijds wil je toch die belangrijkere wedstrijden spelen.
10: Sedert vandaag is de samenwerking tussen Royal Antwerp en de Diamonds geconcretiseerd. Dus we hebben met z'n drieën de handtekening geplaatst.
11: Yes. Het is een historisch moment voor het vrouwenvoetbal en het meisjesvoetbal in Antwerpen. Het is de eerste keer dat er zo'n grootschalig project in Antwerpen voor meisjesvoetbal wordt op poten gezet.
6: Nog één iets, maar er was, ik denk, wat is een maand geleden, anderhalve maand geleden, de aankondiging van de familie Gijsens bij Antwerpen, van de Antwerp Diamonds, dat er ook een vrouwenafdeling komt. Jij bent zo'n beetje ambassadrice daarvan, mag ik het zo omschrijven?
5: Ja, zo is dat. Ik ben gecontacteerd geweest door Sven van den Abelen en... Ja, het lijkt ook weer gewoon een heel goed project, ondersteund project ook, om toch ook voor te zorgen dat er ook een ploeg in het Antwerpse is die ja, eindelijk gaat meedoen ook in de hoogste afdeling in de nabije toekomst. En ja. Heel leuk om dan te zien dat Antwerpen daar zich ook voor inzet en dat we dat zo wat kunnen koppelen. En ja, ik ben toch van Antwerpen, dus ja. Ik vond het ook gewoon belangrijk dan en een eer ook dat ze dan aan mij hadden gevraagd om mee ambassadrice te zijn en een beetje mee op te volgen hoe of wat het verloop kan worden. Ik ben ook aan het studeren voor Sports Director, dus dat is sowieso wel interessant om dan ook een beetje in praktijk te zien hoe dat eraan toe gaat.
6: Ja, en belangrijk, want je zei het zelf eigenlijk, eindelijk dat er in Antwerpen een ploeg op het hoogste niveau zou kunnen gaan spelen. Dat is de duidelijke, concrete ambitie.
5: Ja, ik denk het wel. En dat start natuurlijk met goede grassroots ook in het Antwerpse. Er zijn heel veel meisjes die ook voetbal in het Antwerpse. Dus gewoon heel jammer dat er daar dan geen ploeg is waar ze terecht kunnen eigenlijk. Dus... Dat is wel het doel.
6: Okay. De Antwerp Diamonds. Blij met die naam?
5: Ja, ik vind het wel mooi. Het is wel toepasselijk voor het Antwerpse, denk ik. Dus dat ze maar shinen zoals diamonds.
0: Janice Kaiman bij Hermim van Beveren over de Antwerp Diamonds en nog zoveel meer. Door een ongeval is de E40 van Brussel naar de kust in Jabbeke volledig versperd. Er ligt brandstof op de weg en de hinder zal er een hele tijd duren. Je moet omrijden via de afrit Jabbeke en route K. Er is 3 kwartier file en ook wat kijkfile richting Brussel. En op de A19 van Kortrijk naar Ieper is in Wervik door een uitgebrand voertuig 1 rijstrook afgesloten.
2: Radio 1 Sportzaal.

0: Nectar Wood. We gaan opnieuw naar Roland Garros op deze prachtige dag. Roland Garros is wel niet zo'n prachtige dag geworden vandaag voor Zizou Berks. Die is uitgeschakeld, maar kijk, daar is de volgende Belg al. En het is er eentje, Gilles, die de voorbije weken van zich heeft doen spreken.
1: Ja, het is Alexander Bloks. Dus meteen een tweede kans voor de Belgen. Alexander Bloks, de nieuwe nummer 1 in het Belgische mannentennis, zo moeten we het zeggen. 37ste van de wereld. En ging opeens voorbij. Zizou Berks, een geweldige opmars heeft hij gehad. Van de 100ste plek begin dit jaar naar nu al op plaats 37. En vooral een halve finale in Madrid. Voor Alexander Bloks op het toernooi van Madrid zat daar voor iets tussen. Vandaag speelt hij in de eerste ronde tegen Coleman Wong. Dat is de beste Hongkongse speler ooit op de ranking. En dan zou je denken, ja, die staat toch wel ergens in de top 50. Maar hij staat op plaats 109. Dus dat moet nog lukken voor Bloks. Het is een lucky loser die Wong. Dat betekent dat hij verloren is in de derde kwalificatieronde. En dan toch nog opgevist omdat er blessures waren. Dus kijk, Bloks speelt tegen, dat mogen we zeggen, een haalbare kaart in de eerste ronde, maar toch maar niet onderschatten. Ze hebben al eens tegen elkaar gespeeld op hardcourt dit jaar. En toen won Bloks in 3 sets. 2 sets gewonnen, 1 verloren. Nu moet je 3 sets winnen om door te gaan. We zijn net bezig aan de wedstrijd. Bloks 2-1 voor. En u hoort het aan het publiek, want dat is ook weer overwegend Belgisch. Dat er een breekpunt zit aan te komen voor Bloks. 2-1 voor Bloks. En 30-40 nu op de opstart van Wong. Die Wong, dat is geen echte gravelspeler in Hongkong. Zijn er niet zo heel veel gravelbanen, dat zei hij vooraf aan het toernooi. Het zijn vooral hardcourt banen. Dus zo gewoon is hij het nog niet om op gravel te spelen. De laatste tijd wel wat betere resultaten daar. Maar die zijn toch redelijk schaars. 30-40, tweede opslag voor Wong. Bloks die ver achter zijn baseline staat. Zo gaat dat vaak op gravel. Rally, langere rally nu met Bloks. Die moet swoegen van de ene kant naar de andere om het punt en de break proberen binnen te halen. Die bal is maar net binnen van Wong. Bloks in de verdediging geduwd en uiteindelijk, ja, die is net binnen. Die is net binnen van Wong. Die landt op de lijn en op die manier 40-40. En dus voorlopig nog geen break voor Alexander Bloks. 2-1 is de voorsprong in de eerste set.
0: En je kan die wedstrijd van Alexander Bloks verder blijven volgen na 6 uur bij Steffi. Dan trekken we ook voluit de kaart van het voetbal bij ons. Maar Olivier, nog eens een keer een blik op die slotspeeldag in Engeland. We zijn daar 1 helft ver in.
2: Ja, en operatie redding voor Tottenham is volledig op schema. Want ze staan 1-0 voor tegen Everton. Hebben sowieso eigen lot in handen. Ze moeten winnen en dan zijn ze safe. En het is via João Palhinha, de Portugees die ooit Kevin De Bruyne is uit een toernooi trapte. Daardoor hebben ze gescoord 1-0 via hem. Dus en Roberto De Zerbi, de nieuwe coach zeg maar, van Tottenham Hotspur, die lijkt dus zijn team in een veilige luchthaven te gaan laten landen. Ten koste van West Ham United, dat ook zelf niet doet wat het zou moeten doen. Namelijk winnen. Nee, ze staan 0-0 gelijk tegen Leeds. Er is ook de afscheidsmatch van Pep Guardiola bij Manchester City. Daar is het 1-0. Doelpunt van Antoine Semenyo daar tegen Aston Villa. En tenslotte, ik ga niet alle matchen overlopen, want sommige zijn niet meer echt van belang, maar een heel eng scenario voor Chelsea-fans, want hun team staat tegen rechtstreeks concurrent Sunderland achter. Dat betekent dat Sunderland virtueel nu 7e staat en Chelsea pas 10e. Met andere woorden, volgend seizoen virtueel geen Europees voetbal voor de Blues en Romeo Lavia, maar wel, ook virtueel natuurlijk, Sunderland en Noah Sadiki naar Europa.

0: Na 6 uur krijgt u de verderzetting van de kampioenenviering van Club Brugge, het afscheid van Simon Mignolet en de strijd tussen AA Gent en KV Mechelen voor plaats 5 in de Champions Playoffs. Allemaal bij Steffi. Veel plezier ermee.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Ik ben hier bezig met mijn...
3: mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
6: Onrust stijgt bij bedrijven.
7: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
8: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het blijft wachten op een doorbraak in de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Verschillende Europese leiders veroordelen de zware Russische aanvallen op Kiev. En in Turkije bestormt de politie het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij. Blijf afwachten of de Verenigde Staten en Iran een doorbraak hebben bereikt over een tussenakkoord om de oorlog te stoppen. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij. Roel Pennemans, is dat nog altijd zo?
12: Dat kan mogelijk nog, maar president Trump heeft de verwachtingen toch weer wat getemperd. Op zijn sociale media zegt Trump dat zijn medewerkers zich niet moeten overhaasten en dat de tijd aan zijn kant staat. Zowel Trump als zijn minister Marco Rubio hadden eerder vandaag doen uitschijnen dat er vandaag witte rook zou zijn. Maar nu vindt Trump dus dat beide partijen hun tijd moeten nemen om een goede deal te sluiten. Wat er op tafel ligt is een soort intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en om de blokkade van Hormuz geleidelijk op te heffen. Die periode zou ook een kader moeten bieden om de kwestie van het Iraanse atoomprogramma te regelen. Dat programma is zowel voor Trump als Israël een breekpunt. De Israëlische premier Netanyahu vindt dat een definitief akkoord er altijd voor moet zorgen dat Iran geen kernwapen heeft. En Netanyahu heeft Trump ook nog laten weten dat Israël altijd de vrijheid zal nemen, zoals hij zegt, om zijn vijanden aan te vallen als het land zich bedreigd voelt.
11: Dankjewel, Roel. Israël blijft intussen aanvallen op Libanon uitvoeren. In het zuiden van Libanon zijn daarbij gisteren 11 mensen gedood. En vandaag heeft het Israëlische leger de inwoners van 10 Libanese dorpen opgeroepen om hun huis te verlaten. In Libanon is eigenlijk een staakt het vuren van kracht. Maar in de praktijk zet Israël zijn operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gewoon voort. Verschillende Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanvallen op Kiev van afgelopen nacht. In ons land doet ook minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot dat. Rusland vuurde honderden drones en tientallen raketten af, waaronder ook een supersnelle en krachtige Oreshnik-raket. Linde Koman, wat zeggen de Europese leiders daarover?
13: Bij ons zegt minister Prevot dat aanvallen die een hele bevolking terroriseren niet te rechtvaardigen zijn. Hij noemt het gebruik van die Oreshnik-raket een verontrustend teken. Hij zegt dat zulke wapens niet alleen ontworpen zijn om te vernietigen, maar ook om een natie te intimideren en het moreel ervan te breken. Ook de Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas noemt de aanvallen een roekeloze manier om angst te zaaien. Ze zegt dat Rusland militair vastgelopen is en daarom Oekraïne terroriseert met opzet aanvallen op stadscentra. En zowel de Franse president Macron als de Duitse bondskanselier Merz spreken van een escalatie in de oorlog.
11: Dankjewel, Lien. In de Turkse hoofdstad Ankara is het al de hele namiddag onrustig door een inval van de politie in het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij CHP. Gulsa Ercetin in Turkije, wat was de aanleiding voor de inval?
14: Dat komt omdat de partijleider van die oppositiepartij, Özgür Özel, en andere parlementsleden het kantoor hadden gebarricadeerd om te voorkomen dat de oud-partijleider van de partij het gebouw kon betreden. En de aanleiding is allemaal een uitspraak een paar dagen geleden van een Turkse rechtbank, waarbij de uitslag van een partijcongres van 3 jaar geleden ongeldig werd verklaard. Nou, sindsdien heeft de partijleider Özgür Özel het kantoor niet meer verlaten. Nou, uiteindelijk heeft de Turkse oproeppolitie dus traaggas ingezet en zijn ze naar binnen gegaan. Volgens de laatste berichten is de partijleider, heeft hij inmiddels het gebouw verlaten. En samen met andere parlementsleden is hij op dit moment nu bezig met een mars richting het Turkse parlement. Dus het is vandaag erg onrustig in Ankara.
11: Gülşah, dankjewel. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Met het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. Dirk van de Zande van de plaatselijke politiezone Rivierenland vertelt wat er gebeurd is.
15: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bijstand gekregen. En dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis onder begeleiding van de politie.
11: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Ook de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Onder meer Willebroek vraagt nu in een brief aan huiseigenaars of hun woning de voorbije jaren grondig gerenoveerd werd. Dat zegt Schepen voor Financiën Lux Pieces.
16: Heel veel oudere woningen zijn intussen volledig gerenoveerd en hebben dezelfde comfortelementen dan nieuwe woningen, maar wordt er dus nog op een ander niveau getaxeerd. Veel te laag belast en dat is natuurlijk onrechtvaardig tegenover de anderen. We gaan dan bekijken wat die meeropbrengsten zijn en zijn die meeropbrengsten substantieel, dan kunnen we eventueel bekijken of we het algemeen tarief voor iedereen laten zakken en dan heeft iedereen er ook weer een voordeel bij.
11: In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Lavik de Versnes de 15e etappe gewonnen. Hij bleef vanuit de ontsnapping uit de greep van het peloton en won voor zijn 3 Italiaanse medevluchters. De Fransman Paul Magnier won de sprint in het peloton voor de 5e plaats. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Zizou Bergs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Bergs verloor in 3 sets tegen de Tsjechische nummer 43 van de wereld, Tomáš Mahač. 6-4, 6-4 en 6-3. We krijgen een rustige avond en nacht, minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer, woensdag nog zonnige periodes met enkele wolken. Iets minder warm wel, 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Er blijft veel onduidelijkheid hangen over een mogelijk tussenakkoord tussen de VS en Iran om een einde te maken aan de oorlog. Daarmee begonnen we dit nieuws. De voorbije uren leek een doorbraak nabij, maar intussen lijkt de Amerikaanse president Trump de verwachtingen alweer te temperen. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
9: Radio 1.
18: Sportzaal. Met Steffi Merlevede.
19: Een hele goede avond. De kampioenentrofee is vanmiddag in een cabrio richting Jan Breydel gereisd. Zo las ik. Benieuwd of Club Brugge zijn titel straks nog wat extra glans kan geven met een goede wedstrijd tegen Agent. We gaan het hier op de voet volgen, net als Union Anderlecht en Sint-Truiden, KV Mechelen. De slotspeeldag dus in de Champions Playoffs vanaf 6:30 straks.
9: Sportzaal.
18: Radio 1.
19: En om te beginnen gaan we alles naar Brugge, waar een beetje een festivalsfeer heerste de voorbije uren al met veel volk rond het Jan Breydelstadion. En Jan de Bruin die heeft daar al met de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, gesproken.
20: Meneer Verhagen, bent u klaar voor een, wat een feestdag en misschien nacht ook moet worden?
21: Het zal een dag worden. Hè. Vanavond ga ik het niet te laat maken, want morgen is nog een feestmoment in de markt in Brugge. En dat is ook mooi. Ja, absoluut er klaar voor. Het is heel leuk van eens heel ontspannen een wedstrijd te kunnen meepikken en genieten. Ik denk dat dat voor ook voor de spelers heel leuk zal zijn om zo ongedwongen te kunnen voetballen straks. Zelfs al was er maar weinig tijd tussen de laatste wedstrijd. Maar ik verwacht, het is prachtig weer. Alles zit mee, dus dank dat het zo mee zit. Voilà.
20: Zijn de emoties al wat gaan liggen na donderdag?
21: Ja, absoluut. Dat moment was natuurlijk heel spannend. Hè, want op een bepaald moment denk je, ja, we gaan dat halen en dan haal je dat niet meer. En dan was het afwachten dat je nog terug waren we terug in de race. Dus ja, het was wel best een thriller op het einde. Hè. Maar we hebben het gehaald en blij dat we het daar ook gehaald hebben. Ben ik eerlijk in dat we het niet meer vandaag moesten doen. Zodanig dat je kan genieten vandaag. En dat is wel voor alle fans denk ik ook veel aangenamer en leuker. Dus, maar de emoties, ja, die zullen er nog zijn. Hè. Dus absoluut.
20: 7 titels al, ja, dat is veel hè, op dat decennium eigenlijk. Hoe kijkt u daar zelf op terug?
21: Ik kijk daar niet te veel op terug. Eerlijk gezegd, ik ben daar niet mee bezig. Ik ben vooral vooruit aan het kijken. Ik heb vandaag heel veel toch gewerkt voor vooruit weer te kijken. En het is voor een heel drukke periode nu weer dat er aanbreekt voor het management om de club voor te bereiden op volgend seizoen. Er is weer weinig tijd hè, om klaar te zijn tegen de eerste competitiewedstrijd. En dan moet je weer een sterk elftal maken. We zijn er al heel lang mee bezig, heel seizoen. Maar nu zal dat crescendo gaan. Dus daar veel en hard mee bezig.
20: Laatste vraagje over Simon Mignolet. Want voor hem wordt het een heel speciale dag. Ook een speciale wedstrijd. Het einde van zijn actieve voetbalcarrière. Wat heeft Simon Mignolet voor Club Brugge betekend? Kunnen we dat onderschatten?
21: Nee, je kunt dat niet onderschatten. Je kunt dat alleen maar juist benoemen door te zeggen heel, heel, heel veel. Hij heeft, op het moment dat hij kwam... was het misschien een verrassing, hè, maar we waren heel blij dat hij er kwam. We wisten waar dat Simon voor stond, top en top professional. Met het juiste DNA ook, DNA dat bij onze club past. Hard werken, niet te veel roepen en niet op voorhand, zeker niet het vel van een beer op voorhand verkopen, maar er keihard voor gaan. Bluffen gaan, wat wij zeggen. En dat is een symbool, een voorbeeld in de kleedkamer. Veel jongeren die we ook hebben, die zich daaraan kunnen optrekken. Dat als je zo in de topvoetbal carrière wil maken, dan moet je doen zoals Simon Mignolet dat gedaan heeft. En hij heeft een topcarrière, om u tegen te zeggen. Een voorbeeld voor heel veel Belgische spelers. En ik denk dat dat heel veel goed voorbeeld was voor heel veel spelers die bij onze kleedkamer zaten. Om zich daaraan op te trekken en heel veel van te leren. En dat heeft hij gedaan, heeft hij bewezen. Hij heeft dat niet alleen opgeleid, mee opgeleid. Hij heeft gepresteerd en hij heeft daar prijzen mee gepakt ook. 5 titels, een individuele prijs die gevolgd zijn. Champions League campagnes gespeeld die memorabel zijn. Dat is een legende van de club, is een icoon van de club die thuis hoort bij zoveel iconen die de club al telt. En ik ben hem heel dankbaar en respectvol wat hij allemaal betekend heeft voor Club Brugge.
19: Ja, dat gaat daar heel wat emoties geven in Brugge hoor, dat afscheid van Simon Mignolet. We gaan het hier volgen vanaf 6:30, dus de slotspeeldag van de Champions Playoffs. Dadelijk gaan we ook al eens een rondje van de velden doen. Maar eerst nog eens naar Roland Garros, waar de Belg van de voorbije weken, zeg maar, hè, Alexander Bloks aan het spelen is in de eerste ronde tegen de Chinees Wong. Je hebt het misschien daarnet al gehoord. Bij Gert. Hey Gilles, hoe loopt het intussen voor Alexander Bloks?
0: Wel heel goed, Steffi. 5-3 staat het voor Bloks in de eerste set. Hij trekt eigenlijk de lijn van de vorige toernooien gewoon door. Serveert nu om de set binnen te halen. Wel 0-5-10 voor Wong. Maar Bloks staat zeer, zeer goed te spelen. Heeft al een paar kansen gehad op de opslag van Wong. En heeft die zo net dan uiteindelijk omgezet in een break. En zo ging het van 4-3 naar 5-3. En nu mag hij dus serveren voor die eerste set. We zagen daarnet ook al een lach op het gezicht van Alexander Bloks. En waarom zeg ik dat? Het is een beetje tekenend hoe hij staat te spelen de laatste weken, de laatste maanden. Het is altijd met een smile, met een lach op het gezicht. Af en toe eens lachen naar de mensen in de tribune. En die kunnen dat zeer, zeer, zeer appreciëren. En het helpt hem ook om rustig te blijven en gewoon zijn spel te spelen. En dat zie je echt dat hij met heel veel vertrouwen op het terrein staat. En dat is ook vandaag niet anders, zo lijkt. Want zeer goed begonnen aan deze wedstrijd. 5-3, 15, 15. Op dit moment nog 3 punten nodig om de set binnen te halen. Alexander Bloks helemaal in het blauw, ook net als Sisu Berks. Al is het blauw van Bloks net iets donkerder. Maar je kan het ook nog klasseren onder lichtblauw, denk ik, wat hij aan heeft vandaag. Concentratie voor zijn tweede opslag. En ook die gaat buiten. 15-30 op die manier. Ja, het is even moeilijk om die set ook over de streep te trekken. Moet zich even focussen. Want staat verder gewoon zeer, zeer goed te spelen. Dit was nog maar de eerste dubbele fout van Alexander Bloks. Nu wel een goede service op 15-30 op die eigen opslag. Wong probeert altijd die rally mee aan te gaan. Maar hoe langer die duren, hoe vaker die richting Alexander Bloks gaat. Weer aan het sturen van de ene naar de andere kant. En dan ook het punt binnenhalen. Perfect uitgespeeld door Bloks. Wong die moest van links naar rechts, van links naar rechts lopen. En uiteindelijk werd dat te veel voor hem. 30-30, nog 2 punten nodig voor de set. Alexander Bloks gaat even een streepje schaduw opzoeken. Op het veld, ja. Een deel ligt in de zon, een deel ligt in de schaduw. Dat is niet altijd even handig om te spelen. Maar het kan wel helpen om tussen die punten even verkoeling te gaan opzoeken. Want nog altijd boven de 30 graden op dit moment in Parijs. Goede return nu van Wong. En dan Bloks met een uithaal die te ver is. Die te ver is. En zo een breekbal voor Wong. Ja, een moment waarop je denkt, hij gaat heel makkelijk die eerste set binnenhalen. Alexander Bloks dan toch even getest nu op zijn eigen opslag. 5-3, 30-40. Misschien dit punt toch nog even meepikken. Om te kijken of hij die break of die breakbal alleszins kan wegwerken van Wong. Service is nu wel goed. En dan, ja, kijk, die derde bal. Daar is hij zo goed in. Heeft al veel punten op die manier gemaakt. 5-3, 40-40 op dit moment. Pikken we het nog even mee. Proberen we het, Steffi, nog. Om die setbal nog mee te pikken. Het zijn nog twee punten die nodig zijn voor Alexander Bloks. 5-3, 40-40. De Belgische fans, een paar Belgische vlaggen ook in die tribune. Het was al zo bij Zizou Bergs. En ja, ze hopen natuurlijk op een overwinning nu. Want bij Bergs ging het niet zo goed. Bij Bloks lijkt het wel goed te gaan voorlopig. Tweede opslag. Net op de lijn van Bloks. Dat is belangrijk. En dan weer te ver. Die bal of niet?
1: Was
0: ook op de lijn. Ja, Wong die blijft kijken naar die afdruk. Die zegt, was hij wel binnen of niet? Maar wel degelijk op de lijn. Zowel de service van Bloks als die derde bal die op de baseline viel. En zo een setbal. 5-3. Voordeel voor Bloks. Eerste setpunt. Service die buiten gaat, dus heeft er een tweede nodig. Zou een goed begin zijn voor Alexander Bloks om hier die eerste set binnen te halen. Bong probeert druk te zetten op die tweede opslag. Maar commando nu voor Bergs in deze rally. Dit zou je moeten kunnen afmaken aan die bal van Wong. Valt net op de lijn. En dan is het wel zover. Want de forehand van Wong zeilt langs de linkerkant. En Bloks, ja, met de vuist en even het publiek wat opjutten. We zien veel Belgische vlaggen en die wapperen. Want het staat 6-3. Eerste set gewonnen door Alexander Bloks.
19: Ja, mooi begin voor onze landgenoot. Dankjewel, Gilles. Door een vrachtwagen die brandstof is verloren, is de E40 van Brussel naar de kust in Jabbeke volledig versperd. De hinder zal er nog een tijd duren. Je moet omrijden vanaf de afrit Jabbeke. Je vermijdt dan ook beter de E40. Er is meer dan 1 uur file en ook wat kijkfile uiteraard in de andere richting, richting Brussel.
2: Update jezelf.
22: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Bij VAR krijgt je merk...

0: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Radio 1 live.
4: Enfin, ik hoor het meteen ook.
5: Ja, niet alleen in het stadion natuurlijk, maar uren op voorhand al. De Gistelse Steenweg afgesloten. De platsen, de bekende platsen waar heel vele supporters bij thuiswedstrijden altijd samenkomen om een pintje te drinken. Of een vitelleke natuurlijk, dat kan ook wel. Maar vandaag is het stralend weer, ook hier nog in Brugge. De zon van de partij met een lichte briesje, waardoor het nog net iets aangenamer is voor mensen die niet zo goed tegen de warmte kunnen. En het stadion zit al een tijdje afgeladen, vol. Iedereen is klaargemaakt de voorbije uren om er hier echt een kampioenenfeest van te maken. Want Johan, je was er 2 jaar geleden ook bij. Het is toch ook anders als je op het moment zelf kampioen speelt tegen Cercle Brugge. Weet je nog?
6: Dat is het feit.
5: Dan nu, donderdag. Ja, je weet het. En ja, kijk eens aan hier.
6: Ja, maar dit is misschien in die zin beter dat er hopelijk geen veldinvasie komt. Want het kampioenschap is binnen. En ik denk toch dat de supporters met de sfeer die er nu is er een fantastische avond van gaan maken. En ik hoop dus uit respect ook voor de ploeg en voor heel Club Brugge dat ze in de tribunes blijven en dus het afscheid geven aan Simon Mignolet. Het afscheid dat hij zeker verdient. En gewoon ja, de ploeg in de bloemen zetten.
5: Ja, want dat moeten we toch al meegeven voor mensen die nog aan het luisteren zijn in de tribune. En dat is effectief zo. Er zijn soms mensen die naar het radiootje luisteren nog in de tribune terwijl ze naar de wedstrijd aan het kijken zijn. We hebben van de Zoon gehoord: als er een pitch invasion is, dan gaat de huldiging gewoon niet door. Dus dat is dan toch een grote waarschuwing, want je wil die kampioenenploeg inderdaad ook als Simon Mignolet een waardig afscheid geven. En we kijken naar het veld dat er nu in mei nog altijd perfect bij ligt. Daar staan alle trofeeën die Simon Mignolet heeft behaald met onder andere een aantal titels. 5 in totaal, een beker van België, 3 supercups, een aantal keren toch ook doelman van het jaar en daar 2022 de gouden schoen die staat in het midden. Dus die staan te blinken in de zon en de supporters van Club Brugge, de harde kern, die zijn ook klaar om weer een prachtige tifo naar boven te hijsen. En ik krijg nog altijd kippenvel als ik die twee ruggen zie van Hans van Aken en Brendan Mechelen.
6: Ja, dat is echt een vondst geweest. Ik weet niet wie dat precies heeft gelanceerd, maar dus die harde kern inderdaad die twee in de picture zet en vooral nu een hele mooie tifo van Simon Mignolet. Het hoofd zal nu ontrold worden om het zo te zeggen. Het gaat van onder naar boven, maar je ziet hem dus min of meer in actie met een rood shirt, de twee gebalde vuisten en op dit moment in de tribune, in de Noordtribune wordt dus het hoofd van Simon Mignolet liever zichtbaar gemaakt. Dus het is heel mooi. Het is wel een zwarte baard en zwart haar. Dus wat dat betreft denk ik had het ietsje lichter gemogen qua kleuren. Maar het is wel degelijk Simon Mignolet.
5: Ja, bedankt Big C. Een groot spandoek gaat er helemaal rond. En dan is het wachten op de helden himself. Ja, Big C staat dus in het doel in zijn allerlaatste wedstrijd. Dat betekent geen Jakkers en geen Van den Heuvel. Dat is een van de twee wissels die Leko heeft doorgevoerd. Want je zou kunnen zeggen dat Ivan Leko de mindere goden, met alle respect natuurlijk, wat meer minuten zouden willen geven. Maar nee, alleen Sisse Sandra die is in het basiselftal opgenomen. Het is Stankovic die wat rust krijgt. Dus dat de twee wissels. We hebben trouwens ook Julie van Loo hier net naar boven zien komen. Dus die is al niet meer in Amerika. Dus die gaat niet verder basketten daar. En we zouden het bijna vergeten. Maar het is ook een belangrijke wedstrijd voor AA Gent. Want zij kunnen nog die barragewedstrijd spelen tegen Racing Genk. Even naar beneden kijken. Eerst Lorin Parijs met de grote beker die toch al een tripje achter de rug heeft. Want samen met de mascotte zijn ze vertrokken in Café Den Arend in Machelen. Een supporterscafé van Club Brugge. Dan zijn ze in het Torenhof gepasseerd in Herzelen. En de laatste stopplaats, dat was de Vespa in Sint-Joost.

0: Jozef hier in Brugge. Drie cafés, drie supporterscafés van Club Brugge. En ze zijn ermee helemaal tot hier gekomen. Telkens weer een gratis vat gegeven door de sponsor van de competitie. En ja, nu moeten we wel even knipperen met de ogen, want het is niet alleen een tifo op de linkerkant, maar ook centraal en ook op de rechterkant. Dit is een prachtig zicht. Terwijl Simon Mignolet als eerste uit de catacombe komt, helemaal in het oranje. Ook die van AA Gent zijn erbij. Ik blijf het herhalen. Het is niet alleen het afscheidsfeest van Simon Mignolet, het kampioenenfeest van Club Brugge. Maar er is ook een gast op dit feestje. En dat is AA Gent. Kijk eens aan, wie heeft de aanvoerdersband aan?
1: Simon Mignolet.
0: Simon Mignolet. Hij heeft de aanvoerdersband gekregen van toch een ander icoon. Hans van Aken. En voor als je de beelden eens kan bekijken, je moet die zeker eens bekijken. Met Big C dus, gebalde vuisten. Bedankt Big C. En dan over drie grote tribunes. Een tifo van je welste. Net op onze rechterkant, ik zie het nu. De blauw-wit-zwarte kleuren. En dan in het geel de twee sterren waar ze hier zo lang van gedroomd hebben. En waar ze de voorbije 11 jaar toch flink aan gewerkt hebben. Met die 7 landstitels. Dus AA Gent moet nog spelen voor die barrageplaats tegen Racing Genk. Gent of KV Mechelen. Als ze hetzelfde resultaat halen, dan haalt AA Gent het op basis van een betere plaats in de competitie. Geen Goré, die is geblesseerd. En Skoras is geschorst. De ex-speler van Club Brugge. En Volkaart en Hong, dat zijn de vervangers. 2 maanden zonder overwinning. De laatste was tegen Dender op de slotmatch van de competitie. Daverend applaus, staande ovatie voor Simon Mignolet. Respect ook voor hem, want Johan, je kent hem ook. Het is een voorbeeldprof, maar ook naast het veld. Ja, een sublieme kerel.
2: Een sublieme kerel. En ik herinner mij het eerste interview dat ik mocht doen voor de radio met Simon Mignolet in de mixed zone. Hij kwam binnen, hij kwam naar ons en hij werd direct teruggeroepen voor een tv-interview. En hij zei, ik kom terug. En wij dachten, nee, die zal niet meer terugkomen, die zijn we kwijt. We zijn uiteraard blijven staan. Hij kwam terug. We hebben dat interview gedaan met hem. En toen dat gedaan was, heb ik hem bedankt en hem ook gezegd van, bedankt dat je teruggekomen bent. En hij zei zo heel spontaan, heel natuurlijk, ja, uiteraard, zegt hij, ik had het ook beloofd. En dat typeerde hem wel, denk ik.
0: Hij heeft de tranen in de ogen, want voorzitter Bart Verhagen komt met een hele grote kader met het rugnummer 22 met Big C erop. En ja, het is een daverend applaus van alle spelers, van alle supporters, van alles en iedereen. Zijn kinderen zijn erbij. Heel veel kartonnetjes zijn gemaakt door de kinderen in de tribune, zie ik, met bedankt Big C. Het is een knuffel van je welste, van al zijn familieleden. En de traantjes, die horen er natuurlijk bij. Meer dan 700 wedstrijden heeft hij afgewerkt. En vanaf 1 september gaat hij aan de slag bij de KBVB. Wat ik vooral onthoud zijn zijn mega grote handen.
2: Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, ik heb hem van heel dichtbij ook al meegemaakt. Uiteraard in het interview. We hebben hem ooit eens een trofee gegeven met de Brugse sportjournalisten. Daar hangt een etentje aan vast in Wijnenbrugge. Hij was daar ook zijnzelf heel eenvoudig, heel nederig. En als je dan inderdaad eens kijkt naar die handen. Ja, dat zijn echt grote handen.
0: Ja, en ze zijn ook al een beetje getekend door de jarenlange...
2: Ja, want die duim en zijn pink, die staan niet meer recht hoor. Die zijn voor de rest van zijn leven, denk ik, een beetje, ik zal niet zeggen uit de kom, maar die staan toch niet meer recht.
0: We gaan afronden voorlopig. Wat ook belangrijk is, voorlopig heeft AA Gent nog geen erehaag gemaakt. Want ik heb me laten vertellen, de harde kern, ze zijn met niet echt veel, die van AA Gent. Maar ik heb me laten vertellen dat als ze een erehaag zouden maken voor Leko en voor Club Brugge, dat ze de boel zouden stilleggen. Kijk, we gaan even kijken, wij hier, naar het grote ledscherm, want heel wat bekende spelers zijn nu een boodschap aan het inspreken voor Simon Mignolet. En de eerste is Virgil van Dijk. Wij genieten hier nog een beetje in de zon in het Jan Breydel Stadion.
1: Oké, mooie momenten daar inderdaad voor Simon Mignolet in Brugge. Wij gaan alles naar de andere stadions dan, hè, want Gent is op bezoek bij Club Brugge. Gent hoopt de vijfde plek vast te houden en tegen Genk te kunnen spelen voor het laatste Europese ticket. Maar KV Mechelen ligt op de loer en dat speelt bij de revelatie van het seizoen, mogen we toch wel zeggen, Sint-Truiden. Hè. Dag Stef Wijnands.
3: Dag Steffi, zo is het. Spelers staan ook klaar voor deze wedstrijd. Het stadion zit opnieuw goed vol om ook iemand uit te wijven. Wouter Franken, die het natuurlijk schitterend gedaan heeft. Het is een beetje zuur, vinden de supporters, dat hij nu na dit seizoen vertrekt. Maar er is ook veel begrip, omdat men wel beseft dat het niet beter kan volgend seizoen. En dat zou wel heel erg straf zijn als Sint-Truiden inderdaad dat volgend jaar nog een keertje zou kunnen herhalen. Want behalve Wouter Franken staan er nog wel wat vertrekkers. Van Goto tot Yamamoto tot Ito. Die zullen er allemaal niet meer zijn. Taniguchi is een groot vraagteken. Zelfs de doelman Kokubo. Dus de meeste van de Japanners die gaan een transfer verzilveren. Hun prestatie echt in de picture gezet dit seizoen. Dus logisch dat zij mogelijk ook gaan vertrekken. Maar een grote afscheid, nee, dat is hier zeker niet. Dat wilde Franke ook niet. Dat is ook de reden waarom hij gisteren al gecommuniceerd heeft. Zo vertelde hij ons op dat het vandaag enkel en alleen over de spelers moet gaan. En niet over hem. Maar zal er straks na de wedstrijd nog wel wat gebeuren, vermoed ik. Ze hebben een tifo gemaakt. Dat is zelden of nooit in Sint-Truiden. Een soort pentekening waar de spelers op getekend zijn. En dat zijn dan bijna altijd dezelfde elf. Want vandaag speelt Franke ook zo goed als met de type ploeg. Alleen Kokubo, die is licht geblesseerd, zit niet op de bank. En Ito is natuurlijk uitgevallen een weekje geleden. Die is er ook niet meer bij. Lentfer staat in de goal. En Merlin is de vervanger van Ito voor deze laatste wedstrijd. Maar het gaat dus eigenlijk om KV Mechelen. Dat in C een iets makkelijkere opdracht heeft. Want ja, goed, Sint-Truiden is toch wat uitgeblust. Ook al zal het nog er alles aan willen doen om voor eigen publiek toch nog een wedstrijd te winnen. Na de zege tegen Union was het vat af. Zo voel je toch ook wel een beetje bij dit Sint-Truiden. Maar kunnen ze zich nog opladen? En hoe ver wil Mechelen graag die barragewedstrijd thuis spelen tegen Racing Genk? Graag zouden we durven. En Fred van der Biest zal iedereen wel op scherp gezet hebben. En dat hoeft hij niet te doen, want na de 2-2 tegen Club Brugge vaardigt hij hier dezelfde elf af als dinsdag tegen Club Brugge. Dus hier gaan we de wedstrijd volgen in achtervolging op Gent, want daar gaat het natuurlijk toch wel over voor KV Mechelen. Sint-Truiden tegen KV Mechelen.
1: Oké, okay, tot zo dadelijk, Stef. Intussen is het goed 6:58. Er is nog nergens, of ze zijn er nog nergens aan begonnen. Dus hebben we gewoon de tijd om ook nog eens naar Union Anderlecht te trekken. Match waar niets meer van afhangt wat het klassement betreft. Maar wat prestige betreft, des te meer. Hè. Geert Eermans, goedenavond.
4: Goedenavond, Steffi. Inderdaad, het is de vijfde keer dit seizoen dat beide teams tegenover elkaar staan. Union won 3 keer, Anderlecht 1 keer met 1-0 thuis in de reguliere competitie. Maar dat is al toch een half jaar geleden. Ergens eind november was dat. En dan de bekerfinale, dat was de belangrijkste ontmoeting dit seizoen tussen de twee teams. En die ligt nog vers in het geheugen, want dat is amper 10 dagen geleden. De 3-1 winst na verlengingen van Union. Het is vandaag ook een match die in het teken staat, ook hier, van vele afscheidnemende spelers aan beide kanten. Bij Union heeft Guillaume François een soort erehaag gekregen van de spelers. Hij houdt ermee op met zijn carrière op zijn 35ste. 6 jaar Union, niet zoveel gespeeld, maar toch wel flink gewaardeerde speler bij Union, dus Guillaume François. Maar het is ook uitkijken naar wellicht de laatste wedstrijd van Adnan Kalaili, liever Promise David, Kevin Rodriguez, Adem Zorkan, Kevin McAllister en ook Christian Burgess, die heeft ook nog niet bijgetekend. Nog veel vraagtekens dus bij Union. En bij Anderlecht hetzelfde verhaal. Verscharen gaat weg, Torgan Hazard gaat weg, Nathan de Kat wellicht naar de Bundesliga. Wat met Saliba, wat met Sardella, Stroeikens mag weg, Augustinsson mag weg en zo zijn er nog wel een paar. Anderlecht zal er wellicht volgend seizoen onder de nieuwe sportieve directeur Antoine Sibierski helemaal anders uitzien dan afgelopen seizoen. Sibierski die wil vooral mentaliteit, onoverwinnelijkheid en persoonlijkheid in de ploeg. En dat heeft hij de supporters alvast beloofd vorige woensdag in een ontmoeting met die fans waar overigens ook Mark Koeken op aanwezig was. Nu bij Anderlecht vandaag, daar valt Justin Hekere, de naam van Justin Hekere, het meest op. Dat is de Duitse keeper die vervangt Colin Kozemans, licht geblesseerd is hij. Ook Hazard en Bertaccini staan nog eens in de basis. Net als de jonge Angeli achteraan. En ook Sardella is erbij. En bij Union keert Sykes terug uit schorsing. Hij vervangt logisch gezien Leijzen. Van der Perre is er niet bij. Ook Niang is er niet meer bij in vergelijking met die match in Gent van 3 dagen geleden. Germe Smit en Biondic, zij beginnen aan de match. Een einde seizoensmatch dus die net op gang is getrapt. En hopelijk krijgen we toch wat te zien hier in het Durenpark.
5: Radio 1. Sportza.
1: En intussen staat Simon Mignolet voor het laatst onder zijn vertrouwde lat, zal ik maar zeggen. De lat van het Jan Breydelstadion van Club Brugge. Ze zijn er aan begonnen tegen Agent ook, hè, Tom?
0: Ja, hij heeft al een slachtoffer gemaakt. Na 20 seconden komt hij uit en botst tegen Joaquin Seys, die even zijn knie, denk ik, tegen het hoofd krijgt. De knie van Simon Mignolet. Het is goed dat er nog wat tijd tussen zat, want Clinton Matta en Noah Lang, die zijn de aftrap komen geven. En dan kan je altijd wel een showtje verwachten. En daardoor denk ik dat de tranen toch een beetje opgedroogd zijn. Hij staat ook in de zon bij Simon Mignolet. En hij zal de emoties, denk ik, toch een beetje onder controle krijgen nu.
2: Ja, dat denk ik wel. Hij heeft zoveel ervaring. Dus de emoties die waren er uiteraard voor de match. Maar ik denk toch wel dat hij de focus heeft, dat hij de knop kan omdraaien. En de match is begonnen. En dat hij nu zegt van oké, dit is mijn laatste match. Er komt hier geen doelpunten binnen. Ik moet mij volledig concentreren en focussen op deze wedstrijd. En met al zijn ervaring zal hij dat ongetwijfeld kunnen en doen.
0: Ja, Noah Lang was er ook al bij. Niet rechtstreeks bij, lijfelijk. Maar wel met filmpjes was hij ook aanwezig in de vierende kleedkamer daar in Mechelen bij de Bruggelingen. Heeft toch nog altijd een speciale connectie met de spelersgroep van Club Brugge. Club Brugge dat nog niet over de middenlijn is geweest. Een stevige tackle, maar wel op de bal van Tibbe de Vlieger. En Trissol die heeft het zeker gevoeld. En daarom legt Erik Lambrechts, dat is de scheidsrechter met de dienst, het spel even stil. Erik Lambrechts vandaag zonder zijn twee trouwe luitenanten Jodewaert op familieweekend en Kevin Montagny. Hij heeft een blessure. Dus het is er vandaag met Matthias Hillaert en Quentin Blijze. Dat zijn de interimarissen. Een scheidsrechtersbal voor Davy Roef. Die nog twee cadeautjes mee had voor de aanvoerder, voor Simon Mignolet. Een grote bloemenmand en ook een grote fles champagne. Dat heeft hij bij de TOS aangegeven bij Simon Mignolet. Voilà, hier zijn we eraan begonnen. Nog altijd 0-0 na 2,5 minuten spelen.
1: En op Roland Garros, laten we nog eens naar daarover springen ook. Hè. Daar won Alexander Bloks daar net de eerste set in de eerste ronde tegen Coleman Wong uit Hongkong. Hoe gaat hij nu op dat elan door, Gilles?
6: Ja, zeker wel. Het staat 2-2 in de tweede set. En nu 15-30 op de opslag van Wong. En ik zeg ja, hij gaat door op dat elan. Omdat er in het eerste opslagspelletje van Wong in die tweede set alweer kansen waren voor Alexander Bloks om te breken. Twee stuks, maar niet kunnen omzetten. Zo staat het 2-2 op dit moment. Maar nu 15-30. Dus Wong opnieuw in de problemen op de eigen service. En hij heeft al een paar keer naar zijn coach gekeken. Een beetje uit onmacht. Wat moet ik doen tegen die Alexander Bloks? Want het ligt duidelijk onder in het spel. En daar zou Bloks toch wat van moeten kunnen profiteren nu om nu al een kloof te slaan. Het is 2-2, 15-30, tweede service voor Wong. En als hij die tweede service moet slaan, dan scoort hij beduidend minder punten. Dat is een beetje het beeld op zijn service. Weer het commando bij Bloks, die Wong probeert terug te duwen. Maar nu een goede voorhand van Wong. En dan probeerde Bloks daar een tegenaanval op te lanceren. Maar die waaide buiten. 30-30. Op die manier toch een paar enkele vlaggen van Hongkong in de tribune. Dus het is niet alleen maar Belgen die hier komen kijken op court nummer 8. Naar deze wedstrijd tussen Bloks en Wong. Nee, ook een paar landgenoten van Wong die hem komen aanmoedigen met de witte haarband, de zwarte haren. Wong concentreert zich. 30-30. Eerste opslag buiten. Ja, net buiten, want dat dacht ik ook. Hij wijst naar die afdruk. Hij zag zelf een beetje wit opkomen. En dan dacht hij, dan heb ik toch de lijn geraakt. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechter Thijs gaan kijken. Wat hij nu zegt uiteindelijk. Nee, was toch uit. Dus moet een tweede opslag gaan spelen, Wong. En dan is het weer aan Bloks om daarop te reageren en eventueel dat punt binnen te halen. Dan zou je op breakpunt komen. Backhand naar backhand nu van beide spelers. En weer een backhand die gewoon te ver is van Won. Maakt te veel fouten om het Bloks moeilijk te maken. En op die manier een nieuw breakpunt. Nieuwe kans voor Alexander Bloks om 3-2 voor te komen. En om vooral een break voor te komen in deze tweede set. De eerste set al gewonnen, 6-3. En nu dus een kans om op 2-3 te komen. Wong, die probeert dat breakpunt weg te werken. Het is nu Bloks die van de ene naar de andere kant moet. Maar verdedigt goed tegen de harde slagen van Wong. En dan is het weer een bal die gewoon te ver is van Wong. En dan kan Bloks opnieuw de vuist ballen. Want heeft hij ook in de tweede set een break te pakken. Het gaat zeer, zeer goed voor Alexander Bloks. 6-3 en nu 3-2 met een break voor in de tweede set.
1: Goed bezig inderdaad, Alexander Bloks van het tennis. Gewoon weer naar het voetbal. Nog 0-0 in Club Brugge AA Gent. En hoe is de openingsfase verlopen in Sint-Truiden, KV Mechelen, Stef?
0: Ook nog 0 tegen 0. Sint-Truiden met één hele goede kans eigenlijk. Gotwan de linkerkant zette de bal breed voor Merlin, maar die aarzelde te lang om te trappen. Dan werd dat schot geblokt. En in de rebound Mouya hoog over via een voet van KV Mechelen, denk ik wel, want er viel nog een hoekschop. Maar er was toch een goede kans voor de thuisploeg om snel op voorsprong te komen. En onder impuls van Yamamoto alweer, want dat is de speler die dus vertrekt naar Freiburg. Toch allicht de beste truienaar van het seizoen. Ritoto Yamamoto, die hier 3 seizoenen heeft gespeeld. En pas in zijn 3e seizoen is doorgebroken. Maar net niet bij de Japanse nationale ploeg, hebben we ons laten vertellen. Maar in elk geval wel iemand die nu aan de top gaat spelen in Duitsland. Daar is voor de allereerste keer KV Mechelen. Met Kudu die de bal meeneemt. En vervolgens hoog over de goal trapt. En volgt er een hoekschop. Want Jasper Vergoot is even aan het praten met Muzliu. Nee, er gevolgt geen hoekschop. KV Mechelen dus op zoek naar die barragematch. Thuis dan tegen Racing Genk. En dan zouden ze voor het eerst in 33 jaar opnieuw Europa kunnen ingaan. Dat is natuurlijk wel heel erg lang geleden voor KV Mechelen in wat dan de allerlaatste reeks van de play-offs zou zijn. Voor Fred van der Biest toch een enorm succes, hoe dan ook, dit seizoen. En toch zijn heel veel KVM-supporters niet echt tevreden geweest over de manier waarop KV Mechelen dit seizoen gespeeld heeft. Een beetje vreemd, zou je kunnen zeggen, als het toch een erg succesvol seizoen is geweest. Van der Biest tegenover Franken kennen elkaar natuurlijk heel erg goed, want samen jaren gewerkt bij datzelfde KV Mechelen. En de vraag is bij Mechelen wie daar allemaal zal van blijven. Mrap die bijvoorbeeld, zijn contract wordt niet verlengd. Kon niet meer aan dezelfde voorwaarden blijven. En dus hij neemt na iets meer dan 200 wedstrijden afscheid van Mechelen. Aanval van Sint-Truiden met Taniguchi. Een van de WK-gangers van STVV samen met Gotto dus. Maar zijn bal gaat veel te ver. 8 minuten ver, 0-0 Sint-Truiden, KV Mechelen.
1: Voorlopig nog geen doelpunten dus, want ook nog altijd 0-0 in Club Brugge AA Gent. Dadelijk gaan we nog eens terug naar Brugge. Maar eerst ook eens naar Union Anderlecht. Wie neemt daar de bovenhand voorlopig, Geert?
4: Ja, toch wel de thuisploeg Union, dat Anderlecht een beetje tegen de muur zet met toch wel wat aanvalspel langs de rechterflank. Vooral met Kalaili die telkens een mannetje te snel af is. En daarnet ook het strafschopgebied indook. En al dan niet foutief door Razaar ten val werd gebracht. Maar uiteindelijk ging de scheidsrechter Laurens Visser er niet op in. Anderlecht is 1 keer in de buurt van Kjell Scherpen geweest. Een goede paas van Sardella was dat richting Bertaccini. En Bertaccini die kon meteen uithalen. Want werd uiteindelijk een beetje een hobbelende bal. Waar Scherpen uiteindelijk niet al te veel problemen mee had. Maar in die eerste 5 minuten had Union ook al 2 hoekschoppen weten te versieren. En op één ervan toch een gevaarlijke situatie met Sykes die aan de tweede paal de bal kon terugkoppen. Sardella kopte de bal weg uit het doel. En die kwam dan bij McAllister terecht. En die kon uiteindelijk in de draai nog overtrappen. Nu weer Union in de aanval met Zorganma. Die leidt nu balverlies. Misschien kan Anderlecht er eens uitkomen met Nathan de Kat. En ik denk dat dit buitenspel is richting Sikan. En de bal is ook overigens niet al te zuiver van Nathan de Kat richting Sikan. Dus helemaal geen gevaar in die actie. Hoewel het er veelbelovend uitzag. Nu weer Nathan de Kat krijgt een nieuwe kans. Sikan met Sardella in steun. Anderlecht dus als het kan, komt het toch ook wel even piepen in de buurt van Scherpen. Zoals daarnet met Bertaccini de voorzet. En kan Sikan koppen net onder de bal door. En dan een goede, uitstekende trap van Nathan de Kat. Hij pakt die ineens op de slof van op een meter of 25, Nathan de Kat. En daar was de boomlange Kiel Scherpen echt wel nodig. Hij zat er nog bij met een paar vingertoppen, want die bal ging net onder de lat binnenvallen. Het zou een geweldig doelpunt zijn geweest van Nathan de Kat. Maar een geweldige redding ook van Kiel Scherpen. En zo blijft het hier 0-0, maar toch wel leuk om naar te kijken met kansen aan beide zijden. De beste dus nu, net gezien voor Anderlecht, Nathan de Kat met een geweldige trap en ook een geweldige redding van Kiel Scherpen. Ja. Even kijken, we zijn 10 minuten onderweg, Steffi. De stand nog altijd 0-0, maar het is wel aangenaam.
1: Ja, en leuk om volgen is het van hieruit ook allemaal, moet ik zeggen, al die zaken die tegelijk aan de gang zijn. Stel voor dat we gewoon terug naar Club Brugge AA Gent gaan bij Tom en Johan. Hebben we veel gemist de voorbije minuten, Tom?
0: Eén grote kans. Rezoldi nu aan de tweede paal, maar Davy Roef komt eruit. En de AA Gent doelman, de aanvoerder, was ook betrokken bij die eerste kans van Club Brugge. Want hij had een goede redding in huis. Leverde Club Brugge de eerste corner op, maar vooral geen tegendoelpunt. Het was een mooie aanval over een paar stationnetjes. Tsolis vertrok aan de linkerkant, vond een aanspeelpunt bij Hans van Aken. Mooie 1-2 op snelheid. Speelde dan Rezoldi aan, die goed kaatste met de Griek. En dan de plaatsbal naar de verste hoek. Maar daar de zweefsprong van Davy Roef. Mooie combinatie van Club Brugge. Goeie afwerking ook. Maar Davy Roef was er ook nog bij. Tsolis nu met de voorzet. Het Rezoldi wordt aan de eerste paal afgeblokt. En Forbes nu wordt ook afgeblokt. Ja, ze geraakten daar niet uit die 16. De eigen 16 van AA Gent. En het is uiteindelijk De Lorge die in de basis is vertrokken. Nog eens een knal en net ernaast van Rezoldi. De handen op elkaar voor Nicolo Rezoldi. Aangespeeld in de eerste fase aan de eerste paal door Tsolis. Nu op zoek naar eigen geluk. Hij mag trappen van net buiten het halve maantje via de stuit. En een metertje ernaast. Club Brugge heeft het overwicht. Heeft ondertussen ook de beste kansen in de eerste 12 minuten. Maar we hebben ook hier nog geen doelpunt gezien. 0-0.
1: En dat is ook zo in de andere twee wedstrijden, zeg ik nog een keertje. Door een vrachtwagen die brandstof verloren heeft, is op de E40 van Brussel naar de kust in Jabeke maar één rijstrook vrij. Er is een half uur file en er staat ook wat kijkfile richting Brussel.

0: We moesten hem erbij hebben vandaag, Bob Dylan, want hij wordt 85, dat kan al tellen. I Want You was dat. Het is nog altijd 0-0 in Union Anderlecht. Die 0-0 staat ook nog op het bord in Sint-Truiden, KV Mechelen. En dus is de vijfde plek met zicht op Europees voetbal nog altijd in handen. Virtueel dan toch van AA Gent, dat bij Club Brugge ook nog op 0-0 staat. Maar waar de beste kansen tot nu toch voor Club waren nog altijd, Tom?
1: Ja, we doen er eentje bij. Het is opnieuw Christos Tsolis. Die wordt aangespeeld door de oprukkende Brandon Mechelen. Die mocht ver komen tot op de rand van de 16. Balletje naar buiten en dan een paar keer dreigen. Al naar binnen komend richting het penaltypunt is het Christos Tsolis. Die uiteindelijk toch uithaalt. Het was meer met gevoel getrapt dan op kracht. Maar net niet binnen het doelkader. En dus noteren we alweer een kans. De derde ondertussen voor Club Brugge. De tweede. Tweede voor Tsolis, daarbij ook nog eentje voor Trezoldi. En dan heb je de belangrijkste spelers van afgelopen donderdag ook. Want allebei hebben ze een doelpunt gemaakt tegen KV Mechelen. En ze hebben ook elk een assist afgeleverd voor elkaar dan. Dus Tsolis en Trezoldi, samen staan ze op plaats 1 in de Belgische topschutterstand. Het zou opvallend zijn dat het opnieuw een duo wordt dat topschutter wordt. Dus benieuwd ook of Tsolis dat kan combineren met de meeste assists. Want dat is nog nooit gebeurd. Zowel topschutter worden als het meeste, het hoogste aantal assists geven. Dus dat zou Christos Tsolis wel kunnen zijn. En we gaan ervan uit dat hij maandag ook gewoon voetballer van het jaar wordt daar in Antwerpen. De stemmen die zijn ondertussen geteld, veronderstel ik. Vrije trap voor de vlieger, verlengd door Ordóñez. En dan Volkaert brengt de bal terug en die gaat erin. Nee, de redding van Mignolet. Een beenveeg op de kopbal van Duverne. Van dichtbij via de grond en dan de redding met het scheenbeen, denk ik, van de aanvoerder ad interim Simon Mignolet. Nog eens kijken, eerst Ordóñez die de bal verlengt, opgevangen door Volkaert. En dan, ja, van dichtbij centraal in doel. Prachtige redding van Mignolet, maar ook omdat Duverne die bal centraal kopt in de buurt van Mignolet. Dat hij die nog eruit haalt met de knie.
2: Ja, dat is typisch Mignolet, zou je kunnen zeggen. En we hadden het daarnet over, kan hij de knop omdraaien? Kan hij de focus op de wedstrijd zetten en hebben? Wel, ik denk dat hij het hier bewezen heeft. Hè. Dit is echt een reflexredding. En uiteraard, als die kopbal in de hoek verdwijnt, is hij kansloos, maar centraal gekopt. En dan die reflex van Simon Mignolet. Mooi in zijn afscheidswedstrijd dat hij dat kan doen. En bijvoorbeeld geen doelpunt slikt op dit moment.
1: Het is kwiek gedaan van de 38-jarige in zijn laatste wedstrijd. Hij houdt de A-agent hier op de nul. Want het was een vrije kopkans van heel dicht bij van een in de kleine rechthoek. 18 minuten ver. Hier dus nog altijd 0-0.
0: En we hebben een eerste doelpunt van de avond in Sint-Truiden, KV Mechelen. Voor wie, Stef?
3: Ik weet het niet, Steffi. Het staat hier 0-0.
4: Nee, ik zei 1-0, Steffi.
0: Prima, oh, Union dat roept. Union Anderlecht. Excuses, voor wie, Geert?
4: Wel voor thuisploeg Union, Steffi. Het is 1-0 geworden. Een voorzet vanaf de linkerkant van Zeneli. En daar kwam dan Matteo Biondic aanlopen om die bal dan met het hoofd in de verste hoek te deponeren. En zo geen schijn van een kans. Uit de rug van Angeli gekomen. En die zag Biondic eigenlijk niet goed komen. En hij kon die bal overhoeks binnenkoppen. En zo dus de 1-0. En dat is misschien toch wel meer dan terecht. Want vooral Union in de aanval. Vooral Union dat aan halve kansen geraakte. Net ook nog een goede trap van Rodriguez die net naast ging. Maar dus Union op voorsprong hier. De goal van Matteo Biondic. 1-0 tegen Anderlecht.
0: En om alle verwarring te vermijden zeg ik nog eens dat het nog 0-0 is in Sint-Truiden, KV Mechelen en ook in Club Brugge A-agent. Maar dus 1-0 in Union Anderlecht. En dan gaan we nog eens naar Roland Garros voor die match van Alexander Bloks. De tweede set komt dichtbij, geloof ik, hè, Gilles?
5: Ja, er is maar één tennismatch bezig. Hè. Dus dat is eenvoudig om daar naartoe te komen. Er was een setbal voor Alexander Bloks. Die is net weggewerkt. 5-3, 40-40 op de opslag van Wong. Maar hij zet wel druk, Alexander Bloks. 40-40. En dus een nieuwe kans. Maar nu wel weer voordeel voor Wong. Ja, ik riep je op om te zeggen, de set gaat binnen zijn voor Bloks. 6-3, 6-3 zou dat dan geweest zijn. Maar nu toch weer voordeel voor Wong. Dus misschien nog even wachten tot hij die tweede set kan binnenhalen.
0: Oké, dankjewel Gilles. En dan weer naar het voetbal, naar Sint-Truiden, KV Mechelen. Stef, geen doelpunten dus voorlopig bij jou, maar heb je wat genoteerd wel?
6: Stef, ik was geschrokken. Ik dacht dat ik iets gemist had, maar het is in elk geval nog 0-0. Wel een enorme kans voor Sint-Truiden met een vrije trap. Mouya richting Merlin, die zet een laag met zijn linker voor. En de verkeerde man op de verkeerde plaats, met name Sissako, dat is geen doelpuntenmaker. Aan de eerste paal trapte hij de bal voor langs het doel van Ortwin de Wolf. Ja, en hier in Sint-Truiden wordt ook met één oog gekeken naar de Premier League. Jawel, naar Manchester City en Liverpool. Want hun wedstrijden spelen een belangrijke rol in het vervolg van het Europese verhaal dat er voor Sint-Truiden aankomt. Met name als City vanmiddag zou winnen van Aston Villa en Liverpool thuis van Brentford. Toch twee geen onmogelijke opdrachten. Dan zou Sint-Truiden rechtstreeks naar de Europa League zijn gegaan. Maar dat lijkt niet te gebeuren, want City is thuis in de 90ste minuut aan het verliezen tegen Aston Villa. Dus voorwaarde 1, daar is al niet aan voldaan. En ook Liverpool speelt 1-1 gelijk. Waar moeten we naartoe? Ergens een doelpunt.
0: Naar Club Brugge, agenda, Tom.
1: En goed nieuws voor de fans van KV Mechelen. Het is 1-0. Carlos Forbes, toch ook belangrijk in de playoffs. Hij knalt hem binnen, al vallend, maar zet weer een streepje achter de naam van Christos Solis. Hij begint met de actie aan de middenlijn, zoekt weer het contact met Seijs, krijgt de 1-2 en dan kapt hij vol kaart uit. Heeft hij maar uit te kiezen wie hij gaat aanspelen. En hij kiest met de dartpijl voor Carlos Forbes. En die controleert de bal omdat Araujo veel te ver van zijn man staat. Met links controleren en vallend binnenschieten. En Club Brugge heeft alweer gescoord. Een doelpunt erbij. En zo wordt het record van het aantal gemaakte doelpunten in playoff 1 nog wat aangescherpt. Ze hadden al het record van 25 van 10 jaar geleden. Wel, ze hebben er 2 bij gedaan tegen KV Mechelen voor 27. En dit is doelpunt nummer 28. En ook Carlos Forbes doet er nog eentje bij. Zijn 5e in deze playoff 1. En dat is toch veel beter dan wat hij getoond heeft in de competitie. Toch veel efficiënter. 1-0 dus voor Club Brugge. En AA Gent, dat al heel wat geblesseerde spelers, een geschorste, ook moet missen. Ja, kunnen ze dat nog rechtzetten tegen een Club Brugge in kampioenenmodus? En het is niet dat ze even de voet van het gaspedaal hebben gehaald. Nee, ze willen domineren hier in die slotwedstrijd voor een uitverkocht stadion van 24.600 toeschouwers. Ik denk dat er nog wel wat supporters bijkomen daar in dat bezoekende vak van AA Gent door dat ongeval in Jabbeke, waar bij de E40 helemaal is afgesloten. Club Brugge heeft dus niet alleen de kansen gehad, maar ook een doelpunt gemaakt. Carlos Forbes, 1-0 voor Club.
0: 1-0 daar, 0-0 in Sint-Truiden, KV Mechelen. En vlak voor het nieuws toch ook nog eens naar Union Anderlecht. Want Union wil graag in stijl het seizoen afsluiten, heb ik de indruk, Geert.
4: Ja, dat doet ze geweldig, moet ik zeggen, want het is net 2-0 geworden. Kevin Rodriguez heeft gescoord, een mooie aanval door het midden met verschillende stationnetjes erbij betrokken. Met El Hadj en Zinelli, en die kon uiteindelijk Kevin Rodriguez in een vrije stelling brengen. En hij scoorde de 2-0 en zo dus Union op roze hier tegen Anderlecht.
0: En intussen hoor ik net dat het ook 1-0 is geworden in Sint-Truiden. Meer daarover zometeen na het nieuws.
7: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
8: Wanneer zijn we er geweest in?
9: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
8: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
9: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
8: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
9: Een oorlog die een zware tol eist.
10: So you lost your limbs.
9: Ja. En die een hele generatie tekent.
11: Every flag represents a fallen soldier.
8: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
9: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
12: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
14: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
15: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
13: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
14: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
16: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Met het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. Dirk van de Zande van de politiezone Rivierenland vertelt wat er gebeurd is.
18: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bijstand gekregen en dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis onder begeleiding van de politie.
0: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Ook de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Er is nog veel onduidelijkheid over een eventueel tussenakkoord tussen de VS en Iran. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij, maar deze namiddag temperde president Trump de verwachtingen opnieuw. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten het voordeel van de tijd. De VS en Iran onderhandelen over een soort van intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en om de blokkade van de straat van Hormuz geleidelijk op te heffen. Die periode zou ook dienen om de kwestie van het Iraanse atoomprogramma te regelen. Een voorwaarde waar zowel de VS als Israël niet wil van afwijken. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standaard en Charleroi van gisteravond zijn minstens 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu bijgesteld. De politie verwacht trouwens dat de volgende dagen nog meer agenten zich met verwondingen zullen melden. Zowel de voetbalbond als het parket heeft intussen een onderzoek opgestart naar de rellen. En dan nu naar het echte voetbalnieuws, want op dit moment ontvangt de nieuwe landskampioen Club Brugge AA Gent. Gent speelt nog voor een mogelijk Europees ticket. Bij Club Brugge is het de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Tom Boudeweel, is het daar aan een galawedstrijd op Jan Breydel?
1: Ja, je zou het zo kunnen noemen inderdaad. Het is genieten in de zon, vol stadion. En Club Brugge ook net 1-0 voorgekomen. De 5e goal in deze play-offs van Carlos Forbes. Club Brugge is ook de betere ploeg. Al heel wat kansen gehad. 2 keer Solis, 2 keer Trezoldi. En zeker ook het afscheid van Simon Mignolet net voor de wedstrijd. Dat is er toch eentje om te onthouden. Was zichtbaar ontroerd ook, want zijn hele familie was er. Heel zijn trofeeënkast was leeggeroofd om hier op het terrein te zetten. En inderdaad, Gent kan nog die barrage spelen voor een Europees ticket. Dan moet het even goed doen of even slecht doen als KV Mechelen, want ze staan met evenveel punten. En dat is nu ook het geval, want hier dus Club Brugge 1-0 tegen Gent. En in die andere wedstrijd is Sint-Truiden op 1-0 gekomen tegen KV Mechelen. 1-0 dus in die beide partijen en we spelen bijna een half uur.
0: Dankjewel, Tom. En in de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht, waar niets meer op het spel staat, leidt Union met 2-0. In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Laverick di Versnes de 15e etappe gewonnen. Hij bleef vanuit de ontsnapping uit de greep van het peloton en won voor zijn 3 Italiaanse medevluchters. De Fransman Paul Magnier won de sprint in het peloton voor de 5e plaats. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. We krijgen een rustige nacht en avond. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 aan zee. 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer. Woensdag zonnige periodes met enkele wolken. En iets minder warm. 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
17: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
16: Radio 1.
17: Sportzaal. Met Steffi Merleveder.
0: Een heel goede avond opnieuw. Nog tot 9 uur Sportza hier op Radio 1 met Alexander Bloks, die goed op dreef is op Roland Garros. En natuurlijk de slotspeeldag in de Champions Playoffs. Veel is al beslist. Maar Gent en KV Mechelen die bikkelen nog om de vijfde plek. Gent staat 1-0 achter bij Club Brugge, hoor je net nog eens in het nieuws. En vlak voor 7 uur kwam KV Mechelen ook op achterstand bij Sint-Truiden. Stef Wijnands, vertel misschien eerst nog eens hoe dat liep.
6: Wel, een mooi doelpunt van Sint-Truiden met alweer Yamamoto als assistgever. Die wordt nu onderuit gelopen, maar scheidsrechter Vergoten ziet er geen overtreding in. Hamar ligt hier ook aan de linkerkant nog, dus er ligt wat volk op de grond. Dus Yamamoto kreeg de bal centraal aangespeeld. Naast hem kwam Muya aangespeurd. Perfect in de loop. Muya leek meteen uit te halen, maar die maakte dan nog een kapbeweging waardoor die Marsa in de wind zette. En dan met zijn linker trapte hij de bal voor bij Ortwin de Wolf, een verdiende voorsprong voor Sint-Truiden. En nochtans waren de supporters van KV Mechelen net beginnen te juichen daar achter de goal op de tribune. Die zal afgebroken worden als het seizoen gedaan is. Vanaf morgen wordt de heropbouw van het laatste gedeelte van dit stadion aangevat. En daar stonden de supporters van KV Mechelen te juichen in hun blote bast. Want zij zagen zichzelf al beloond met een barragewedstrijd als het hier 0-0 zou blijven. Maar dat is dus niet het geval. De thuisploeg heeft gescoord via Muya 1-0.
0: En Gent is ook op achterstand bij Club Brugge. Blijft Gent wel strijden, Tom?
1: Ja, dat moeten ze sowieso doen. Maar ja, dat is met beperkte middelen. Zeker als je weet hoeveel geblesseerden ze hebben. Samoise, Dien, Pascotti, Goré. Om er maar een paar te noemen. En ja, in deze omstandigheden is het moeilijk om op zo'n galawedstrijd. Want ze hebben wel een gefeest natuurlijk. Die van Club Brugge donderdag na. Die dat gelijkspel tegen KV Mechelen. Maar vooral het behalen van die 20e. Titels hebben wel gevierd, maar het is niet zo dat ze hier op lome benen lopen te voetballen. Dat zeker niet. Het blijft domineren. En AA Gent een paar keer gevaarlijk geweest omdat die bal niet weggeraakte. En van de eerste naar de tweede palen hotste en knotste en botste. Maar niemand van die fluogele Canaries. En dat zijn dan de spelers van AA Gent in hun fluo-outfit. Die konden die bal over de lijn werken. Forbes is weer weg op de rechterkant. Zoekt naar zijn linkerbal achteruit. Maar in de voeten van Volkaert. Van der Heijden liet zich daar net iets te makkelijk in de wind zetten. Door te gaan tackelen op dat lekkere gras dat daar net toch werd even gesproeid. En oh, wat een mooie goal van Trezoldi toch weer. Vettelsen speelt hem aan en hij knalt hem gewoon los in de winkelhaak. Hij verrast alles en iedereen. Het is 2-0. Nicolo Trezoldi uit het niets knalt hij hem zomaar in de winkelhaak. En dat betekent dat hij alleen aan de leiding komt van de topschutterstand. Het is een typische Trezoldi goal. Zijn vierde in de playoffs. Wat een heerlijke goal.
2: Ja, zonder aarzelen. Hij neemt gewoon de bal in één keer met zijn rechter buiten het bereik van De Verhoef. En uit dat doelpunt spreekt heel veel vertrouwen. Zoals al de afgelopen weken bij Trezoldi. En inderdaad, één goal voorsprong nu op het Solis. Daarnet zagen we een close beeld van Solis en Van Aken. Die zeggen iets tegen elkaar. Ik kan me voorstellen dat Van Aken zegt, ja, ik ga toch proberen van jou er ook eentje aan te bieden.
1: Ja, misschien wel. Want ze willen samen topschutter worden. Daar ga ik toch vanuit. Trezoldi dus. En de camerabeelden meteen weer op Christos Tsolis. Maar een heerlijke goal hoor. Het inspelen van Vetlessen. En dan uit het niets. Hashioka komt nog wel aangegleden. Maar ook nu weer net als in die fase bij de eerste goal. Geeft de A-agent veel te veel ruimte weg aan die aanvallende kerels van Club Brugge. En dat wordt natuurlijk afgestraft. Door Forbes bij die eerste goal. En nu dus door Trezoldi. En om even aan te geven, bij die eerste goal was het de 23e assist van Christos Tsolis. En het record staat op 24 van Mike Trezor toen bij Racing Genk in het seizoen 2023. Het Jan Breydelstadion ontploft nog eens. Fantastische ambiance na de 2-0 van Nicolo Trezoldi.
0: Ja, zo wordt het wel heel moeilijk voor AA Gent natuurlijk. Maar gelukkig voor hen staat KV Mechelen ook nog altijd op achterstand bij Sint-Truiden. 1-0 is het daar. En Union, dat blijft maar doorgaan tegen Anderlecht, Geert.
4: Ja, zeg dat wel. 3-0 is het al even voorbij het half uur. Union doolt echt wel met Anderlecht. Een hele mooie goal weer aan vanaf de rechterkant. Met weer die Kalaili. Wat gaan ze die toch missen als hij hier vertrekt in het Dure Park. Met een heel fijn paasje binnendoor kon hij Kevin Rodriguez het straatje insturen. En die legde de bal perfect terug tot bij El Hadj. En El Hadj die had geen moeite om Justin Hekeren een derde keer te kloppen. Hekeren, die Duitse keeper dus, die speelt voor Colin Kozemans. Heeft nog geen bal moeten pakken, maar wel zich al drie keer moeten omdraaien. En El Hadj, ja, die scoort niet zoveel. Het is nog maar zijn tweede van het seizoen. Heeft er ook een fraaie gemaakt op PSV. De Champions League, weet u nog. Maar hij wou toch niet echt juichen, omdat het tegen Anderlecht is. Hij scoort dan eens een keer en dan toch niet echt vrij uit mogen juichen. Maar dus hier dus de 3-0 op het bord in het voordeel van Union, dat echt loopt te dolle met Anderlecht. Anderlecht dat één moment had na ongeveer 10 minuten was dat, met die geweldige volley van Nathan de Kat, die in het doel zou beland zijn, mochten daar niet de vingertoppen van Kiel Scherpe hebben tussen gezeten. Voor het overige, vooral de verdediging van Anderlecht heeft heel veel problemen om de aanvalsgolven van Union te kunnen afweren. Logisch dus 3-0 Union tegen Anderlecht.
0: Dat is duidelijk, dankjewel Geert.
19: Radio 1. Sportza.
0: Op Roland Garros stond Alexander Bloks daarnet dicht bij een 2-0 voorsprong in de sets tegen Coleman Wong uit Hongkong. Heeft hij die tweede set intussen kunnen pakken, Gilles?
5: Ja, dat is intussen gelukt. 6-4 en nu ook breakpunten voor Bloks. 7 volgen 1-1 in de derde set. En voilà, kijk, het is al zover een love game op de opslag van Wong. En zo heeft Bloks, net als in de eerste en de tweede set, nu ook zijn break te pakken in de derde set. Het gaat enorm, enorm, enorm vlot voor hem. Ik heb hier de statistieken voor mij openstaan. En in de tennis, ja, kleuren ze vaak de naam in of de statistiek in van degene die statistiek aan het winnen is op dit moment. Het zijn er een stuk of 30, denk ik, waarvan er eentje in het voordeel is van Wong en die andere 29 zijn voor Bloks. Het zijn enkel de dubbele fouten waar hij er eentje minder heeft geslagen. Maar verder, ja, is het gewoon Bloks die domineert van start tot finish. Ik was even aan het denken, je moet nu na die tweede set echt die concentratie bewaren, want hij is dat nog niet gewoon. Het is zijn debuut op Roland Garros. Hij heeft natuurlijk al een Grand Slam wedstrijd op de Australian Open gespeeld, Alexander Bloks. Maar ja, spelen naar drie sets, naar drie winnende sets, dat is toch iets anders in tennis. Dat is toch een ander gevoel. Dus ik dacht, ja, na die tweede set toch nog even die concentratie behouden. Maar dat doet hij gewoon. Het is 6-3, 6-4 en 2-1 met een break ook in de derde set. Het lijkt erop, mogen het nog niet helemaal zeggen, maar dat Alexander Bloks toch op weg is naar een zege op Roland Garros in de eerste ronde.
0: Op de E40 van Brussel naar de kust is in Jabbeke maar één rijstrook meer vrij. Er staat daar een kwartier file. En naar Brussel op diezelfde E40 10 minuten file golven tussen Jabbeke en Aalter.

0: Don't Make Me Love You van Lizzo. Alexander Bloks lijkt op weg naar een vlotte eerste overwinning op Roland Garros. En in het voetbal komen we stilaan richting de rust. En we gaan snel naar Club Brugge A-agent Beton.
1: We gaan richting een afstraffing voor A-agent 3-0. Trezoldi opnieuw. Ja, het gaat allemaal zo makkelijk. En bij de Buffalo's moeten ze toch opletten dat ze hier geen half dozijn in het mandje gaan krijgen. Want Club Brugge, ja, haalt de voet niet van het gaspedaal. Diepgang zoeken door Hans van Aken. Niemand, maar dan ook niemand die Sisse Sandra oppikt. En die legt de bal terug met het hoofd voor Trezoldi. En die helemaal vrijstaand, die bedankt met alweer een doelpunt. En dat is ondertussen zijn 18e. 2 meer dan Christos Tsolis. Nee, Gent moet opletten dat het hier niet een flinke korf doelpunten incasseert. Om dan toch nog, ja, de mindere sfeer in de ploeg, om daar dan toch nog wat meer de nadruk op te leggen. 3-0 dus, nadat Club Brugge een soort teambal had gespeeld. Want Gent liet het maar gebeuren, ging niet echt druk zetten. En Club voetbalt alsof het een oefenwedstrijd is tegen een lagere ploeg eigenlijk.
2: Ja, wie van een andere planeet komt zal misschien denken dat Gent een nachtje minder rust heeft gehad deze week. En niet Club Brugge. Ze spelen echt wel op niveau. En vooral die loopactie van Sisse Sandra. Knap gedaan. Spel gelezen. Ook door Hans van Aken uiteraard. Maar dan die bal zo bewust teruggekopt. Met de juiste kracht bij Trezoldi. Ja, die kans moet je hem niet geven natuurlijk. En zo 3-0 voor Club Brugge.
1: Maar het is een belangrijke wedstrijd ook voor Sisse Sandra. In de basis dus gestart. Ik kan me niet voorstellen dat hij hier volgend seizoen ook nog zal spelen. Is ondertussen 22 en eigenlijk te weinig gespeeld. Is wel in de hiërarchie blijkbaar voorbij Onyedika geraakt. Want hij speelt toch een beetje op zijn positie. Stankovic heeft rust gekregen. En dus Sisse Sandra, die een sollicitatiebrief aan het schrijven is voor een club, bijvoorbeeld in Nederland. Dat spel moet hem zeker liggen. Heeft er al gespeeld in Excelsior en in Willem II. Maar het hoge niveau, het Champions League niveau, dat zal niet voor hem zijn. Daar gaan we toch van uit. En dat is absoluut geen schande. Maar hier draait hij vlotjes mee met dat sterke driehoekje. Hier is Kanga weggedraaid van Mechelen. Maar die blokt zijn schot nog af. Het is de tweede keer dat hij aangespeeld wordt met de rug naar de goal, daarnet vrijgedraaid en richting de winkelhaak. Goeie poging van de Ivoriaan, maar niet binnen het doelkader. En nu naar de andere kant gedraaid, geschoten met links, maar afgeblokt door Brandon Mechelen. Wel nog een verre inworp met Araujo richting de eerste paal, richting Kanga, doorkoppen tegen Mechelen aan. En zo opgeraapt door Simon Mignolet. Die snel gaat intrappen richting Trezoldi. Hashioka in het kopduel. Dat wint hij dan ook. En rust terug bij Van der Heijden en Hashioka. 1 keer Forbes, 2 keer Trezoldi. Club Brugge leidt kort voor het einde van de eerste helft met 3-0.
0: Ja, geen fijne ruststand voor A-agent. Maar gelukkig voor hen staat KV Mechelen bij de rust daar bijna ook op achterstand. Bij Sint-Truiden nog altijd, hè, Stef Wijnands?
3: Ja, 1 tegen 0 is het hier nog altijd. Mechelen 1 kansje gehad. Daar straks via de Koenen die goed over de grond knalde. En dan Lentvers met de tippen van de vingers. Eigenlijk duwde hij de bal in hoekschop. En dat was eigenlijk de enige kans die KV Mechelen heeft gehad. Maar goed, de supporters weten het. De staf weet het. De spelers weten het. A-agent is knock-out. Die gaan niet meer terugkomen. Er is dan toch maar 1 optie meer als je nog maar 1 doelpunt achterstaat. En je moet een doelpunt gaan maken voor de trainer van KV Mechelen, Frederik van der Biest. Hij heeft Raman op de bank. Hij heeft Van Rafelrem, Bill Antonio. Ik zou zeggen, zet ze er maar allemaal op. Want maakt het nu uit of je er nu 3, 4 of 5 in je doos krijgt. Je moet er gewoon 1 maken. Je moet gelijk maken als je volgende week nog wil spelen. Dus
4: je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.
3: Want hij is te duur. En eerlijk gezegd, ik vind dat hij ook wat te weinig gebracht heeft bij Sint-Truiden. Ondanks het onwaarschijnlijke goede seizoen zijn er toch nog jongens die niet helemaal gebracht hebben wat ze ervan verwacht hadden. En als hij het beter had gedaan, hadden ze hem allicht hier gehouden. Maar goed, bij Sint-Truiden moet er heel wat gebeuren. Ook in dit tussenseizoen om de ploeg in elk geval te versterken. We zijn op een minuutje van de rust hier. Hier dus 1-0 de voorsprong voor Sint-Truiden. Mechelen moet in de achtervolging.
4: En voor Anderlecht en zijn supporters is het ook weer een heel pijnlijke avond aan het worden. Er is bij Union nog eentje bijgekomen voor Union, dan wel Geert, geloof ik.
5: Ja, zeker hoor. Anderlecht speelt als een dood vogeltje eigenlijk. Het wordt langs alle kanten voorbij gelopen. Het is zielig om te zien eigenlijk. En inderdaad, een vierde doelpunt is erbij gekomen. Anan Kalaili heeft er nog eentje bij geduwd. Makkelijk vrijgespeeld. Met het hoofd door Adam Zorkan. En heel veel ruimte aan de rechterkant weer voor Kalaili. Die richting doel mocht optrekken. En dan via de binnenkant van de paal Heker in de korte hoek klopte. Daar had de Duitse doelman misschien wel beter kunnen doen. Maar uiteindelijk dus toch die 4-0 op het bord via Anan Kalaili. En op dit moment fluiten Laurens Visser het einde van deze toch wel hele trieste eerste helft voor Anderlecht. Het staat 4-0 in het krijt hier bij Union.
4: En vlak voor de rust toch nog wat gebeurd is in Sint-Truiden KV Mechelen, Stef.
3: 2-0 doelpunt van de afscheidnemende Gotto van Anderlecht. Ja, die hadden ze daar misschien nog wel een keertje kunnen gebruiken. Zeker Wouter Franke die juicht voor het doelpunt van Sint-Truiden 2-0. Het is Hatta die daar nog voor Gotto is komen opdagen. Dus ze zaten daar met z'n tweeën voor de goal 2-0. En ja, zo zie je wat de laatste speeldag teweeg brengt in de playoffs. Met name Club Brugge, Union en Sint-Truiden. Dus er met kop en schouders bovenuit. Anderlecht, Gent en KV Mechelen waren geen partij eigenlijk. En zo Sint-Truiden hier ook al op rozen. En als ik net in de voorgaande tussenkomst zei dat Frederik van der Bies misschien nog even kon wachten tot hij alle aanvallers op het veld zette om op die manier te wachten op een doelpunt dat uit de lucht zou komen vallen. Nee, dat zal nu niet meer kunnen. Want ze zullen vol aan de bak moeten om op zijn minst 2 keer te scoren. 2-0 voor Sint-Truiden. KV Mechelen.
4: En is het intussen rust in Club Brugge agent om?
6: Net gefloten door Erik Lambrechts ook hier. Vooral eenrichtingsverkeer met 1 goede redding van Simon Mignolet. Dat had de 0-1 kunnen zijn. Die kopbal van Duverne op de voorzet van de vlieger van dichtbij. Maar een kwieke reflex door de 38-jarige Simon Mignolet. Belangrijke redding, want de Club Brugge had wel het overwicht. De meeste kansen via Tsolis en Trezoldi. En uiteindelijk vanaf minuut 20 was het dan het feestje van de kampioen. Met eerst Forbes op aangeven van Tsolis. Dan Trezoldi op aangeven van Vetlissen. En Trezoldi met zijn 2e, zijn 18e in totaal in de competitie. Goed voor 3-0. Maar het beste nieuws voor de Buffalo fans, dat komt van Stef uit Sint-Truiden. Hier dus Club Brugge tegen AA Gent 3-0.
4: Dankjewel Thomas. Tot straks voor het vervolg. Zometeen 3-0 dus in Club AA Gent. 2-0 in Sint-Truiden KV Mechelen. En 4-0 in Union Anderlecht. Dat betekent dat AA Gent voorlopig nog altijd virtueel inderdaad op die 5e plek staat. Op de E40 van Brussel naar de kust is in Jabbeke maar 1 rijstrook vrij. Er is nog wat vertraging. Naar Brussel op diezelfde E40 10 minuten file golven tussen Jabbeke en Aalter. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne.
7: Sportza.
8: Radio 1.
4: En dan weer naar Roland Garros, want Alexander Bloks staat daar wel heel dicht bij een eerste overwinning, geloof ik, Gilles.
9: Ja, absoluut. 5-2 en hij mag serveren voor de match nu. 6-3, 6-4, 5-2 en 15-0 op dit moment voor Alexander Bloks, die een geweldige wedstrijd aan het spelen is. De tegenstand is misschien niet fantastisch, maar je moet het toch maar gewoon doen in je debuut op Roland Garros. En het zou zijn eerste Grand Slam overwinning worden voor Alexander Bloks. Dat zou toch zeer fijn zijn voor hem. 30-0 nu. Wel een misser. Moet nog even die concentratie behouden. Want vorige game had hij al bijna een matchpunt op de service.

0: Swan Wong, zag je die glimlach komen bij Bloks na een geweldig punt dat hij maakte? Zag je hem al lachen naar zijn coach, naar Ruben Bemelmans? De lach die we zo vaak hebben gezien de afgelopen maanden. En ja, dan verloor hij toch nog dat game. Dus we moeten even nog die concentratie behouden. En dan is het zover. En kijk, daar komen de eerste matchpunten. 5-2, 40-15 met een soort van dropvolley aan het net. Wist hij Wong te verschalken. Die raakte daar niet meer bij. En dus gaan de handen op elkaar van het Belgische publiek. Ze zijn met veel toch hier vandaag om te komen kijken naar Bergs en Bloks. En kijk, met een ace. Niet toevallig met een ace. Een 13e ace van deze wedstrijd. En zo wordt het 6-3, 6-4, 6-2 voor Alexander Bloks. En heeft hij zijn eerste zegen op een Grand Slam te pakken. En het was een zeer, zeer, zeer mooie overwinning. Ik sprak hem aan het begin van dit seizoen, aan het begin van het jaar. Toen zei hij, ik zou graag in de top 50 komen en elke Grand Slam spelen. Dat was zijn doel dit jaar. Kijk, hij staat nu al in de top 40. En heeft nu ook zijn eerste zege te pakken op een Grand Slam. In de tweede ronde speelt hij waarschijnlijk tegen Alex de Minaur, nummer 8 van de wereld, de Australiër. Die speelt morgen pas zijn wedstrijd om 11 uur. Dus daar kan Alexander Bloks rustig naar kijken. En ik ben er zeker van dat hij gelooft dat hij daarvan kan winnen. Dat hij daar tegen kan stunten tegen Alex de Minaur. En wie ben ik om hem tegen te spreken? Zeker als we gezien hebben hoe hij vandaag speelde. Dat was met de volle overtuiging. Een zeer, zeer volwassen wedstrijd van Alexander Bloks. Hij wint dus in 3 sets van Wong uit Hongkong.
1: Dankjewel, Gilles. Morgen opnieuw het Belgen op Roland Garros in de eerste ronde. 2 dan. Dan krijgen we Elise Mertens en Raphaël Collignon. En dan horen we jou uiteraard ook terug, Gilles. Tot dan, dag.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal.

0: De Vokstip van deze week dus op Radio 1 van Chaka Khan. Ook in de Premier League zijn de slotmatchen vanavond gespeeld, of in de vooravond. En vooral voor de degradatie was het nog heel spannend. Het ging tussen West Ham en de Spurs. En die laatste ploeg had zijn lot in eigen handen, want begon met 2 punten voorsprong. En dat hebben ze ook kunnen vasthouden, want Tottenham klopte Everton met 1-0. West Ham United won ook met 3-0 van Leeds, maar degradeert dus uit de Premier League. Tristesse daar ongetwijfeld. Dat Arsenal daar kampioen is, dat wisten we al. En Arsenal bom vanavond met 1-2 bij Crystal Palace. Bij Manchester City was het de afscheidsmatch van Pep Guardiola, maar het werd daar een beetje een afscheid in mineur, want het was een nederlaag met 1-2 tegen Aston Villa. Chelsea ging dan weer met 2-1 onderuit bij Sunderland en Chelsea zakt zo weg naar de 10e plek en grijpt naast een Europees ticket voor volgend seizoen. Geen Europees voetbal volgend seizoen dus voor Chelsea. En Manchester United tot slot heeft gewonnen bij Brighton met 0-3, met Lammens in doel natuurlijk bij Man U. Maar de aandacht ging vanmiddag vooral naar Bruno Fernandes, want hij maakte zijn 21ste assist van het seizoen in de Premier League. En daarmee verbeterde hij het record van voormalige assistent bondscoach bij de Belgen Thierry Henry en Rode Duivel Kevin De Bruyne. Bruno Fernandes dus.
1: Sportza.
2: Radio 1.
3: You know what you got. You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Automatic van Jesse Ware. 9 doelpunten hebben we al gehad in de eerste helft van de slotmatchen van de Champions Playoffs. En 3 daarvan vielen in Club Brugge. AA Gent 3-0 voor Club daar. Dat voorlopig de kers op de taart van zijn titel zet. En Simon Mignolet is dus nog niet geklopt. Johan de Kaluwe heeft zich even in de tribunes daar gemanoeuvreerd van Jan Breydel. En hij heeft iemand gevonden, geloof ik, Johan?
1: Er is heel wat bekend volk in de tribune hier tijdens deze galawedstrijd. Ik heb er iemand uitgekozen, Julie van Loo. Ja, dat je een club van bent, dat is eraan te zien. Shirtje van Hans van Aken aan. Hè?
2: Ja, het is een shirtje dat hij mij dit seizoen na een Champions League wedstrijd heeft gegeven. Dus sowieso heel speciaal.
1: Hoe volg jij Club Brugge als je in het buitenland bent?
2: Altijd. Maakt niet uit welk uur dat ze spelen. Als ik zelf geen wedstrijd heb of een zware training, ga ik ook altijd opstaan. Ik heb altijd de moeite doen om de match live te volgen. Dus ja, dat is toch iets die heel belangrijk is in mijn dagelijkse habitat, zeg maar.
1: Hoe ben je eigenlijk clubsupporter geworden?
2: Van jongs af aan. Mijn papa was altijd een grote fan van Club Brugge. En hij heeft mij ene keer meegenomen naar de Brugse Met en ik was meteen verkocht. Het is denk ik van 2014 of 2015, nee 2015 dat ik een abonnement had. Ik denk dat ik toch zeker 10 jaar een abonnement had, maar dan ja, nam mijn carrière een beetje een boost, zeg maar, dan was ik nooit meer thuis. Nou, jammer genoeg geen abonnement meer, maar als ik thuis ben, dan ben ik altijd aanwezig in het stadion. Ik zeg het, het is altijd iets dat mij doet thuis voelen. Club Brugge, Jan Breydel is een tweede thuis voor mij.
1: Hoe belangrijk is het om deze match live bij te wonen? Afscheid Mignolet, galawedstrijd, de sfeer is formidabel.
2: Ja, daar zeg je het. Ik denk de galawedstrijd van Mignolet is iets die heel speciaal is. Ik heb heel veel respect en bewondering voor Simon. Ik ben heel blij dat ze dat op zo'n mooie manier hebben kunnen doen. Dat verdient hij ook. En ook ja, het is de titelviering. Ik bedoel, we zijn kampioen, er is geen stress vandaag. Dat is een beetje een halawedstrijd, zoals dat je zegt. En het is genieten en het is mooi weer buiten en fantastisch.
1: Is het een geluk bij een ongeluk dat je nu wat vroeger hier bent dan misschien wel verwacht, contract afgelopen bij New York, dat je dit kunt meemaken?
2: Ja, zeker. Als je mij vraagt, zou je liever in New York zijn? Uiteraard. Ik was daar heel gelukkig en dat was een heel leuke periode. Maar toen ik wist op voorhand dat het rond deze periode ging zijn, dat mijn contract ging aflopen. Dat ik wist dat Sabrina Ionescu fit werd. En ik zag haar ook fitter worden elke dag. Dus ik dacht, oei, het zal hier bijna de moment zijn dat ik terug naar huis moet. Maar dan dacht ik, misschien kan ik nog de titelviering halen van club. En toen dat we dat besproken hadden met de club, dat het mijn laatste training was, dan zei ik ook van ja, je mag me op de eerste vliegtuig naar België zetten, dat ik op tijd ben voor iets heel belangrijks thuis. Dus het is een geluk bij een ongeluk en ben heel blij dat ik dat nog mag meemaken, zeker.
1: Ondertussen getekend bij Athinaikos, als ik het goed heb, of goed uitspreek. Wanneer beginnen jullie dan aan die competitie?
2: Ja, dat contract in Athinaikos is al maanden geleden getekend. Dat is mijn Europees seizoen en er is heel veel verwarring. Ik hoor dat ook bij de sporters hier, dat ze zeggen van nu naar Griekenland. Nee, tuurlijk niet. Dat seizoen start pas in oktober. Dat is voor na de Cats, na het WK. Dus dat is heel ver weg, maar ik ben heel blij met dat contract. Het is de kampioen van Griekenland. Ze hebben de dubbel gepakt en finalist van de Eurocup. Dus ik vond dat een heel mooie kans, dus ik ben daar heel blij mee. Maar dat is eigenlijk al nieuws die voor mij oud nieuws is. Dus dat is nu niet iets specialer of zo. Ze hebben gewoon ingepland om dat nu naar buiten te brengen. Dus daarmee denk ik dat er wat verwarring is. Maar het heeft natuurlijk niets te maken met mijn WNBA-seizoen. Ik sta nog altijd open om terug te keren naar Amerika. Als dat kan, ga ik dat zeker doen. Als die kans zich voordoet, sta ik daar zeker voor open. Maar toch eerder voor tot het einde van het seizoencontract. Want ik denk dat ik niet echt meer de energie heb om voor een korte periode te gaan. Want het heeft wel heel veel van mij gevergd, mentaal en fysiek ook. Maar ik blijf hard werken, blijf klaar om paraat te staan als die kans zich voordoet.
1: Hoe groot is die kans, denk je, procentueel?
2: Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Ik vind de WNBA heel onvoorspelbaar. Soms niet altijd even... Ja, correct zou ik maar zeggen. Dus ik weet het zelf niet zo goed. Ik ben heel realistisch daarin, ben met mijn beide voeten op de grond. En ben ook helemaal oké als die kans zich niet meer voordoet. Omdat ik heb nu al 3 jaar aan een stuk dat ik volop bezig ben met dubbele competities te draaien, Europees en in Amerika. Dat thuis zijn toch ook wel, denk ik, in een keer heel goed zou doen voor mij. En zeker met vooruitzicht op de WK. Dus ik ben ook oké met thuisblijven en dichter bij de mama en papa en mijn vrienden. Dus dat zal mij ook wel deugd doen. Dus ik ben klaar voor terug te keren, maar ik ben zeker ook oké om hier te blijven.
1: Nog een vraag over het voetbal van vanavond. Als BV, zal ik maar zeggen, topsporter, word jij dan na de match ergens verwacht? Dicht bij de spelers of niet?
2: Oh, dat is niet de bedoeling. Ik weet van niets. In mijn ogen ga ik gewoon op de max straks met mijn fiets naar huis. In mijn appartement. En denk ik dat ik WBA ga opzetten en ga kijken naar New York. Die spelen vanavond om 9:30. Dat is eigenlijk eerder mijn plan. Ik ben en blijf een basketbalfreak en ik wil ook iedere match zien. Dus ik heb geen plannen voor vanavond. Maar misschien dat ik hier nog even blijf plakken. Om de sfeer nog wel wat te voelen. Maar ik ben ook wel moe. Ik heb een jetlag. Dus ik voel dat wel.
1: Bedankt voor dit gesprek. En ik zou zeggen, geniet nog van deze prachtige voetbalavond. Dankjewel, Julie van Loo.
0: En dankjewel ook, Johan. Het is altijd fijn om Julie van Loo te horen. Daarmee is bijna tijd voor de tweede helft in de slotmatchen van vanavond. Eerst nog heel even muziek van Relish.

0: You I'm Thinking Of van Relish. Heel veel rook momenteel in Jan Breydel. Dus de tweede helft is nog maar net weer kunnen beginnen. In de andere matchen zijn ze al een paar minuten weer aan het spelen. En in Union Anderlecht is het meteen op een valse noot voor Anderlecht begonnen, Geert.
1: Ja, Stefje, dat kan je wel zeggen. Ze moeten de kelk echt wel tot op de bodem ledigen. Want Thorgan Hazard heeft een rode kaart gekregen. We waren nog maar een minuutje bezig. En ja, wat een afscheid in mineur toch voor Thorgan Hazard. Bal te ver van de voet. En dan in duel met Guilherme Smit plantte hij zijn voet op de enkel van Guilherme Smit. En Laurens Visser, die er met de neus bovenop stond, die kon niet anders dan naar zijn achterzak grijpen. En de rode kaart geven aan Thorgan Hazard. Wat een afscheid in mineur toch voor Hazard, die wellicht naar Lens zou vertrekken. Dat wordt althans toch gezegd. Maar hier dus ja, met de handen in het haar van het veld ging en de kleedkamers noodgedwongen moesten opzoeken. Dus ja, Anderlecht, wat een wedstrijd spelen ze hier toch weer. 4-0 achter aan de rust. Compleet weggespeeld door Union, dat er echt ook wel zin in heeft. En Anderlecht echt van het kastje naar de muur speelt. En nu weer een stevige tackle daar van Danilo Sikan. Heel veel frustratie toch ook in het spel van Anderlecht. Nathan de Kat in de eerste helft ook al uitgepakt met een, ja, toch een vieze tackle, vond ik. Uiteindelijk kwam hij ermee weg. Maar ja, toch uitkijken voor de spelers van Anderlecht. Mats Rits, die is overigens in de ploeg gekomen voor Saliba. Die ook ja, geen bal raakte eigenlijk in de eerste helft. En dus Mats Rits die krijgt nog eens een half uurtje of nog iets meer zelfs de kans om inderdaad nog wat te laten zien. Maar wat zal het baten als je 4-0 achter staat? Maar het belangrijkste nieuws dus de rode kaart en het afscheid toch wel in mineur. Hier in het Dudepark voor Thorgan Hazard bij Anderlecht.
0: Pijnlijk voor Anderlecht daar inderdaad. 4-0, 2-0, dat is de stand in Sint-Truiden, KV Mechelen. Gaan we dadelijk nog eens naartoe. Maar eerst weer naar Brugge. De rook is er verdwenen. Ze zijn ook opnieuw aan het spelen. Tom Boudewijn.
2: We hebben ook al de eerste corner gehad voor Club Brugge natuurlijk. De eerste aanval was wel voor AA Gent met een kattenpootje, een hakje van Kanga. Maar dat was te zacht en gewoon opgeraapt door Simon Mignolet. En nu is zijn overbuur aan het werk op zo'n scherpe voorzet van Hugo Sique. De twee aanvoerder dus, de twee doelmannen. Davy Roef verkozen tot de speler van het jaar. Vorige week, of eerder deze week, de trofee Jean-Claude Bovy gekregen. En dat is traditioneel de trofee voor de beste speler van het seizoen. En als dat jouw doelman is, dan is dat chapeau voor de doelman. Maar dat zegt dan toch ook iets over de rest van het team. Er zijn wat wissels gebeurd tijdens de pauze. De nieuwe namen zijn Alexander Stankovic. En die is een centrale verdediger geworden. Want Joël Ordóñez die is in de kleedkamer gebleven. En aan de overkant geen Hong meer, maar wel Momodou Sonko Hong. Hij is niet opgeroepen voor het WK, want de persverantwoordelijke die grapte een aantal weken geleden. Stel je voor dat we twee spelers aan het WK kunnen afleveren en het zijn dan nog twee huurlingen. Dat wil dan toch ook wel iets zeggen. Wel, Hong is er niet bij. Ze hebben er dus maar eentje en dat is Jean-Kévin Duverne die opgeroepen is voor Haiti. Hij gaat het dus allemaal mogen meemaken. En ik zei het gisteren ook al, de competitie is afgelopen. En voor FIFA begint nu de voorbereiding op het WK. Dus dat betekent dat de spelers opgeroepen kunnen worden en richting het oefenkamp kunnen gaan. Maar ja, er is nog een barragewedstrijd komende zondag. Dus hangt het van de nationale federaties af of de spelers mogen blijven. Dus of A-agent zondag, als ze doorgaan wel te verstaan, of hij mag meedoen nog van Haiti in die barragewedstrijd. Dus Skoras kan ook wel op die positie spelen, want die is geschorst. Toch wel opvallend. De twee wedstrijden op Jan Breydel heeft de ex-Bruggelingen gemist. Eerst na een rode kaart tegen Antwerp. En nu na zijn derde gele kaart in de vorige wedstrijd. Dus hij is er niet bij. En voor Racing Genk kan het wel grotere gevolgen hebben. Want daar staan drie jongens eventueel op het WK. En die zouden er niet kunnen bij zijn. Met onder andere een Kayembe, met Medina onder andere en El Ouadi. Dat weten we pas komende week als de Marokkaanse selectie bekendgemaakt wordt. Dus het zou kunnen zijn dat beide ploegen toch wat verzwakt aan de aftrap komen van die barragewedstrijd. 5 minuten ver en dat betekent dat hier alles rustig zijn beloop kent. Er was even wat oponthoud door heel veel Bengaals vuur, maar ondertussen is die rook ook verdwenen. 3-0 nog altijd de tussenstand.
0: Ja, voor Gent ziet het er zo tamelijk hopeloos uit bij club. Heeft KV Mechelen nog hoop bij Sint-Truiden, Stef?
3: Ja, dat moet toch. 2 tegen 0. Dat is niet helemaal onoverkomelijk. En Fred van der Biest heeft tenminste naar eentje naar ons geluisterd. Hij heeft Raman erin gebracht voor Salifou. Dus een aanvaller voor een middenvelder. Hij kan ook gewoon niet anders. Hij moet gewoon alle risico's gaan nemen. En het was al bijna prijs bij dat risico. Want er was balverlies. En Yamamoto die dribbelde Halal en die wou uithalen. En Halal tackelde hem op de rand van de 16. Gewoon onderuit. Een dikke gele kaart was het uiteraard. Dat zei Halal zelf wel. Want het was een echte scoringskans voor Yamamoto. En dan aan de overzijde een vrije trap op van Brederode. En een fout op van Brederode. En Servet trapte de bal naast. Net zoals Yamamoto die vrije trap van Sint-Truiden overknalde. Voor de rest voorlopig niet veel te melden. De supporters van KV Mechelen die willen wel. Maar ja, wie wil er als je een pak voor de broek krijgt dan een week later tegen Racing Genk gaan spelen. Die ook nog Ito zullen in principe missen volgende week. Dus dat kunnen er 4 zijn bij Racing Genk die er niet bij zijn. Ja, dan moet je toch als Belgische voetbalbond de vraag stellen of dat dan echt wel oké is om zo'n wedstrijd nog te organiseren als je een aantal spelers, of een aantal in dit geval zou het er 4 kunnen zijn, zou moeten afstaan. Het is wachten tot we verder spelen, want Benito Raman heeft de enkel omgeslagen en die ligt nog altijd ten gronde. Hij wordt verzorgd en dat ziet er niet echt goed uit, want hij is pas net ingekomen. De schoen wordt nu ook uitgedaan, dus vraag me af of hij nog verder kan. In tegenstelling tot Gent en Anderlecht houdt, zo zullen we het dan maar positief zeggen zeker, KV Mechelen de schade voorlopig nog beperkt. Hier is het 2-0.
0: Op de E40 van Brussel naar de kust is in Jabbeke nog altijd maar 1 rijstrook vrij. Naar Brussel op die E40 een kwartier file golven tussen Oostkamp en Nevelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne.

0: heel snel weer uithalen. Wat gebeurt er in Brugge, Tom?
1: Hattrick voor Trezoldi. Ze doen er eentje bij. Die van Club Brugge. Romeo Vermant die komt daar met een grote fles water. En die overgiet alle hoofden die daar staan te vieren. Hij is aan het opwarmen. Maar zijn concurrent tussen aanhalingstekens. Die heeft er nog eentje bij gedaan. Op aangeven van Vetlesen. Van der Heijden laat zich in de luren leggen. In zijn rug. Trezoldi duikt daarin op. En hij doet wat Duverne daarnet niet deed. Dat is van dichtbij die bal binnenkoppen. Dat had toen de 0-1 kunnen zijn van Duverne. Maar die kopte de dichte in de buurt van Mignolet die redding bracht. En Trezoldi die doet dat veel beter. En zijn derde van deze namiddag. En nu kunnen we toch stilaan zeggen dat hij topschutter gaat worden.
2: Ik denk het ook. 3 doelpunten, 4-0 voorstaan. En als Leko doet wat hij de afgelopen wedstrijden altijd heeft gedaan, dat is Trezoldi wisselen voor Romeo Vermant. Wel nu, de geluidsmeter, of hoe heet het, is al een paar keer serieus in het rood gegaan hier, de decibelmeter. Dus ik denk dat Jan Breidel ook dan zal daveren als Trezoldi mogelijk zijn applausvervanging zal krijgen.
1: Ja, ik vond het een beetje raar dat Joël Ordóñez in de kleedkamer is gebleven, omdat je er toch ook van uitgaat dat de Ecuadoraan gaat vertrekken. En dan kan je hem toch ook wel van het publiek een staande ovatie geven.
2: Mogelijk een blessure, want anders heb ik er geen verklaring voor. Het zou toch niet echt, zou ik het zeggen, van empathie getuigen van Leko om hem gewoon anoniem in de kleedkamer te laten. Ja. En dus die tweede helft niet te laten beginnen.
1: Ja, laat hem beginnen en na 1 minuut als voilà, de bal buiten is, wissel je hem en dan heb je het open doekje. Club Brugge nog altijd in de aanval en ze spelen nu naar de goede kant. Niet om de Gent-supporters nog meer het geloof in een grote stunt te ontnemen. Maar het lijkt er niet echt op dat Club Brugge, ik zei het daarnet al, de voet van het gaspedaal gaat halen. Daarnet is Sonko aan de tweede helft mogen beginnen. En nu Omgba en Ito, die staan klaar bij Rick de Mil om in te vallen. En wat zouden zij dan denken, die twee spelers? Moet ik nu nog het veld op?
2: Ja, dat is zeer ondankbaar. Hè. In deze omstandigheden, de wedstrijd is gelopen. En eigenlijk word je toch in zekere zin overklast door dit Club Brugge. Als je dan moet invallen, ja, dan kun je denk ik nog weinig betekenen voor je ploeg.
1: Ja, dan word je gewoon mee afgeslacht, heb ik het gevoel. Geen leuke terugkeer. Ook deze keer niet. De eerste keer dat hij hier kwam als coach van AA Gent ging hij onderuit. En nu is het ook al 4-0. We zijn 10 minuten onder. Onderweg, de kloof wordt alleen maar groter tussen Club Brugge en AA Gent. Dankzij de hattrick van Nicolo Trezoldi.
0: En dat van die kloof, dat kan je ook zeggen van het verschil tussen Union en Anderlecht, Geert. Want Anderlecht helemaal knock-out nu.
3: Ja, ik doe er nog eentje bij. Dus geen 4-0, maar wel 5-0 hier tussen Union en Anderlecht. Een hoekschop van Zeneli werd aan de tweede paal door Ross Sykes binnengekopt. En die probeerde die bal nog uit het doelvlak te trappen, maar dat lukte net niet. Hij trapte die bal nog verder in doel. En zo dus de 5-0 op het bord na een uur voetballen hier in Union. De grootste nederlaag toch wel voor Anderlecht tegen Union. Ze hebben er al zo vaak van verloren van Union. Stilaan dus toch wel hun echte zwarte beest geworden. En nu dus met 10 tegen 11 wordt het nog moeilijker. Zal het echt wel de bedoeling zijn om zo weinig mogelijk tegengoals nog te incasseren. Maar hier staat het dus wel 5-0. Ross Sykes heeft zijn vijfde van het seizoen gemaakt. En het is hier dolle pret voor de supporters en de spelers van Union. Die van Anderlecht, ik dacht dat er zo'n 500 à 600 achter de goal stonden tijdens de eerste helft. Daar zijn er nu toch al zeker de helft van verdwenen. Die zijn nuttiger dingen aan het doen. Die zijn wellicht pintjes aan het pakken om hun verdriet weg te drinken. Dus hier 5-0. Ross Sykes heeft er nog eentje bij gedaan voor Union.
0: En dan gaan we Rihanna van daarnet nog een nieuwe kans geven. Ze vroeg het zo vriendelijk. Don't stop the music. Please don't.

0: Constant in music dus van Rihanna. Het ziet er naar uit dat Club Brugge, AA Gent en zeker ook Union Anderlecht beslist zijn, hè, met een 4-0 en 5-0 op het bord nu. In Sint-Truiden KV Mechelen is er nog de meeste spanning met 2-0. Stef, is Mechelen nog eens aan een kans geraakt de voorbije minuten?
1: Nee, helemaal niet, Steffi. Ze komen er niet. Nieuwe wissel nu, want Servet, die minutenlang is verzorgd op het veld, wordt nu vervangen door Bill Antonio. Dus iets meer in de aanval nog kiezen. Ja, hij kan niet anders, Frederik van der Biest. Want hij moet in een half uur op zijn minst 2 doelpunten maken. Dat is natuurlijk niet overkomelijk. Maar dan moet Mechelen wat meer gaan geloven in hun eigen talenten. En niet hopen dat Sint-Truiden het gaspedaal gaat loslaten. Want op de tribunes hier enorm veel pret. Mensen staan te dansen. Het is natuurlijk een onwaarschijnlijk seizoen. En daar is er misschien nog een doelpunt. Nee, want Mouya, die heel belangrijk was in de eerste helft, duwt de bal daar net te ver voor Van Wezemaal weg. Dus het is toch een historisch seizoen voor Sint-Truiden. Dat voel je op de tribunes nu ook. Je ziet dat iedereen in het geel-blauw naar het stadion is gekomen. En hun Europese campagne zal dan op 20 augustus beginnen, want in Engeland is er niet gebeurd wat er moest gebeuren. Dus geen rechtstreekse Europa League voor Sint-Truiden. Ze zullen de play-offs van de Europa League spelen. En ze zijn wel al zeker dus van de Conference League. KV Mechelen kan dat ook nog, maar dan moeten ze op zijn minst 2 doelpunten maken. En hoe gaat dat lukken? Want hier is Gotto. Nee, die komt er net niet aan. De bal schuift door. Weer een goede paas van Yamamoto. Die blijft maar energie verbruiken in zijn laatste wedstrijd. Goede paas alweer. En Gotto was net wat te laat gestart. Dus het is wachten tot de KV Mechelen echt geloof begint te krijgen in deze wedstrijd. Dat het absoluut nog zou willen spelen voor die barrages. Maar goed, voorlopig is dat helemaal niet het geval. Want het komt niet tot aan het doel van Matt Lendwers. En dus is de tussenstand hier tussen Sint-Truiden en KV Mechelen nog altijd dezelfde. En dat is 2-0.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. In Torhout in West-Vlaanderen zijn 3 spoorlopers gisteravond nipt aan een drama ontsnapt. De 3 liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder in Vrabel.
7: Er waren 3 personen die naast de sporen aan het lopen waren en 1 daarvan liep erg dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, het spreekt voor zich. Daar naast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
6: De 2 spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standaard en Charleroi van gisteravond zijn uiteindelijk 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu dus bijgesteld. De voetbalbond en het parket hebben intussen een onderzoek opgestart naar de rellen daar. En ook vanavond wordt er nog gevoetbald. Kersvers landskampioen Club Brugge ontvangt AA Gent. Bij Club Brugge is het ook de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Gent speelt wel nog voor een mogelijk Europees ticket. Maar Tom Boudeweel, Club Brugge maakt er blijkbaar een ware galawedstrijd van.
8: Ja, een echte kampioenenstijl. Het is ondertussen 4-0 na ruim een uur voetballen. 3-0 bij de rust nadat de doelpunten... Ja, we moesten er toch 20 minuten op wachten op de openingsgoal van Carlos Forbes. Dan heeft Trezoldi 2 keer gescoord en heeft er nog eentje bij gedaan meteen na de pauze. Dus een eerste hattrick voor Club Brugge van de Duitser. Ondertussen 19 doelpunten gemaakt in de competitie en de play-offs. Hij is de topschutter. En Gent had wel de eerste goede kans. had op voorsprong kunnen komen. Maar Mignolet dus in zijn galawedstrijd, zijn afscheidswedstrijd, hield AA Gent en Duverne op de nul. Waardoor dan zijn andere, zijn ploegmaat, konden gaan scoren. Afscheidswedstrijd dus van Simon Mignolet. Het ziet er goed uit voor hem, voor Club Brugge en ook voor AA Gent. Want ondanks de 4-0 achterstand gaat het die baragewedstrijd misschien wel spelen tegen Racing Genk. Want KV Mechelen, de enige concurrent nog, staat ook 2-0 achter bij Sint-Truiden.
6: Dankjewel Tom. In de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht is het op dit moment 5-0 voor Union. Anderlecht speelt met Tina Rood voor Torgen Hazard, die zijn laatste match voor Anderlecht heeft gespeeld. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Alexander Blok zich zo net geplaatst voor de tweede ronde. Bloks versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur een zware tegenstander voor Bloks. En in de MXGP-klasse van het motocross is Lucas Koenen tweede geëindigd in de Grote Prijs van Frankrijk. De 19-jarige Koenen moest enkel de Nederlander Jeffrey Herlings voor zich laten. Koenen blijft wel leider in de WK's. We krijgen een rustige avond en nacht. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 30 graden. Dinsdag hetzelfde weer. Meer op veertiennieuws.be.
2: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
2: Sportzaal. Met Steffi Merlevede.
0: Goedenavond, we blijven hier in Sporza. De slotwedstrijden van de Champions Playoffs volgen. Het meeste lijkt al in zijn plooi te liggen met die duidelijke 4-0 voorsprong voor kampioen Club Brugge tegen AA Gent en 5-0 voor Union tegen Anderlecht. De meeste spanning nog in Sint-Truiden, KV Mechelen, of is dat ook al verleden tijd intussen, Stefijn Hans?
1: We zijn klaar, we kunnen op vakantie hier, want het is 3-0. Die van Sint-Truiden die konden al op vakantie en die van KV Mechelen ook. Alleen zijn we nog even aan het kijken blijkbaar of het buitenspel is, maar op een hoopje gespeeld. KV Mechelen opnieuw, zoals Sint-Truiden zo vaak goed gecombineerd heeft dit seizoen. En als het doelpunt doorgaat, dan heeft de linksback gescoord vandaag. Hatta en de rechtsback van Wezenmaal, die zijn truitje ook uittrok en begon te wiegen, want hij wordt vader binnenkort en hij is aan het bidden dat de goal alsnog zal tellen. Goed, wij konden het van hier niet zien of het buitenspel was of niet. En Vergoten, die is nu aan het kijken. Daar komt de bal. Het is buitenspel. Er is geen doelpunt voor Van Wezenmaal. Dus het is nog niet voorbij. Ze kunnen nog niet op vakantie, die van KV Mechelen. Ze zullen in elk geval nog moeten knokken. Want bij de 3-0, die dus niet doorgaat, ging Van der Biest meteen op de bank zitten. En zei die: oké, we zijn er klaar mee. Maar dat is nu toch nog niet helemaal. Het is voorlopig na 70 minuten voor nog maar altijd maar 2-0.
0: Oké, dan gaan we er The Cure nog eens bij nemen met een toepasselijk nummer voor de supporters van Club en ook een beetje voor die van Union momenteel, denk ik. Just Like Heaven.

0: eruit halen, want ze kunnen toch met vakantie vertrekken. Het is toch afgelopen, geloof ik, hè, Stef?
1: Het is nu toch 3-0. Merlin heeft gescoord en die wel KV Mechelen. Ja, ik ga ze niet beschuldigen dat ze absoluut niet willen, maar ze doen er wel echt niet veel aan om Sint-Truiden in het duels van de weg te zetten. En dus heeft Merlin gescoord omdat die bal daar even bleef hangen en hij ging flink in duel. De Fransman die heeft zich echt wel doorgezet in de loop van het seizoen. En zo staat Sint-Truiden hier 3-0 en staat KV Mechelen voor een onmogelijke opdracht. 3-0 Sint-Truiden Mechelen.
0: En wat emotionele momenten voor de eerste keer of de tweede keer intussen in Brugge, denk ik, Tom.
2: Ja, Hans van Aken wordt naar de kant gehaald op 20 minuten van het einde. Er komt ook nog wel een drinkpauze aan net op dit moment. En dat was zeer emotioneel. Iedereen overeind. De gezangen van Hans van Aken is magic weer klonken hier in het Jan Breydelstadion. En we wachten nog op één wissel. Nog één wissel moet doorgevoerd worden. En dat zal dan het ultieme afscheid zijn van Simon Mignolet. Want Argus van den Driessen is zich aan het opwarmen. En straks dan die wissel. Maar eerst de man van Club Brugge. 7 titels. Stilaan een kast vol trofeeën met er ook nog wat blinkend goud bij. En we hebben daarnet van de baas van DAZN hier in België het filmpje gekregen. Het is hier ook uitgezonden trouwens op de grote schermen. Een heel mooi filmpje van een van de goede monteurs, Sander, over Hans van Aken. En dat was Frankie van der Elst, een ander icoon van Club Brugge, die een brief aan het schrijven was naar Hans van Aken voor wat hij toch betekend heeft en misschien nog zal betekenen voor Club Brugge. Voilà, de drankpauze zit er hier op Jarne Spileers. Benieuwd waar hij zal terechtkomen, want ook hij moet aan spelen toekomen, net als Sisse Sandra. Dus het zijn niet alleen de grote transfers die moeten afgerond worden, veronderstel ik. Maar ook de jongens, de jongeren die wat minder minuten hebben gemaakt en die stilaan toch wat meer minuten moeten maken. Zoals een Sisse Sandra, Jorne Spileers. We hebben ook Lintaudoor bijvoorbeeld. Eerste vrije trap hier met het Solis. Mechelen kan terugkoppen. Kanga werkt weg. Kanga is de gevaarlijkste man bij AA Gent. Al een paar keer met terug naar de goal. Goed gedraaid. En dat was ook deze keer het geval. Maar er zat ergens nog een grote teen tussen. En die bal viel net naast de verste paal. Anders was het geen clean sheet voor Simon Mignolet. We volgen deze corner nog met Christos Tsolis. Terwijl de Mexican Wave hier voor de zoveelste keren passeert op de hoofd. Tribune bij onder andere Julie van Loo, die hier een paar rijen voor ons zit. Christos Tsolis opnieuw. Ivan Leko is aan het kijken naar de opwarmingszone waar nog één mannetje staat. Een knal is dat van Sisse Sandra, maar centraal waar Davy Roef staat. En ze gaan Argus halen. Dus dat betekent dat zometeen de volgende staande ovatie er aankomt. 4-0, nog ruim een kwartier.
0: Roep maar als die ovatie eraan komt, Tom. Intussen gaan we nog eens naar Union Anderlecht. Daar toch een klein pleistertje, zal ik maar zeggen, op de grote wonden van Anderlecht, Geert.
3: Ja, inderdaad, een heel klein pleistertje. Maar het is wel 5-1 geworden. Een doelpunt gemaakt door Ibrahim Kanaté, de jonge 19-jarige Malinees. Toch zijn vierde goal al van het seizoen. Want hij krijgt eigenlijk alleen maar invalbeurten in het straatje gestuurd. Net op het gepaste moment door Jari Verscharen. Ook hij in de ploeg gekomen. Kanaté alleen voor doel. En hij werkte dat heel proper af, moet ik zeggen. Scherpe geen schijn van een kans en zo. Dus de 5-1 inderdaad. En we hebben ook al heel wat leuke momenten hier beleefd met toch wel applausvervangingen. Staande ovaties waren het eigenlijk bij de vervangingen van Kevin McAllister, van Adem Zorgan, van Kevin Rodriguez en Anan Kalaili. Omdat zij toch wellicht de club zullen verlaten. Maar echt wel iedereen op de bank. Een geweldige sfeer bij die vervangingen. En iedereen dus inderdaad toch wel bijzonder enthousiast bij die vervangingen en heel dankbaar voor de prestaties van die vier gasten die ik net heb opgesomd. En nu krijgt Fedder Leijzen nog een gele kaart voor het neerhalen daarvan Jari Verscharen. Maar ik hoor dat we terug naar Tom moeten daarin, Jan Breydel.
2: wordt in gereedheid gebracht voor de wissel van de gewezen Rode Duivel. Simon Mignolet, zijn kinderen daar beneden staan al klaar. Zij mogen het bord de lucht insteken zometeen. Eerst is er nog een wissel bij AA Gent, terwijl Solis nog eens kan doorgaan. Stankovic met de plaatsbal en weer Davy Roef die snel naar de grond gaat. Eerst zal Abdelkahar Kadri er nog inkomen. Wim Smet staat te wachten bij de middenlijn om die wissel door te voeren. Maar de supporters hebben het ook al door. Zijn de gezangen al begonnen voor Simon Mignolet. De kindjes staan daarbij. Een steward Argus is zich ook aan het klaarmaken. Alsof hij een stewardpak aan heeft. Want het is helemaal in het oranje. Eerst dus de wissel voor AA Gent. Leonardo da Silva Lopez die wordt naar de kant gehaald. Omdat hij daarnet na een stevige fout op Trezoldi een gele kaart heeft gekregen. En daarna ook even aan de truitrok van Solis. Dus even flirten met een tweede gele kaart. Maar hij zal belangrijk moeten zijn volgende week zondag om 6:30. Gent mag thuis spelen tegen Racing Genk. Voilà, hoort u de sfeer? Simon Mignolet. Hij is nu al aan het applaudisseren. De kindjes worden naar voren geduwd, naar de zijlijn. Door Michael Vijverman, die trouwe en ook zeer goede teambegeleider. Wim Smet vraagt, moet het nu gebeuren? Het gaat nu gebeuren. Iedereen overeind. De kindjes steken het bord de lucht in. De erehaak zal gevormd worden door de spelers van Club Brugge. Vermand vraagt ook aan de spelers van AA Gent om naar de zijlijn te komen. Maar de meesten blijven toch staan. De meesten blijven staan. Maar goed, Hashioka vraagt toch aan iedereen om een erehaag te vormen. Niet voor de kampioenen, maar wel voor Simon Mignolet. Die de laatste keer het publiek hier in het Jan Breydelstadion groet. Hij passeert Erik Lambrechts. Ook daar een gewaardeerde knuffel van een van de beste scheidsrechters in België. Ook dit jaar weer 4 Champions League wedstrijden en een 8e finale in de Europa League. Iedereen staat klaar. Daar is Mignolet met de erehaak van iedereen. Alleen Kanga doet niet mee. Handje klap van iedereen. Het publiek. Staande ovatie. Knuffelen met alles en iedereen. En de kindjes staan te wachten. De aanvoerdersband moet nog even, niet naar Hans van Aken, die is ondertussen naar de zijkant gekomen, maar wel naar een ander icoon. Ook hij, 7 landstitels, maar hij doet er nog een jaartje bij om dat record van Frankie van der Elst te pakken. Hij zal Van Aken nog moeten voorbijgaan. En hier is de wissel. De wissel van de toekomst. Argus van den Driessen. Een man om in de gaten te houden. Het is niet Jakkers. Het is niet Van den Heuvel. Zij staan niet op het scheidsrechtersblad. En dat is toch opvallend. Maar het is de coming man. Argus van den Driessen. Een echte lokeraar. Die een grote toekomst voorspeld wordt. Dat kon je al zien in de Youth League matchen. Die Club Brugge tot in de finale heeft gebracht. Dus we gaan ervan uit dat ofwel Jakkers ofwel Van den Heuvel, ik denk de Nederlander, want die is einde contract, dat een van de twee zal verdwijnen. Dat Argus Club Next doelman zal worden en derde doelman bij Club Brugge. En dat de blauw-zwart dan een stevige buitenlander gaat halen. Want een Belg, ja, dat zal niet kunnen. Een Kasteels werd genoemd, een Cels werd genoemd. Maar die, denk ik, zullen niet naar Jan Breydel komen. Dus zal het een buitenlander moeten worden. Voilà, na Hans van Aken ook een staande ovatie voor Simon Mignolet. Hij, zijn carrière, zit er op een prachtige carrière. Met zelfs een winst in de Champions League. Maar ook 5 keer Belgisch kampioen geworden. 1 keer de beker van België. 3 supercups. En meer dan 700 wedstrijden. Bedankt, Simon Mignolet.
0: Ja, wat een mooi moment was dat inderdaad voor Simon Mignolet. En ook voor zijn kinderen die erbij waren. Gaan ze nooit meer vergeten, denk ik. Nee, Elbo. Wat gebeurt er, Tom?
2: En daar is Christos Solins dan toch met zijn moment. Hij heeft zijn doelpunt beet. Hij gaat geen topschutter worden. Maar natuurlijk is hij de man van deze play-offs. Met fantastische statistieken. En hij knalt nummer 5 heerlijk binnen. Van de linkerkant komend. En dan de verste winkelhaak zoeken. Hij krult hem binnen. En dit is doelpunt nummer 22 dit seizoen. 29 assists en de 8e in de playoffs. 10 assists. Het zijn duizelingwekkende cijfers voor Christos Tsolis. 5-0 daarvoor. Moeten we al een heel eind teruggaan naar 28 juli 2006. Toen Emilio Ferreira tegen Jorge Lekens speelde. Het was de tijd van Sandy Martens en Davy de Beulen bij AA Gent. Daarden, Balaban, Ishiaku, Kevin Roelands en Chavez. Dat waren de doelpuntenmakers. Historie van Club Brugge. 5-0 voor Blauw-Zwart.
0: En ik ga het toch nog een keertje proberen, hoor, Elbow.

0: Elbow, One Day Like This of One Night Like This had ook gekund, want wat hebben we al veel goals gehad, hè? 14 doelpunten al vanavond. 5-1 in Union Anderlecht, 5-0 nu in Club Brugge AA Gent. En wat is er net gebeurd in Sint-Truiden KV Mechelen, Stef?
1: Nee, het is nog altijd 3-0, maar net als de vele doelpunten, de vele applauswissels, jongens die het allemaal hebben gezien in België voor een groot deel of ermee. Stop.
2: Vlaanderen, de toekomst is hier.
3: Update beschikbaar.
2: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
3: Update.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Radio 1 live.
5: Voorbij en er gaat nog een wissel komen bij Sint-Truiden. Jo Koppens die ook afscheid neemt na 5 jaar. STVV, de reservedoelman die niet veel gespeeld heeft, maar heel erg belangrijk was in de kleedkamer altijd, omdat hij altijd het woord voerde ten opzichte van de nieuwelingen zolang dat kon. Die gaat ook nog een minuutje of zo krijgen en voor de rest valt er weinig te mekkeren. Valt er weinig te melden. Een gele kaart nog voor Merlin volgt hier nog, maar het is allemaal gestreden hier. Kan alleen nog meegeven bijvoorbeeld dat Club Brugge in deze playoffs 25 punten heeft gehaald. Union 20, Sint-Truiden 14, Anderlecht 11 en Mechelen en Gent. Ja goed, allebei 6. U ziet dat het grote verschil tussen die ploegen heel erg duidelijk is geweest. En het weerspiegelt gewoon de eindfase in deze stand van de playoffs. 3-0, nog 3 minuten.
6: Op de E40 van Brussel naar de kust is in Jabbeke intussen de weg vrijgemaakt. En naar Brussel op diezelfde E40 nog een kwartier file golven tussen Oostkamp en Nevelen.
7: Sportza.
8: Radio 1.
6: 22 over 8 intussen. Ik denk dat de Club Brugge supporters zich intussen echt wel aan het klaarmaken zijn om het feest helemaal in te zetten in het Jan Breydelstadion bij die 5-0 neus tegen A-Gent, Tom.
9: Ja, de laatste 5 minuten, daar zijn we aan begonnen. En we zien toch wat beweging daar rond het terrein. Het zijn allemaal mensen met een oranje hesje. Er zijn heel wat stewards het veld opgekomen.
10: Ja, dat klopt, omdat ze per se willen dat de supporters niet het veld bestormen. Dat is het enige eigenlijk wat deze prachtige voetbalavond, zeker vanuit Brugs oogpunt, helemaal kan verknoeien. En zeker met wat er gebeurd is in Luik gisteravond, denk ik, kan het Brugse legioen eigenlijk een statement maken en tonen dat het ook anders kan. Gewoon in de tribune blijven en de ploegen erenronde laten lopen en het allemaal in een hele sportieve sfeer laten verlopen. Toen de omroeper met dienst hier het omriep, was er applaus vanuit de tribunes. Dus ik denk wel dat, laten we zeggen, 99% zal blijven zitten of staan in de tribune.
9: Ja, laten we het hopen, want ik herhaal het nog eens. Als er een veldbestorming is, dan gaat het allemaal gewoon niet door. Het duurt een minuutje of 8 tot 10 alvorens het podium er echt staat voor de huldiging. Dus die tijd hebben we dan toch nog. En we hopen natuurlijk dat niemand het terrein opkomt. Simon Mignolet is nog aan het genieten naast Sieke. En nu we toch over Sint-Truiden bezig waren met Stef. Daar heeft hij zijn debuut gemaakt als 19-jarige op 5 mei 2007 met Peter Voets. En dat was toen tegen A-Gent. En vandaag neemt hij afscheid na 722 wedstrijden. En dat is tegen A-Gent. Met dank aan Michel Berix, de man die alles weet van Club Brugge en zijn geschiedenis. Nog een minuutje of 3. Kanga wordt nog de diepe ingestuurd. Spileers is als eerste op de bal. Tikt dan de Ivoriaan aan, maar die krijgt geen vrije trap. Dus ja, wat de Club Brugge betreft, zij kunnen op vakantie. De Europese competitie begint ook wat later, want meteen in de groepsfase. En voor A-Gent komt er dus nog een extraatje volgende week zondag om 6:30 tegen Racing Genk. Maar ja, ze hebben al zoveel tikken gekregen. 6 keer gelijk. Dus dat betekent dat de A-Gent geen enkele keer heeft gewonnen in deze playoffs. En de vorige overwinning die dateert van vorig seizoen op speeldag 3. 0-1 op Antwerp. De enige overwinning trouwens. Ze hadden toen 3 op 30. Dus het is toch al het dubbele dit seizoen. Maar dat betekent wel dat ze nu 17 wedstrijden niet hebben gewonnen in de Champions Playoffs. En ja, dan moet je plots de knop gaan omdraaien om dat toch nog te pakken. Die belangrijke overwinning tegen de Limburgers. Daar beneden komen nog wat stewards erbij. Dit keer in een geel hesje. Dus laten we de duimen kruisen dat iedereen in zijn plaatsje blijft. Kadri met nog een poging

0: Die wijkt onderweg even af op Vetlessen. Gaat nog in hoekschop. Nog een minuutje. En ik ga ervan uit dat Lambrechts niets gaat bijtellen. Dat hoeft nu ook weer niet, denk ik. De regeltjes die mogen eens met de voeten getreden worden. Vrij trap nog of een corner. Het is ongeveer hetzelfde. Het is een standaard situatie met Sonko. K3 heel kort. Seis komt druk zetten. Daar is de voorzet. En Sandra wint het kopduel van Volkaert met Saba. Die ook helemaal terug is na toch een tijdje blessureleed en revalidatie. Laatste halve minuut. 5-0 dus. 3-0 bij de rust. Forbes twee keer Trezoldi. Zijn hat-trick volgemaakt na een minuutje of 8 in de tweede helft. Ook hier op aangeven van Vetlessen. En dan Tsolis nog met zijn voetafdruk op de statistieken. Indrukwekkende statistieken voor Club Brugge. En we gaan er toch vanuit dat hij gaat vertrekken. Hier is Sabbe nog richting Vermand. Maar een late tackle van Hashioka. Vermand, zijn 100ste wedstrijd voor Club Brugge. Net als Jorne Spileers. Ook hij staat op 100. En Sven Vermand, zijn vader, moet het allemaal missen. Hij was onderweg tijdens de kampioenenmatch richting Estland met de nationale U17. Waar ze het EK gaan afwerken. En nu zal hij ook wel aan het kijken zijn daar tussen de trainingen en de voorbereidingen door. Want Sven is natuurlijk de bondscoach van de U17. Tsolis nog met de corner. Hashioka wint het kopduel met Sandra nog en een volledige afzwaaier. En dit is het einde van de play-offs. Dit is het einde van Simon Mignolet. Het is het einde van de competitie. Nog een statement van Club Brugge tegen AA Gent. 5-0. En voorlopig blijft iedereen op zijn plaats. En dat is zeer positief. Club Brugge dus wint met 5-0 tegen AA Gent. AA Gent dat zondag nog aan de bak moet om een Europees ticket tegen Racing Genk.
1: Dankjewel Tom Boudewijn. Intussen zijn de andere twee matchen van vanavond ook helemaal afgelopen. In Union Anderlecht is het bij 5-1 gebleven. En Sint-Truiden KV Mechelen dus inderdaad 3-0.
2: Sportza. Radio 1.

0: Dag.
1: Buurman was dat. Ik had het daarnet al even over de slotspeeldag in de Premier League. En ook in de Serie A was er vanavond de laatste speeldag. Napoli won daar met het kleinste verschil van Udinese. Kevin De Bruyne die viel bij Napoli al snel in, na 10 minuten, om een geblesseerde speler te vervangen. En hij was goed voor een assist. Hij zette net voor het half uur Højlund op weg naar de enige goal van de match. Met een knappe dieptepas. Helemaal op zijn Kevin De Bruyne dus. En bij Udinese pakte Christian Cabasele trouwens, kent u die nog, rood op het uur. In Brugge maken ze zich intussen volop klaar voor de titelceremonie. Straks gaan we dat uiteraard live volgen met Tom en Johan.
2: Radio 1.
3: Sportzaal.

0: Child van Tears for Fears. De spelers van Club Brugge staan nog altijd allemaal samen op het veld. Ze maken zich klaar voor die ceremonie en om straks de beker de lucht in te steken natuurlijk. Intussen kunnen wij het nog even over hockey hebben, want ook daar worden vanavond de titels uitgedeeld. Het zijn de terugwedstrijden in de finales. En bij de vrouwen is de titel voor Gantoise. Het wint zo al de vijfde titel in de laatste 6 jaar, de zevende in totaal. In een spannende finale tegen Dragons volstond een ingestudeerd nummertje op strafcorner om het verschil te maken. We gaan eens luisteren naar Anne-Sophie van den Borre bij Wouter de Smet.
1: Anne-Sophie van den Borre, was dit jouw belangrijkste goal ooit?
2: Momenteel, ja, zeker en vast. Ik denk het wel. Ja. Ik ben content met de goal.
1: Het was een sister act, hè, met je zus.
2: Ja, we trainen al vaak. We hebben het al vaak gedaan. En ja, op zo'n momenten is dat prachtig om te doen samen met je zus. En ja, het is mijn belangrijkste goal ooit eigenlijk.
1: Dat dacht ik al. Zoveel is de titel voor Gent. De zevende in totaal. Het is echt jullie periode, de jongste jaren.
2: Ik denk dat de eerste twee titels al van in het verre verleden zijn. Dus niemand van deze ploeg heeft dat meegemaakt. En dit is mijn vijfde. Maar dat blijft even leuk. Ja, we trainen daar echt gans het jaar voor. Het is zo prachtig om dat samen te doen. En je went dat niet. Dus we zijn echt zo blij.
1: En jullie zijn eigenlijk niet meer in de problemen gekomen na die 1-0, hè?
2: Niet in de problemen gekomen. We hebben gewoon echt alles gegeven. We hebben echt super goed verdedigd. Maar echt super goed verdedigd. Want we hadden al wat moeite met de verdediging de laatste tijd. Allee, de counters. En we zijn echt... Ik ben super trots op ons team dat we de 0 hebben gehouden. En ik ben content.
1: En nu?
3: Oké, net!
2: Deze gaan we zeker even als poppen. En we gaan er een mooi feestje van maken.
1: Wie is het grootste feestbeest?
2: Hans team.
1: Veel concurrentie.
2: Zeker en vast. En we gaan er echt een prachtig feest van maken. Want deze voelt echt zo mooi. Dus we gaan er zeker en vast een mooi feest van maken.
1: Geniet ervan, dankjewel.
0: Ja, een feestje daar, dat is duidelijk. En ook een feest in Brugge. Maar Tom, ja, wat we hoopten dat er niet zou gebeuren, is toch aan het gebeuren, zie ik, hè?
4: Ja, ze zijn allemaal het terrein opgekomen. Het begon daar rechts onderaan aan de familietribune. En ja, ze hebben ook wat dranghekjes gezet. En dat nodigt misschien ook wel uit voor de supporters te zijn om toch maar het terrein op te lopen. Dus een ereronde, dat zal het zeker niet worden. Maar ondertussen hebben toch heel wat medewerkers ook de doelen al verwijderd, zodat niemand aan de deklat kan hangen of de netten kan kapot snijden. De spelers zijn ook richting de catacomben getrokken en anderen zijn met hun familieleden in die zone gebleven. In waar die stewards eigenlijk die omheining moeten tegenhouden onder de druk van de duizenden fans die ondertussen het terrein zijn opgekomen. Ik zag ook Jelle Vossen daar in de tribune zitten naast de steunpilaar van Hoger op Kalken. Laurens de Bok is ook heel vaak uitgenodigd voor de wedstrijden van Club Brugge, maar moet vaak nog zelf voetballen natuurlijk, dus hij kan er niet altijd bij zijn. En ondertussen wordt er flink gekust en geknuffeld met Ivan Leko, met zijn vrouw, met zijn twee dochters. We krijgen een beeld van Lorin Parijs, die ja, ook waarschijnlijk even een onrustige, hopelijk dan toch onrustige nacht heeft gehad na wat er gebeurd is in Charleroi en Standaard. En hij krijgt het sein dat hij ermee naar buiten mag komen. Het publiek zal nu zien dat de beker in aantocht is samen met Lorin Parijs. Het podium staat er ondertussen met dank aan Claude Bamelis, die ook het podium snel kan zetten op of na de bekerfinale. Dat doet hij telkens prima. Is trouwens ook kampioen geworden met zijn ploeg in West-Vlaanderen. Nog een proficiat daarvoor. De beker staat klaar om uitgereikt te worden. Hij begeeft zich nu richting de medailles. Brandon Mechelen is de eerste die de medaille om de nek krijgt. Romeo Vermans. Ze komen allemaal even aan de trofee. Dan Hugo Siquet. Daar is Van den Heuvel. En Argus van den Driessen, die dus zijn eerste minuten heeft gemaakt. En zo gaan ze langzaamaan richting het rode podium, waar de flessen bier ook weer klaarstaan om leeggespoten te worden. Joël Ordóñez, hij is er ook nog altijd tijdens de rust in de kleedkamer gebleven. Lintau Door, Jorne Spileers, allemaal mannen die uit de jeugdopleiding komen. En van waar we toch benieuwd zijn, waar hun carrière zal verder plaatsvinden. Vettlesen. Even een klein woordje van Lorin Parijs voor Simon Mignolet. Gustav Nilsson, toch de verrassing in de Zweedse selectie, denk ik dan. Want hij mag naar het WK, ook al heeft hij nauwelijks gespeeld. Ludovic Reis, die staat ook klaar om een medaille te krijgen. Waar is die gebleven? Christos Tsolis, Björn Meijer. Ja, Reis, misschien is volgend seizoen wel zijn seizoen. Wie zal het zeggen, maar is helemaal verdwenen. Sowieso. Stankovic, blijft hij? Vraagteken. Trezoldi, ook voor hem heel veel interesse. Net nu Davy Rigaud richting Feyenoord trekt. Seis, zijn seizoen is nog niet voorbij. Kyriani Sabbe, net op tijd terugfit om nog mee te genieten op het terrein. Sisse Sandra, daar hadden we het al over. Shandrick Campbell. Hij helemaal verdwenen van het toneel de laatste weken, de laatste maanden. En zo 1-1. Osuji. Nordin Jakkers, ook hij. En Diakon, ook hij is helemaal verdwenen. Net als Rafael Onyedika. We gaan ervan uit dat ook hij andere orde gaat opzoeken. En zo passeren ze allemaal de revue. Komen ook alle trainers, alle mensen van de medische staf richting Lorin Parijs. En zijn het ook de familieleden die alles vastleggen op de iPhone. Straks te bewonderen op de socials, veronderstel ik. De dokter, de videoscouts. En dan denken we ook aan de videoscout die moest vertrekken samen met Nicky Haaien. Die snel onderdak vond bij Rick de Mil in AA Gent. Maar die nu dus afgedroogd is door zijn gewezen ploeg. Nicky Haaien, niet te vergeten. Ook hij heeft toch zijn verdiensten aan deze titel. Wouter Biebouw, net jarig geweest. Ook hij moest vertrekken na het ontslag van Nicky Haaien in december. Maar goed, Leko heeft Club Brugge kampioen gemaakt. De 20e titel. Dus de cijfers bewijzen het dat het de goede beslissing was. Zelfs de diëtiste gaat er volledig uit haar dak. Net als het publiek dat het hele terrein ondertussen heeft in beslag genomen. En dan wachten we op Hans van Aken, de allerlaatste die nu het podium beklimt. Hij zal zometeen de trofee ontvangen met de juiste gekleurde lintjes aan. Ja, wat is het eigenlijk? De oren kan je het niet noemen. Het is een redelijke abstracte trofee als je die al eens van dichtbij hebt bekeken. Lorin Parijs neemt hem vast. Hij wandelt richting de middenlijn. Hij wandelt richting Hans van Aken. De flessen worden geschud. Hans van Aken kijkt. Hans van Aken vraagt Simon Mignolet om te helpen om de trofee in de lucht te steken. En daar gaat hij in de lucht. Confetti mee de lucht in Club Brugge. Wordt gevierd. Krijgt de trofee van landskampioen voor de 20e keer. De tweede ster is een feit. Iedereen zingt mee met Queen en het traditionele We Are The Champions. De huldiging is een feit. De spelers, de trainers gaan nog een lange feestnacht tegemoet in het oud gemeentehuis in Varsenaren. En ook de supporters zullen nog wel wat vieren op de platsen. En dan morgen richting de grote markt. Morgenavond waar er nog een extra viering is. Voilà, een mooi einde van het seizoen met de Club Brugge als kampioen. En Verhagen ziet dat het goed is. Qua finale.
0: Dankjewel Tom Boudeweel. Voor nu ook Johan de Kalewi, dankjewel. En ik heb door het te horen op de achtergrond een beetje zin gekregen in Queen. We are the champions. We gaan het ook eens.

0: Vandaag mag het wel een keertje, hè, Queen. En we are the champions, de spelers van Club Brugge. Dus hè, ze staan nog allemaal te dansen rond Ivan Leko met de beker erbij op het podium. Dus nog even wachten op reacties van daar. Agent, ja, dat verloor dus bij kampioen Club Brugge, maar mag toch de strijd met Racing Genk aangaan voor het laatste Europese ticket. Want KV Mechelen, dat ging ook onderuit bij Sint-Truiden. Daar werd het 3-0. Dadelijke reactie van daar, maar ik hoor dat Johan in Brugge iemand bij zich heeft intussen.
1: Ja, dat is de trainer van Gent, Rick de Mil. Ja, ik sta hier een beetje met twee gedachten. Mag ik jou nu feliciteren omdat jullie nog spelen voor dat Europees ticket? Of is die, ja, die nederlaag toch hard aangekomen?
2: Maar ze komt sowieso heel hard aan, die nederlaag. We zijn ontgoocheld en zelfs triest na een 5-0. Aan de andere kant toont het ook wel voor een stuk de realiteit. Het verschil tussen de twee ploegen is heel groot. Dit is een team die beter is dan wij. Dat hebben we ook al gemerkt in de thuiswedstrijd in de play-offs. Dus wij moeten erkennen dat Club Brugge gewoon beter is dan ons. Aan de andere kant vind ik ook dat wij voor de rest in deze play-offs altijd competitief zijn geweest tegen gelijk welke ploeg. En dat heeft er ook voor gezorgd dat we vijfde zijn en dat we die finale gaan spelen. Met andere woorden, dit komt hard aan. En aan de andere kant is ook niet alles van deze play-offs negatief. En dat moeten we meepakken om ons voor te bereiden op die finale.
1: Wat was eigenlijk het strijdplan?
2: Ja, goed, het was de bedoeling om heel compact te staan en onze momenten te kiezen. Op zich beginnen we op dat vlak niet zo slecht. En dan krijgen we die kans in het begin van de wedstrijd. Ik zeg niet, als je natuurlijk 5-0 verliest, dat het verschil ging gemaakt hebben. Maar toch kan dat een verschil maken in hoe die wedstrijd voor de rest verloopt. Dus die momenten neem je dan niet en dan krijg je een aantal doelpunten binnen. En dan moet ik zeggen dat je ook ziet bij ons dat deze play-offs wel stevig zijn geweest. Het zijn 10 wedstrijden waarin we telkens tot op de limiet moeten gaan om die resultaten te halen. En dan merk je op een bepaald moment, als je die 2-0 en die 3-0 binnenkrijgt, dat het minder over wedstrijdplan gaat, dat het meer gaat over het mentale. En dat je dan ziet wel dat we voor een stuk ingezakt zijn en was het heel moeilijk.
1: Volgende week natuurlijk een Europees ticket op het spel. Kun je de ploeg scherp krijgen, denk je, om thuis met het thuisvoordeel het binnen te halen?
2: Goed, dat gaat moeten. Nogmaals, wij krijgen vandaag een klap, maar wij moeten ook onthouden dat we vorige week of twee keer Union in bedwang houden, twee keer STVV in bedwang houden. Dus wij hebben ook absoluut goede dingen gedaan. Maar eerst moeten we dit nu verwerken. En dat zal een aantal dagen duren. Maar dan nadien hebben wij wel keihard geknokt om in play-off 1 te zitten. Keihard geknokt om er alles aan te doen om een Europees ticket te halen. Dan speel je zo'n finale. Ja, waarom zouden we op dat vlak niet er terug staan? Dat is gewoon wat we moeten doen. Maar dat dit even aankomt vandaag, dat is duidelijk.
1: Los van agent, heb jij een beetje kunnen genieten van het afscheid van Simon Mignolet als je daar langs de kant staat?
2: Ja, goed, je bent natuurlijk in die wedstrijd en als dat zo verloopt, dan is dat natuurlijk net iets moeilijker. Maar langs de andere kant ben ik wel zeer blij dat hij zo'n afscheid kan krijgen. In de zin van dat die spelers daar allemaal staan. Ik vond het toch op de een of andere manier een heel mooi beeld wat daar gebeurde.
1: Spelers van Gent erbij, hè?
2: Ja, ik vond dat was niet op voorhand afgesproken, maar toont wel het respect dat alle spelers voor Simon Mignolet hebben. En mezelf ook, heb heel nauw met hem kunnen samenwerken. En chapeau wat hij allemaal heeft gedaan. Een geweldige carrière. Ik ben dan ook heel blij voor hem dat hij dit kan meemaken.
1: Dankjewel Rick de Mil voor deze reactie en veel succes volgende week met Gent tegen Racing Genk.
0: Dank je, Johan. En dan gaan wij zoals beloofd naar Sint-Truiden meteen, waar KV Mechelen met 3-0 onderuit ging en dus niet kon profiteren van de nederlaag van AA-Gent. Een eerste reactie bij Mechelen, bij de collega's van de Zoon.
3: Myron van Brederode, misschien niet het einde dat jullie seizoen verdient. Wat liep er allemaal mis vandaag?
4: Ja, we waren gewoon niet goed genoeg. Slap in de duels. De eerste 15 minuten was oké, maar daarna geven we het gewoon helemaal weg met makkelijke goals tegen.
3: Hoe dan ook, hebben jullie er een fantastisch seizoen op zitten met die historische Champions Playoffs. Heb je daar ook plaats voor om trots te voelen?
4: Ja, ik ben wel realistisch. Als je met Mechelen op de zesde plek eindigt, dan is dat gewoon fantastisch. Je weet niet of dat nog een keer gaat gebeuren bij zo'n club. Dus dat is mooi, alleen dat is nu moeilijk te beseffen.
3: Ja, dat Europese ticket hebben jullie niet, maar hoe ziet jouw toekomst eruit? Want na zo'n seizoen zal je ook al heel wat aanbiedingen hebben.
4: Nee, ik denk niet dat het gepast is om er nu over te praten na 3-0 verloren te hebben. Ik ben gewoon heel blij dat ik speler van Mechelen ben. En ik ben heel trots op mijn team.
3: Dat mag je zeker zijn, dankjewel.
0: Anderlecht, dat ging vanavond met 5-1 pijnlijk onderuit bij Union. En Geert Eremans heeft al met iemand van Anderlecht gesproken.
5: Marco Cana, 5-1 verliezen op Union. Met wat voor een gevoel sta je hier?
6: Ja, het is een zuur gevoel. Het is heel simpel, je hebt 5-1 in derby. Ook al heeft de wedstrijd eigenlijk geen waarde meer, maar ja, je speelt toch altijd voor de eer van Anderlecht, dat is pijnlijk.
5: Hoe komt het dat jullie zo'n pandoering krijgen? Had je van in het begin van de match al het gevoel van dit komt niet goed?
6: Nee, helemaal niet. Ik denk dat de eerste 5 minuten niet slecht waren voor ons. Het was een wedstrijd met intensiteit, twee goede ploegen. Maar ik denk de eerste en daarna zeker de twee en de derde goals kwamen veel te snel naar elkaar. En dat maakt dat je ja, tegen zo'n ploeg, ja, ze hebben gewoon kwaliteit. En dan wordt het heel moeilijk, maar ja, 5-1 blijft te veel.
5: Weerspiegelt dit een beetje ja, jullie seizoen volledig?
6: Nee, dat is niet helemaal niet waar. Ik denk dat we hebben getoond op sommige momenten deze ploeg hebben verslaan, Brugge hebben verslaan. Dus dit weerspiegelt helemaal niet ons seizoen. Wat dit weerspiegelt is gewoon ja, dat we op sommige momenten wel kunnen voetballen, op sommige momenten helemaal niet. En tegen goede ploegen kan je dat gewoon niet volhouden, want op de slechte momenten gaan ze je gewoon afstraffen.
5: Is dat omdat jullie te jong zijn?
6: Nee, helemaal niet. Ik denk gewoon dat je... Kijk, ik ben 23 jaar oud, maar ik heb al 7 jaar carrière. Ik blijf jong, maar ik heb wel ervaring. Het is gewoon een kwestie van sneller leren. En ten tweede, ja... Gewoon meer volwassenen spelen. Je kan een jonge leeftijd zijn, maar kijk, bijvoorbeeld Gianca Sardella is ook 23 jaar oud, maar heeft al 7 jaar gespeeld. Dus te jong zou ik niet zeggen, nee, maar wel te weinig ervaring op de juiste momenten.
5: Nu, de hele ploeg gaat wel deze zomer wellicht veranderen. Hoe kijk je daar tegenaan?
6: Over de verandering tijdens de zomer, ja, ik blijf een speler. Het enige wat ik kan zeggen is, ik ga eerst mijn korte vakantie nemen. En daarna met de les die we vandaag hebben gekregen, terugkomen met meer honger en meer zin. Want ja, we blijven Anderlecht. En ik blijf vechten voor deze club. Ook al hebben we een moeilijk seizoen, ik blijf vechten.
5: Ja, want binnen 8 weken is het al Europees voetbal.
6: Ja, inderdaad, maar we zijn het gewoon om zo kort naar elkaar te spelen. Het is gewoon een kwestie van genoeg vakantie te nemen met meer honger terugkomen.
5: Dankjewel, Marco.
0: Ja, en van die tristesse in Anderlecht gaan we naar het feest bij Johan in Brugge. Wie heb je bij je, Johan?
1: Ik heb niemand minder bij mij dan Simon Mignolet. Ja, Simon, het is een vraag die waarschijnlijk al een paar keer is gesteld, maar wat gaat er nu vanavond in je om op dit moment ook?
7: Well, op dit moment is een beetje opluchting en de ontlading was voor de aftrap, moet ik zeggen, hoe het georganiseerd was en alles geen. Dankjewel. Wat er georganiseerd was door de hele blauw en zwarte familie, kan er alleen maar dankjewel voor zeggen. Dus het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag. Om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap. Maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan. En je weet ook wat die allemaal hebben meegemaakt de afgelopen jaren. Niet denk alleen de laatste paar maanden, maar ook vooral gewoon door de goede en de slechte dagen heen. Denk ik dat zij... geleden en genoten hebben, als ik het zo mag noemen. Dus dan is het heel erg mooi om dat eventjes samen te vieren.
1: Wij vroegen ons even af, met die emoties vooraf, zal Mignolet de knop kunnen omdraaien en de focus op de wedstrijd houden? Maar je pakt uit met een paar reddingen nog, hè?
7: Ja, inderdaad. Ik was ook heel erg tevreden over de wedstrijd die ik nog gespeeld had. Nu, ik zal het zo zeggen, het was zeker niet evident, want zelfs deze week voelde mijn knie niet geweldig aan. Hè. Je hebt al lang niet meer gespeeld. Dan heb je toch je twijfels over het niveau dat je nog kan halen. Maar ik was heel erg tevreden met de wedstrijd die ik nog gespeeld heb. Dus zeker met die kopbal op het begin. Want dan is het misschien een andere wedstrijd. Maar daarna ja, zie je opnieuw welke aanvallende kwaliteiten en talenten wij hebben om het verschil te maken. Dan denk ik ook dat je opnieuw toont dat je de verdiende kampioen bent.
1: Was je op de hoogte bijvoorbeeld dat je kinderen aan de zijlijn zouden staan?
7: Nee, ik heb eigenlijk voor de wedstrijd wist ik van niets. En ik heb het allemaal op mij af laten komen nu. Ik had zo wel iets verwacht. Van de familie. Maar ja, op het moment dat het gebeurde is het toch nog altijd extra speciaal.
1: Ik dank je wel voor deze snelle reactie en ik wens je het allerbeste in je carrière. Simon Mignolet.
0: Dank je wel. Dank je wel ook, Johan de Kanoe.

0: Going Shopping van The Strokes. Nog heel even, de man van de avond. Simon Mignolet, die heb je hier daarnet nog gehoord. Nog veel meer reacties na het voetbal van vanavond vind je op sportzap.be. En morgenochtend ook in de ochtend hier op Radio 1. Zo dadelijk komt het nieuws van 9 eraan. En daarna is er Belpop hier op Radio 1. Geniet er nog van. Fijne avond nog.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 9 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht, vooral op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïense aanval eerder op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. In Torhout in West-Vlaanderen zijn 3 spoorlopers gisteravond aan een drama ontsnapt. De 3 liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
5: Er waren 3 personen die naast de sporen aan het lopen waren en 1 daarvan liep erg dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, het spreekt voor zich. Daarnaast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
4: De 2 spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Tom Boudeweel, het werd dus een echte galawedstrijd.
6: Ja, dat klopt. Alles was ook aanwezig. Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden. Dus toch een dubbel gevoel bij de Buffalo's, hier in een feestvierend Jan Breidel.
4: Dankjewel Tom. En Union heeft de Brusselse derby van Anderlecht nog gewonnen met 5-1. Thorgan Hazard kreeg in zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht een rode kaart. Er stond in die wedstrijd niets meer op het spel. Union eindigt de competitie als 3e, Anderlecht als 4e. In het hockey is Gantoise de nieuwe landskampioen bij de vrouwen. Het versloeg Dragons in de playofffinale. Voor Gantoise is het de 7e landstitel in de geschiedenis. Later vanavond kennen we ook de kampioen bij de mannen. Daar gaat de finale tussen Brax Gata en Wat Tux. En de Zuid-Afrikaan Richard Sterney heeft in Schilde de Soudal Open Golf gewonnen. Dat is het grootste golftoernooi in ons land. De beste landgenoot was Anthony de Schutter op plaats 41. Nicola Koolsaerts nam er voor eigen volk daar in Schilde afscheid van de golfsport. Rustig en helder vanavond en vannacht, rond 16 graden. Ideaal terrasjesweer dus nog. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van België. Meer op veertienieuws.be.
2: Radio 1.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is dan niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots aan naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10.

tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
3: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
0: Radio 1 live.

0: get it out of you, man. I don't dig this jive, no.
1: Radio 1.
2: Belpop.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 10:00, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de grootschalige Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht is ook het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt. Dat zegt de directeur van de organisatie. Er vielen geen slachtoffers in het gebouw, maar er is wel schade dus. Ook kantoren van de Duitse omroepen ARD en Deutsche Welle werden geraakt. Bij de aanval op Kiev vielen in totaal 4 doden en ongeveer 100 gewonden. Er werden honderden raketten en drones afgevuurd, daarbij enkele zeer krachtige bommen. Oekraïne vraagt ondertussen een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Volgens Moskou was de aanval vannacht een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat van een school. Daarbij vielen volgens Rusland tientallen doden. Maar Oekraïne ontkent dat het dat bombardement heeft uitgevoerd. Cuba heeft 15.000 ton rijst ontvangen van China. Het is een eerste lading van in totaal 60.000 ton die China heeft beloofd. Cuba is al 67 jaar onderworpen aan een economische blokkade door de Verenigde Staten. En de regering Trump legt Cuba nu al ruim 4 maanden ook een totale olieblokkade op. Collega Ann Bakkaert is in de hoofdstad Havana en legt uit wat die voedseldonatie betekent voor de Cubanen.
2: De Chinese rijst is meer dan welkom in Cuba, want door de sancties van de regering Trump is het voor de Cubaanse regering alsmaar moeilijker om voedsel in te voeren. China is een van hun belangrijkste handelspartners en bondgenoten. De Cubaanse president Díaz-Canel heeft de Chinezen dan ook uitvoerig bedankt, want door de olieblokkade en de zware economische sancties blijven de voedselprijzen hier maar stijgen. Cubanen die van een staatsinkomen moeten leven, komen nog amper rond. En bovendien zitten ze soms dagenlang zonder elektriciteit. Ook hier in Havana is er nog amper 2 uur stroom per dag. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over een dreigende humanitaire crisis in Cuba.
1: In het voetbal heeft de nieuwe landskampioenclub Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
1: Simon Mignolet werd voor zijn laatste wedstrijd uitgebreid gevierd. De emotionele huldiging raakte de doelman diep.
4: Wat er georganiseerd was door de hele blauwe en zwarte familie, kan er alleen maar dankjewel voor zeggen. Dus het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag, om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap, maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort, zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
1: Afscheid van een monument. Union heeft de Brusselse derby tenslotte nog gewonnen van Anderlecht. 5-1 werd het daar. Thorgan Hazard kreeg in zijn allerlaatste wedstrijd voor Anderlecht nog een rode kaart. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de tweede ronde. Bloks versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur, een zware tegenstander voor Bloks. Een rustige en heldere nacht krijgen we, pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland, aan zee 22 door een zeebries. Dinsdag hetzelfde weer en dan tot 32 graden. En de rest van de week blijft het zomer. En meer in de app van 14 Nieuws.
5: Radio 1.

0: succes. Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een

0: Alles begint bij luisteren.
1: 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn vandaag twee zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Duel in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. De hulpdiensten konden enkel het lichaam van de man nog uit het water halen. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Redders en hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij is uiteindelijk ook overleden. Bij ons in Mechelen is eerder vandaag een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. In Spa, in de provincie Luik, is een vrouw van 69 overleden na een val uit een raam van haar appartement. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw kon niet meer gered worden. Er is een onderzoek opgestart naar de oorzaak van de ongelukkige val. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent vanavond. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Voor de match werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn allerlaatste wedstrijd uit zijn carrière. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor die gelegenheid de kapiteinsband aan Mignolet en hij is blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
2: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die hier naast mij staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we denken dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
1: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Omdat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden, eindigt AA Gent de Champions Playoffs als 5e. En daardoor speelt het nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europe Playoffs dan weer, om een plek in Europa dus. En vicekampioen Union won opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht. Deze keer werd het 5-1 in een duel waar eigenlijk niets meer op het spel stond. Thorgan Hazard pakte wel nog rood in zijn afscheidsmatch voor Anderlecht. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale vanavond Brak Schata met 2-3. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis. Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning eerder vanavond tegen Dragon. Voor Gantoise is het dan weer de 5e titel in 6 jaar tijd. Een rustige en heldere nacht, pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon, tot 31 graden in het binnenland en 22 aan zee door een verfrissende zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk.
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn zondag twee zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Well in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Bij ons in Mechelen was eerder op de dag een man bewusteloos uit het water gehaald in de recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. En in Frankrijk zijn dan weer twee zwemmers verdronken in zee, niet ver van de stad Bordeaux in het zuiden. Op twee verschillende stranden kwamen ze in moeilijkheden nadat ze door de sterke stroming werden meegesleurd. De lokale autoriteiten roepen op om waakzaam te zijn, want sinds vrijdag hebben de hulpdiensten ook meer dan 30 zwemmers gered die door de sterke stroming de Atlantische Oceaan waren ingesleurd. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Bij de aanval werd ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïne aanval op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. Een handgeschreven brief van Pater Damiaan uit 1888 is uitgeroepen tot museumstuk van het jaar bij ons. Dat heeft de organisatie Museumpas bekendgemaakt. De voorbije weken konden museumbezoekers hun favoriete museumstuk kiezen uit 130 stukken uit heel het land. 20.000 mensen hebben hun stem uitgebracht en de meeste stemmen gingen dus naar die brief van Pater Damiaan. De brief werd nog maar onlangs geschonken aan het Damiaan Museum in Tremelo. Sport. De Italiaan Kimi Antonelli heeft zo net de grote prijs van Canada Formule 1 gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in de Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op de polepositie en domineerde de race, maar viel uiteindelijk nog uit. En daardoor vergroot Kimi Antonelli ook zijn voorsprong in het WK-klassement. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een ruime 5-0 zege tegen AA Gent. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Vooraf werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn laatste wedstrijd. En dat afscheid komt op het juiste moment, zei Mignolet.
2: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
1: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Als 5e in de Champions Playoffs speelt daarvoor nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europe Playoffs. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België na winst tegen Brakschaten vanavond. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wenier.
3: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
1: Eerder op de avond pakt de Gantoise de titel bij de vrouwen. Een rustige en heldere nacht krijgen we pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Pinkstermaandag opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland aan zee 22 door een zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1. Nee. Met Friede Lesage.
5: En met Gitta van den Boer. Welkom.
6: Dank je, Friede.
5: Hoe gaat het?
6: Goed. Heel blij hier te mogen zitten. Ik ben voor mij heel vereerd met de uitnodiging.
5: Het was een heel drukke maand mei, hè?
6: Ja, het was een pittige maand.
5: Zegt de onderneemster in Gita van den Boer.
6: Ja, inderdaad. Ja. En ook een beetje de mama.
5: Alles samen is veel in de maand mei.
6: Ja, mei, we worden gezegend met supermooie feestdagen. En die plannen we dan voor elkaar, denk ik, allemaal zo vol. Omdat we alles wat we te vieren en te feesten hebben, bij elkaar hebben. En dan bij ons komt er dan Interclub bij. En daarbovenop zijn we in het bedrijf met nieuwe boekhoudsystemen, nieuwe webshop, allerhande andere uitdagingen op technisch vlak. Dus het was, lekker pittig, maar oké, we zijn.
5: Je staat al iets meer dan 10 jaar aan het hoofd van de Chalo Company. Chalo, dat is chai thee en dat ben ik trouwens nu aan het drinken. Ik heb zelden gasten die mij zelf het drankje voorschotelen. Wat ben ik aan het drinken op dit moment?
6: Je drinkt nu een masala chai, of een masala chai latte. Waarin chai latte is eigenlijk een drankje, een Indisch drankje van origine, gebaseerd op zwarte thee. In dit geval uit Assam, dat is voor de mensen die in India niet zo thuis zijn, naast Darjeeling, de thee die meer bekend is uit India. En dan eigenlijk hebben de Engelsen de Indiërs geleerd om melk te drinken in hun thee. En Indiërs zouden geen Indiërs zijn als ze daar niet een waaier aan kruiden aan zouden toevoegen. Dus masala betekent eigenlijk mix van kruiden. Vandaar dat mensen dat al wel eens kennen van chicken tikka masala ergens te kunnen eten. Dus in onze masala is dan gemberpeper, kardemom en kaneel in wat dat u momenteel van geniet. En dan is het voor de Indiërs zo dat zij hun smaakpapillen en hun kruiden extra zien benadrukt worden door er suiker aan toe te voegen. Dus met suiker uit het suikerriet van Solapur.
5: Je bent een goede verkoopster.
6: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om het verhaal te vertellen, want daarom ben ik er ooit mee begonnen.
5: Ja, ja.
6: Dus dat vind ik heel, heel plezant en heel belangrijk.
5: Het drankje wordt niet alleen overal gedronken, maar ja, die koffie bars, die poppen ook overal op. Je hebt er zelf ondertussen ook een op Linkeroever in Antwerpen. Kan jij zelf die hype verklaren? Wat is dat toch, dat die koffiebars nu overal vol zitten?
6: Goh, ik denk dat mensen op zoek zijn naar echt community. En ik denk dat degene, de koffiebars destijds, ze noemden dat destijds Third Wave of Coffee. Dat was eigenlijk het momentum waarin men na de grote ketens en mensen echt op zoek gingen naar de origine van die koffie, het verhaal van die koffie. En dan spreek ik 2010, die tijd, waarin dat mensen zelf gingen koffie aankopen, groene koffiebonen gingen aankopen en dan zelf gingen roosteren om het verhaal te kunnen vertellen, om eigenlijk hun eigen consumenten te kunnen educeren, inspireren en hun passie te kunnen doorgeven. En ik denk dat daar heel, heel veel mooie barista-verhalen uit zijn gekomen die geslaagd zijn, waardoor dat er ook heel veel bewoog op die markt. En wij nu niet meer zozeer op café gaan, maar het een koffiebar noemen, waarin we dan ook wel die shift zien, dat ook in die koffiebar, naast die echt specialty koffie met die verhalen en bepaalde zuurtegraden en zo, men toch op zoek gaat dat eigenlijk die plaats een plaats is voor early adopters, waar mensen die nieuwe dingen zoeken en geïnspireerd willen worden om lekker te eten naartoe kunnen, omdat daar eigenlijk wel de plaats is voor de nieuwe trends in niet alleen drinks, maar ook in food. En ik denk dat ze daar een hele mooie rol in spelen. En op dit moment denk ik dat degenen die echt die community uitbouwen en er zijn voor elkaar, met runners en echt feestjes morgens, dat die het beste doen. En,
5: het is een extra plek geworden, hè, naast je eigen huis, om je eigen koffiebar te hebben waar je naartoe trekt om een beetje te werken, om je vrienden te zien, om besprekingen te doen.
6: Ja, het is echt
5: zoveel
6: meer.
5: Het is zo'n beetje de plek geworden.
6: Het is echt zoveel meer geworden dan een bar. Maar mensen komen inderdaad ook of om te werken of om elkaar te zien. En die mix van ervaringen in die ene plaats, ja, dat maakt ook, dat geeft het eigenlijk altijd wel een toffe vibe. En zeker als je dan nog generaties door elkaar er kan hebben. Dus dan is het helemaal schoon, vind ik zelf. Ja.
5: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
6: Goed, als een enthousiaste, energieke persoon. Iemand die heel graag tussen de mensen is. En daar heel veel energie uit haalt. En moeilijk nee kan zeggen. een bepaalde onrust over mij heb. En aan de andere kant heel graag het goed wil doen. En het goed wil doen niet alleen voor mezelf, maar vooral voor de mensen rondom mij. Dat maakt het ook wel eens moeilijk.
0: Iemand met een missie ook, mag ik dat zeggen?
6: Ja, een ongelooflijke drang naar engagement. Ik heb het heel moeilijk om nee te zeggen tegen initiatieven als een oude raad of een soort bestuursfunctie om een engagement nee te zeggen. Ja, dat is echt een uitdaging voor mij. Ja.
0: En iemand die zich ook afvraagt, hoe kan ik tegelijkertijd een goede mama zijn, een goede partner, een goede vriendin en een goede onderneemster?
6: Ja, dat heb ik mezelf inderdaad aangedaan. En dat is iets waar ik elke dag opnieuw dezelfde struggle in heb. Maar dat is een toffe, chaotische struggle. En ik denk dat je, als je het allemaal wilt, ik denk dat daar het wel het fijne in zit. Ik blijf wel erachter staan dat ik alles wil. En dan is het elke dag de zoektocht. En het avontuur ook van hoeveel kan je voor wat betekenen en voor wie betekenen. En ik denk dat de mensen rondom mij dat ook wel weten en voelen van, ja, ze zal er wel voor gaan om te doen wat ze kan.
0: Mm-hmm. En het geeft je, denk ik, ook energie, want je straalt.
6: Ja, het geeft me energie, maar wat ik wel merk is dat ik toch een beetje meer nood heb ook aan die rust om op te laden. Dus ik ben ook wel ondertussen een beetje meer bezig met mijn gezondheid. En bijvoorbeeld mijn slaaphygiëne probeer ik op te letten. Door bijvoorbeeld 2 keer in de week echt met mijn kinderen op hun uur mee te gaan slapen. Omdat ik dan echt letterlijk kan bijtanken om dat vatje terug leeg te tanken zoveel mogelijk. Dus ja.
0: Gitta van den Boer, welkom in Touché.
6: Thank you.

0: tragique et sordide. C'est le recyclage d'amour, bref et intense. Je te regarde. Qu'est-ce que tu attends?
1: Quatre mains van Deus, Gita van den Boer. Het lijkt me het ideale nummer om ons gesprek mee te beginnen. Het laat wel op, hè, dit nummer.
2: Absoluut. Ik vind het een heerlijk nummer. Het heeft die power en het is Belgisch. Ik ben absoluut fan van Deus en ook van Mauro. En,
1: het is Belgisch, zeg je. Is dat belangrijk voor je?
2: Ja, ik vind dat wel. Ik ben een grote fan van Belgische muziek te blijven volgen. Omdat ik dat interessant vind om... Zowel voor ondernemers als voor muziek, als voor theater, ook het Belgische cultuur goed te volgen.
1: Ja. Ja, ja. Ondertussen is het 11 jaar geleden dat je met de Cialo Compagnie bent begonnen. Van waar kwam het idee om iets te doen met chai thee?
2: Ja. Ik zeg altijd tijdens een pitch van zoals je kan vermoeden ben ik niet in België geboren. En ik ben destijds, als ik kleine uk was, anderhalf jaar ongeveer, geadopteerd uit India, uit Calcutta, door de Vreugdezaaiers en de Missionaries of Charity. En ik had altijd doorheen mijn leven een beetje een... ik was altijd bezig, heel druk bezig met alles, met het leven. Studeren, gaan werken. En ik had wel een fascinatie voor India, maar ik had geen... nood aan rootsreis. Dus, ik heb dat een beetje in Pandora's doos gelaten. En ik ben dan toch zo tijdens mijn studies en vooral richting het ouderschap ooit beginnen denken van, ik wil daar wel naartoe. Ik wil wel dat land zien en ik wil wel die geuren en die kleuren. Ik wil begrijpen waarom mensen altijd toch nog hoopvol en positief op tv lijkt te zijn, terwijl er alleen maar schrijnende verhalen in mijn richting uitkomen.
1: Dus tot zo lang was je nooit in India geweest?
2: Nee, ik was nooit in India geraakt. Oh. Ja, en er waren alle tijd excuses die ik zelf ook heb gevoed. Totdat ik op een gegeven moment wel echt zei van, kom, nu moet ik die beslissing maken. Ik had een goede job en ik dacht, als ik dit nu niet doe, zelfs mijn leidinggevende heeft mij eigenlijk gepusht om het te doen. En dan heb ik een vliegtuigticket geboekt en heb ik beslist om vrijwilligerswerk te gaan doen. Want ik wou... daar iets terug doen. Ik wou impact maken. Dus ik ben dan een reisblog, een soort blog begonnen. Dat was toen in die tijd, gitainindia.be. En ik heb een benefiet opgezet in mijn eigen studentencafé om centjes in te zamelen, een rekening geopend en mensen laten kavaatjes drinken en liedjes laten kiezen. Dus dat is wel mooi hier. Voor het goede doel. En dat geld wou ik dan zelf gaan afgeven en iets mee doen om daar letterlijk zelf goed mee te doen.
1: Ja, en wat wou je doen met die centen?
2: Ja, dat...
1: Aan wie wou je dat geven?
2: Ik wou dat geven aan waar het nodig was. En in mijn... naar mijn gevoel op voorhand was dat ook de organisatie waar ik ging helpen. Mm-hmm. En ik had een stevig centje mee. En tot mijn grote verbazing, toen ik dan de vraag of de aankondiging deed dat ik die centjes op zak had, vertelde men mij, wij zijn een nieuwe kapel. We hebben een nieuwe kapel gebouwd. En we hebben daar nog een tapijt nodig voor de zustertjes om op te bidden. En daar was ik compleet van slag, ja. Dus dat was absoluut niet mijn bedoeling. Dus ik heb dan beslist om dat in een gesprek met mijn papa, een telefoongesprek, beslist van dat niet te doen. Ik was daar enorm door aangedaan. Ik begreep dat echt niet, hoe dat kon. En dat bracht mij ook tot waarom ben ik dit hier aan het doen? Want dit is absoluut niet waarom ik ben gekomen. Maar hij zei, je bent hier nu... En u gaat verder moeten. Dit is wat ik u voor gewaarschuwd had, mm-hmm. zeiden mijn ouders. En maar hup, en vooruit met de geiten.
1: Waar is het budget dan naartoe gegaan?
2: naar een waaier aan initiatieven die ik eigenlijk zelf heb genomen om het toch in die instelling te laten gebruiken. Dus we hebben ondergoed en kleren gekocht.
1: Wat echt nodig was.
2: Voor de dames in de instelling. En... anti-luizen producten en een hele anti-luizen event georganiseerd. En als ook, en dat is het meest schrijnende, heb ik penicilline kunnen kopen voor een dame die eigenlijk anders het niet gehaald had. Mm-hmm. En dus die strijd heeft daar wel die heb ik intern wel moeten strijden. En ik heb mij wel echt moeten verzetten tegen eigenlijk de organisatie, waar ik zelf een beetje, ja, bleek achteraf een beetje water naar de zee kwam dragen. Maar dat is de inherentie van wat je daar gaat doen. En dat weet je niet voor je vertrekt.
1: Dus maar dit heeft allemaal niks met chai thee te maken.
2: Nee, inderdaad.
1: Hoe is dat dan op je pad gekomen?
2: En tijdens dat vrijwilligerswerk, Friedel, hadden wij 's morgens konden wij naar de mis. Ik weet niet of je ooit in Calcutta bent geweest, maar dat is een gigantisch, luide, intense stad. En juist tijdens zo'n eucharistieviering was er stilte, omdat de ramen daartoe waren. En dus ik ging daar naartoe, mochten vrijwilligers ook komen. En daarna was er een soort ontbijt en kregen wij een sneetje brood en een drankje. En dat drankje, dat zag eruit als iets als chocomel en rook heel speciaal. En dat werd zo een beetje onze go-to. En als wij dan pauze hadden met de vrijwilligers, dan kregen we terug dat drankje. Totdat iemand mij vertelde, ja, dat is chai, dat is masala chai. En ik dacht, maar ik heb dat al gedronken in Kopenhagen. Dat is niet hetzelfde. Dat lijkt daar zelfs niet meer op. En toen is eigenlijk die wereld van de traditionele Indische chai voor mij opengegaan. En met dat ik dan ontdekte van, ja, oei, dat is zo ver van die traditie en van zo'n mooi iets dat India te bieden heeft. En de Indiërs die over heel de wereld zich verspreiden, waarom nemen ze dat niet mee? Waarom dragen ze dat niet uit? Maar ze nemen dat wel mee en ze maken dat zelf. Maar ze dragen dat niet uit, want daar zijn ze heel bescheiden in.
1: En daar voelde jij de onderneemster in jou naar boven komen.
2: Ja, en ik dacht, dat verhaal, dat moet ik dan misschien wel vertellen, want daar kan ik misschien toch impact in maken.
1: Met dat en op, verhaal. Welke manier, ja, op welke manier maak je dan nu impact, denk je?
2: Goh, ja, we dragen een klein steentje bij, denk ik, door, of we hebben dat zeker bijgedragen door dat product de aandacht te geven die het verdient. Omdat ik daar straks zei, koffie, mensen gingen op zoek naar het verhaal achter de koffie, de koffieboer en ook de origine van die koffie. Ik vind als je in een zelfgerespecteerde barista of een zaak bent met die ambitie, dat je daar dan ook een echte chai naast verdient te staan met een goede kwaliteit, maar vooral gemaakt in origine en met de uitleg die het nodig heeft.
1: Dus je werkt met Indische theeplantages?
2: Ja, ik werk recht. We produceren echt alles. We laten alles uit India, uit de verschillende delen van India samenkomen. We maken de blend ter plaatse en verschepen dan naar de wereld. In de meeste instantie naar de haven van Antwerpen. En verdelen het zo in Europa. We verdelen vanuit UK in UK. En dat is hetgeen dat het heel... We hebben een heel tof product gemaakt. We focussen ons op de bars, op de hospitality, alles wat out of home is. En de mensen thuis, die graag genieten van een minder cafeïne bevattend drankje. Maar het allerbelangrijkste voor...
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op

0: Specifieke handelingen te hebben die je met heel veel zorg moet toedienen.
1: Heb je daar zelf rechtstreeks invloed op? Van hoe er wordt gewerkt op de theeplantages?
0: Wij hebben invloed op op de manier waarop er wordt geteeld, op de gewassen die worden, op hoe dat die gewassen worden behandeld, of eventueel bio of niet bio worden geteeld.
1: En wie er werkt?
0: En wie er werkt. Daarom dat we ook proberen zoveel mogelijk, minstens één keer om de twee jaar ter plaatse te gaan, om dat te gaan bekijken, om dat te gaan onderzoeken. Wat ik wel heel fijn vind, is dat sinds Narendra Modi dan prime minister is dat eigenlijk alle betalingen bijvoorbeeld zijn nu wel op rekening. Dus die cashstromen van daarvoor, die zijn teniet gedaan. Dus die man is heel hard zich aan het inzetten voor zowel de gelijkheid en de kansen, maar ook voor hygiëne, wat ook heel belangrijk is, voor zuiver water. En daar zie je wel de impact van. India is gigantisch aan het evolueren en gaat een hele grote macht worden. Mm-hmm. Maar het gaat wel in het product aan zich, de uitdaging blijven om dat goed te sourcen.
1: Ja, want het is jouw product. In hoeverre geef je hen nu iets terug? Hoe zie jij dat, die balans?
0: Ja, wij proberen echt te werken met die authentieke principes. Dus voor mij is dat Fair Principle een hele belangrijke. Waarin dat wij een eerlijke prijszetting doen. En ons niet laten meesleuren door de meeslepen door de dynamieken die er in Europa zijn. Ik heb letterlijk telefoon gekregen al een aantal keer van een conculega die mij echt verwijt van een tijd echt te goedkoop te zijn geweest. En dan hebben we echt pas met onze eigen leveranciers gekeken van oké, als die prijzen dan aangepast worden, dan gaan we wel zorgen dat dat in verhouding is. En het is mijn ultieme droom om er zelf iets te kunnen opzetten rond women empowerment of educatie van die dames die daar echt op die plantages hun werk doen. Maar misschien is die missie, ik hoop dat die missie achterhaald wordt door de feiten en door de evolutie. En dat we dat ik dat niet hoef te doen, maar dat India voor zichzelf zorgt. En dat zijn ze heel mooi aan het doen. Dus ik ben op dat gebied wel heel trots op mijn geboorteland.

0: Lauryn Hill en Every Ghetto, Every City. Ze kijkt terug naar haar jeugd in South Orange, New Jersey. Gitta van den Boer, in hoeverre is dit nummer voor jou herkenbaar?
1: Goh, ik vind het een mooi nummer, omdat ik veel sympathie heb voor de manier waarop zij inderdaad echt haar verhaal brengt in haar muziek. Dat vind ik altijd schoon. En het is herkenbaar, omdat ik zelf ook een beetje ben weggetrokken uit... de Limburgse klei, om het zo te zeggen. En dan misschien ook een beetje uit India. Maar vooral, ik ben opgegroeid in Limburg en ik woon nu in de grote of naast de grote stad. En ik heb heel veel liefde voor waar ik ben opgegroeid. Dus ja. Dat is zeker mooi uit het nummer ook mee te nemen.
0: Jouw geboorteplek is India. Weet je eigenlijk waar precies je geboren bent?
1: Ik weet het sinds mijn reis. Weet ik waar ik geboren ben. Terwijl er op mijn identiteitskaart staat er Calcutta. En dat is de eerste keer dat ik dat ga vertellen. Maar blijkbaar ben ik geboren in Patna. Wat echt wel een heel eind daarvan weg is. En is er een nonnetje, om het zo te zeggen, verantwoordelijk om mij... die heeft mij opgevangen en geanalyseerd dat ik het niet ging halen als ik niet de nodige zorg ging toegediend krijgen. En daardoor ben ik in Calcutta beland bij de Missionaries of Charity in hun afdeling daar. Dat heet Sishu Bhavan, het huis van de kinderen. En dat is... goed gekomen. Ja.
0: En wat weet je over je geboorte? Wat is daarover verteld tegen jou?
1: Destijds niet veel. Ik denk dat mijn ouders hebben mij altijd heel open en heel eerlijk alles gezegd wat dat zij wisten. Maar ze wisten heel weinig. Dat ik bijvoorbeeld de naam van een ander kindje, een jongetje, riep in mijn slaap de eerste weken, maanden. En dat ik dat zij dachten dat ik echt ondervoed was. Omdat ik echt opgezwollen zwaar stond. En dat jongetje, dat bleek een kindje van in het tehuis te zijn geweest. Want ze hebben dan zo brieven te schrijven naar uw huis. En dan hebben ze ook dat onderzoek laten doen. En dan hebben ze meteen verteld van... ja, nee, ze gaat zeker niet ondervoed zijn. Want ze at alles wat er mogelijk was om te eten. En ik stak blijkbaar ook nog een kleine portie wat ik kon vinden onder mijn oksels en in mijn elleboogpitten. Om later te kunnen opeten als ik dat nodig had. Dus survival van de fittest is wel iets wat ik
0: leer. Dat was een klein hamstertje.
1: Ja.
0: Dus en die zuster die jou heeft gevonden... Ja. Heeft zij jou gevonden?
1: Ja, dat weet ik niet. Echt, dit is, in India heb je geen vondelingenschuif. Wat ik weet is dat er dat ik ben achtergelaten met een briefje bij. Met een voornaam van mijn mama. Van mijn biologische mama. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan op een of andere manier daar niet toe komen om dat mij terug te herinneren. Dat verhaal is mij één keer verteld op een moment dat ik daar helemaal niet klaar voor was in India. Omdat ik echt heel duidelijk ook had gemeld... Hè, want je komt dan terug in je eigen weeshuis en dan ben je one of their children. Wat dat een ongelooflijke mooie eer en een mooie ervaring was. Ook voor hen. Maar ik ben daar op een gegeven moment overdonderd geweest door een dame, een zuster, die dus alles was gaan opzoeken. En bij een verhaal vertelde dat ik niet kon plaatsen, waar ik denk ik een heel deel van niet heb meegekregen. Maar het goede was, dus ik kom uit Patna en het mooiste was, die zuster was nog in leven. En dus ik ben die gaan bezoeken, die zuster Kalpana. En die heb ik ontmoet, terwijl ik toen in een gigantische strijd met mezelf zat. Want we hadden dus dat luizen, de ontluizenactie opgezet. En dat zou betekenen, als ik die zuster ging ontmoeten, dat ik die zelf niet kon bijwonen. En dan hebben de mensen die als vrijwilligers, vriendinnetjes rondom mij zich geschaard en gezegd, Gitta, dit kan je niet doen. Hè. Je moet nu die kans grijpen en je moet die zuster gaan ontmoeten. We gaan met u mee. Je gaat dat moeten doen, want dat is... ik was te rationeel of ook te emotioneel om dat potje open te trekken.
0: Maar je hebt ze ontmoet.
1: Maar ik heb ze ontmoet.
0: En hoe was die ontmoeting?
1: Dat was ongelooflijk. En zij was super dankbaar. Dus de dankbaarheid die ik zelf had... die helemaal omzweemd of zwerft was door emotie, omdat ik zo overdonderd was, overweldigd was. Zij had die heel bewust, zij ging daar heel ras, heel bedachtzaam mee om. Ze vond dat zo'n eer dat ik die effort deed om tot bij haar te komen. En ze was zo trots over waar ik dan het al had gebracht. Prachtig. Die we hebben wat gewandeld en chai gedronken samen. En zij was zo trots, omdat ze zei, was echt in een hele slechte staat. Ben echt heel blij dat je alles gedaan hebt dat nodig was. En ik ben heel trots op mezelf. En je bent nog maar het tweede, en dat heeft mij vooral geraakt. Ik was nog maar het tweede kindje dat zij ooit heeft teruggezien. En wij gaan met z'n allen geadopteerde kinderen naar onze roots zoeken. Of wij gaan dan terug naar ons geboorteland. Maar wij gaan zo snel voorbij aan die mensen en aan de mogelijkheid dat die mensen die destijds voor ons gezorgd hebben, daar gewoon nog kunnen rondlopen. En dat is iets onwaarschijnlijk, vind ik. Mm-hmm. Ik heb dat helemaal vanzelfsprekend genomen. Daar was ik heel boos voor op mezelf.
0: Zij heeft ervoor gezorgd dat je in het weeshuis van moeder Teresa bent beland in Calcutta.
1: Ja.
0: Moeder Teresa is een begrip, hè? Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Ja. Ze is de stichteres van de missionarissen van Naastenliefde. Heeft ook een bepaalde band met België. Ze is hier een paar keer geweest. Ja. Hoe was dat voor jou dan als kind om moeder Teresa en haar verhaal te leren kennen?
1: Ja, heel een beetje complex ook wel, want je bent daar dan geweest, maar je hebt wel, ik was anderhalf jaar, dus je leeft eigenlijk op wat mensen nu vertellen. Op
0: die herinnering heb jij niet natuurlijk.
1: En ik heb die herinnering niet. Maar en dan met een ongelooflijke drang om daar op een gegeven moment ook iets mee te doen, om daar meer van te begrijpen. En bij mij is dat dan door in actie te schieten, maar ook door het op een gegeven moment ook een beetje te weg te vegen. Want het is ook wel moeilijk, want je wordt wij gingen vroeger veel naar de mis, naar de kerk. En dan werd ik soms zo aangesproken van amai zeg, maar ze kan al goed Nederlands, hè. En goh, wat de mensen voor jou gedaan hebben, dat kan je echt nooit meer goed maken. En daar kan je als klein kind niets mee. Dus je legt heel veel druk op een kind, terwijl je daar waarschijnlijk ook die bedoeling niet hebt met dat te zeggen. Maar ik heb dat wel heel hard binnengepakt. Mm-hmm. Van, ik moet hier goed presteren, ik moet het goed doen. Ik heb iets goed te maken. Zo.
0: En hoe keek jij als kind? Dat begrijp ik. En hoe keek jij als kind naar moeder Teresa?
1: Als een voorbeeld, moeder Teresa en Lady Diana, en dan het feit dat die ook zo samen op tv kwamen, dat waren echt, ja, dat was het goede doen, hè. Ik wou ook bij Artsen zonder Grenzen. En, dus dat was een voorbeeld, een idool, maar ook aan de andere kant, je weet zo weinig en je wilt gaan zoeken en kennis helpt u niet iets verwerken of zo.
0: Mm-hmm. Hoe was het voor je ouders, jouw adoptieouders, om jou te gaan halen in India? Wat hebben ze daarover verteld?
1: Ik ben geadopteerd via de Vreugdezaaiers. Dat is een adoptieorganisatie die, dat vind ik eigenlijk al een heel goed positief iets, die altijd werkt met de procedure dat je nooit jouw eigen kinderen mag gaan halen ter plaatse.
0: Mm-hmm.
1: Dus zij laten eigenlijk de vrijwilligers, of vaak ouders van andere adoptiekinderen, geven zij de kans om die reis te doen, om dan bijvoorbeeld per 5 mensen namen zij dan 7 kindjes mee. Die zij daar dan gingen halen, waarvan de juridische procedure beëindigd was en die dan officieel mee mochten geadopteerd worden.
0: Dus de ontmoeting, de eerste ontmoeting was hier.
1: Was op de luchthaven, ja. En waar ik prachtige foto's heb van een hele familie, ongelooflijk, een hele familie die klaar is om, denk ik vooral, een heel zwaar hoofdstuk af te sluiten, waarin mijn ouders 13 jaar hebben gezocht naar oplossingen, medisch, emotioneel, samen. En tot in die mate moeten hebben paters en de priesters en leidinggevende in uw werk moeten schrijven dat zij een goede ouder zouden gaan zijn. Dus ik denk dat daar heel veel heel veel zat op dat moment. Van, ah, ze komt eindelijk. En het was dan ook nog juist 9 maanden na de aankondiging dat ik bij hen kwam. Dus ik heb mijn... Maar ik weet van niet beter, dus ik heb mijn voeten op tafel gelegd en die flessen aangepakt en beginnen drinken. Dus allee, ik denk dat de grote emotie voor hen was, voor mij, denk ik...
0: Maar het emotioneert jou ook wel heel erg, hè? Om daaraan, het emotioneert jou ook heel erg.
1: Nu, omdat ik zelf mama ben geworden. En ik denk... Van aan het moment dat ik zelf aan kindjes ben beginnen denken, ben ik daar veel harder bij gaan stilstaan. Zelfs als ik het vrijwilligerswerk startte, hoewel ik daar aankwam en het eerste dat ik zag op de trappen waar ik zelf achter had gewoond, dat is zo een trapje en dan heb je zo een tralietje, allee, tralietjes, dat is echt zo een mooie poort. En daar zaten twee mensen uit Zwitserland te wachten op de op de ontvangst en het ontmoeten van hun kind. En dan heb ik wel gezien hoe het was voor die andere kindjes om één kindje te zien vertrekken, wat ongelooflijke indruk op mij heeft nagelaten. Want die waren, dat één kindje was helemaal opgekleed, helemaal klaar voor, en dat wist helemaal niet wat er te gebeuren stond. En die mensen hadden zoveel emotie, hadden zoveel drang om dat in hun armen te sluiten, dat je zo'n kind uiteraard compleet overweldigt. Dus, allee, en die andere kinderen huilend te achterlaten, moet ook verscheurend zijn. Dus dat vind ik heel mooi aan de vreugdezaaiers, dat ze dat gezien hebben van, dat gaan we niet doen. Want je gaat ineens ook een trauma meegeven aan die ouders van, ja, we hebben er maar eentje meegenomen en al de anderen blijven achter.

0: Vonda Shepherd met Searching My Soul. Het werd bekend door de soundtrack van de serie Ally McBeal over het leven van een jonge advocaat, Gitta van den Boer. Veel betekenende tekst, hè? Ja. Searching My Soul.
1: Absoluut, absoluut.
0: Everything is gonna be alright.
1: Heerlijk, hè? Mm-hmm. En ook dat absoluut prachtige serie. Echt een icoon voor mij. Ik heb er heel veel goede herinneringen aan. Ook omwille van de mensen met wie ik het heb gekeken. Ik heb vooral veel meegenomen over haar. Wat ik heel mooi vond aan die serie is dat zij ongelooflijk ambitieus is. En dat zij toch in een wereld van dynamieken zichzelf die ambitie probeert waar te maken met toch schoonheid voor de mensen en voor wie ze zelf ook wilt worden. En dat vind ik heel mooi. En die serie had ook prachtige muziek. Ja, ze had echt gewoon een superleuke vibe en prachtige acteurs in. Ja.
0: Ambitie. Laten we het daar even over hebben.
1: Ja.
0: Je bent ambitieus, hè?
1: Ja, ik ben ambitieus. Ik ben ambitieus omdat ik in mijn missie zeker. En onbewust heb ik een hele grote drive om het goed te doen. Ja,
0: want wat wou jij worden toen je 18 was? Wat had jij in je hoofd?
1: Ik ben zoveel willen worden. Ik wou in eerste instantie wel echt arts worden. Mm-hmm. Ik ging geneeskunde doen. Ik heb mijn Rome-reis, zoals ze bij ons in Limburg zeiden, opgegeven om fysica en chemie bij te studeren. Om mijn toelatingsexamen te gaan doen. En ik heb mij, zoals er wel vaker gebeurt in mijn leven, heb ik mij daar laten uitpraten, juist ervoor. En dat is iets waar ik toch nog altijd mee zit, een beetje. Het is goed gekomen, maar ik had zo graag... ik wou echt arts worden. Om dan ofwel trauma, ofwel de spoed, ofwel... dat wist ik eigenlijk niet goed. Maar het idealisme in mij riep ook wel artsen zonder grenzen en al die dingen. Dus ik denk dat die ambitie vaak aan mijn idealisme is gelinkt.
0: En in hoeverre zit er nu toch nog een soort arts in jou? Ben jij bezig met het goed voelen van de mensen?
1: Mijn mama zei altijd: hoe ga jij nu in hemelsnaam ooit arts zijn? Jij wilt niet naar bloed kijken of hoe? Maar voor mij gaat de arts ging dat over dat zorgende. Over zorgende voor mensen, over een plek geven om te luisteren. Juist waar de huisartsen geen tijd voor hebben nu. Maar ik heb dat helemaal gevonden in wat we nu hospitality noemen. En ik ben ook na mijn studies ben ik dan nog psychologie gaan studeren. Dus ik ben daar toch wel naar blijven zoeken, naar die searching my soul. Mm-hmm. Naar plaats geven voor mensen om zich goed te voelen, om hun verhaal kwijt te kunnen. En ik ben zo blij dat ik naast mijn merk ook die flagship heb kunnen openen. Echt een chai bar, een plaats waar mensen zich thuis kunnen voelen. En ik ben heel trots dat daar alle generaties naast elkaar zitten. En ik was daar emotioneel van, omdat dat echt iets is dat mij raakt. En omdat ik daar heel graag ben, heel graag mensen gewoon een lekker koffietje maken en vragen, hoe is het?
0: Daar gaat het echt over, hè? Ja. Bij jou. Hospitality, die gastvrijheid, die we een beetje kwijt zijn gespeeld.
1: Ja, in die schermen van we gaan bestellen, mag je daar bestellen, hier mag je een QR-code scannen. En dan krijg je dat opgediend. En als je vraagt, mag ik nog iets drinken, dan komt iemand anders, want die is dan verantwoordelijk voor de afwas. Ja, dat vind ik wel jammer. En ik denk dat we daar het niet op gaan winnen. Ik denk dat degenen die het nu winnen in hospitality zijn echte mensen die een community bouwen, of minstens, en daar ga ik heel hard in, is wij willen alleen maar lieve mensen. Ik heb geen ervaren barista's nodig die mooie tekeningetjes kunnen maken. Ik wil echt gaan voor... Wij hebben lieve, gastvrije mensen nodig. Die mensen die plaats geven, die geduld hebben met mensen, tolerant zijn voor mensen. En dan gaan we uit die passie voor wat je doet wel die drang hebben om die tekeningetjes te kunnen gaan maken. Dus dan ga ik met veel plezier mijn goede mensen inschrijven voor opleidingen. Dat vind ik ongelooflijk. En ik heb een ongelooflijk mooi team kunnen bouwen. En ik ben heel blij dat team zichzelf voedt met andere mensen. Van lieve, warme mensen. En dat is heel schoon.
0: Het is heel bijzonder hoe jij dit nu zegt. Want dan denk ik, de centen zijn van ondergeschikt belang.
1: Ik denk op dat moment, of op dat gebied misschien een beetje... dat is voor mij de moeite, de moeilijkheid in de balans tussen ondernemer en die impact maken. Ik ben nooit ondernemer geworden voor die centen. En ik denk dat die missie mij vaak in de weg staat.
0: Is dat zo? Ja.
1: Daarvoor, ja. Ja? Omdat als ik daar heel eerlijk in ben, is dat ik altijd die moeilijke weg kies. Maar ik wil daar wel trouw aan blijven. Ik denk dat voor mij is het veel belangrijker. Ik heb dat ook in mijn vorige professionele ervaring moeten merken. Ik kan heel hard voor iets gaan, maar ik moet wel in de spiegel kunnen blijven kijken. En ik moet u kunnen vertellen, Friedel, waarom dat ik daarvoor ga. En ik begeleid dan IT'ers die in hun ervaring op verschillende projecten gingen werken. En ik kon die mensen alleen maar plaatsen op een project waarvan ik wist, ja, die gaan daar zich goed voelen. Of ik kon iemand heel slecht dwingen om een project aan te nemen dat waarvan zij ook aangaven dat dat hun niet ging liggen.
0: Heb je vaak het advies gekregen om een andere weg in te slaan? Om meer financieel te denken?
1: Ja, nog heel veel. Ik denk de keuze die we maken om onze producten in India te maken, met alle geopolitieke uitdagingen die er zijn en ook logistieke issues die we hebben, met accijnzen en douane-instanties in België, die het ons heel, heel moeilijk maken, zou de keuze heel gemakkelijk kunnen zijn, maar ik wil daar voorlopig echt niet van afwijken. Uh-huh. En dan zal het anders zijn, of met iemand anders. Maar ik heb die beslissing genomen om die missie te halen. En als ik die visie niet kan vasthouden, dan zal dat misschien niet met mij zijn.
0: Jouw chai bar heet ook atelier en galerie.
1: Ja.
0: Wat zegt dat over jouw liefde voor kunst?
1: Goh ja, kunst. Ik word al blij, ik ga het puntje van mijn stoel zitten als ik nog maar aan kunst denk. Maar kunst zit heel breed. Ik ben altijd iemand geweest die van woorden heeft gehouden. Ik heb heel veel gelezen als kind. De werkdruk ontneemt me dat nu een beetje. En ik ben altijd gefascineerd geweest door beelden. En door schone vormen en tekeningen en schilderijen.
0: Dat is ook te merken aan jouw logo, hè?
1: Ja.
0: Kan je het omschrijven?
1: Mijn logo is geïnspireerd op Hanuman. Ik wou eigenlijk in eerste instantie een olifantje, die ik ook draag, Ganesha. Omdat Ganesha het goede in het hindoeïsme vertegenwoordigt. Succesvol en gelukkig zijn. Maar ik daag je uit, Friedel, om een olifant te tekenen die zowel schattig als rebels is. Want ik wou wel een heel traditioneel iets uit India brengen op een moderne en speelse, toch een beetje tikkeltje rebelse manier. En
0: dat het is een aapje geworden.
1: En het is een aapje geworden. Het is een funky aap en hij lacht. Hij heeft zo'n beetje een ironisch lachje van ja, wacht maar. En ik vind dat dan wel heel mooi representeert waar wij voor staan.
0: Ja. Maar is het ook qua beeld, qua graphic design, gelinkt aan iets uit de kunstwereld voor jou?
1: Voor mij is hem gelinkt aan aan mijn voorliefde voor pop art en street art. En hij zit daar schoon tussen. Maar ik kan even goed genieten van mensen zoals de Jasmondi Garage, hoe dat die hun iconische logo's hebben gemaakt. Ik ben vooral, een van de mooiste werken in mijn dat ik al van in levende lijven heb mogen zien, is The Bear van Warhol. Die hangt in Los Angeles en die is eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk een rofzagvlek. En dat vind ik schoon aan kunst. Je maakt ervan en je ziet erin wat dat je zelf wilt. En dat vind ik het fascinerende en schone aan kunst. Is iedereen maakt zijn eigen verhaal achter elk beeld of kunstwerk dat je ziet. En dat gun ik onze klanten ook. En daarom zal ik ook liever iets meenemen in de plaats van een magneet. Een klein kunstwerkje van een lokaal iemand. Of ondertussen zelfs een kleine Herman Brood die in onze zaak hangt. Of een fotograaf die het goed doet. Een Belgische fotograaf, van die dan te steunen en die een plaatsje te geven, in een beetje een podium te geven.
0: Ja, Beth Carter mag denk ik ook langskomen met,
1: ja, zeker.
0: Met haar beelden.
1: Ja, Beth Carter is een Engelse kunstenares die mythologische figuren, ik heb zelf Grieks-Latijn gestudeerd, of gedaan in mijn humaniora, en ik had een fantastische, charismatische leraar voor mijn Grieks, en die heeft mij de liefde voor de mythologie, en wat ik mooi vind, is dat die mythologie technologie, die wordt vaak heel geportretterend uitgebeeld. En Beth Tarter heeft daar op een of andere manier in haar beelden een heel kwetsbare toets aan te geven. En ze heeft een Minotaur bijvoorbeeld gebeeldhouwd in brons. Een enorm beeld is dat. Maar die is zo kwetsbaar. Die heeft zo'n sterk lichaam, ongelooflijk.
0: Dus een menselijk lichaam, zo lijkt het toch, maar met een hoofd van een
1: van
0: stier.
1: Ja, van de stier.
0: Die en die combinatie geeft een heel bijzonder beeld. Hè?
1: Ja, absoluut. Dat is prachtig. Die stier die heeft zijn hoofd naar beneden en die zoekt eigenlijk de moed een beetje. Het lijkt alsof hij de moed zoekt om de krachten te kunnen gaan gebruiken.
0: Reis jij om kunst te gaan kijken?
1: Ik reis om mijn klanten te ontmoeten en het verhaal achter de zaak die zij zijn begonnen, of om mijn missie verder uit te dragen. En ik zal wel in elke reis zoeken naar de 5 minuten kunst. Ja, ja? En ik probeer mijn kinderen dat ook echt mee te geven. Ja, ik vind dat heel schoon, tof, ja. Heel tof ook. Heel even ontsnappen en mooie dingen kijken. Ja.
0: Dat je een teamspeler bent is ook duidelijk. Komt dat uit de sport bij jou?
1: Ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn ouders alle twee heel veel engagement namen. En in een dorp waar volleybal, of in een stad, sorry, in Hamond-Achel, de stad van toen destijds echt een goede volleybalploeg, waarin ik helemaal ben meegezogen, dat mijn jeugd heel mooi gevormd heeft. Wij waren altijd aan het volleyballen, ofwel in de club of in de schoolvolleybal op kamp. En daarnaast verenigingsleven leren kennen. En daarin leer je ook die engagementen voor elkaar zorgen. En ik vind dat iets. Ik ben heel blij dat ik dat heb meegekregen in mijn jeugd.
0: In hoeverre ben je nu nog een sporter?
1: Ik ben nog altijd een sporter. Ik vind mezelf geen goede teamspeler meer. Dus ik durf geen engagementen in volleybal aan te nemen. Omdat wekelijks engagement moeilijk is. Maar ik ben beginnen tennissen. En ik ga zo meteen gaan wij onze laatste interclubontmoeting spelen. Ik speel in een club, in een teampje waarin ik de oudste vandaag ben. En ook fysiek niet in de allerbeste conditie ben, maar ik vecht.
0: Dat zeg jij zelf.
1: Ja, dat zeg ik zelf.
0: Ja, ja. Ik heb nog Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Wat betekent dit nummer voor jou?
1: Goh, ik vind dat een prachtig nummer. Dat is een nummer, dat is een beetje de officieuze soundtrack van Big Little Lies. En dat nummer heeft ook die kwetsbaarheid en dat troostende wel. Maar wat ik heel mooi vind, is het verhaal eigenlijk achter Big Little Lies komt uit het productiehuis van Reese Witherspoon. Mm-hmm. En de Legally Blonde dame die zo onderschat is geweest, maar haar weg in Hollywood echt naar de top gedaan heeft, eigenlijk door op een heel innovatieve manier een boekenclub te starten. En mensen eigenlijk te vragen, wat vind je nu zo goed aan die boeken? Zeg mij eens welke goede boeken dat er zijn. En daar heel veel community rond te doen. En daar meteen de rechten van kopen van de boeken die eigenlijk daar uit bleken goed uit te komen. En op een ongelofelijke manier heel duidelijk kiest voor vrouwen, sterke vrouwen in de hoofdrollen. Dus de verhalen van sterke vrouwen in de hoofdrol te brengen. Ongelofelijke dame. Ze slaagt er ook in om mooie andere vrouwen mee te engageren om die rollen te spelen. Dus ik denk dat ze daar heel gigantisch in slaagt. De Morning Show en andere. Grote fan.

0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen liever 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt, een supersnelle precisieraket is dat, die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In het zuidwesten van Frankrijk zijn de voorbije dag 2 zwemmers verdronken in zee. Ze werden meegesleurd door de stroming. Een andere zwemmer kon worden gered. De reddingsdiensten hebben het voorbije weekend in de regio in totaal al 31 mensen moeten redden die werden verrast door de stroming. Vanwege het zomerse weer was het ook erg druk op de stranden daar. En dat was ook zo in Nederland. Daar zijn de voorbije dag ook 2 mensen overleden nadat ze in de problemen kwamen tijdens het zwemmen. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de grote prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de polepositie en leek de race te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon de club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
2: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden fysisch medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs eens door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond de 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 31 graden dan. Meer op veertiennieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
3: Touché.
0: Met Friede Lesage.
4: En met Gitta van den Boer. Iets meer dan 10 jaar geleden trok ze voor het eerst naar haar geboorteland, India. Niet om te zien waar haar wiegje stond, maar om de kleuren en de geuren op te snuiven. De ondernemer in haar kwam terug met het merk Chalo, een chai latte die sindsdien op vele plekken te drinken is. Hoe combineert ze het ondernemerschap met het moederschap? Hoe blikt zij terug op haar adoptie? En welke moeder wil ze zijn voor haar tweeling? Dit is Touché met Gitta van den Boer.

0: Fucking Perfect van Pink. Geeta van den Boer, ja, je moet al meteen lachen.
1: Ja.
0: Ja, die Fucking Perfect. Dat is wat, hè? Dat is wel een ding, denk ik, bij jou.
1: Ja. Ja, ja, dan kan het. Mijn vriend zei daar straks, ik belde hem op weg naar hier en zei, allee, de perfectionist in u zal tevreden zijn met hoe je onderweg bent. Alle voorbereidingen gedaan, alle vragen beantwoord en nu gewoon gaan en op tijd zijn. Ja. En
0: ik, ja, je was zo, trouwens perfect op tijd.
1: Controle.
0: Maar hoe streng ben jij voor jezelf?
1: Super streng, ja. En ik kan daar niet. Ik weet ook niet van waar dat komt.
0: Echt?
1: Maar ik vind nooit dat. Het is nooit goed genoeg. En het erge is. Ik ben nooit. Ben ook snel ontevreden over hoe ik dat dan doe. Ik vul dat dan in voor anderen. Dat zij dat dan ook niet goed vinden voor wat dat ik voor hen heb gedaan. Dus daar maak ik mezelf echt heel ongelukkig mee van tijd tot tijd.
0: Ja. En je weet niet van waar dat kan komen. Dat goed willen doen.
1: Dat is toch een soort ambitie en impact maken. En ik denk ook een beetje die opvoeding toch een beetje. Mijn papa, je best doen is niet goed genoeg. Hè. Je moet beter dan je best doen. Hè. Je kunt zoveel bereiken, maar je moet er wel heel hard voor werken. Dus misschien ook een beetje van, als je er niet hard genoeg voor gewerkt hebt, kan het resultaat ook niet goed genoeg zijn.
0: Uh-huh.
1: Dat een beetje.
0: Denk je dat op een of andere manier de adoptie dat ook mee heeft in de hand gewerkt? Dat er veel van jou verwacht wordt?
1: Ja, dat is een beetje dat verhaal van dat kindje dat daar staat te luisteren naar iemand zegt, dat kan jij nooit meer goed maken. Dus daar heb ik ergens iets voor mijzelf gecreëerd van, laat ze dat maar zeggen. Maar ik zal ze wel laten zien, denk ik. Ik denk dat mijn kleine mini-me of zo, zoals Nina Mouton zegt, zo daar mijn blauwe plek zit van, ik ga ze het wel laten zien. Ik ga het waard zijn dat er voor mij die toekomst toch weer weggelegd is. Maar dat is wel een doosje van Pandora dat ik niet gemakkelijk open. Waar ik zelfs met mijn beste vriendinnen eigenlijk niet over praat. Wel over
0: die bewijsdrang. De, bewijsdrang. Ja.
1: Over dat willen waard zijn van wat mij eigenlijk overkomen is, van te mogen geadopteerd zijn. We gaan het gewoon zo noemen dan, denk ik.
0: Ja, is dat het gevoel dat bij jou gevoed is, dat je dankbaar moet zijn?
1: Ja, dat, hè. Ja, maar niet door mijn ouders, hè, want die hebben daar nooit. Mijn ouders die hebben mij opgevoed alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Welke kleur ik heb en als er iets mis is, dat dan is omdat als mensen kijken, is dat omdat je schoenen niet gebonden zijn of je broek open staat of omdat je aanstelt. Maar niet omdat je er anders uitziet. Dus daar hebben zij echt wel heel hard hun best gedaan, vind ik, om daar helemaal geen onderwerp van te maken. Maar dat onderwerp schuilt wel inherent in elk geadopteerd kind, denk ik.
0: Is dat zo?
1: Ik vrees een beetje wel. En ik denk ook dat we daar allemaal anders mee omgaan. Maar ik heb daar wel nooit. Dat is nooit een rem geweest voor mij op iets van wat ik. Dat is ook nooit een excuus geweest voor mij. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Dat ik wel de zelfzekerheid of de energie of ook niet het medelijden heb gekregen. Of, men heeft dat nooit gevoed bij mij. Mm-hmm. En ik denk wel dat heel krachtig is.
0: Het is wel een gespreksonderwerp, hè? Want de huidige interlandelijke adopties worden afgeschaft in 2027. Op dit moment is er een uitdoof scenario en in de loop van 2027 zou er een nieuwe wetgeving komen als het over adoptie gaat. Het systeem is te kwetsbaar, er is een te groot gevaar voor misbruik en houdt te weinig rekening met het kind. Heb jij dat ook zo aangevoeld? Herken jij daar dingen in?
1: Er zijn twee zaken. Ik wil eerst het zware vertellen, omdat ik vind dat het. Er zijn heel veel kinderen rondom mij, of van destijds, als je gaat zoeken, als je geadopteerd bent en je gaat zoeken naar iets van groepen of fora, dan kom je helaas wel heel snel terecht bij heel ongelukkige verhalen. Of heel bij mensen die niet per se ongelukkig zijn, maar wel vind ik de kaart trekken om misschien bepaalde zaken in hun leven daaraan toe te wijzen. aan die blauwe plek. Maar ik vind wel dat we allemaal, ik ben daarin wel heel sterk van mening, dat dat niet altijd terecht is. Omdat ik vind dat je wel zelf je leven moet maken. En in heel dat nurtures nature debat ben ik wel heel, ik heb uit India mee dat ik graag wellicht spicy eet. Ik hou niet van koud eten. Ik wil warm eten, als ik kan, 4 keer per dag. Maar ik ben niet, ik voel mij niet weggetrokken uit, mijn roots niet ontrokken. En ik vind ook dat je, wat dat je ook meemaakt, je hebt altijd zelf die verantwoordelijkheid om daar toch een manier in te vinden van, ook al begrijp je iets niet goed, om daarmee om te gaan. En ik zal niet zeggen dat daar geen misbruikjes zijn geweest. In mijn geval ben ik er 100% zeker van dat dat niet het geval is. Als het gaat over hoe die mensen hun best hebben gedaan bij de vreugdezaaiers om dat wel goed te doen voor de ouders en voor mij. Maar er zullen altijd op elk pad zijn er en in elke situatie zijn er mensen met slechte bedoelingen of mensen die niet per se slechte bedoelingen hebben, maar wel opportuniteiten zien en daar gebruik van maken.
0: We moeten het ook bekijken in de tijd, hè? Jij bent geadopteerd begin jaren 80, een andere tijd dan nu uiteraard. Ja. Hoe werden ouders die geadopteerde kinderen hadden opgevangen of hoe ben jij opgevangen in die tijd? Bestond daar iets?
1: Wij hadden 2 keer per jaar. Het woord is gewoon het woord. Voor mij was dat Bruine Kindjesdag. En dat was als er eigenlijk een vanuit die adoptieorganisatie eigenlijk een samenkomst werd georganiseerd, waarin dan de ouders met elkaar konden verbinden, verhalen vertellen, ervaringen delen, waar voor ons als geadopteerde kindjes was dat op dat moment wel iets waar dat we echt met dat was gewoon, dan speelde je met de bruine kind, dan komen alle bruine kindjes uit bepaalde regio's bij elkaar.
0: En hoe was dat voor jou?
1: En ik, ja, ook al werd je dan toch wel wat bevriend met bepaalde kinderen van ouders die je meer zag, maar ik, ja, dat was iets, dat was een heel raar gegeven, hè? En ik kijk daar wel met plezier op terug, want op zich waren dat hele toffe momenten. Maar er had wel op dat gebied, denk ik wel, dat we beter hadden kunnen doen. Daar was niks voor ons als kinderen om daarover te praten. Wat ik wel herinner is dat mijn papa heeft een debat geleid als ik bijna 13 was, denk ik. Dat was de laatste keer dat hij dat georganiseerd heeft, of mede georganiseerd heeft. En dan was er een spreker, een prof van de universiteit, die kwam spreken over hechting en adoptie en het opgroeien van geadopteerde kinderen. En dan was er dus daarna een Q&A. En in die tijd, die Q&A, stond er een vrouw, recht vergeet nooit meer. En dat die zei dan, ja, mijn kind is 13. Of, ze had dezelfde leeftijd, exact als ik. En ze zei, ja, die is daar niet mee bezig. En die gaat, ik heb schrik dat hij dan, dat niet goed gaat komen. En dan werd er gereageerd, oké, natuurlijk ieder zijn mening. Dan moet je echt actie ondernemen en therapie. Maar ik vergroot het heel hard uit nu. Maar ik herinner me wel dat ik echt ben opgestaan en heb je geroepen, papa. En dat ik het woord heb genomen en heb gezegd van, hey, kom aan. Als je goed in je vel zit, laat de mensen dan rust. Ik denk, iedereen krijgt op een gegeven moment de rekening gepresenteerd. Waarmee ik bedoel, iedereen, op een gegeven moment gaat dat vlammetje toch branden en wordt dat aangewakkerd door wie we zijn en waar komen we van.
0: Wanneer is dat bij jou gebeurd? Hoe oud was jij toen je besefte dat je mogelijk geadopteerd was?
1: Ja, ik heb dat altijd geweten. Ik weet niet beter als dat ik dat wist. Maar van zodra dat je in een soort puberteit komt,
0: En je vragen begint te stellen.
1: Ja.
0: Is dat bij jou aan de hand geweest?
1: Ja, in mijn lichaam of zo. Intracorporeel of zo. Ik heb dat niet heel erg geuit. Dus ik heb daar door boekjes te lezen en verhalen. Ik ga dan zoeken naar verhalen. Maar ik was wel bang om die doos te openen, omdat ik in mijn omgeving wel een aantal kinderen zag terugkeren uit zo'n roetsreis, want dat is mij ook aangeboden. Van, maar als je wil, dan gaan we naar uw geboorteland, dan gaan we daar kijken. En er waren zoveel mensen die eigenlijk tijdens hun adolescentie, waarin je zo kwetsbaar bent, dat dan ook nog eens gingen er bovenop doen. En dan echt wel fysiek of mentaal niet top zijn teruggekomen, ga ik dit noemen. Maar dat is kort door de bocht. Maar bij hele zware verhalen van biologische ouders te hebben ontmoet en daar geen weg mee te kunnen redden.
0: Had je het anders gedaan als je psychologische begeleiding had kunnen hebben op dat moment?
1: Ik niet. Ik sowieso niet, denk ik. Wat ik wel denk, is dat je, als je dan dat forum en die plaats creëert voor ouders, waar ik heel hard van overtuigd ben dat dat nut had voor hen, dan denk ik wel dat we daar wel iets meer engagement in hadden kunnen zoeken of zouden zoeken. Moest ik het doen, dan zou ik een initiatief nemen om die kinderen ook te laten vertellen en om die ook een forum te geven om daarover te praten. Hoe voelt dat om nu omringd te zijn tussen al die andere kindjes uit India? En geeft dat soms zaken op de speelplaats? Of hoe voelt jij je soms als mensen zeggen, ah, ja, ik lijk op mijn zus en ik lijk op mijn papa en wij laten in de familie, is er een kindje geboren en ah, wij gaan daar naar kijken en een kraam bezoeken en mijn mama is zwanger en ja, dat zijn allemaal onderwerpen waar ik geen antwoord op had en waar ik heel ongelukkig van werd, als ik heel eerlijk ben. Maar ik stak dat gewoon weg. En ik dacht, ja, maar ik ben toch gelukkig en er is toch niks met mij. En kom aan, voort. We doen voort. Hè? Maar als, ik denk dat iedereen daar wel nood aan heeft. En aan dat gesprek. Elk kind heeft recht. Ook kinderen die opgroeien zonder papa of zonder, alleen in een andere soort gezinssituatie. We moeten daar wel over praten. We moeten wel met onze kinderen inchecken.
0: Is het nu nog een gespreksonderwerp tussen jou en je adoptieouders?
1: Oeh, nee. Nee, dat is dat eigenlijk ook. Zij hebben mij altijd de ruimte gegeven om dat te bespreken. En daarmee hebben we dat ook nooit gedaan of zo. Nee, we hebben dat wel gedaan. Maar ik, de rem zit daar op mij en niet op mijn mama of op mijn papa. Ik wil hen dat. Ik vind dat is een ondankbare. Daar zit een ondankbaarheid aan dat onderwerp.
0: En dat wil je niet zijn. Bedoel je dat?
1: En dan ben ik, ja, nee, dan is dat niet goed. Hè? En dan gaan we dat. Nee, dan is dat. Dan gaat dat pijn doen. En als dat gaat pijn doen voor hen, dan ga ik hun kwetsen misschien. En als je hun gaat kwetsen misschien, dan ga ik hun. Dan ben ik geen goede dochter. Allee, ik ben het nu heel overdreven aan het zeggen. Maar dan ben je. Ja, dan ga ik hun pijn. Wie zou zijn ouders gaan pijn doen?
0: Want het is een vreemd thema, hè? Want een kind moet natuurlijk niet dankbaar zijn. Het is vreemd dat ze jou dat opleggen.
1: Ja. Ja, de wereld legt u dat dan op. Hè? De wereld die helemaal niet begrijpt wat adoptie is. Hè? Want laat staan wat het is om een geadopteerd kind met een andere huidskleur in uw gezin te verwelkomen. Waarin ik was een beetje. Ik denk dat wij allemaal met z'n allen, hè, want ik spreek nu uit mijn ervaring, maar wij waren met z'n allen wel een beetje een bezienswaardigheid hè, in die tijd. Als je in zo'n dorp, of in een. In een dorpsomgeving moet ik zeggen, want het was een stad. Hè, want mensen van Hamond-Achel gaan heel kwaad zijn op mij. Maar als je in een dorpszetting bent en iedereen kent elkaar en ineens komt er een kindje van ver. Dat was echt. Mensen kwamen echt kijken dat mijn ouders op een gegeven moment zeiden van ja, ze slaapt, want ze hadden daar ook geen nood of energie voor om dat te tonen. Plus, die mensen hebben zo een ongelofelijke weg afgelegd om zo ver te geraken, om dat kindje te kunnen verwelkomen, dat zij ook die rust verdienen om daar dan van te genieten. Dus laat de mensen toch met rust. En gewoon genieten toch.

0: Gentro en de Great Luna van Moondog Junior. Die eerste band van Stef Camille Carles. Gitta van den Boer. En je hebt een bijzondere mededeling voor Stef Camille Carles. Als het over dit nummer gaat.
1: Ja, ik heb het hem zelf ook mogen vertellen.
0: Is het waar?
1: Het lied heeft mij geïnspireerd om mijn dochter Luna te noemen. Ja, ik krijg er terug kippenvel.
0: Terwijl je wel een tweeling op de wereld hebt gezet, hè?
1: Ja, er is ook nog een jongen, maar dat maakt hij zelf heel duidelijk. Dus hij wordt altijd, hij zoekt zijn plaats, zeker.
0: Maar daar had je niet meteen een naam voor.
1: Nee, ja. Om eerlijk te zijn waren we het niet eens. Maar ik was toen, op het moment dat ik heb gehoord en heb ontdekt dat ik zwanger was van een tweeling. Die jongensnaam heeft altijd in mijn hoofd gezeten. En het was vooral het feit van een jongen te gaan krijgen. Dat was iets anders, dat was nieuw voor mij. Daar had ik iets, maar daar zal ik zelf eens iets over vertellen. Maar, en dan, dat nummer heeft mij... Er is een versie van dit nummer dat heel traag en heel schrijnend is.
0: De akoestische versie.
1: De akoestische versie.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Tegels.
6: Natuursteen.
5: Parket. In Bermo.
4: Radio 1 live.
1: Vertellen, maar... En dan...

0: Dus ik ben heel dankbaar aan de papa dat hij dat mogen beslissen. Ja.
1: Wou je graag moeder worden?
0: Ja, en ik wou heel graag moeder worden, maar ik was altijd bang om dat niet te kunnen worden. Dat heeft altijd in mij gespeeld. Ik heb er heel veel angsten over gehad. En daarmee ben ik er eigenlijk ook op een gegeven moment heel bewust mee gaan bezig zijn. Van, ik moet daar nu over beginnen praten. Want als ik er nu niet over ga beginnen praten, dan gaat het te laat zijn. Want als ik ook problemen ga hebben zoals mijn mama en papa, dan ga ik de tijd niet meer hebben om ze alsnog te krijgen. Ik ben er heel... ja, het is een heel zwaar onderwerp geweest in mijn hoofd. Ik heb daar nooit over gesproken. Maar ik leef heel hard ook in mijn hoofd. En dat heeft altijd zwaarte gehad. Ik heb dat altijd op een of andere manier geweten. Dat geen gemakkelijk traject ging zijn.
1: Mm-hmm. Ja. En hoe moeilijk was dat traject?
0: Ja, dat
1: de zwangerschap?
0: Dat was pittig. Om te horen op een afspraak, na eigenlijk gewoon een bloedname. Om dan ten eerste, vind ik ook al als koppel, de stap te zetten om toch eens ergens te gaan luisteren en onderzoek te doen, vond ik heel moeilijk om aan te brengen bij mijn partner. En dan bij de resultaten van dat onderzoek kon hij niet meer bij zijn, want hij had een andere afspraak. Ik vergeet het nooit. En die dame, die gynaecologe, die zegt tegen mij: ja, mevrouw, ja, uw bloed heeft uitgewezen, u gaat dan geen kinderen kunnen krijgen. Nou ja, dat gaat niet. En daar was de kous mee af. En dan kan u dit doen en dan kan u dat doen, maar het gaat dan niet gaan. Dat zie ik zo in uw bloed. En ik herinner mij dat ik kon alleen maar denken van, hoe kan u dit tegen iemand die ooit arts wou worden en voor mensen wou zorgen, dat zo zeggen? Ik zit hier helemaal alleen. Ik kan hier nergens naartoe. Ik kan hier zelfs niet bellen, want die zit op een afspraak. Hoe doe je dit met iemand dat zo te melden? En dan, gelukkig is het goed gekomen, ben ik bij mijn eigen gynaecoloog terechtgekomen, die mij naar een fertiliteitsspecialist heeft gestuurd. Die meteen ook zei, mijn eigen gynaecoloog, van kijk Gita, we gaan daar, ik kan je opereren. Dat is allemaal maakbaar. We gaan daarvoor gaan. We gaan daar een project van maken. En we zijn nu augustus, of juli waren we. En we gaan nu opereren in augustus. En in september, of in oktober, gaan we IVF gaan doen. En we gaan dat gewoon doen, kom. En dan ga jij kindjes krijgen. We gaan dat doen. En die man, dat is ongelooflijk, want ik heb dat is effectief in die periode. En ik heb 4 keer IVF gedaan. En ik ben iemand die niet kan stilzitten en geen rust kan vinden. En ik heb het ook een klein beetje moeilijk met autoriteit. En mij aan de regels houden als ik moet stilzitten. Dus ik heb dan besloten van dat na 4 keer hebben we gezegd, vijfde keer en dan niet meer. Om er dan toch nog eentje over te houden voor als het ooit de moed zou terugkomen. En die 5e keer zijn wij gewoon met heel onze klik naar Pukkelpop getrokken. Spuitjes in de zak. Wijntjes in de hand. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. En gewoon mijn ding gedaan. Omdat het moest nu op mijn manier, want ik kon het niet meer. Mijn lichaam was op. Ik was mentaal op. Ondertussen was ik mijn mooie job kwijt. Ik had een bedrijf gestart. Mijn product ging gelanceerd worden. Het ging allemaal in een stroomversnelling. En ik ging naar India trekken en naar in het oosten rondreizen om andere producenten te zien. Dus ik had het eigenlijk allemaal voor elkaar en we gingen het allemaal doen. En toen kwam de melding, ja zeg, u bent dan zwanger. Maar die reis, dat gaan we niet doen, hè, want dan ga ik niet instaan voor de gevolgen en ga ik u niet meer begeleiden. Dus ik ben elke keer als er goed nieuws komt, een beetje voor een hele zware dilemma gezet. En ik ben dan terug met die gynaecoloog gaan praten. En die heeft mij de moed gegeven om de moed te hebben om te kiezen voor wat ik wel wou. Hij zei, ja Gita, als je wil wat je wil, dan moet je wel die reis doen. Maar je gaat ermee moeten leven dat als er iets misgaat, dat mensen en jijzelf ook gaan moeten geconfronteerd worden met het feit, misschien gaat dat daardoor zijn dat je toch bent.

0: gaan reizen met die prille, fragile zwangerschap. Maar als het fout zou gaan, gaat het fout. En als het goed gaat gaan, daar kunnen we alleen maar voor zorgen doordat je de dag voor je vliegt nog eens bij mij binnenkomt. En dan ga ik je nakijken en dan ga ik je een go geven. En dan, als je dan gaat, dan weet je, komt wel goed. Ik kan in de spiegel kijken. En mijn partner toen vond dat, kon daar ook mee leven. En ik ben dan zelf alleen gegaan, omdat dat op zich maar ook weer voor een go ging gaan. En daar ben ik dan, heb ik dan de melding gekregen, ze zijn oké. De vruchtjes, die twee in uw buik, daar was ik dan helemaal niet klaar voor opnieuw. Maar wel heel gelukkig, want ik wist dat ik dat waarschijnlijk nooit meer ging doen. Dus ik ben heel blij dat mijn kinderen elkaar hebben gevonden in die buik.
1: Hoe oud zijn ze nu?
0: Ze zijn 10.
1: En in hoeverre lijken ze op jou?
0: Heel, heel hard van binnen. En in wie ze zijn, hebben ze alle twee een hele grote portie mini-me. Uiterlijk zijn ze, ja, mijn dochter, ja, ik noem ze een beetje, in de winter is die echt doorschijnend. Dus als ze geboren werd, vond ik dat heel speciaal. Dat ik opnieuw met de witte mama en de witte papa als bruin meisje twee witte kindjes op de wereld heb gezet.
1: Want dat is ook wel bijzonder natuurlijk. Hè? Jij kan je spiegelen aan je kinderen en omgekeerd. Dat heb jij zelf niet kunnen doen.
0: Nee, dat is...
1: Ja. Is dat een gemis? Jij niet weet in hoeverre je lijkt op je biologische ouders?
0: Ik denk, het gemis zit hem niet op wie ik lijk. Nu is die wonde wel geheeld, die is toe nu. Omdat mijn eigen kinderen de sikaplast zijn van dat litteken dat toen ontstaan is. Want ik heb daar, die drang is wel weg. Ik zie dat zij op mij, iedereen ziet dat die twee mijn kinderen zijn. Die hebben mijn vorm van ogen, de vorm van hun neus is de mijne. En ze roepen, ik denk dat dat de reden is waarom ze 20.000 keer per dag mama roepen, dat het toch maar duidelijk zou zijn. De moment dat ik heel klein was, dat zij juist geboren waren en ik met een buggy over de dijk of in de stad wandelde met een vriendin, dat waren wel de momenten waarvan ik mijzelf de nanny voelde. En ook werd aangesproken, mijn vriendinnen werden altijd aangesproken als zijnde de mama. Omdat die dan, ja, de kindjes, en hoe oud zijn ze al, of dit of dat. En
1: dus dat mensen dachten, jij bent een nanny.
0: Ja. Ja, maar ik heb dat ook in mijn hoofd zo groot gemaakt, denk ik. Omdat dat juist mijn litteken was van mijn mama, die zei ook altijd, zie je, ze lijkt toch als twee druppels water op mij. Hè? Dat zei mijn mama altijd om de olifant uit de kamer te halen. Dus dat is wel iets dat we hebben, dat heb ik wel van haar meegekregen, om dat dan met humor wel weg te lachen en ook de mensen op hun gemak te stellen. Mm-hmm. Ja, maar ik heb het veel moeilijker gehad in de momenten dat ik heel graag zwanger wou worden of heel graag mama wou worden, dat ik geen aansluiting had. Ik denk dat is de eenzaamste periode uit mijn leven geweest. Mm-hmm. Dat je, ook al doe je dat met twee, want ik wil dat zeker niet onder stoelen of bankjes steken, dat we effectief wel maar twee waren, maar dat is in mijn leven wel een heel eenzaam proces geweest. Ook omdat mijn ouders heel graag grootouders wilden worden. En ik hen daarin niet wou teleurstellen. En ik hen op een gegeven moment letterlijk heb moeten zeggen van, alsjeblieft, stop met daarop te hopen. Want ik weet niet of ik het u ga kunnen geven. Het is helaas Murphy terug. Ik had het u niet willen wensen en ik vind het heel erg dat jullie dat proces nog eens moeten meemaken. Ik heb daar ook heel weinig over verteld. Omdat ik ook dat gevoel had van dat, ja, ik wou dat niet nog eens terug bij hen leggen, wat zij al hadden mee moeten maken. En ik heb dat zelf ook heel, heel, vooral innerlijk verwerkt. Er is heel weinig plaats voor mensen die zoeken naar een moederwens of een papawens om daarover te praten. Want als je die uit, ja, dan wordt dat een onderwerp. En dat is een onderwerp dat je heel moeilijk kan dan ga je telkens terug moeten uitleggen, ja, we zijn nu daar en ah ja, het gaat lukken misschien, ja, ik weet niet. Allee, dus, en ook het IVF-project, want dat is geen traject, dat is een project, dat is zo omstreden. Mensen in mijn omgeving hebben mij gezegd, als ik zei, ja, ik ga dat doen, of ik overweeg, ja, met mijn partner om dat te doen. We gaan dat toch niet doen? Want, oei, sorry. We gaan dat toch niet doen, want het gaat dan heel zwaar worden. En gaat je hormonen gaan helemaal van straf gaan. En hoe gaat je werk hier dan kunnen doen? En ik ben daar heel hard in mijn eigen ziel moeten gaan kijken. Van, ja, wat ga ik dan zeggen tegen mezelf? Ik heb dan 10 jaar verder, ik heb geen kinderen, want ik wou niet dik worden. Of ik wou niet moedswings hebben. Hallo, allee, wat is dat nu? Tuurlijk wel. Let's go.
1: Dan moet je er iets voor over hebben, natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Je had er alles voor over.
1: Voilà.
0: En als ik je nu zie, tuurlijk. Amai, zo dankbaar. Blij.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: je reist graag met hen, hè? Dat is jouw manier van hen op te voeden, om roadtrips met hen te maken, te zorgen dat ze mee in jouw, letterlijk in jouw voetsporen kunnen volgen?
0: Ja, liefst dat ze zelf, dat zij voorop lopen. Ik laat ze mee kiezen ook. Ik vind het reizen met kinderen onderweg zijn is zo een schoon moment. Wat wij doen, is dat is eigenlijk een beetje door een noodzaak ontstaan. Omdat we de centen misschien op dat moment ook niet hadden om grote reizen te gaan maken. En dan zijn we met de camionet. Ik heb een Chalo-camionetje. En dan kan je met 3 van voor zitten. En dan een tentje erin. En wat chais halen. En op dat moment ook een levering naar klanten. En dan van klant tot klant en vriendin tot vriendin die in Frankrijk en dan zo naar Spanje. En we hebben ondertussen ook Denemarken gedaan. We doen elk jaar wel zo'n tripje. En de kinderen vinden dat heerlijk. En mijn klanten, mijn community weten ondertussen ook, ik post daar ook wel wat over in socials. Maar zo die momenten in zo'n busje samen op een rij. Ja, je bent dicht bij elkaar. Je ziet in een heel groot venster de wereld. Je maakt dingen mee. Onderweg maak je altijd dingen mee. Dan slaap je in een camping. Dan slaap je in een hotelletje. Dan kan je gewoon met die camping, met dat busje op het strand. Heerlijke momenten. Samen heel hard luidkeels zingen. En hun ding laten kiezen. Waar gaan we eten? Hoe gaan we eten? Ik in het mijne. En ik kan hun laten zien wie mijn klanten zijn. En mijn klanten laten zien wat voor mij betekent een familiebedrijf te hebben. En hoe ik dat probeer te combineren. Dat is een onmogelijke combinatie om mama te zijn met het bedrijf dat ik heb. Maar ik wil dat heel goed doen. Ik wil eerst een goede mama zijn. En ondertussen ook een goede vriendin zijn, maar een goede mama zijn. En dan, dan zal ik misschien in deze periode een minder op een andere ondernemer zijn. Ik ben geen. Ik kan niet meer 11, 12 uur per dag werken. Ik neem die keuze echt om er nu voor hun te zijn. En om het verwijt te vermijden om te horen van. Je was er niet voor ons. Ik was er heel hard en ik ben er. En ik vind het een eer om met hun dat allemaal te mogen doen. En dat zij dat leuk vinden. En om in zo'n mooie, warme community van Specialty Coffee te zitten. Ja, dat is prachtig. Ja, tof.

0: comme il faut. Met een prachtig liefdeslied is dit, hè? Madrid, ja. Gitta van den Boer. Wat hoor jij in dit nummer?
1: Nostalgie. Nostalgie en de schoonheid van liefde. Dat liefde vooral intimiteit is. En thuis voelen, thuis komen bij iemand is. En dat dat na al die jaren nog kan spelen. En dat dat... en dat ik het met een hele dankbare blik kan kijken naar mijn lief nu. Die ik zoveel jaren geleden ook kende. En al elkaar heel intens kenden en graag zagen. Maar nooit iets mee gedaan hebben eigenlijk. Tot wanneer, ja, 3 jaar geleden ongeveer. En wij zijn nu 3 jaar samen in ook weer een bijna onmogelijk verhaal. We wonen ver van elkaar. Hij 3 kinderen, ik 2 kinderen. Maar we doen het toch werken en we halen alles uit de kan met de bodem erbij, zei ik gisteren op een communiefeest tegen een vriend van mij. Als we wel samen zijn. En dat zal er wel voor zorgen dat we het ook halen. Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Waarin geloof jij?
1: In troost, in de maakbaarheid van dat je er altijd toch nog wel iets op te zeggen hebt. De laatste reactie, zo het laatste woord een beetje. Uh-huh. Ik kan altijd daar toch nog een betekenis aan geven. Aan alles wat u overkomt of wat dat je wel of niet goed gedaan hebt.
0: In India is zowat 80% van de bevolking hindoe, hè?
1: Ja.
0: Is dat een religievorm van leven die jou ook inspireert op een of andere manier?
1: Ik heb er wel echt iets mee. Ik heb mijn eindwerk in mijn secundaire er ook over gemaakt. Weer die fascinatie, maar toch doosje toe. Hè? Want stel je voor dat je dat zou maken over adoptie. Maar ik heb er heel veel... De kleuren... De geuren, de manier waarop zij met wierook en geuren omgaan en met offers. Maar vooral de vrijheid. Het schone aan hindoes is dat zij ook een kerstboom zetten. Allee, ik denk dat daar heel veel mee gezegd is. Maar de tolerantie die daarmee samengaat. Zo, interpreteer het maar op uw manier. En doe maar uw eigen ding. En misschien is dat morgen anders. En dan nemen we een andere god. En er zijn ook boze goden. En er zijn ook slechte, maar die hebben ook iets goed in hun. Misschien moeten we dan onderzoeken waarom dat die dan hebben gedaan wat ze doen. Dus dat vind ik wel, dat vind ik belangrijk. En ook, ja, vooral zo die vrijheid van te mogen geloven vandaag dit. En in die end in het goede, in die hoop. Mm-hmm. Van...
0: Ze geloven ook in reïncarnatie, hè?
1: Ja. Ja. Ja, daar geloven ze ook in. Ja. En ze hebben een hele speciale vorm van die in te zetten, vind ik dan. Ik ben op de Ganges tijdens die vrijwilligersreis wel Varanasi gaan bezoeken. En Varanasi is de stad van de Ganges, waar ze de mensen dus nog echt ritueel cremeren, zal ik het noemen. En dan in de Ganges de assen uitstrooien. Met heel veel lawaai en allee, liederen en... indrukje, maar op een gegeven moment valt alles stil. En dus die reïncarnatie staat voor die hoop en voor er is nog meer. En eigenlijk komt dat ook wel overeen met het christendom, denk ik. Want wij geloven ook allemaal op onze eigen manier in het hiernamaals en in het leven na de dood. En dat we er dan wel iets van gaan kunnen maken. Want dat is toch uiteindelijk is het allemaal een beetje karma. En we kunnen het nog rechtzetten. Ook daarna nog. Dat vind ik wel... iedereen mag eens in de fout gaan. En ook soms heel hard. En dan is er nog een tweede kans. Mm-hmm.
0: Iedereen verdient die hoop.
1: Iedereen verdient die tweede kans. Ja.
0: Jij bent nu 46, hè? Oh. Weet je eigenlijk je exacte geboortedatum?
1: Nee. Ja, dat weet ik niet. Ik weet dus niet meer wat mij toen verteld is. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik een echte vis ben. Geen vis lijk, want mensen zien mij wel snel, denk ik, door de kleuren en hoe ik sta en hoe ik een luide, dragende stem heb. En over het algemeen heel enthousiast ben en veel energie heb als iemand heel zelfzeker, maar ik ben een heel gevoelig persoon. Ik ben een valse extravert, denk ik. Dus ik heb heel veel nood aan toch die rust eens een keer, omdat ik echt in mijn hoofd leef.
0: Mm-hmm. Maar hebben ze dan een datum op jouw identiteitskaart?
1: Er staat een datum op. Ja. En ik denk dat hem klopt, maar ik weet het niet. Door het verhaal te horen, het Padma-verhaal te horen, ben ik er wel van overtuigd. En ik weet ook mijn originele naam. En ik weet ook de voornaam van mijn mama ergens. Dus het feit dat ik dat weet, heeft mij ook rust gegeven over die datum. En om eerlijk te zijn, maakt ook behalve het feit dat je dan je horoscoop of je sterreteken en vooral je... ik kom er eventjes niet op. Zo persoonlijkheidstestgewijs daar wel vaak nood aan hebt. Daarom vind ik het wel, heb ik het altijd belangrijk gevonden. Mm-hmm. Maar nu, ja, ik zeg het, is dat eigenlijk niet meer zo belangrijk. Ik heb mijzelf wel een beetje gevonden ondertussen, denk ik.
0: Wat zou je echt nog willen in je leven?
1: Ik wil heel graag dat mijn kinderen een heel mooi leven kunnen uitbouwen. Ik hoop van harte dat mijn ouders nog lang mogen leven. Mijn papa is 83 jaar en ik hoop echt nog heel veel... Die ziet er nog fantastisch uit en die voetbalt nog met mijn zoon. Dus ik hoop dat die het nog heel lang kunnen doen. We nog heel leuke momenten samen hebben. En ik hoop ook voor mezelf dan rust te vinden in alle betekenissen van het woord. Ja, omdat ik vooral in mijn hoofd en in mijn hart daar zeker nog niet ben. Sorry. Maar ik ben er wel aan het geraken, denk ik. Ik ben aan het vertragen. En ik durf meer voor mezelf te kiezen. En voor de mensen die ik graag heb. En daar is die vriend wel heel veel betekenisvol in. Omdat hij mij dat wel toelaat. En zijn die kinderen ongelooflijk. Dus ik hoop dat we dan samen ervoor kunnen zorgen dat die aap, dat klein apetje daar, dat klein rebels apetje, dat die nu kan hem al stappen, maar dat hem ook goed gaat lopen en dat hem ook zijn eigen toekomst tegemoet kan rennen.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Ja, maar all in. Ik heb gisteren het op een kaartje geschreven voor het vormsel van mijn tweede metekindje. Ga maar all in, want lightning might strike. En ik bedoel dat in de positieve zin. Ik heb haar tuinhandschoenen gegeven, of hoe noem je dat, werkhandschoenen. Mm-hmm. En ik heb gezegd, meisje, maak je handen maar vuil, want dan kun je echt wel hele mooie dingen bereiken.
0: Zit ook in het nummer dat ik nog wil laten horen van The Fray. How to save a life.
1: Ja.
0: Dat doe je voor jezelf, hè?
1: Ja, dat doen we zelf. Dat doen we zelf.

0: How to Save a Life. Dat heb je gedaan, Gitta van den Boer. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit intense gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel, Frieda.
2: Radio 1.
3: Dit was een herhaling van Touché van gisteren.